Gelukkig de onvruchtbare vrouwen, de schoot die niet heeft gebaard en de borsten die niet hebben gezoogd. Dan zal men zeggen tegen de bergen, val op ons, en tegen de heuvels, bedek ons. Want als ze dit doen met het groene hout, wat moet er dan gebeuren met het dorre? Er werden ook nog twee misdadigers weggevoerd om samen met hem ter dood te worden gebracht. Toen ze op het zogeheten schedelveld kwamen, sloegen ze hem daar aan het kruis en ook die twee misdadigers, de een rechts en de ander links van hem. Jezus sprak, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ze verdobbelde zijn kleren. Het volk stond toe te kijken. De leiders lachten hem uit en zeiden, Anderen heeft hij gered, laat hij nu zichzelf redden als hij de Messias van God is, de uitverkorene. Ook de soldaten dreven de spot met hem. Ze kwamen hem wijn brengen en zeiden, Ben jij de koning van de Joden? Red dan jezelf. Boven zijn hoofd hing het opschrift, Dit is de koning van de Joden. Een van de misdadigers die daar hingen zei smalend tegen hem, Ben jij de Messias, red dan jezelf en ons erbij. Maar de ander wees hem terecht. Heb zelfs jij geen ontzag voor God, nu jij ook deze straf ondergaat. In ons geval is dat terecht, want wij krijgen ons verdiende loon, maar hij heeft niets verkeerds gedaan. Daarop zei hij, Jezus, vergeet mij niet wanneer u in uw koninkrijk komt. Hij zei tegen hem, Ik beloof je, vandaag nog zul je bij mij zijn in het paradijs. Al rond het 6e uur werd het donker in heel het land, tot het 9e uur. Er was een zonsverduistering. Het voorhangsel in de tempel scheurde middendoor. Toen riep Jezus luidkeels, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Na deze woorden stierf hij. De centurio, die zag wat er gebeurde, verheerlijkte God en zei, waarachtig, die man was een rechtvaardige. Alle mensen die voor dit schouwspel waren samengestroomd, gingen naar huis. Ze sloegen zich van rouw op de borst om wat ze hadden gezien. Al zijn vrienden bleven uit de verte staan toekijken, ook de vrouwen die hem vanuit Galilea waren gevolgd en dit gadesloegen. Nu was daar een zekere Jozef, een lid van de raad, een goed en rechtvaardig man, die niet had ingestemd met hun plannen en praktijken. Hij was afkomstig uit de Joodse stad Arimathea en leefde in de verwachting van het koninkrijk van God. Hij vervoegde zich bij Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. Hij haalde het van het kruis, wikkelde het in linnen en legde hem in een graf dat in de rotsen was uitgehouwen en waarin nog niemand lag. Het was voorbereidingsdag en de Sabbat zou zo aanbreken. De vrouwen die met hem uit Galilea waren meegekomen, waren Jozef gevolgd en zagen het graf en hoe zijn lichaam erin werd neergelegd. Toen gingen ze naar huis en maakten kruiden en balsem klaar. Op Sabbat namen ze de voorgeschreven rust in acht.

Het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 24, versen 1 tot en met 53. Maar op de eerste dag van de week gingen ze 's morgens heel vroeg naar het graf met de kruiden die ze hadden klaargemaakt. Ze vonden de steen weggerold van het graf en gingen naar binnen, maar vonden er het lichaam van de Heer Jezus niet. Ze wisten niet wat ze ervan moesten denken. Opeens stonden er twee mannen voor hen in stralend witte kleren. Daar schrokken ze van en ze sloegen hun ogen neer, maar zij zeiden: "Waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is niet hier, hij is tot leven gewekt. Vergeet niet wat hij u destijds in Galilea heeft gezegd. De mensenzoon moet overgeleverd worden in handen van zondaars, gekruisigd worden en op de derde dag weer opstaan." Toen herinnerden ze zich zijn woorden. Ze keerden van het graf terug naar huis en vertelden dat alles aan de 11 en aan alle anderen. Het waren Maria van Magdala, Johanna en Maria van Jacobus en de overige vrouwen die bij hen waren. Ze vertelden het dus aan de apostelen. Maar in hun ogen was het onzin wat de vrouwen zeiden, en ze geloofden hen niet. Toch holde Petrus naar het graf, en toen hij er een blik in wierp, zag hij alleen de linnen doeken. Hij ging terug naar huis, verbaasd over wat er gebeurd was. Juist op die dag waren twee van hen op weg naar het dorp Emmaüs, dat 60 stadien van Jeruzalem ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er voorgevallen was. Terwijl ze met elkaar in discussie waren, voegde Jezus zelf zich bij hen en liep met hen mee. Maar hun ogen waren niet bij machte hem te herkennen. Hij sprak tot hen: "Waarover lopen jullie zo druk met elkaar te praten?" Met sombere gezichten bleven ze staan. Een van hen, die Cleopas heette, gaf hem ten antwoord: "Bent u dan de enige inwoner van Jeruzalem die niet weet wat daar de afgelopen dagen is gebeurd?" "Wat dan?" vroeg hij. Ze zeiden hem: "Wat er gebeurd is met Jezus van Nazareth. Hij was een profeet, machtig in woord en daad in de ogen van God en van heel het volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem overgeleverd om hem ter dood te laten veroordelen, en ze hebben hem zelfs gekruisigd. En wij hadden zo gehoopt dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar inmiddels is het al de derde dag sinds dat gebeurd is. Wel hebben enkele vrouwen uit onze kring ons versteld doen staan. Die waren vanmorgen vroeg naar het graf gegaan, en toen ze zijn lichaam daar niet aantroffen, kwamen ze terug met het verhaal dat ze ook nog een verschijning hadden gehad van engelen die zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen naar het graf gegaan en het bleek zo te zijn als de vrouwen gezegd hadden, maar hem hebben ze niet gezien." Toen zei hij tot hen: "Wat zijn jullie toch onverstandig en traag van begrip als het gaat om het geloof in alles wat de profeten hebben gezegd? Moest de Messias niet zo lijden en dan zijn heerlijkheid binnengaan?" En hij legde hun uit wat in heel de schrift op hemzelf betrekking had, te beginnen bij Mozes en alle profeten. Toen ze bij het dorp kwamen waar ze moesten zijn, deed hij alsof hij verder wilde gaan. Maar met aandrang vroegen ze: "Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt al ten einde." Toen ging hij mee naar binnen om bij hen te blijven. Eenmaal met hen aan tafel nam hij het brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het hun. Nu gingen hun de ogen open en ze herkenden hem, maar meteen was hij uit hun gezicht verdwenen. Ze zeiden tegen elkaar: "Was het niet hartverwarmend, zoals hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons opende?" Meteen stonden ze van tafel op en gingen terug naar Jeruzalem. Daar vonden ze de 11 en hun metgezellen bijeen. Die zeiden: "Waarachtig, de Heer is opgewekt, aan Simon is hij verschenen." Toen vertelde zij wat er onderweg was gebeurd en hoe ze hem hadden herkend
bij het breken van het brood. Terwijl zij dit aan het vertellen waren, stond hij opeens in hun midden. Vrede, zei hij tegen hen. In hun opwinding en hun schrik dachten ze dat ze een geest zagen. Waarom zijn jullie zo in de war? Vroeg hij. Waarom die twijfel in je hart? Bekijk mijn handen en mijn voeten maar, ik ben het zelf. Betast me en je zult het zien. Een geest heeft immers vlees nog been, zoals jullie zien dat ik heb. Nadat hij dat gezegd had, liet hij hun zijn handen en voeten zien. Omdat ze het van blijdschap nog niet konden geloven en verbaasd waren, vroeg hij hun: hebben jullie hier iets te eten? Ze gaven hem een stukje gebakken vis. Hij nam het aan en at het op waar ze bij waren. Hij zei: dit is wat ik jullie heb gezegd toen ik nog bij jullie was. Alles wat er in de wet van Mozes en bij de profeten en in de psalmen over mij geschreven staat, moet in vervulling gaan. Toen opende hij hun verstand om de schriften te begrijpen. Hij zei: er staat geschreven dat de Messias zou lijden en op de derde dag uit de doden zou opstaan. En dat in zijn naam de bekering zou worden verkondigd aan alle volken tot vergeving van zonden. Jullie zullen hiervan getuigen, te beginnen in Jeruzalem. Ik zend jullie wat mijn vader heeft beloofd. Jullie moeten in de stad blijven totdat je wordt toegerust met kracht van boven. Toen bracht hij hen buiten de stad tot bij Bethanië. Daar hief hij zijn handen en zegende hen. En terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd hij in de hemel opgenomen. Zij vielen voor hem op de knieën en keerden daarna in grote vreugde terug naar Jeruzalem. Zij bleven voortdurend in de tempel en prezen God.

Het Evangelie volgens Johannes. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 51. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is door hem ontstaan, en buiten hem om is er niets ontstaan. Wat ontstaan was, had leven in hem, en het leven was het licht van de mensen. Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis kon het niet aan. Er is een mens geweest, een gezondene van God. Zijn naam was Johannes. Hij kwam als getuige, hij moest getuigen van het licht, opdat alle door hem tot geloof zouden komen. Hij was niet het licht. Hij moest getuigen van het licht. Het ware licht was er, dat elke mens verlicht en dat in de wereld moest komen. Het was in de wereld, een wereld die door hem was ontstaan, en die wereld heeft hem niet erkend. In zijn eigen huis is hij gekomen, en zijn eigen mensen hebben hem niet opgenomen. Aan diegenen die hem toch opnamen, heeft hij het vermogen gegeven om kinderen te worden van God, aan hen die geloven in zijn naam. Niet langs de weg van het bloed, niet door de begeerte van het vlees of door mannelijk streven, maar uit God zijn ze geboren. Ja, het woord is vlees geworden. Hij is onder ons zijn tent komen opslaan, en we hebben zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid die hij als enige geboren zoon aan de Vader ontleende, vervuld als hij was van genade en waarheid. Van hem legt Johannes getuigenis af en zijn verklaring luidt: hem bedoelde ik toen ik zei, hij die na mij komt is mijn meerdere, want voor mij was hij er al. Van zijn volheid hebben wij alle ontvangen, genade op genade. Want is de wet gegeven door Mozes, de genade en de waarheid zijn gebracht door Jezus Christus. Niemand heeft God ooit gezien, maar de enige geboren God, die rust aan het hart van de Vader, hij heeft hem doen kennen. Dit dan is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden uit Jeruzalem priesters en levieten op hem afgestuurd met de vraag: wie bent u? Onomwonden kwam hij ervoor uit: ik ben de Messias niet. Wie dan wel? Bent u Elia? Vroegen ze. Die ben ik ook niet, antwoordde hij. Bent u soms de profeet? Nee, zei hij. Wie bent u dan? Drongen ze aan. Wij willen een antwoord geven aan degenen die ons gestuurd hebben. Wat zegt u over uzelf? Hij zei: ik ben een stem die roept in de woestijn. Maak recht de weg van de Heer, zoals de profeet Jesaja gezegd heeft. De afgevaardigden, die uit de kring van de fariseeën kwamen, drongen verder aan en vroegen: maar als u de Messias niet bent, en ook Elia niet, of de profeet, waarom doopt u dan? Johannes gaf hun een antwoord: ik doop in water. Maar zonder dat u hem erkent, staat hij al in uw midden. Hij die na mij komt, maar wiens schoenriem ik niet waard ben los te maken. Dit gebeurde in Bethanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes aan het dopen was. De volgende dag zag hij Jezus, terwijl die naar hem toe kwam. Daar is het Lam van God, zei hij, degene die de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het van wie ik zei: na mij komt iemand die mijn meerdere is, want voor mij was hij er al. Ikzelf wist niet wie het zou zijn, maar omdat hij aan Israël moest worden geopenbaard, daarom ben ik komen dopen in water. En Johannes getuigde: ik heb gezien hoe de geest als een duif uit de hemel neerdaalde en op hem bleef rusten. Ikzelf wist niet wie het zou zijn, maar hij die mij gezonden had om te dopen in water, had mij gezegd: als je ziet
dat de geest op iemand neerdaalt en op hem blijft rusten, dan weet je, hij is degene die doopt in Heilige Geest. Ik heb het gezien en mijn getuigenis luidt, dit is de Zoon van God. De volgende dag was Johannes daar weer. Twee van zijn leerlingen waren bij hem. Hij richtte zijn blik op Jezus die daar langskwam en zei, daar is het Lam van God. De twee leerlingen gaven gehoor aan zijn woord en volgden Jezus. Jezus keerde zich om, zag dat ze hem volgden en sprak hen aan. Zoeken jullie iets? Ze zeiden, Rabbi, dat betekent meester, waar houdt u uw verblijf? Hij antwoordde, kom mee en je zult het zien. Ze gingen mee en zagen waar hij zijn verblijf hield en ze verbleven die dag bij hem. Het was ongeveer het 10e uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van die twee die naar Johannes hadden geluisterd en Jezus waren gevolgd. De eerste die hij ging opzoeken was zijn broer Simon. We hebben de Messias gevonden, zei hij. Messias betekent gezalfde. Daarop bracht hij hem bij Jezus. Jezus richtte zijn blik op hem en zei, jij bent Simon, de zoon van Johannes. Voortaan zul je Kefas heten. Dat betekent rots. De volgende dag, toen hij besloten had om naar Galilea te gaan, ontmoette hij Filippus. Volg mij, zei Jezus tegen hem. Filippus was afkomstig uit Bethsaida, de stad waar ook Andreas en Petrus vandaan kwamen. Filippus ging Nathanael opzoeken en zei tegen hem, degene over wie Mozes in de wet en ook de profeten hebben geschreven, die hebben we gevonden. Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. Nazareth, zei Nathanael, kan daar iets goeds vandaan komen? Maar Filippus hield vol, kom mee en je zult het zien. Jezus zag dat Nathanael naar hem toe kwam en zei over hem, daar heb je een echte Israëliet, in wie geen oneerlijkheid is. Waar kent u mij van? Vroeg Nathanael. Jezus gaf hem dan antwoord. Nog voordat Filippus je kwam roepen, toen je onder de vijgenboom zat, had ik je al gezien. Rabbi, zei Nathanael, u bent de Zoon van God, u bent de Koning van Israël. Waarop Jezus zei, je gelooft dus, omdat ik zei dat ik je gezien heb onder de vijgenboom. Je zult nog grotere dingen zien. En hij voegde eraan toe. Waarachtig, ik verzeker jullie, je zult zien hoe de hemel geopend is en Gods engelen opstijgen en neerdalen boven de Mensenzoon.

Het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 25. Op de derde dag werd er een bruiloft gevierd te Cana in Galilea, waarbij de moeder van Jezus aanwezig was. Ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn opraakte, wendde de moeder van Jezus zich tot hem en zei: "Ze zitten zonder wijn." Jezus antwoordde: "Wat hebben ik en u daarmee van doen, vrouwen? Mijn uur is nog niet gekomen." Zijn moeder zei tegen de dienaren: "Wat hij u ook beveelt, doe het maar." Nu stonden daar 6 stenen waterbakken, ten behoeve van het Joodse reinigingsgebruik, elk met een inhoud van 2 tot 3 metreten. "Doe die bakken vol water," beval Jezus hun. Ze deden ze vol water tot de rand toe. Vervolgens zei hij: "Schep er nu wat uit en breng het naar de tafelmeester." En ze deden het. De tafelmeester proefde het water dat wijn was geworden, maar wist niet waar die vandaan kwam. De dienaren die het water geschept hadden, wisten het wel. De tafelmeester riep dus de bruidegom en zei: "Iedereen schenkt toch eerst de beste wijn en de gewone pas wanneer er al flink gedronken is. Maar u hebt de beste wijn bewaard tot het laatst." Dat was het begin van Jezus' tekenen, te Cana in Galilea. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem. Daarna vertrok hij met zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen naar Kafarnaum, waar ze enkele dagen bleven. Het was kort voor het Joodse Pasen. Jezus begaf zich naar Jeruzalem en zag daar hoe men in de tempel runderen, schapen en duiven stond te verkopen en geld zat te wisselen. Hij knoopte touwen aaneen tot een zweep en joeg ze allemaal de tempel uit, schapen en runderen erbij. De tafels van de wisselaars gooide hij met geld en al omver. En tegen de duivenverkopers zei hij: "Weg ermee, maak van het huis van mijn vader geen markt." Zijn leerlingen beseften dat er geschreven staat: "De ijver voor uw huis zal mij verteren." De Joden riepen hem ter verantwoording met de vraag: "Welk teken geeft u ons te zien als bewijs dat u zo mag optreden?" Jezus gaf hun ten antwoord: "Breek deze tempel af en in 3 dagen laat ik hem herrijzen." Daarop zeiden de Joden: 46 jaar is er aan deze tempel gebouwd en u wilt hem in 3 dagen laten herrijzen." Met dit woord doelde Jezus echter op de tempel die hij zelf was. Toen hij verrezen was uit de dood, beseften zijn leerlingen dat hij daarop gedoeld had. En ze geloofden in de schrift en in het woord dat Jezus gesproken had. Tijdens een verblijf in Jeruzalem voor de viering van het paasfeest kwamen heel wat mensen tot geloof in zijn naam bij het zien van de tekenen die hij verrichtte. Maar Jezus van zijn kant had geen geloof in hen, omdat hij ze allemaal kende. Niemand hoefde hem over de mens iets te leren. Hij wist zelf wel wat men aan een mens had.

Het Evangelie volgens Johannes. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 36. Zo was er onder de fariseeën een man, Nicodemus genaamd, die tot de leidende Joodse kringen behoorde. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe en zei: Rabbi, we weten dat u als leraar van Gods wegen gekomen bent. Geen mens immers kan die tekenen verrichten die u doet, wanneer God niet met hem is. Jezus gaf hem ten antwoord: Waarachtig, ik verzeker u, alleen wie opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God zien. Geboren worden, zei Nicodemus, hoe kan dat, wanneer je al op jaren bent? Kun je soms nog eens de schoot van je moeder binnengaan om geboren te worden? Jezus antwoordde: Waarachtig, ik verzeker u, alleen wie geboren wordt uit water en geest, is in staat het koninkrijk van God binnen te gaan. Wat uit vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Wees dus niet verwonderd als ik u zeg dat jullie opnieuw geboren moeten worden. De geest is als de wind. Hij waait waar hij wil. Je hoort hem waaien, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met ieder die geboren is uit de geest. Daarop zei Nicodemus: Maar hoe kan dat dan? Jezus antwoordde: U bent degene die Israël moet onderrichten en u begrijpt dit niet. Waarachtig, ik verzeker u, we spreken over wat we weten en we getuigen van wat we hebben gezien. En toch nemen jullie ons getuigenis niet aan. Als jullie al niet geloven wanneer ik spreek over de dingen van de aarde, hoe zullen jullie dan geloven wanneer ik spreek over de dingen van de hemel? Alleen hij die uit de hemel is neergedaald, is naar de hemel opgestegen, de mensenzoon. Maar evenals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, zo moet ook de mensenzoon omhoog worden geheven, zodat iedereen die gelooft in hem eeuwig leven bezit. Zoveel immers heeft God van de wereld gehouden dat hij zijn enige geboren zoon heeft geschonken, zodat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven bezit. Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te veroordelen, maar om door hem de wereld te redden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit oordeel bestaat hierin: het licht is in de wereld gekomen, maar de mensen waren meer gesteld op de duisternis dan op het licht, omdat hun daden slecht waren. Wie kwaad doet, haat het licht. Hij komt niet naar het licht toe, want dan worden zijn daden openbaar gemaakt. Maar wie de waarheid doet, komt wel naar het licht toe, want dan zal blijken dat zijn daden in God zijn verricht. Hierna ging Jezus met zijn leerlingen naar het gebied van Judea, waar hij zich met hen ophield en doopte. Ook Johannes trad als doper op, in Enon bij Salim, een waterrijke plaats, en de mensen kwamen daar naartoe om zich te laten dopen. Johannes was toen namelijk nog niet in de gevangenis gezet. Nu waren enkele leerlingen van Johannes met een Jood in discussie geraakt over de reiniging. Ze gingen naar Johannes en zeiden: Rabbi, de man die bij u was aan de overkant van de Jordaan en over wie u getuigenis hebt afgelegd, die is aan het dopen en iedereen loopt naar hem toe. Johannes antwoordde: Geen mens kan zich ook maar iets verwerven, of het moet hem door de hemel zijn geschonken. Jullie kunnen toch zelf getuigen dat ik gezegd heb: ik ben de Messias niet, ik ben voor hem uitgestuurd. Hij die de bruid mag bezitten is de bruidegom. De vriend van de bruidegom staat te luisteren
en is vol vreugde als hij de bruidegom hoort. Nu is mijn vreugde volkomen. Hij moet groter worden en ik kleiner. Wie van boven komt, staat boven allen. Wie afkomstig is van de aarde, blijft tot de aarde behoren en spreekt de taal van de aarde. Maar wie uit de hemel komt, staat boven allen. Hij getuigt van wat hij zelf heeft gezien en van wat hij heeft gehoord, maar zijn getuigenis wordt niet aangenomen. Neemt men zijn getuigenis wel aan, dan bevestigt men hiermee dat God waarachtig is. Want hij, die door God gezonden werd, spreekt de woorden van God, die zo mateloos de geest schenkt. De Vader heeft de Zoon lief. Hij heeft hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, bezit eeuwig leven. Maar wie niet naar de Zoon wil luisteren, zal het leven niet zien. Integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.

beste luisteraars van Radio Maria. Het is 3:00. Van harte welkom in dit gebedsmoment, waarop wij ons verenigen met Jezus, die op dit uur geheel vrijwillig zijn leven heeft gegeven voor ons heil, om ons vrij te kopen. Danken wij de Heer die ons zo bemint, en bidden we samen in groot vertrouwen op zijn liefde voor elk van ons en elk van onze dierbaren, bidden wij samen de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God,
Eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. Beste luisteraars, zo beëindigen wij dit gebedsmoment. Wij danken u voor het meebidden en wensen u nog een gezegende dag. Moge de Heer en zijn barmhartigheid u steeds nabij zijn.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending van Heiligen Getuigen lezen we verder uit het boek Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop van Marie-Dauphine Caron. We waren aangekomen aan het vijfde hoofdstuk, opstellen van het behandelplan. Afgezien van de zuiver medische aspecten vraagt verpleging thuis ook psychologisch heel veel. Wanneer we in Toulon zijn, ligt immers de volledige verantwoordelijkheid voor de toestand van onze dochter op onze schouders. Zo zorgen we voor de continuïteit van de behandelingen en moeten we ook omgaan met de vaak akelige bijwerkingen. Buiten de chemokuren zelf moet Anne Gabriel dagelijks allerlei medicijnen slikken. Daarbij hoort ook tweemaal daags een bruistablet met magnesium. Maar als een van de bijwerkingen van de chemotherapie zit haar mond vol aften, waardoor iedere slok erg pijnlijk is. Ik kijk met schrik uit naar de maaltijden, waarbij die magnesiumstaf steeds terugkeert. Op advies van de kinderarts kunnen we de prikkende werking van de bubbels verminderen door haar door een rietje te laten drinken. Te midden van alle bijwerkingen van de behandeling is er één erg naar, een bijzondere grote inwendige anale fissuur die erg pijnlijk en invaliderend blijkt. Ze klaagt er maar zelden over, maar die fissuur betekent een dagelijks lijden voor haar en daardoor een voortdurende bron van angst. Anne Gabriel verkeert voortdurend in angst dat ze naar het toilet moet. Het komt zelf zover dat ze niet meer wil eten om het noodlottig moment zo lang mogelijk uit te stellen. En als het dan gekomen is, vraagt ze ons om een Wees gegroet voor haar te zingen. Ik hoor haar steunen en smeken door de deur heen. Onze lieve vrouw van de Laus, help me alsjeblieft, help me. Niet zelden zit de wc-pot vol bloed, wat haar nog angstiger maakt. Vaak denk ik aan de ellende van de mens, als ik ons zo op onze knieën voor het beeldje van onze lieve vrouw in de zitkamer zie zitten, met aandrang biddend totdat ze weer van de wc komt. Het komt dan bij me op dat de mensen om ons heen geen idee hebben van die dagelijkse kruisen die je niet kunt vermoeden en die je niet kunt delen omdat ze zo triviaal zijn. Toch worden onze smeekbeden vaak verhoord. Ondanks dat de wond soms uitgebreid is en er toch bloed uitkomt, en eenmaal is dat heel duidelijk, voelt ze er soms helemaal geen pijn aan. Dan stijgt er uit ons dankbare hart een lied van dankzegging op. Op die momenten voelen we hoezeer de Heilige Maagd over ons waakt en dat ontroert ons tot in het diepst van onze ziel. Op een keer vind ik bij het toilet het kruisbeeldje dat normaal boven het bed van Anne Gabriel hangt. Verschillende keren hang ik het weer op en vraag me af wat het daar deed. Op een dag kan ik me niet meer inhouden en vraag ik haar: liefje, zeg eens, ik vind het kruisbeeld op de wc. Weet jij waarom het daar ligt? Ze bloost. Oh, het spijt me, mama, ik ben het vergeten. Begrijpt u? Als ik naar de wc moet, dan ben ik bang voor de pijn dat ik het heel stevig in mijn handen pak en tegen mezelf zeg,
Zo zal Jezus me wel helpen. De artsen hebben de ernst van die kwaal niet meteen in de gaten, totdat ze op een dag in het ziekenhuis een gil heeft, zo hevig, dat de verpleegkundigen de kamer binnenstormen, helemaal van streek. We dachten dat ze gewurgd werd. Ze besluiten dan de dosering van bepaalde medicijnen te verminderen om de situatie niet te laten verergeren. Maar dan brengen ze haar een andere verwonding toe. De fissuur is zo indrukwekkend dat ze er gebruik van maken voor de opleiding van hun leerlingen. Zo zie ik op een dag een professor binnenkomen, gevolgd door een tiental geneeskundestudenten, die de fissuur van onze kleine vriendin komen onderzoeken. Ik probeer ertussen te komen en wijs op het sterke schaamtegevoel van mijn dochter, dat ze al hebben kunnen vaststellen. Het is niet zo dat ze geen schaamtegevoel hebben, omdat ze jong zijn. Maar mevrouw, de keuze is niet aan u. U bent hier in een universiteitsziekenhuis. Het is absoluut noodzakelijk dat de studenten in de geneeskunde worden opgeleid. Uw dochtertje moet ons onze gang laten gaan. Natuurlijk begrijp ik als volwassene de noodzaak van opleiding, maar mijn moederhart kan de situatie maar moeilijk verdragen. Voor mij wordt het ronduit ondraaglijk als ik de blik van Anne Gabriël zie, aan wie wordt uitgelegd dat ze zich tegenover zoveel mensen moet uitkleden. Achtereenvolgens zie ik er verbazing, afwijzing en boosheid in. Ze ondergaat het echter, in stilte. Dan zie ik in haar ogen de schaamte en de droefheid, terwijl elk van de studenten zich over haar heen buigt. Ik voel dat ze zo gekwetst is, dat ik, als het gebeuren voorbij is, naar het hoofd van de afdeling op zoek ga en vraag om een dergelijke ervaring nooit meer te laten voorkomen. Zelf hebben ze trouwens zeker de ongemakkelijkheid ervan gevoeld, want in het vervolg zullen ze haar nooit meer als een schoolvoorbeeld gebruiken. Die fissuur heeft haar wisselend meer of minder pijn gedaan, tot aan het einde van haar leven. Maar waar we het meest bevreesd voor zijn, is de aplasie. Dat is het moment waarop de witte bloedlichaampjes te laag zijn en de zieke geen afweer meer heeft. Dan kan de patiënt ten prooi vallen aan de geringste infectie. In die tijd dreigen allerlei gevaren. Er moeten daarom de uiterst voorzorgen in acht genomen worden. Dan geldt er een verbod om mensen te ontmoeten en bepaalde dingen te eten. Verplicht dragen van een mondkapje en de ziekenhuiskamer 2 maal per dag helemaal schoonmaken. En de koelkast iedere dag. De belangrijkste regel betreft de koorts. Als de temperatuur meer dan een uur boven de 38 graden is, moeten we zo snel mogelijk naar La Timon komen voor opname. De haast is dan van levensbelang. Wegens het reële risico en om Anne Gabriël zo weinig mogelijk in contact met mensen te brengen, gaan we naar de vroegste zondagmis. We zitten met angst op die beruchte aplasiedip te wachten, die ongeveer iedere 3 weken, 10 dagen na het begin van de chemokuur, als een soort dolle orkaan optreedt. Tijdens die perioden is het geen leven. In het ziekenhuis hebben ze ons voorspeld dat die perioden door de aantasting van het beenmerg lang kunnen zijn en bijzonder heftig. Ik ben aan de thermometer gekluisterd
en ben bang bij het minste contact met mijn kleine zieke, die erg lijdt onder het leven in afzondering.

De eerste periode van de aplasie verloopt wonderlijk goed. De artsen hadden ons echter voorspeld dat het vreselijk zou zijn. Met het oog daarop hadden ze zelf de injectie van een halve dosis van GCSF, een middel om de vorming van witte bloedlichaampjes in het beenmerg te stimuleren, voorgeschreven, enkele dagen voor de chemokuur. Een middel dat 1500 euro kost, zoals op het etiket staat. Ik ben geschokt als ik zie dat de verpleegkundige de helft van de ampullen in de vuilnisbak gooit. Dat is omdat uw dochter nog een kind is en we haar niet de volledige dosis kunnen geven. Maar ze is toch niet het enige kind dat deze behandeling krijgt? Nee, waarschijnlijk niet. Waarom maakt het laboratorium dan geen halve dosissen die aangepast zijn aan kinderen? Dat zou heel wat verspilling voorkomen. Stel je voor, 750 euro in de vuilnisbak. Dat komt omdat ze daar geen financieel belang bij hebben. Voor het eerst begrijp ik dat kanker ook business is. Ik ben verslagen. We bidden vol vertrouwen tot onze lieve vrouw van Le Laus, dat ons de aplasie gespaard mag blijven. En inderdaad, die komt niet. Of nauwkeuriger, die komt alleen tijdens de 24 uur dat er geen bloedonderzoek plaatsvindt, zodat we haar niet zien. De witte bloedlichaampjes van Anne Gabriel gaan zelf door de bovengrens heen, wat weer ontsteltenis bij de laboratoriumarts veroorzaakt. De artsen begrijpen eruit dat haar beenmerg sterker is dan ze dachten. We vatten dat op als heel goed nieuws. Het eerste goede nieuws in 3 weken. Zo gauw de ziekte bekend werd, heeft er zich rondom ons een enorme solidariteit ontplooid. Iedere dag krijgen we tientallen e-mails met steunbetuigingen van bekenden en onbekenden. Die berichten geven ons heel veel steun, ja zelfs zo dat we ons bij thuiskomst uit het ziekenhuis 's avonds op de computer storten om de berichten te lezen. We voelen ons niet eenzaam. De meeste mensen zeggen dat ze zullen bidden, bieden ons allerlei diensten aan, van het passen op de kinderen tot het bereiden en brengen van maaltijden. Een vriendin, ook een Anne G., heeft meer de fysieke kant van de hulp die we nodig zouden kunnen hebben ter hand genomen door een dienstenplanbord op te zetten. In het begin zijn we te bescheiden. We zijn bang dat we storen, dat we misbruik maken van andermans tijd. Langzamerhand echter aanvaarden we de aangeboden hulp, ook omdat het voor ons onmogelijk wordt om er alleen uit te komen. Vooral wat de kinderoppas betreft, wanneer we in Latimon zijn. Onze familie kan dan wel zoveel mogelijk beschikbaar zijn. Ze wonen ver weg en al gauw moeten we een beroep doen op mensen in Toulon. Sommige van onze vrienden maken die afhankelijkheid heel gemakkelijk voor ons en gaan in hun fijngevoeligheid zover dat ze ons ervan overtuigen dat wij hun een dienst bewijzen door hun iets te vragen. Ieder gezin waar de kleinsten gaan logeren tijdens de chemokuren hecht eraan om hun verblijf prettig te maken, met roerende attenties. Zo wordt Blanche op haar verjaardag verwelkomd bij de familie G, met een grote taart waarop 4 kaarsjes schitteren,
met een cadeautje erbij. Ook François Xavier wordt verwend als hij logeert bij de familie S, omdat ze tijdens onze voortdurende afwezigheid zo goed worden opgevangen, blijven ze stralen. We zijn die gezinnen oneindig dankbaar, die de hele periode lang aandacht hebben voor onze behoeften en die van de kinderen, en die tegen alles bestand is. Armelle doet iedere week boodschappen voor me tot het einde toe. Ze slaat geen maandag over om me te bellen en me om een lijstje te vragen. Ze levert alles trouw en altijd met een glimlach bij me af. Daarmee bewijst ze me een enorme dienst, in die tijd waarin gratis besteldiensten en dergelijke nog niet bestonden. De directrice van de school vraagt ons als een gunst om het schoolgeld van de kinderen gratis te maken om ons budget, dan dat onvermijdelijk door de ziekte belast wordt, te verlichten. Dat weigeren we echter, omdat we weten dat er heel wat armere mensen zijn dan wij en we geen misbruik willen maken van de situatie. Maar we zijn wel diep geraakt door zo'n attentie. Camille en Ingrid, twee nichtjes die student zijn, stellen voor dat ze vanaf de maand mei zich met hun neefje en nichtje zullen bezighouden om mij meer tijd te geven om bij Anne Gabriel te zijn. Ingrid is degene die komt. Ze blijft ruim een maand bij ons met een opmerkelijke goedheid en efficiëntie. Helaas heeft die algemene edelmoedigheid ook haar schaduwkant. De ziekte van Anne Gabriel is onderwerp van allerlei gesprekken. Dat scherpt de verkeerde neigingen aan van mensen die graag in het centrum van de informatie zitten of gefascineerd worden door alles wat akelig is. Door internet horen de bijzonderheden van de ziekte, die aanvankelijk alleen voor onze familieleden bedoeld waren, vrijwel tot het publieke domein. Er beginnen bijzonder alarmerende berichten rond te gaan. Ikzelf ben nogal onvoorzichtig geweest, onkundig van het gevaar, door spontaan te antwoorden op vragen die me over de ziekte gesteld werden. Zo heb ik enkele dagen na mijn thuiskomst uit de kraamkliniek een telefoongesprek met Sophie, een kennis met wie ik niet regelmatig contact heb. Ik ben getroffen door haar belangstelling en ben nog onder de indruk van alles wat ik enkele dagen eerder gehoord heb en geef zonder er iets achter te zoeken antwoord op haar vragen. Wordt ze beter? De artsen denken van niet, maar ze gaan een behandeling proberen. Ze hopen een remissie te bewerkstelligen. We hebben hun wel gezegd dat we in geen geval chemotherapie willen, enkel om haar leven te verlengen. Maar we wijzen ook een lange en pijnlijke behandeling af, als die als enig doel heeft dat we haar nog enkele maanden langer bij ons kunnen houden. Ondanks alles hebben we hoop op genezing. Daarom doen we het. Aan het eind van het gesprek echter, omdat ik aanvoel dat ik niet voorzichtig genoeg geweest ben door zo openlijk te spreken, vraag ik haar om aan niemand te vertellen wat ik over de gezondheid van onze dochter gezegd heb. Ze belooft me het voor zich te houden. Ik maak me dus niet ongerust. Maar enkele dagen later hoor ik aan de rand van een gesprek dat Sophie haar belofte niet heeft gehouden en geprofiteerd heeft bij een bijeenkomst om een sterk verhaal te lanceren dat al even vernietigend als onjuist is. In ieder geval, dat kleintje van Caron, haar ouders, hebben geen enkele hoop dat ze beter wordt.
De chemotherapie dient alleen om haar leven te verlengen. Haar moeder heeft me dat zelf gezegd. Precies het tegenovergestelde van wat ik haar heb uitgelegd. Dat is de eerste klap die we op dit gebied te verduren krijgen. Er zullen er nog veel volgen.

Iedere keer als ik weer hoor, ze zeggen dat, word ik inwendig woedend. Ik zou tegen de spreker tekeer willen gaan. Omdat ik moeilijkheden uit de weg wil gaan, houd ik me toch maar in en bid dat die verderfelijke praat dan de oren van onze andere kinderen of zelf Anne Gabriel zelfs niet zal bereiken. Ik incasseer het. Tot zelf die dag dat we François Xavier uit school halen, snikkend en in tranen. Tussen twee snikken door zegt hij: Jaja gaat dood. Ze heeft een heel erge ziekte. Mijn vriendjes op school hebben het gezegd. We proberen met alle middelen hem te kalmeren en hem gerust te stellen. Maar het kwaad is geschied. Bij iedere verergering van de ziekte zal hij zich steeds ongelukkiger voelen. Want zoals hij ons verschillende malen zegt, ik ben zo bang dat Jaja doodgaat. De volgende week hoor ik dat men vertelt dat Anne Gabriel nog maar 4 maanden te leven heeft, maar dat ze zo dapper is en haar eigen ouders op haar dood voorbereidt. En dat zou ik haar moeder gezegd hebben. Dat is heel romantisch, maar mijn dochter van 7 jaar is helemaal niet dat lijdzame kindje dat men zo graag wil beklagen. Integendeel, zij is bang om te sterven, vreselijk bang zelf. Het gevaar van de dood dat ons boven het hoofd hangt, is dus helemaal niet vredig. Het is integendeel afschuwelijk pijnlijk, zowel voor haar als voor ons. Maar het toppunt van mijn boosheid betreft het risico dat zulke verhalen ook de oren van onze kinderen bereiken en zelf die van onze kleine zieke. Ik besluit dus er iets aan te doen. Het kost me geen enkele moeite om de bron van die praatjes op te sporen. Wanneer ik die moeder bij het uitgaan van de school zie, ga ik er recht op af. Er staan verschillende vriendinnen om haar heen en ze glimlacht me toe. Ik glimlach niet terug. Ik pak haar kil aan. Ik wou je wat vragen. Ja? Het schijnt dat jij de vooruitzichten van de kans op overleven van mijn dochter kent. Ik zou die ook erg graag weten, want ik ken ze niet. Een dodelijke stilte volgt op mijn vraag. Ik heb een ijzige kou doen ontstaan. Mijn allesweter begint hevig te blozen, maar ze geeft niet toe. Tot mijn grote verrassing durft ze te zeggen: Ja, je hebt zelf gezegd dat je dochter nog maar een paar maanden had. Ik? Onmogelijk. We weten zelf niet eens hoeveel tijd ze nog heeft. We weten er niets van, helemaal niets. Door zulke geruchten te verspreiden, doe je ons enorm pijn. Als de kinderen het eens zouden horen. Ze is slecht op haar gemak en voelt dat ze terrein verliest en geeft eindelijk toe: Het spijt me, ik heb het verkeerd begrepen. Zo moet je het niet opnemen. De omstanders blijven zeer gegeneerd zwijgen. Ik blijf daar niet staan. Ik weet dat die uitval om het hardst zal worden doorverteld. Reden tot nadenken voor nieuwe, onvoorzichtige tongen, die mij willen gebruiken als onderbebouwing van hun kletspraatjes. Ik verlaat opgelucht het groepje en ben overtuigd dat de zaak geregeld is. Maar zij komt achter me aan, verlangend om, één op één, het zo slecht begonnen gesprek voor te zetten. Ze legt de nadruk op haar goede bedoelingen. Het spijt me dat je het zo opneemt. We willen alleen maar voor haar bidden.
Bidden is geen excuus voor van alles. Dat is voyeurisme. Waarom moet je de situatie die al zo moeilijk is, erger maken? Te weten dat haar nog maar zo weinig tijd rest, maakt dat we met meer aandrang bidden. Ik sta perplex. Ik ben geschokt door wat ze zojuist gezegd heeft. Wat een domheid. Korte tijd later krijg ik een e-mail die is verzonden door een vriendin uit de parochie en die vraagt te bidden voor het hopeloze geval van Anne-Gabriël. De woordkeus is onhandig en geschikt om de praatjes te voeden. Ik ben geërgerd als ik het lees, maar ik merk heel snel dat er vrienden zijn die zich verzetten tegen onrustwekkende overdrijving. Al op 26 maart stuurt Alexander een algemene e-mail waarin hij benadrukt hoe verbijsterd hij is door alle berichten over de gezondheid van zijn eigen kind, die hij van horen zeggen heeft. Hij roept op tot grote voorzichtigheid. We kunnen die stroom van verzonnen berichten niet binnen de perken houden. We leren dan ook om heel voorzichtig te zijn met het verspreiden van elke nieuwe informatie over de ziekte. Dat is trouwens ook de reden dat we enkele maanden later zonder moeite gehoor geven aan de vraag van Anne-Gabriël om niets over haar terugval te zeggen. De periode tussen de twee chemokuren verloopt goed. Anne-Gabriël kan nog niet terug naar school omdat ze te zeer verzwakt is. We proberen haar zo goed als we kunnen bezig te houden met lezen en allerlei soorten knutselwerkjes. Mijn schoonmoeder, die weer voor enkele dagen is gekomen, houdt zich veel met haar bezig. Helaas blijft ze als gevolg van haar behandeling erg zwak, heeft aanvallen van heftige misselijkheid en brengt urenlang dommelend in bed door en is niet in staat iets te ondernemen. En zo is het tijd geworden om deze aflevering af te ronden, beste luisteraars van Radio Maria. Morgen lezen we verder uit Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop, van Marie-Dauphine Caron. Meer informatie kan u terugvinden op onze website bij het programma Heilige Getuigen. U kunt er ook de vorige uitzending beluisteren. Tot morgen. Bye.

aan u ooit begon. Als een vader aan zijn kind blijft u mijn trouw. Als ik twijfel, geef me zekerheid. Als ik van u afdwaal, breng me weer bij u, Heer. Ik hoor uw stem, u roept me uit.

Onderweg. Openhartige gesprekken met mensen op hun levensweg. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Don Zeeman.

0: Het klinkt als een cliché, maar we bevinden ons allemaal ergens op de weg van de wieg naar het graf. Een levenspad met mooie momenten, maar ook met stevige uitdagingen. Soms een brede baan, soms een duister kronkelpad. In de reeks Onderweg ga ik op stap met mensen die een openhartige blik tonen achter de schermen van hun leven. Een verrassend verhaal rond geloof, hoop en liefde.
1: Dag Kenji.
2: Hoe gaat het, meneer?
1: Ça va. En met jou? Ook goed. Je kent ons wekelijkse minuutje, hè? Babyfrietje, mayonaise, twee vleeskroketten en een slaatje. As usual.
0: Op vrijdagmiddag, eens in de twee weken, stapt Fred Monsuur binnen in wat hij de beste frituur van Hasselt noemt. Iedere keer doet hij dezelfde bestelling, al is die vreemd genoeg niet voor hemzelf.
1: Nee, die doen we voor Piet. En Piet is al heel lang een goede vriend uit een oudere generatie, maar toch. En die is de laatste jaren heel snel achteruit aan het gaan omwille van multiple sclerose. En dat is wel heel moeilijk om te zien hoe iemand waar ik 10, 15 jaar geleden nog gewoon mee in de auto stapte om iets leuks te gaan doen, die dan in een rolstoel terechtkomt, dan nog een beetje beweeglijk is vanuit die rolstoel en nu sinds 4, 5 jaar gewoon vastgekluisterd ligt aan zijn bed. Maar wel een prachtige man. Met een prachtige geschiedenis.
3: Maar die woont niet meer thuis dan? Hè?
1: Nee, die woont sinds heel wat jaren in een verzorgingstehuis. Waar eerst zijn zus voor hem zorgde, maar die is te vroeg overleden. En nu heeft hij ook in de buurt helemaal geen familie meer.
3: Verzorgingstehuis, zeg je? Dan een kerstje toch smeten?
1: Ja, maar hij vindt dat niet lekker. Dus hij zorgt niet goed voor zichzelf. Hij laat ook niet voor zichzelf zorgen. Daar is hij te koppig voor. Wat eigenlijk wel mooi is. Maar als je dan eens met een frietje binnenkomt en die geur komt de kamer binnen, dan zie je hem genieten. En dat is voor mij ook genieten. Voor mij is dat een rustuurtje. Ik kom binnen, daar is het stil, daar is het rustig. Mijn telefoon staat even op mute. Niemand stoort. En genieten van een frietje in de stilte. Met iemand die heel dierbaar is. Dat is heel speciaal. Ah. Ik zeg ook altijd tegen Piet dat ik heel dankbaar ben dat ik daar gewoon eventjes mag zijn. Ja. Ik zou dat veel meer moeten doen. Gewoon stilzitten. Dankjewel, Kenji. Jij ook, hè. Zeker. Salutjes.
0: Voordat Fred met de friet naar Piet gaat, wil ik eerst ontdekken wie hij eigenlijk is. Daarvoor maken we een tussenstop aan zijn ouderlijk huis. Freds vader is geboren en getogen in Hasselt, maar dan wel in een Nederlandse stad met dezelfde naam. In zijn jonge jaren trok hij naar Vlaanderen, waar hij en zijn vrouw zich als een halve eeuw thuis voelen.
1: Naar mijn ouders en mijn zus. Die hebben deze morgen mijn zus opgehaald, hè, van het tehuis waar ze woont.
4: Je zus woont al een tijd niet meer thuis?
1: Die woont al een hele tijd niet meer thuis, inderdaad. Ja, het is voor mijn ouders onhaalbaar gebleven. Naar ouderdom, maar ook naar achteruitgang van mijn zus. En heeft ze een tijdje bij één dagcentrum geweest, dan bij een 24 uur. En nu sinds kort in een zwaardere verzorging terechtgekomen.
4: Jij komt vaak bij je ouders?
1: Niet vaak genoeg. Is dat duidelijk? Ik zou liever vaker willen komen. Ja, ik denk dat ze dat ook wel weten.
4: En draag je dan op een of andere manier nog bij aan de zorg voor je zus of niet?
1: Op dit moment minder dan vroeger. Ja. Maar we proberen regelmatig op bezoek te gaan. Maar je kunt heel weinig doen, hè. Als iemand lichamelijk bijna 50 is en in haar geest bijna 3 is en sterk achteruit gaat, sterk dementerend is, afwezig is. Maar dan moeten wij juist meer aanwezig zijn, hè.
4: Maar wat kun je betekenen?
1: Gewoon aanwezig zijn. Daarnaast zitten. Een hand geven. Meer gaat niet.
4: Hoeft ook niet.
5: Nee, maar dat is wel voor de meeste mensen heel ongemakkelijk. Wat moet ik zeggen, wat moet ik doen? Je moet niks zeggen, je moet niks doen. Gewoon ernaast zitten, er zijn.
4: En dat gaan we nu ook doen?
5: Ik ben heel benieuwd. Ik kan alle kanten opgaan. Ik kan heel emotioneel zijn. Niet in de positieve zin. Ik kan ook heel gezellig zijn. You never know.
4: We gaan zien.
5: Ja.
6: Kom binnen. Zet u.
4: Ja.
6: Een tas koffie?
4: Ja, is goed.
6: Als ja. Fred ook. Zwart of met melk. Dat is ons Johanny. Ze heeft een kaartje vast. Hè? Ze heeft een oom en tante die elke maand een kaartje tekent voor haar.
7: Johanny, vind je dat mooi? Ja, dat zijn de kaboutertjes, hè.
8: Ja.
7: Oh, helemaal niet waar, hè?
8: Papa.
6: Johanny heeft zijn droom van Down, heeft last met epilepsieaanvallen, is autist, ja, het is een samen van alles heeft ze eigenlijk. Hè? Dus, maar ze is geboren als anderhalve kilo. En ik weet dat die kinderarts in Boom, wij woonden toen de tijd bij Boom, die zei tegen ons, jullie moeten geen geboortekaartjes maken, want anders moet je een rouwkaartje erachteraan sturen, want het kind heeft geen overlevingskansen. Na een tijdje was het, ah wel, het kind zal misschien 3 maanden worden. Toen was het, misschien moeten jullie het kind afstaan, dat het naar een kinderhuis gaat, want dit gaat een drama voor jullie als gezin worden. Je hebt een gezond kind. En die gaat niet de aandacht krijgen die hij nodig heeft als je dit kind bij jullie thuis houdt. Nou, en nu zie je, ze is nu 48. En we zijn er heel dankbaar mee. Hè? We hebben natuurlijk onze zorgen, ons verdriet ervan gehad. Maar we mogen ook ervaren dat Johanny toch heel veel, toch ook wel heel veel vreugde heeft gegeven.
4: En was het een drama, zoals de dokter zei?
6: In het begin wel. Voor mij was het in het begin van, God, waar ben je? God, hoe kan het nu dat je ons een kind geeft waar we zoveel zorgen mee gaan hebben? Dat was moeilijk. Mijn vrouw ging wandelen bij ons in de straat. In Hemiksen woonden wij toen. En ik weet, de vrouw van de burgemeester, die keek bij mijn vrouw in de kinderwagen. En van, hey, wat heb jij voor een kind? Ik zou me schamen als ik zo'n kind had. Weet je, zulke opmerkingen kreeg je, dat is nu natuurlijk 48 jaar geleden, kreeg je veel van zulke opmerkingen. En dan zat je elke keer van, hoe moet ik daarmee omgaan?
7: Het is en blijft je kind, dus je gaat toch verder. Ja, en als van die opmerkingen, die leg je gauw naast je neer, want dan denk je, daar klopt niks van, want het is een schat van een kind.
4: Hoe ver heeft dat gewogen op de andere kinderen in het gezin?
6: Ja, ik weet niet hoe Fred het ervaren heeft, hè? Maar ik denk, juist door ons Johanny, doordat Fred daarmee opgroeide, is hij toen de tijd toen hij student was, is hij in Leuven bezig gegaan met erfelijkheid, hè, met de DNA, met chromosomen en alles. En ik denk dat een heel deel het onze kinderen gevormd heeft naar waar ze nu mee bezig zijn eigenlijk, met handen en voeten laten zien in deze maatschappij wat het is om christen te zijn. Het heeft hun gestimuleerd, heeft hun nadoen denken. Het heeft hun in beweging gebracht voor anderen met zorgen. Ik weet niet wat hij zelf zal zeggen, maar ik denk niet dat ze zullen zeggen dat ze het als negatief ervaren.
9: Na deze introductie trekken we verder. We stoppen bij een verzorgingshuis aan de rand van Hasselt dat zich vreemd genoeg midden in een KMO-zone lijkt te bevinden.
1: Alsjeblieft.
10: Dank u.
1: Hier staat met mooie letters herstelverblijf.
10: Ja.
1: Ja.
5: Dat is het assistentiewoningen, woonzorgcentrum. En hier is herstel. Wat altijd een beetje confronterend is, want je weet dat de meeste mensen die hier zitten niet herstellen. Lift of trap?
11: Hoe doen we het dat, maar
5: ja?
11: Dat is goed voor de conditie.
5: Alsjeblieft.
11: Dank u.
5: Dag Piet, hier zijn we weer.
12: Ja.
5: Ik heb hier frietjes bij, Piet.
12: Oh, super.
5: Het is weer vrijdag, hè?
12: Yes.
5: Yes. Wil jij met ons bidden? Dank u voor de frieten.
10: Vader, wij dank u. En loof u. Prijs u. En dank u. En dank u ook voor de frietjes vanmiddag. Heer, nog onze zorg. Heer, dank u. Dank u. Dank u. In Jezus' naam. Amen.
5: Amen. Eet smakelijk, Piet. Ik ga u eventjes wat omhoog doen, hè. Je ligt zo laag. Ik ga iets voorlezen, hè. Uit Romeinen, hoofdstuk 15. De God, nu van de hoop, mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloof, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. En dat is het mooiste wat er is, hè, Piet. Dat we een God hebben van hoop, dat hij jou mag vervullen met blijdschap en vrede in het geloof. En dat is het belangrijkste wat we aan iedereen kunnen meegeven, hè, Piet.
4: Mm-hmm.
5: Ja, ook voor jou, hè. Ik ben naar school geweest in Hasselt. Naar de muziekschool geweest in Hasselt. Mm-hmm. Dus muziek is wel iets belangrijks voor mij.
4: Professioneel of...
5: Ik had dat wel gewild.
4: Maar...
5: Maar dat is er niet van gekomen. Ik heb alle jaren die ik muziekschool mocht doen of kon doen, heb ik gedaan. En toen was dat nog 14 jaar. En dan wou ik door naar het Lemmens Instituut. Maar dat is dan toch een beetje uit mijn hoofd gepraat. Omdat muzikanten niet zo goed verdienen, altijd moeten werken als anderen vrij hebben. Maar soms heb ik zo wel iets van... Had ik toch maar doorgedaan met muziek. Dus muziek is voor mij wel iets heel belangrijks. Ja.
13: Wat heb je dan in de plaats gedaan toen het geen muziek werd?
5: Chemie. Ja. En dat is iets heel anders natuurlijk. Maar ik herinner mij nog dat mijn ouders op zoek waren van wat kunnen we dan gaan doen. En dan via iemand die we kenden, die zei... Ah, maar de chemie is altijd werk. Er zijn altijd te weinig mensen in de chemie. En dan ben ik chemie gaan doen. Ja.

0: Er zijn verschillende richtingen in de chemie en ik had dan de medische chemie gedaan.
1: Met bepaalde toekomstverwachtingen?
0: Oh, misschien zat mijn zus daar ook wel tussen. Mm-hmm. Ik had een brief geschreven naar professor Freins. Dat was toen de professor voor genetische ziektes. En ik mocht er dan ook mijn stage gaan doen. En ik vond dat wel interessant om dan ook echt te begrijpen hoe dat allemaal werkte, van die genetica en de ziektes. Naar dingen gaan graven, dingen willen begrijpen, onderzoek doen naar en liefst innovatief zijn.
1: Je zei er is altijd werk in, dus je had ook gelijk werk toen je afgestudeerd was.
0: Nee, dat was het gekke. Ik heb meer dan een jaar moeten wachten voordat ik werk vond. En dat is altijd wel de grap dat ik eerst een beetje gewerkt heb in de rioleringsbuizenfabrieken. En uiteindelijk ben beland in mijn eerste job, klinische chemie, op de dienst gastroenterologie, maag- en darmziektes. Waar je dan andere dingen die ook in de riolering terechtkomen moet gaan onderzoeken. Welke ziektes kunnen we opsporen? Maar dat was een fantastische professor die mij heel veel kansen heeft gegeven om ook innovatief onderzoek te doen. En vandaag is die mevrouw waar ik mee samenwerk de director van Leuven geworden. Dus dat is wel heel speciaal dat je zo in een innovatief centrum gewerkt hebt waar tot op vandaag nog altijd mensen bekend raken.
1: Maar je bent niet de hele tijd aan de universiteit verbonden gebleven, hè?
0: Nee, de universiteiten geven bijna geen vaste contracten. Huisje, tuintje, kindje. En dan denk je, ja, nu wil ik toch wel een stabieler inkomen hebben en zeker weten dat ik volgend jaar nog werk heb. En dan via de bedrijven die leveranciers waren van onze toestellen, mocht ik dan bij een van die bedrijven gaan werken. En zo ben ik van een puur klinische laboratoriumonderzoeksinstelling terechtgekomen in een commerciële functie, waar ik ook weer fantastische bazen gekregen heb. En die commerciële functies die zijn gegroeid van puur baanvertegenwoordiger tot verantwoordelijke voor nieuwe ontwikkelingen wereldwijd. En dat was een supermooie ervaring die ik heb mogen doen voor bijna 20 jaar.
2: Los van het feit dat zijn zus het syndroom van Down had, was er nog wel een reden voor Fred om interesse te hebben in de medische wetenschap. Naast geloof bleek ook ziekte een rode draad in het leven van zijn vader. Niet dat dit de predikant ervan weerhield zijn roeping te blijven volgen, maar een duidelijk impact had het wel.
0: Hij heeft heel Limburg rondgekrost om overal te helpen, te ondersteunen, te bouwen. En toen is hij ziek geworden. En nog altijd tot op van vandaag.
3: 40 jaar terug heb ik de eerste hersentumor gehad. Ik ben 5 keer eraan geopereerd. Ik ben vorig jaar voor de 25e keer geopereerd. Hè. Dus dat is in mijn hoofd begonnen en het is helemaal door in mijn lichaam heen gegaan. En ik heb dus uitgezaaide prostaatkanker nu. Ik ben hartpatiënt, longpatiënt, nierpatiënt, prostaat. Dat heeft wel ook onze kinderen, denk ik, gevormd. Onze Fred was 12 jaar, onze oudste, toen ik de eerste operatie had.
0: Ja, ik was 12 jaar. Dat is het enigste wat ik me herinner. En sindsdien positief, negatief, goede operaties, slechte operaties, foute operaties. Er is zoveel gebeurd. Een lijdensweg voor mijn ouders, ja. Maar hij heeft nooit gestopt met willen preken of willen helpen of willen bijbelstudies geven. Daar is hij nooit mee gestopt.
1: Heeft dat je vragen opgeleverd bij jezelf van God, waarom is dit zo?
0: Waarom een zieke papa? Waarom een zus? Waarom, waarom, waarom? Ja, vooral toen ik jonger was. Ik herinner mij nog één moment. En ik herinner mij heel weinig, zelfs mijn kinderen bevestigen dat ik bijna niks meer herinner.
1: Okay.
0: Dat ik echt boos was op God. Ja. Ik herinner mij nog op mijn kamer, op mijn bed, dat je echt zoiets hebt van, allee jongens, wat is dat hier allemaal? Waarom ben ik hier? Waarom moet mijn pa ziek zijn? Waarom moet ik zo'n zus hebben? Waarom, waarom, waarom? Maar dat is het mooie. Bij God mocht je die waarom vraag stellen. Je mocht boos zijn, je mocht teleurgesteld zijn, je mocht verdrietig zijn.
1: Maar voor iemand uit zo'n christelijk gezin met een predikant als vader, dan zijn er toch geen vragen.
0: Wij zijn ook maar gewone kinderen met heel veel vragen. Met dezelfde vragen als iedereen. Maar we hebben wel een prachtig boek waar heel veel antwoorden in staan. En in dat prachtige boek, Gods woord, staat dat God altijd voor ons zal zorgen. Dat we ons geen zorgen hoeven te maken, dat Hij er altijd is. En daar staat ook dat als wij voor de zwakken zorgen, dan zal Hij voor ons zorgen. En dat heb ik thuis gewoon gezien. Mijn ouders hebben altijd voor anderen gezorgd. En God heeft heel goed voor ons gezorgd, ondanks de ziekte en moeite en uitdagingen van het leven. En al die dingetjes die we toen moeilijk vonden, die hebben ons vandaag gevormd. Piet, wat betekent dat voor jou, hoop? De beroemde geloof, hoop en liefde. Wat betekent die hoop voor jouzelf, Piet?
4: Zeker weten.
0: Dat is een mooie.
4: De hoop die in mij is. Dat ik het zeker mag weten.
0: Het is wel mooi dat je zegt dat dat een zekerheid is voor jou. Dat lied hebben we gezongen. Dat lied wat jij altijd meegeeft. Ik dacht, ik ga die in de lijst van liederen moeten zetten. Want Piet luistert daar al zo graag naar. Gaan we eens opzoeken, hè. Hier, Piet. Maar mijn speaker doet het niet meer goed van de telefoon. Amai. Maar je kent hem, hè, Piet?

dat wens ik jou dan toe, hè. Dat de God van de hoop jou mag vervullen met blijdschap en vrede in het geloof, in het blindelings vertrouwen op God, zodat jij overvloedig kunt zijn in de hoop, niet door jouw eigen kracht, maar door de kracht van de Heilige Geest.

0: zoekuurtje is alweer om. Het gespreksuurtje is voorbij. Piet wordt moe. Ik ga je terug een beetje beter leggen. Hè. Venster terug dicht. Vuistje. Zit er nog kracht in het vuistje? Ja, ja, er zit nog kracht in het vuistje. Nee, ik zegen jou in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Dank u.
0: Tot de volgende keer, hè.
2: Ja. Als je weet dat herstel hier niet mogelijk is, hoe zit het dan met jouw hoopverlening?
0: De mooiste hoop is de toekomst die we hebben. Maar dat klinkt zo cliché, hè. Dat klinkt zo... een christelijk antwoord waar niemand iets aan heeft.
2: Kan Piet blij zijn?
0: Af en toe zie je een glimlach.
2: Je las nu vooruit de Bijbel en op een bepaald moment staat dan wees vrolijk. Is dat ook niet heel confronterend dan voor iemand die...
0: Ja, maar daar staat wees vrolijk door de kracht van de Heilige Geest. Mm-hmm. Maar dat is waar. Want daarom is het niet uit onze kracht, hè.

0: Weinig mensen kijken er naar uit om later naar een verzorgingstehuis te moeten gaan. Maar soms kan het niet anders. Ook in het gezin Monsuur moest er een keuze gemaakt worden, toen vader en moeder de zorg voor Johanny niet langer op zich konden nemen. Tijd voor Fred om in actie te schieten.
1: Mijn zus stond toen, 2015, al 15 jaar op de wachtlijst. Dan stuurt je een brief naar de toenmalige minister van Welzijn, Jo van Deurze. Mijn ouders zijn echt niet in de gezondheid om voor mijn zus te blijven zorgen en er is geen plaats. Hoe kan dat dan verder? Ons huis was ook vol. Ergens wilt je ook je zus blijven helpen, je ouders blijven helpen. En dan krijg je een brief van de minister terug. Een heel mooie brief, maar één zinnetje, dat zal ik nooit vergeten. Onze quota zijn behaald. Ja, amai. Onze quota zijn behaald. Een mens is geen quota. Het spijt mij, het kwaliteitssysteem, het mag kwaliteit zijn, maar mensen kun je niet in statistieken steken, kun je niet in quota steken. En dat is bij mij blijven hangen. En dan heb ik zoiets gehad van oké, dan moet ik zelf voor een oplossing gaan zoeken. Want ik merkte dat het nergens vandaan ging komen. Het huis naast ons kwam te koop te staan. En dan zijn we daarmee gestart om dan dat huis aan ons huis te trekken, zodat mijn zus naast ons kon komen wonen. En daarom hebben we ook onze VZW trisomie genoemd, met een haatje tussen tris en omie. Een home voor mensen met trisomie 21. En zo zijn we ooit begonnen in 2015.
2: Maar dit hele huis was niet voor jouw zus?
1: Nee, één verdieping. Dus we hebben dan één verdiep volledig verbouwd. Ondertussen komt iemand anders die ook noden heeft. En dan denk je, ja, dat huis is er nu toch. Dan zullen we die andere persoon op een andere verdieping zetten. Dan komt er nog een vraag van iemand. Dan denk je, ja, misschien moeten we een tweede huis erbij gaan nemen.
2: Dat is ook gebeurd.
1: En dan ga je zoeken en dan komt er een tweede huis bij. En dan zit dat huis ineens ook vol. Blijf je vragen krijgen. Denk je, zouden we het financieel aankunnen? Met de bankjes gaan babbelen. Op zoek gaan naar huizen die groot genoeg zijn. Dan komt er een sponsor die aanbiedt om mee te helpen. Die dat project super vindt. En dan ga je op zoek naar een derde huis. En zo blijft het doorgaan.
0: Tussen de bonte verzameling van mensen die in deze huizen wonen komen we ook een beetje bekende Vlaming tegen. Hij was te zien in het televisieprogramma Down the Road. Graag beschrijft hij hoe het leven hier eruit ziet.
3: Ik ben Ruben Martens van Rungs in Hasselt. Mm-hmm. En ik kon hier in een appartement op de studio van Pleit wonen.
4: Mm-hmm. En woonde hier al lang?
3: Ja. Eerst was ik 21 jaar. Mm-hmm. En nu ben ik 38, dus dat is dan 15 jaar.
4: Dat is een hele tijd, ja. Ja.
3: Ja. Op de maandag dan ben ik hier in Rungs. Tot aan de vrijdag. En in de weekend ben ik bij mijn papa.
4: En wat heb je vandaag gedaan, want je was weg, hè?
3: Ik was vandaag gaan werken in het dagcentrum van het Roer. Zoals bij toe daar werken van weer van auto van Citroën. Mm-hmm. Zo van die kleine busjes van de ring van de auto van Citroën.
4: Dus de Citroëns die rijden dankzij u?
3: Ja.
4: Je bent ook op tv geweest, hè?
3: Ja, ik ben ook bij tv geweest van Dood de Rood met Dieter Koppers en Saar.
4: Mm-hmm.
3: Ja, veel dingen gedaan, activiteiten en is ervoor op te bouwen. Uit een vriendschap te maken, ja, met de mensen. Ja.
4: Je hebt daar veel vrienden?
3: Ja, ik heb ook heel veel vrienden ook overgehouden met 4GSM.
1: Trisomie is een genetische term, een term uit de genetica, moet ik zeggen, van een chromosomale afwijking. Dus trisomie is een chromosoom. En op trisomie 21, voor mensen met syndroom van Down, zoals Ruben en zoals mijn zus, zijn er dan 3 chromosomen in plaats van 2. En daardoor hebben zij een beperking. Ruben is eentje die goed kan praten, die kan lezen, die kan schrijven, kan een berichtje sturen, kan zijn plan trekken, boterhammen smeren, zelfstandig naar het dagcentrum gaan. Mijn zus heeft ook syndroom van Down, ook trisomie 21. Kan niet lezen, kan bijna niet praten, kan zeker niet voor haarzelf zorgen. Dus daar zit je gigantisch verschil in trisomie. Want iedereen kent dat wel van Down the Road, maar daar wordt een beetje een verkeerd beeld geschept. Maar ik vind het een prachtig programma, hè? Maar we mogen niet vergeten dat er enorme diversiteit is in trisomie.
4: Je was een verkoper. Een goede verkoper? Of?
1: Ze zeggen van wel, ja. Ik heb ergens nog een award staan. Dus blijkbaar was dat toch goed genoeg om goed voor beloond te worden. Dus dat was wel best speciaal. Ja,
4: klinkt naar een mooie carrière.
1: Ja, heel de wereld gezien. Echt prachtige dingen gezien. Wetende dat ik helemaal niet graag reis. Dus dat was altijd een ergernis en een stress om weer het vliegtuig te moeten pakken. Weer een week weg te zijn naar een of ander farmabedrijf ergens in de wereld. Om technologie uit te leggen, om nieuwe dingen uit te werken. Patenten, prachtige projecten, echt waar prachtig. Maar dat reizen, dat was niks voor mij. Nee.
4: Op een bepaald moment heb je dan gezegd, ik stop met mijn carrière in de farma.
1: Ja, ik voelde al een paar jaar dat ik niet meer op mijn plaats zat. Zo van, ik weet dat ik iets moet gaan doen. Maar tegelijkertijd voelt je ook niet goed in je dagelijks leven. Uh-huh. En ben je aan, keihard aan het werken. Maar ja, voor wat ben je aan het werken? Oké, die premies zijn mooi. Je verdient goed. Je hebt alles wat iedereen wilt. De carrière blijft goed gaan. Je kunt nog. En toch was het dan niet.
4: En daarom heb jij dus ook die commerciële wereld achter je gelaten om een nieuw hoofdstuk in je leven aan te vatten? Of?
1: Ja, omdat je ziet dat die wachtlijsten zo gigantisch zijn. Niemand begint eraan. Ergens, dankzij mijn werk, heb ik geleerd hoe dat je plannen moet schrijven, hoe dat je met mensen communiceert. Je krijgt dan van die superdure opleidingen over crucial conversations en careful communication. En hoe gaat je met mensen om, wanneer moet je wat zeggen? En hoe gaat je met presidents en binnenbedrijven, CEO's? Dus blijkbaar door al die jaren heen heb je iets opgebouwd waardoor je ineens professioneel overkomt bij iedereen en dingen kunt doen die een ander niet kan doen.
4: En dat begon dus met onderdactief in de voices.
1: Ja.
4: En dat groeide uit naar?
1: Naar verschillende WZW's met allemaal dezelfde gebroken harten, maar voor verschillende doelgroepen. Een doelgroep jongeren met een beperking. Een doelgroep jongeren vanuit bijzondere jeugdzorg. Een doelgroep thuis- en dakloze jongeren, al of niet met verslavingsproblematiek, die allemaal een dak boven hun hoofd nodig hebben, allemaal kwetsbaar zijn. Allemaal tijd, liefde, aandacht. Allemaal God nodig hebben. We zijn ook VZW Credo aan het helpen. Dat is een stichting uit Nederland die ook in België gestart is. Wel een heel mooi voorbeeld, omdat ze een prachtig draaiboek hebben van liefde, tijd en aandacht voor thuis- en dakloze jongeren. We kunnen eens naar Credo rijden, maar dat is natuurlijk 20 minuutjes van hier.
4: Ja. Jij doet zo heel wat kilometers waarschijnlijk. Of valt dat mee?
1: Maar dat is vooral door alle projecten.
4: Ja.
1: Waar je dan af en toe lange afstanden voor doet. Maar we zitten gemiddeld aan een 40.000 kilometer per jaar. En dat is ook een rustmoment, hè. In de auto zitten. En dan heb je een uur de tijd of langer soms om alles weer te laten bezinken wat er gebeurd is. Actief de rust zoeken, dat gebeurt veel te weinig. Dat moet ik nog leren.
4: Nu gaan we ineens ook naar iets dat een stuk zakelijker is met gebouwen en huizen en dat soort zaken.
1: Ah, Credo Genk is niet zo zakelijk, maar natuurlijk een huis kopen is zakelijk.
4: Ja.
1: Nieuwbouw zetten is zakelijk. Aannemers, gronden zoeken, dat is allemaal heel zakelijk. Maar wat er op die gronden gebeurt en in die huizen gebeurt, dat is natuurlijk puur vanuit het hart van de mensen die daar zijn. De jongeren die daar wonen. En daar hebben wij het hart vooral voor de kwetsbaarste kinderen en jongeren. En kwamen we tot de conclusie dat jongeren die weten dat ze 18 worden en in de bijzondere jeugdzorg zitten door trauma, thuissituaties, kwetsbaarheid, misbruik, mishandeling, dat die jongeren, als die 18 worden, waar gaan die naartoe? Wat moeten die gaan doen? Waar moeten die gaan wonen? Wie gaat voor hen zorgen? Dus heel veel van die jongeren die stoppen met school, die gaan werk zoeken. Die gaan proberen een huurwaarborg bij in te sparen, want ik word 18, dus ik moet voor mijzelf gaan zorgen. En dat is zo jammer, want daardoor hebben ze dan niet het diploma wat ze nodig hebben om wel verder te gaan in het leven. Komen ze vaak de verkeerde mensen tegen, of huisjesmelkers, of andere verkeerde toestanden. Gaande van dealen tot prostitutie, om sneller geld bij in te krijgen. En dan heb je daar zo lang in geïnvesteerd vanuit je hart en dan zie je dat het op een half jaar helemaal misgaat. En daarom zijn we gestart met project Steunfonds Samen Sterk. En Samen Sterk wil eigenlijk zorgen dat die jongeren weten, daar mag ik gaan wonen. Ik hoef mij geen zorgen te maken. Want als je zorgen maakt, dan wordt alles moeilijker in het leven. Hè? En zoals ze dat in de businesswereld heel mooi noemen, we willen hun ontzorgen. Door hun huisvesting aan te bieden. Maar natuurlijk, huisvesting zonder begeleiding, zonder relatie. Daar word je ook eenzaam van. Dus elk huis voor deze jongeren heeft ook mensen nodig die daar rondstaan. En die jongeren vastpakken, omarmen, begeleiden. En kansen geven die ze anders niet meer krijgen. Dit is een van de huizen, hè. Maar niet al onze huizen zijn credo-huizen. We hebben trisomie-huizen, we hebben credo. Ja. Eigenlijk kunnen we het allemaal mentorhuizen noemen. En sommige huizen vallen onder credo. Omdat daar dan een mooi handboek bij zit. Van liefde, tijd en aandacht. En dat is wel belangrijk.
4: Dus van een organisatie die al langer bezig is om dit soort dingen te doen.
1: Ja, ja. Maar nu ook in België. Echt dit meer vorm en meer plaats wilt geven. Maar ook daar heb je huizen nodig. Maar dat is dan wat we met VZW Steunfonds verzorgen wij eigenlijk de vierkante meters. Zodat die projecten ook echt van start kunnen gaan. Want die projecten hebben huizen nodig. Huizen kosten geld. En dat is wat we in VZW Steunfonds doen. Zullen we eens naar binnen gaan?
5: Ja.
0: Binnen ontmoeten we Rianne die, samen met haar man, uit Nederland overkwam om zich hier met hart en ziel in te zetten. Enthousiast legt ze uit wat dit huis is, wie de jongeren zijn en wat haar motiveert om veel tijd in hen te steken.
6: Een credohuis is een huis waar jongeren tussen de 16 en de 25 terecht kunnen die dak- of thuisloos zijn of gaan worden, zodat de jongeren een periode heeft voordat hij volledig zelfstandig gaat wonen om te groeien in zijn ontwikkeling. Bijvoorbeeld leren koken, de was doen, voor school nog iets doen. Of eigenlijk leren we ze op elk gebied, alle domeinen, om zelfstandig te worden. Heel vaak moeten jongeren op hun 18 uit een instelling vertrekken als ze in een instelling zijn opgegroeid. Ja, een 18 is nog wel heel jong om volledig alleen op eigen benen te moeten staan. Dus het is dan heel fijn als je dan een transitieperiode hebt van enkele jaren om dan toch volledig zelfstandig te kunnen gaan wonen. En dan niet afhankelijk te raken van een uitkering, maar gewoon de job te gaan doen die je heel graag wil doen. En dan echt zelfredzaam zijn.
4: En jullie hebben een opleiding in die richting?
6: Ik ben zelf psychologe en verpleegkundige. En de collega's hebben ook allemaal een opleiding maatschappelijk werk of ervaring. We hebben ook ervaringsdeskundigen die zelf op straat zijn gezet geweest. En met hulp van pleegzorg of andere manieren daaruit zijn gekomen. Het kan eigenlijk van alles zijn.
4: Kunnen jullie hier dan repareren wat bij anderen is misgegaan?
6: Ja, ik geloof wel dat er herstel plaatsvindt. Gewoon door in de rust te komen en te zien dat je een nieuwe kans krijgt. Ook al is het hiervoor misgegaan, zie je dat in die rust ga je nadenken. En ga je denken, hoe kan ik dit oplossen? Wat is er eigenlijk gebeurd? Want de meesten zijn gewoon verdoofd door alles wat hun overkomen is. Dat heb je niet in de hand. En ik denk door hier te komen, tot rust te komen, zien we op een hele korte tijd jongeren heel positief veranderen.
5: En dan vertellen jullie ook God helpt?
6: Ja, dat vertel ik, daar lachen ze mee. En ze denken, oh, die is een beetje gek. Maar ja, keer op keer, als we aan Jezus vragen om te helpen, dan helpt hij ook.
1: En dan nog hebben wij de taak om van hen te houden en voor hen te zorgen. En dan krijg je inderdaad jongeren of pubers die zeggen, ik moet niks van God weten, zwijg daarover. Maar ze weten gewoon dat ze in een christelijke voorziening zijn of in een huis zijn waar christen zijn belangrijk is. Maar we gaan niet met bijbels smijten, we gaan niet met bijbelteksten smijten. We gaan gewoon zeggen, wij houden van jullie en God houdt van jullie. Ja, maar ik wil niks van God weten, maar God wil het wel van jou weten. En dan gaan ze ook alles uittesten. Hè. Of ze gaan expres vloeken om te kijken van hoe gaat hij nu reageren, want hij heeft dat niet graag. Of ze gaan expres zeggen, God, daar moet ik niks van weten. Gewoon om eventjes een shockreactie te krijgen. Mm-hmm. En ook daar blijf je.
7: Maar dat stoort jou niet.
1: Nee. Als ik weet wat die kinderen hebben meegemaakt, amai.
5: Welke rol speelt geloof in dit hele verhaal?
6: Het is geïnspireerd op het geloof, op de liefde van Jezus. Maar het is wel zo dat iedereen welkom is. We hebben respect voor elk geloof. Wat we wel belangrijk vinden is dat je je begeleidbaar opstelt. Dus dat je iets wil maken van je leven. En dat je doel is dat je uiteindelijk zelfstandig wilt gaan wonen. Dan willen we ze daarbij helpen. Met liefde, tijd en aandacht.
5: De Bijbel zegt geloof, hoop en liefde. En de credohuizen zeggen liefde, tijd en aandacht. Wat is het verschil ertussen?
1: Ik denk niet dat er veel verschil is. Maar zonder liefde hou je het niet vol om veel tijd te geven. Zonder veel liefde hou je het niet vol om veel aandacht te geven. En uiteindelijk, uit die liefde komt heel veel hoop. En heel veel geloof. En als je dan weet dat geloof in de Bijbel betekent blindelings vertrouwen, dan is dat wat we de jongeren ook willen gunnen, dat ze Gods onvoorwaardelijke liefde doorheen ons mogen zien, mogen proeven, mogen voelen in die tijd en aandacht die we geven. Ik denk dat dat het belangrijkste is.
5: Je zegt onvoorwaardelijke liefde. Wat is dat dan?
1: Dat is elke dag nieuwe kansen krijgen. Niet omdat we het verdienen, maar omdat God ons die kansen elke dag geeft. Zoals ze dan een heel duur woord zeggen, pure genade. Maar jongeren snappen heel vaak het woord genade niet. Maar God geeft ons elke dag nieuwe kansen. En dat is onvoorwaardelijke liefde, ongeacht wat er gebeurd is. Want die jongeren zijn al zo vaak bedrogen in de liefde, in de tijd, in de aandacht, in de hoop voor de toekomst, in perspectief, dat dat gewoon superbelangrijk is. Dat maakt het verschil voor die jongeren.
6: Ik zeg altijd, we kijken niet naar het vallen, we kijken naar het opstaan. En we geloven ook in het positief aanmoedigen. Dus vooral wat iemand goed doet, bekrachtigen. Want uit onderzoek blijkt dat dat 10 keer zo goed werkt als straffen. Dus belonen is gewoon de mooiste manier van met elkaar omgaan. En daar zoeken we naar het positieve in iedereen. En elkaar. En onszelf. Mijn man die is zelf van zijn 14e tot zijn 44e, is zwaar alcoholist geweest. Is alles kwijtgeraakt, zijn vrouw, zijn huis, zijn auto, zijn vrienden. En toen heeft hij eigenlijk een tweede kans gehad. En dan zijn wij elkaar in Nederland tegengekomen op een bijbelschool. En dan zijn we getrouwd en we hebben zelf nu ook tieners. En van daaruit hebben we ook wel gezien van hoe kostbaar het is om familie te zijn. En voor tieners en jongeren te kunnen zijn.

0: alleen.
1: Staan de jongeren effectief open voor liefde?
2: Dat is een moeilijke vraag. Staan ze open voor liefde? Ze zijn daar heel bang voor. En sommigen hebben liefde niet leren kennen en snappen niet goed wat die liefde is die we dan willen geven. Want een arm om een schouder leggen kan al heel verkeerd overkomen tegenwoordig, als jongeren heel veel verkeerde liefde gekregen hebben. Maar daarom dat onze houding, onze elke dag er zijn, elke dag vanaf nul opnieuw beginnen, niet met oei, dit is gisteren gebeurd, dus vandaag gaan we anders met jou om. Nee, dat is niet onvoorwaardelijk. Vragen ze aan een jongere wat is liefde? En die heeft een heel andere definitie, want de wereld heeft zoveel soorten liefde, helaas, waar ook misbruik gemaakt wordt van liefde. En dan hoop ik toch dat ze mogen proeven dat Gods liefde een heel andere definitie is van liefde.
1: In welke zin is die anders?
2: In die onvoorwaardelijke zin. En dat het oprecht is vanuit het hart. Echt van, wij zijn er altijd, ongeacht wat er gebeurt. Zoals God er ook altijd is, ongeacht wat er gebeurt.
1: Ja, want ik neem aan dat je dat zo wantrouwen wordt.
2: Dat is waar. Ook als je zegt, zullen we samen naar de winkel gaan? Dat vinden ze al heel ongemakkelijk. Ga je eens mee naar de kerk? Dat vinden ze ook al heel ongemakkelijk. Zullen we eens samen een ijsje gaan eten? Dat vinden ze ook al heel ongemakkelijk. Want waarom zou je dat doen? Want ze denken altijd dat je iets terugverwacht. En dat is niet onvoorwaardelijk. Iets terugverwachten, dan ben je niet meer aan het spreken over onvoorwaardelijkheid. En na een tijdje beginnen ze dat te zien van, wauw, je neemt ons mee en je verlangt niks terug van ons. En je blijft ons telkens vragen.

0: het leven oneerlijk. Als ik naar je eigen familiesituatie kijk, naar je thuis met je zus en je vader. En...
1: Voor veel mensen waarschijnlijk wel, ja. Maar God is niet oneerlijk, hè. Voor die kinderen is het super oneerlijk. Maar God is daarom niet oneerlijk. En dat is het moeilijke, dat je dan altijd die vragen terugkrijgt. Ja, maar Fred, als God bestaat, waarom moet ik dan dit allemaal meemaken? En waarom gebeurt dit dan? En waarom zijn er zoveel problemen in de wereld? Ja, dat is niet omdat God dat wil, hè. God wil dat helemaal niet. God heeft de aarde perfect geschapen, prachtig, iedereen in volle harmonie. En wij hebben er een zooitje van gemaakt. Dus alsjeblieft, laten we niet naar mensen kijken, maar laten we naar God blijven kijken. En wij zijn de vertegenwoordigers die dat mogen uitleven.

0: tijd besteed je hier aan?
1: Volgens mijn vrouw te veel. Ik denk niet dat er voldoende tijd is in een dag om hier aan te spenderen. In mijn fulltime job was tijd iets heel duurs, heel kostbaars. Er werd veel mee gedaan en dat voelde ook als tijd. Maar met deze jongeren bezig zijn voelt niet meer als tijd. En dat is misschien ook het gevaar daarvan. De uren die zijn eigenlijk niet belangrijk.
0: Maar de tijd loopt door.
1: Maar de tijd loopt door. En ik heb helaas nog altijd geen klok gevonden met 48 uur in een dag. Hoewel ik dat heel graag zou willen.
2: De agenda van Fred is alle dagen overvol. En daarom is het de hoogste tijd om het Credohuis in Genk te verlaten. We stappen in de auto en gaan terug naar Hasselt.
0: In de farmen werkte. Hoe hectisch was je leven toen?
1: In uren waarschijnlijk even hectisch als nu, maar toen voelde het hectisch aan en nu niet meer. Toen was het vliegtuig in, vliegtuig uit, hotel in, hotel uit, taxi in, taxi uit. En mensen overtuigen van de meerwaarde die je kunt brengen aan hun technologieën en oplossingen bieden. En nu is het puur mensenwerk.
0: Op welk moment vind je rust?
1: Dan moet ik in mijn agenda kijken en dan moet ik mij er elke dag bij bepalen dat ik mijn wekker vroeg genoeg zet om heel eventjes tot rust te komen. En dat is het rustmoment wat ik ook echt nodig heb. Als die misgegaan is door een onverwachte afspraak of een onverwacht iets anders of een oververmoeid momentje, dan voel je ook wel dat de rust gemist is de rest van de week. Dus ja, 's morgens staat in mijn agenda een vast moment. Ik en God, zo staat het in mijn agenda.
0: En dat is dan de echte rust?
1: Ik en God is de echte rust, ja.
0: En druk je dat dan in minuten uit? Of is dat, denk aan kwaliteit of kwantiteit?
1: Een combinatie misschien, ja. Nee, niet misschien, heel zeker een combinatie. Van stil zijn, met God praten. En wat ik nog het meeste moet leren, waar ik elke dag mee worstel, is: heb ik wel genoeg geluisterd en tijd gemaakt om ook te luisteren naar God en niet alleen stil te zijn en te lezen in Gods woord, maar ook: God, wat wilt je vandaag tegen mij zeggen?
0: Krijg je wel eens een berichtje van Jezus? Of?
1: Ja, misschien niet in de vorm van een tekstberichtje, maar wel in de vorm van rust en van doe dit maar of doe dat maar. Of mensen die in je gedachten komen dat je denkt, ja, daar moet ik echt nog eens tijd voor maken. Ga daar nog maar eens naartoe. Of bel die eens. Ja. Want wij leven niet voor onszelf, hè.

0: Heb je de wachtlijsten intussen korter gemaakt?
1: Dat is een interessante vraag. Ik denk dat de wachtlijsten sneller groeien dan dat wij ze korter kunnen maken. En daarom hebben we ook een droom uitgeschreven vorig jaar van 100 huizen te willen hebben binnen 10 jaar. Sommigen van ons bestuur zeggen dat ik het verkeerd heb, dat het gaat om 100 jongeren. Ik heb echt zoiets van, ik zou supergraag 100 huizen willen. Maar zelfs als ik het verkeerd heb, het gaat om heel veel.
0: Maar dan neem je in feite het werk van de overheid over.
1: Ja, dat is een leuke uitspraak. Die krijg ik soms nog van, ja, maar dat is toch niet jouw taak, dat is toch de taak van de overheid. Mm-hmm. En waarom moeten wij ons geld daar dan in steken? Nee, dat is niet de taak van de overheid. Dat is de taak van ons als christenen. Er staat nergens in de Bijbel dat de overheid verantwoordelijk is voor kwetsbare mensen. Er staat wel dat wij voor onze naasten moeten zorgen. En zeker voor kwetsbare kinderen. De overheid heeft die taak genomen van de kerk. Want vroeger was dat de kerk die dat deed. En ik denk dat we in een fase aan terechtkomen zijn, of al zitten, waar de overheid duidelijk ziet, wij kunnen dat niet meer. Wij kunnen het niet. We weten het niet. En dat wij als christenen terug onze taak moeten oppakken en tonen dat het God is die dat doet en niet de overheid.
0: Hoe is jouw relatie met de overheid dan?
1: Iedereen krijgt van mij een uitnodiging om kennis te komen maken. En ineens krijg je inderdaad toegang tot de minister of toegang tot de gouverneur of een burgemeester. Dat is gewoon heel mooi om te zien dat op die manier de overheid ons begint te leren kennen. De empathie in die wereld is natuurlijk iets heel anders, hè. Maar dankzij de empathie en de professionaliteit tegelijkertijd kun je iets unieks brengen bij de overheden, bij de banken, bij ministers, bij CEO's. En dat is iets wat in die functies heel weinig gezien wordt. De combinatie van superprofessioneel kunnen handelen en toch heel menselijk zijn.
0: Speel je dan op het gevoel of op feiten?
1: Twee, ja.
0: En wat spreekt het meest aan?
1: Wel, een van de ministers waar ik mee gesproken heb, had ik niet verwacht dat hij emotioneel ging reageren na onze presentatie. Maar het feit dat je professioneel kunt spreken en toch de emotie erin kunt leggen, de empathie erin kunt leggen en vertellen dat God zorgt voor kwetsbare mensen, dan zie je dat ook zij echt wel mensen zijn. En dat ze daar ook niet altijd de kans krijgen om die menselijke kant naar boven te laten komen. En dan krijg je soms de vraag, is iedereen dan welkom bij jullie? En dan is er gewoon een prachtige Bijbeltekst. Want dat was onder andere de vraag van minister Beenders. Fred, is dan iedereen welkom? Zegt de Bijbel, heeft een prachtige tekst en die zegt, heb God lief boven alles en uw naaste als uzelf. Daar staat niet en uw christen naaste als uzelf. God is inclusief. Iedereen is welkom bij God, dus ook bij ons.
0: Als je die projecten presenteert, dan besteed je toch redelijk wat aandacht aan de christelijke identiteit, hè?
1: Ja. Iedereen die komt luisteren, of dat nu de minister is of iemand anders, in de eerste 5 minuten krijgt hij te horen dat we een huis met een hart zijn en dat er maar één is die een hart heeft wat groot genoeg is om heel de wereld te vullen. En dat is Gods hart, Gods vaderhart. En dat we in al onze projecten Gods eigenschappen willen vertegenwoordigen. Gods liefde, Gods respect, Gods onvoorwaardelijke liefde, de veiligheid. Alles wat maar aan God gekoppeld kan worden.
0: Maar krijg je die boodschap verkocht, zal ik zeggen?
1: Mensen begrijpen dat niet meer. En daarom is ons leven delen, dingen doen voor anderen. Je bent zo dankbaar voor alles wat God gedaan heeft, dat je het wilt doen. Niet omdat het moet, maar omdat je het wilt doen. Zonder dan een Bijbeltekst op tafel te leggen waar mensen zeggen, nee, daar wil ik niks van weten of dat interesseert mij niet. Moeten ze proeven aan ons wie wij zijn, dat we een licht mogen zijn en dat we het licht mogen verspreiden en dat op die manier mensen God zien.

kunnen kopen. God zorgt voor mij. Niet mijn werk, niet mijn status. Ook al klopt dat maatschappelijk helemaal niet en zou dat problemen kunnen geven op de rekening. Maar mijn rekening staat niet minder dan vroeger en we komen niks tekort. Laat ik dan maar naïef zijn. Als God voor mij zorgt, dan heb ik blijkbaar de beste werkgever die er is. Ik vind dat heel speciaal. Ik kan dat niet anders uitleggen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lezing in dienst op deze 27e zondag door het jaar. De openingspsalm die kan u terugvinden op bladzijde 662. Gevolgd door de hymne, bladzijde 692. En de psalmen die vindt u terug op bladzijde 996. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Alleluia. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang, Hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in Zijn hand. Aan Hem behoren de toppen der bergen. De zee is van Hem, Hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door Zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor Hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vader en mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten, juichen wij toe de rots van ons heil. Alleluia. De dag de eerste in de tijd, dat God het al geschapen heeft, dat onze Schepper zelf herleeft, ons uit de greep des doods bevrijdt. Die dag nog voor het morgenrood, verrijzen wij uit slaap en nacht en bidden God met grote kracht, zoals ons de profeet gebood. Dat Hij ons hoort en neemt ons aan en leidt ons aan zijn rechterhand, gereinigd naar het zalig land, waar reeds voor ons de zetels staan. Opdat Hij ons, die Hem tot lof, op de welaangename tijd, de psalmen zingen straks verblijd en schenkt zijn heil in het hemelhof. O trouwe Vader, sta ons bij, en Zoon, de Vader gans gelijk, en Geest, die heerst in het hemelrijk, oneindig is uw heerschappij. U wil ik prijzen, Heer, iedere dag. Alleluia. U wil ik loven, mijn God en Koning. Uw naam verheerlijken voor altijd. U wil ik prijzen iedere dag. Uw naam verheerlijken voor altijd. De Heer is groot en alle lof waardig. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Uw daden verhaalt geslacht aan geslacht. Uw macht wordt alom verkondigd. Men spreekt van uw luister en uw majesteit. Verspreid de faam van uw wonderdaden. Men roemt uw huiveringwekkende macht en spreekt met ontzag van uw grootheid. Uw minzame goedheid gedenkt men met vreugde. Men juicht uw rechtvaardigheid toe. De Heer is vol liefde en medelijden, langmoedig en zeer goedgunstig. De Heer is bezorgd voor iedere mens, barmhartig voor al wat hij maakte. Uw werken zullen u prijzen, Heer. Uw vromen zullen u loven. Zij roemen de glorie van uw heerschappij. Uw macht verkondigen zij. Zij maken uw kracht aan de mensen bekend. De pracht van uw koninkrijk. Uw rijk is een rijk voor alle eeuwen. Uw heerschappij geldt voor ieder geslacht. De Heer is waarachtig in al zijn woorden en heilig in al wat hij doet. De Heer ondersteunt die dreigen te vallen. Richt al wie gebukt gaat weer op. De ogen van allen zien hoopvol naar u. Gij geeft hun de rechtertijd spijs. Gij opent uw hand voor alles wat leeft. Voldoet aan al hun verlangens. De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen en heilig in al wat hij doet. Nabij is de Heer voor elk die hem aanroept, voor elk die oprecht tot hem bidt. De wensen van hen die hem eren vervult hij. Hij hoort hun geroep en komt hen te hulp. De Heer bewaart al wie hem bemint, maar ieder die kwaad doet, verstoot hij. Mijn mond bezingt de lof van de Heer, en alles wat leeft prijze eeuwig zijn naam. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. U wil ik prijzen, Heer, iedere dag. Alleluia. Mijn kind, geef aandacht aan mijn woorden en neig uw oor naar wat ik zeg. Uit de wijsheid van Jezus Sirach. Alle wijsheid komt van de Heer en is bij hem tot een eeuwigheid. Het zand van de zeeën, de druppels van de regen en de dagen van de tijd, wie kan ze tellen? De hoogte van de hemel, de breedte van de aarde en de diepte van de zee, wie kan ze achterhalen? Voor alle andere dingen is de wijsheid geschapen en het denkend verstand is van eeuwigheid. De bron van de wijsheid, dat is het woord van God in den Hoge, en haar wegen zijn eeuwige regels. Voor wie werd de wortel van de wijsheid blootgelegd, en wie kent haar diepzinnig beleid? Aan wie is de kennis van de wijsheid meegedeeld? En wie heeft haar rijke weten verstaan? Eén alleen is wijs en zeer te vrezen. Hij die zit op zijn troon, de Heer. Hij is degene die de wijsheid heeft geschapen, die haar heeft bezien en uitgemeten en haar heeft uitgestort over al zijn werken. In al wat leeft is hij aanwezig, zoals hij haar geeft. Hij deelt haar toe aan wie hem liefhebben. De vrees voor de Heer is eer en roem. Zij is vreugde en een feestelijke krans. De vrees voor de Heer verkwikt het hart. Zij geeft vreugde en blijdschap en lengte van dagen. Degene die de Heer vreest, Hem zal het goed gaan als het einde komt. Op de dag van zijn dood wordt hij gelukkig geprezen. De Heer vrezen is het begin van de wijsheid. Zij is met de vromen, in de moederschoot met hen meegeschapen. Zij heeft zich onder de mensen een woning gebouwd, voor eeuwige grondvest, en in hun geslacht zal zij haar vertrouwen stellen. De Heer vrezen is de voltooiing van de wijsheid, en zij verzadigt de mensen met haar vruchten. Hun hele huis vult zij met kostelijkheden en hun voorraadkamers met wat zij voorbrengt. De vrees voor de Heer is de bekroning van de wijsheid. Zij doet vrede opbloeien en gave gezondheid. Hij heeft haar gezien en uitgeteld. Weten en inzicht heeft hij neerdoen regenen en hij heeft de roem verhoogd van hen die haar verkregen hebben. De Heere vrezen is de wortel van de wijsheid en haar takken zijn lange levensdagen.

Alle wijsheid komt van de Heer, zij is bij God tot in eeuwigheid. Voor wie werd de wortel van de wijsheid blootgelegd? Zij is bij God tot in eeuwigheid. Uit de brieven van de heilige paus Clemens de Eerste, gestorven in het jaar 101, aan de Korintiërs. Wij moeten de Schepper van alles zonder ophouden bidden en smeken, dat hij het vastgestelde getal van zijn uitverkorenen onverminderd handhaaft door middel van zijn welbeminde Zoon en dienaar Jezus Christus. Door hem heeft hij ons geroepen uit de duisternis tot het licht, uit de onwetendheid tot de kennis van zijn glorierijke naam. Door hem hopen wij op uw naam, God, beginsel van heel de schepping, en openen wij de ogen van onze geest om u alleen te leren kennen. Gij zijt de Allerhoogste in den Hoge, de Heilige die in het heiligdom woont. Gij vernedert de trots van de hoovaardigen en verijdelt de plannen van de volkeren. Gij verheft de geringen en vernedert de hoogmoedigen. Gij maakt arm en rijk, gij doodt en redt en schenkt leven. Gij alleen zijt de weldoener van de geesten en de God van al wat een lichaam heeft. Gij doorschouwt de afgronden en slaat de daden gade van de mensen. Gij zijt de helper van hen die in gevaar zijn, de redder van hen die de hoop hebben verloren. Gij zijt de schepper en de behoeder van alle geesten. Gij maakt de volken op aarde talrijk. Uit hun midden kiest gij hen die u beminnen, door uw geliefde Zoon Jezus Christus. Door hem hebt gij ons onderwezen, geheiligd en geëerd. Wij vragen u, Heer, wees onze hulp en steun. Bevrijd allen onder ons die verdrukking lijden. Ontferm u over hen die zonder aanzien zijn. Richt de gevallenen weer op en kom de behoeftigen te hulp. Genees de zieken en breng de dwalenden van uw volk weer terug. Schenk voedsel aan allen die honger lijden en geef de vrijheid aan de gevangenen. Doe de zwakken opstaan en sterk de kleinmoedigen. Breng alle volken tot de erkenning dat gij alleen God zijt en Jezus Christus uw Zoon en dienaar is. Laat hen weten dat wij uw volk zijn en de schapen van uw weide. Je hebt door uw werk de blijvende ordening van deze wereld zichtbaar gemaakt. Gij, Heer, hebt de aarde gegrondvest. Gij zijt getrouw voor alle geslachten, rechtvaardig in uw oordelen, wonderbaar in uw kracht en grootheid. Gij zijt wijs in het scheppen, en het geschapene houdt gij in stand door uw voorzienigheid. Gij toont uw goedheid in al wat zichtbaar is, en uw trouw aan hen die op u vertrouwen. Welwillend zijt gij en barmhartig, vergeef dan onze overtredingen en ongerechtigheden, onze misstappen en zonden. Reken uw dienaars en dienaressen geen van hun zonden aan, maar reinig ons allen door uw waarheid. Leid ons op onze weg, zodat wij in vroomheid en gerechtigheid en in eenvoud van hart leven en doen wat goed en welgevallig is voor u en voor hen die boven ons staan. Ja, Heer, laat uw aanschijn over ons lichten, opdat wij in vrede het goede genieten, door uw machtige hand worden beschermd en door uw krachtige arm van alle zonden worden verlost. Bevrijd ons van mensen die ons zonder reden haten. Schenk aan ons en aan alle bewoners van de aarde eendracht en vrede, zoals gij die geschonken hebt aan onze vaderen, die u eerbiedig aanriepen in geloof en waarheid. U die alleen bij machte zijt dit en nog veel meer voor ons te doen, u loven wij door Jezus Christus, onze hoge priester en beschermer. Door hem zij uw eer en macht, nu en van geslacht tot geslacht en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Geen God is zo machtig als onze God, want gij zijt de God die wonderen doet. Gij hebt onder de volken uw macht getoond, uw arm heeft uw volk de vrijheid gegeven. Want gij zijt de God die wonderen doet. En laten wij allen God loven en prijzen en samen het Te Deum Laudamus bidden.

Laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, in uw onuitsprekelijke goedheid geeft gij altijd meer dan ons toekomt, veel meer dan wij u vragen. Schenk ons de volle maat van uw barmhartigheid, vergeving van de schuld die op ons weegt en overvloed van gaven waarvoor wij zelfs geen woorden hebben. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige

0: Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
0: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
0: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
0: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
0: Amen.

0: Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om verenigd met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de dood, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vierde blijde mysterie, Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel terug. En zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn?
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde als in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Radio Maria.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Beste luisteraars van Radio Maria, we lezen verder uit het boek In het Hol van de Leeuw, een boek van Sophie de Mullenheim. We lezen het 7e hoofdstuk, Bijgeloof. Oef, Gratius schrok wakker en schoot recht overeind. Zijn hart bonsde in zijn keel. Wat? Zei zijn vrouw slaperig. Wat is er? Ik had een nachtmerrie. Mijn schip, het zonk, ik verdronk. In wijn, neem ik aan, knorde zijn vrouw terwijl ze zich op haar zij draaide. Je hebt gisteravond weer te veel gedronken. De man, klein en gezet, schudde zijn hoofd. Om zijn nek hingen 5 of 6 geluksamuletten in verschillende vormen. Bij Jupiter, ik zweer je dat... Ach, houd toch op met zweren, dat brengt je uiteindelijk alleen maar ongeluk. Denk je? Piekerde Gratius, terwijl hij een van de amuletten bleef ronddraaien. Het had de vorm van een hoorn en was bedoeld om het boze oog af te weren. Ga maar weer slapen, het is middernacht. Misschien moet ik morgen niet uitvaren. Een nachtmerrie op de avond voor vertrek en bovendien nog zo'n voorgevoel. Dat is een slecht voorteken. Nou, vertrek dan pas overmorgen. Maar ze verwachten me in Rome. Zijn vrouw haalde haar schouders op en trok de dekens omhoog. Nou, het zou niet de eerste keer zijn dat je te laat bent voor een afspraak. Haar sarcasme brandde als een gloeiend kooltje op Gratius' hoofd. Als ik mijn vertrek uitstel, kan ik misschien de ogen op de boeg van mijn schip opnieuw laten schilderen. Dat is mijn beste bescherming, weet je? Zijn vrouw zuchtte. Haar man was zonder twijfel de meest bijgelovige man in heel Leptismania. Maar ook al geloofde zij niet in al die onzin, ze moest toegeven dat de goden beslist altijd voor hem gezorgd hadden. Er was hem nooit iets ernstigs overkomen, hoe vaak hij ook in de problemen was gekomen. Want naast bijgelovigheid was drinken de andere obsessie van Gratius. Hij wist als geen ander hoe hij een kruik wijn leeg moest krijgen. Plotseling trok het geluid van haastige voetstappen net onder het raam Gratius' aandacht. Er kwam iemand aan. Kwam iemand hem waarschuwen dat zijn schip gezonken was en nu op de bodem van de haven lag? Maar er werd niet aangeklopt. En nu hoorde hij andere voetstappen aankomen. Het was allemaal een beetje verwarrend. Toen hoorde Gratius een doffe plof. Iets of iemand was zojuist met geweld tegen de deur gesmeten. Gratius ging weer rechtop zitten. Er klonk een onderdrukte kreet door de nacht. Gratius sprong uit bed. Nu hoorde hij dat er geslagen werd. Dit zou hem voorgoed ongeluk kunnen brengen. Iemand kreeg een flink pak slaag, precies voor de deur van zijn huis. Gratius haastte zich naar beneden. Hij zou niet laten gebeuren dat er de nacht voor zijn vertrek iemand op de drempel van zijn huis stierf. Met een zwaai deed hij de deur open. Hey, riep hij. Een grote man sprong geschrokken overeind, zijn vuist nog in de lucht om zijn slachtoffer opnieuw te slaan. Hij keek Gratius een moment aan, precies lang genoeg voor zijn slachtoffer om bij zinnen te komen en weg te rennen. De enorme aanvaller gromde van frustratie. Hij keek woedend naar Gratius, alsof hij zich afvroeg of hij hem ook een klap in zijn gezicht zou geven. Maar hij bedacht zich en draaide zich om. Hey, riep Gratius opnieuw. Maar de man rende weg zonder achterom te kijken en sloeg de hoek van de straat om. Gratius leunde zuchtend tegen de voorpost. Er bestond geen twijfel over. Het was onverstandig om nu uit te varen.

0: We lezen het 8e hoofdstuk, Slapen onder de sterrenhemel. Slaap je, Maximus? Huh? Max, slaap je? Wat is er? Ik kan niet slapen, vervolgde Titus. Jij wel? Ja, voordat je me wakker maakte wel. Hoorde je dat? Wat? Bromde Maximus. Geluiden. Titus, er zijn zoveel geluiden. Weet ik, maar dat hoort zo, buiten, zei Maximus humeurig. Laat me nu met rust, oké? Het wordt morgen een lange dag. Sorry. Wel te rusten. Maximus rolde zich om, trok zijn deken om zich heen en deed zijn ogen weer dicht. Titus staarde naar Maximus' rug en wilde dat hij net als zijn vriend lekker in slaap kon vallen. Maar hij kon zijn ogen gewoon niet dicht doen. Het leek wel alsof de bomen om hem heen op hem afkwamen om hem op te slokken. Door de vreemde, verontrustende geluiden bleef hij zijn oren spitsen. Hij voelde zich niet veilig, alleen maar in een deken gerold. Het minste wat hij nodig had, was een stevige tent boven zijn hoofd. Of beter nog, een degelijk huis. Zijn vader had hem gewaarschuwd dat de nachten fris konden zijn. Zag je de man die door de leeuw gewond was geraakt? Ging Titus vanuit het niets verder. Wat nu weer? Wat een moed. Ik ben met hem gaan praten. Die wond ziet er niet zo mooi uit. Dus? Niets? Het is gewoon? Wel te rusten. Maximus deed zijn ogen weer open. Nu Titus erover begonnen was, moest hij denken aan de wond die de leeuw de jager had toegebracht. Dat was inderdaad niet zo'n fijn gezicht. Met één haal van zijn vlijmscherpe klauw had de leeuw de zijde van de man deels opengereten. Zijn huid hing er in rafels bij en de wond was diep. Hij had geluk gehad dat de leeuw niet dichterbij was gekomen. Dan zou die zijn ingewanden eruit hebben gerukt. Het tafereel speelde zich weer in zijn hoofd af. Die jager had zich nauwelijks bewogen. Hij wist dat als hij had geschreeuwd of achteruit was gestapt, de leeuw hem naar de keel was gesprongen, had Titus' vader naderhand uitgelegd. Het was de eerste keer dat Maximus zo dicht bij een leeuw was geweest. Natuurlijk had hij ze wel eens in het Colosseum gezien, bij de Spelen of bij de executie van christenen. Maar van waar hij ze had gezien, vanaf de bovenste banken van de arena, leken ze kleiner, niet zo enorm groot. Hij had zich niet gerealiseerd hoe klein en kwetsbaar je je voelde als je oog in oog stond met een leeuw. Zijn krachtige gestalte, enorme klauwen, scherpe hoektanden en de spieren die door zijn vacht heen te zien waren, zijn vurige ogen. Zelfs achter de tralies van een kooi leek het dier een enorme kracht uit te stralen, alsof het alleen maar wachtte op een excuus om aan te vallen. Terwijl Maximus hierover nadacht, stelde hij zich de christenen voor, zo kalm en stoïcijns, soms zelfs glimlachend, terwijl ze tegenover zo'n beest stonden. Wat een innerlijke kracht moesten ze hebben gehad om het niet uit te schreeuwen van angst. Welke schat konden ze ontdekt hebben die hen ervan weerhield hun geloof op te geven? Het was een mysterie. Maximus stuurde in het duister rondom hem. De kampvuren knetterden niet meer. De mannen die ze op moesten stoken waren vast in slaap gevallen. En wie kon het ze kwalijk nemen? Het was een vermoeiende dag geweest. Niet veel verderop stond de leeuwenkooi als een trofee. Maximus kneep zijn ogen half dicht en probeerde het dier te zien. De bleke maan verspreidde slechts een zacht melkachtig wit licht. Het dier lag vast te slapen. Maximus kon zijn omtrek zelfs niet zien. Hij leunde op zijn elleboog en keek aandachtig naar de kooi.
1: Maximus.
0: Titus' gefluister liet hem schrikken.
1: Wat?
0: Vroeg hij, iets harder dan hij van plan was.
1: Hoorde je dat? Dat geluid?
0: Deze keer draaide Maximus zich naar zijn vriend om. Hij stond op het punt hem uit te voeteren, toen een geluid zijn aandacht trok. Hij verstijfde en spitste zijn oren.
1: Zie je, hield Titus met zachte stem vol.
0: Dat bedoelde ik dus. Maximus gebaarde dat hij stil moest zijn, want ja, deze keer hoorde hij het ook. Het leek alsof er niet ver van hen vandaan iemand of iets rondliep. Automatisch keek hij naar de kooi en bleef lang en onderzoekend kijken. Titus volgde zijn blik. Het duurde even voor hij begreep wat er aan de hand was. Maar toen...
1: De leeuw, fluisterde hij angstig.
0: Titus onderdrukte een kreet. Maximus fronste zijn wenkbrauwen om hem te waarschuwen stil te zijn. Daarna strekte hij langzaam zijn hand uit naar Achilles, die naast hem lag te slapen. Hij hoefde alleen maar zacht zijn schouder aan te raken, of een reus van een vriend ging rechtop zitten. Eén blik op zijn vriend en meester was genoeg voor Achilles om te weten dat er iets mis was. Maximus knikte met zijn hoofd naar de kooi. Zonder geluid te maken stond Achilles op en zag meteen dat de kooi leeg was. Hij keek om zich heen. Hij bewoog nauwelijks, maar klemde zijn tanden op elkaar en spande zijn spieren aan. Het geluid dat Titus had gewekt begon opnieuw. Op dat moment zagen de drie vrienden de glanzende vacht van het beest oplichten in het maanlicht. De leeuw stond maar een paar meter van hen vandaan. Hij schudde woest met zijn manen en ontblootte zijn tanden. Hij leek iets gevonden te hebben. Of iemand. Titus beefde van angst. Maximus was verstijfd. Achilles trilde en probeerde zijn hoofd erbij te houden en de situatie te overzien. Plotseling hief het dier zijn kop op en snoof. Had het hun aanwezigheid geroken? In zijn kaken hield het een bloederige, levenloze vorm.

0: We lezen het 9e hoofdstuk, Gevaar.
1: De geit,
0: fluisterde Maximus. Achilles hurkte geluidloos neer. De leeuw was nog steeds druk met zijn prooi bezig en schonk geen aandacht aan hem. De koning der dieren was voor niets en niemand bang. Geen enkel dier had hem ooit tijdens het eten durven te storen. De leeuw was altijd de eerste die kon eten en wist dat hij de tijd ervoor kon nemen. Achilles rekende erop dat hij gebruik kon maken van dit zelfvertrouwen van het beest om Ramus, de leider van de jacht, te waarschuwen. Hij zou weten wat ze moesten doen.
1: Maximus,
0: fluisterde hij zo zacht dat zijn vriend hem nauwelijks hoorde.
1: Verlies hem niet uit het oog.
0: Als hij in de buurt van een van de mannen komt, gooi dan een steen in de tegenovergestelde richting. Met een beetje geluk zal dat zijn aandacht afleiden. En jij, Titus? Maar Titus was tot niets in staat. Hij zat vastgenageld op zijn plek, met zijn ogen op het monster gericht. Zijn onderlip trilde, zijn handpalmen waren zweterig en ook zijn voorhoofd en rug waren nat van het zweet. Maximus tastte om zich heen en vond een steen niet ver van de plek waar ze net nog diep hadden geslapen. Hij greep hem vast, klampte zich eraan vast als zijn enige hoop. Toen bewoog Achilles zich, nog steeds gehurkt, achteruit. Hij leek over de grond te glijden, zo stilletjes als een schaduw of een hagedis. Zonder een moment zijn ogen van de leeuw af te wenden, bleef hij verder gaan, klaar om te reageren als de leeuw zou aanvallen. Maar als die zou aanvallen, wat kon hij dan doen? Achilles sloop tussen de slapende mannen door. Ze lagen opgerold onder hun schilden, onder dunne dekens of gewoon op de grond. Hun ademhaling was diep en regelmatig, met af en toe wat gesnurk. Geen van hen bewoog. Niemand had hem nog opgemerkt. Maar jagers hadden toch altijd één oog open, klaar om bij het minste alarm toe te slaan. Zelfs de bewakers die de kampvuren brandend moesten houden, waren op hun plaats in slaap gevallen, met hun ellebogen op hun gekruiste benen. Achilles huiverde. Wat voor tovenarij was dit? Welke magier zou iedereen zo kunnen betoveren? Of nam de natuur wraak voor het vangen van deze leeuw? In tegenstelling tot Titus was hij niet bijgelovig. En hij geloofde ook niet in al die Romeinse goden die hem vreemd en merkwaardig leken. Wel had hij als kind geleerd om de natuur en de geesten die deze bevolkte te respecteren en ook de stenen, de planten en de dieren. Hij kende de regels van de natuur. Voor hij gevangen genomen werd en naar Rome werd gebracht om verkocht te worden, had zijn vader hem ontelbare keren verteld dat hij nooit meer van de natuur moest nemen dan hij nodig had. Dus hoe zat dat met deze leeuw, die bedoeld was om de keizer tijdens de Spelen te vermaken? Terwijl hij langs de lege kooi liep, merkte Achilles een verrassend detail op. Het luik was niet geforceerd of gebroken. Het was gewoon geopend. De leeuw kon zichzelf niet bevrijd hebben, dus iemand had hem vrijgelaten. De Numidische reus bleef een paar tellen staan om er zeker van te zijn dat hij zich niet vergiste. Toen bukte hij zich naar de grond. Nu wist hij het zeker. Dit was niet het werk van geesten. Alleen een mens was in staat dat luik te openen. Extra alert keek Achilles rond in het donker. Als iemand hun missie wilde laten mislukken, lag diegene misschien nu nog ergens op de loer.

We lezen het 10e hoofdstuk, De Storm. Vanaf een klif keek Aksim uit over de kabbelende zee. De wind veroorzaakte schuim op de koppen van de golven, dat glinsterde in het maanlicht. Verdraaide storm, bulderde de zeerover. Het stormde al enkele dagen. Als het niet snel ophield, zou Aksim nooit op tijd zijn voor de zo gewenste ontmoeting. In ieder geval niet met dat schip van hem, dat voor anker lag in de baai beneden hem. Van waar hij stond leek het niet meer dan een stuk drijfhout dat heen en weer dobberde. Vroeger zou hij onder alle weersomstandigheden zijn vertrokken. Zijn mannen waren gewend aan de volle zee. Geen storm maakte hen bang. Hoe vaak hadden ze wel niet wilde stormen getrotseerd, gebukt onder lange houten planken die over het dek waren getrokken. En, opeengepakt, onder deze geïmproviseerde beschutting, konden de mannen nog steeds het schip besturen en voorkomen dat het kapseisde. Vooruit, achteruit, naar rechts, naar links. De ervaren roeiers konden hoe dan ook blijven navigeren. Het fraaie, solide en gemakkelijk te besturen schip trotseerde de golven, waar die hen ook maar heen brachten. Maar dat was voor de grote teleurstelling van Aksims meest recente aanval op een koopvaardijschip. De bemanning van dat schip had Aksims schip ernstig beschadigd, voordat ze alles overboord hadden gegooid om aan hem te ontsnappen. Nu moest Aksim voor de reparaties betalen, en daarvoor had hij buit nodig. Als zijn informatie klopte, zou het schip dat hij hoopte tegen te komen een enorme lading vervoeren. En als hij die kon verkopen, zou hem dat

die de Middellandse Zee doorkruiste en de veilige havens aan de beide kanten had hij in zijn geheugen opgeslagen. Hij kende ook de positie van elke ster aan de hemel en de hoogte van de zon op elk moment van de dag. Als iemand op een krakkemikkig schip een aanval kon uitvoeren, dan was hij het wel, dacht Aksim. Bij het eerste teken van windstilte zou hij het anker ophalen.

We lezen het 11e hoofdstuk, Sabotage. In het vroege ochtendlicht zag Achilles Ramus wat verder weg liggen dan de anderen, net als tijdens het avondeten. Zijn ogen waren wijd open. Hij was wakker. Hij was zo'n goede jager dat hij het gevaar al had aangevoeld. De grote Numidiër kroop naar hem toe. Ramus zag hem meteen en seinde met zijn ogen dat hij voorzichtig moest zijn. De leeuw stond maar een paar meter verder bij hen vandaan. Zodra Achilles Ramus had bereikt en naast hem was gaan liggen, zag hij dat de oude Afrikaanse man het uiteinde van een touw vast had. Hij wendde zich tot Ramus voor instructies. Achilles was nooit erg spraakzaam geweest en had nooit de behoefte gevoeld veel woorden te gebruiken om zichzelf verstaanbaar te maken of om anderen te begrijpen. Ramus stak zijn hand uit en gaf hem het ene uiteinde van het touw. Aan de manier waarop het geknoopt was, kon Achilles voelen dat het een net was. Hij knikte zwijgend. De oude man gaf hem een teken en ze gingen tegelijk rechtop zitten. Gehurkt hielden ze allebei een uiteinde van het net vast. Maximus zag dat ze heel langzaam richting het beest kropen, zo langzaam dat je nauwelijks kon zien dat ze bewogen. Hij kneep de steen zo stevig vast dat die in zijn huid drong. Vanaf zijn plek kon hij het net van touw niet zien. Hij wist niet wat ze van plan waren, maar het leek pure waanzin. Vanuit Achilles en Ramus' perspectief leek het net zo absurd, maar ze hadden niet veel keus. Plotseling sprongen Achilles en de oude man met één snelle beweging naar voren. Ramus slaakte zo'n schreeuw dat de leeuw verstijfde van verbazing. Dat duurde nauwelijks een paar seconden, maar dat was precies de tijd die de twee jagers nodig hadden om het net over het dier te werpen. En ook om enkele van de slapende mannen uit hun verdoving te laten schrikken. Hun oogleden waren zwaar en hun bewegingen onhandig. Maar een paar van hen die het meest alert waren, omdat ze niet zoveel hadden gedronken als de anderen, begrepen wat er aan de hand was. Ze pakten hun schilden, een knuppel of hun pijl en boog. Tegen de tijd dat de leeuw besefte wat er gebeurde, was hij omsingeld door 10 mannen klaar om elke aanval af te slaan. Het dier was woedend. Zijn gebrul was niet alleen maar een waarschuwing of machtsvertoon. Het was veel agressiever en dreigender. Titus sloot zijn ogen, ervan overtuigd dat hun laatste uur was aangebroken. Zijn vader Flavius Octavius, die door Ramus schreeuw wakker was geworden, sprong overeind en snelde hen te hulp. De leeuw, geërgerd door het aanhoudende geschreeuw van de oude man, leek gek te worden.

opperde. Hij worstelde met het net waar hij in verstrikt zat en raakte steeds meer verstrikt in het touw. Eén man, gewapend met een knuppel, stapte naar voren en probeerde het dier te verzwakken met zijn slagen. "Stop!" beval Flavius Octavius. Hij wilde de keizer een krachtig dier in topconditie schenken. Als het dier verwond werd, zou het immense voorrecht dat Diocletianus hem verleend had, hem een leven te brengen, wel eens op schande kunnen uitlopen. De keizer had de macht over het leven en de dood van zijn burgers en zou niet aarzelen om Flavius Octavius uit te schakelen als hij niet blij was met zijn diensten. Niemand zou verrast zijn als de keizer dat deed. Integendeel, velen zouden maar al te graag zijn plekje in de gunst van de keizer willen innemen. Maar de man hoorde het niet. Hij bleef de leeuw knuppelen. En de leeuw begon alleen maar harder te brullen. Flavius Octavius sprong op de jager af en trok de knuppel uit zijn hand. "Stop!" herhaalde hij dreigend. "Laat de leeuw met rust. Hij zal zichzelf wel uitputten." En inderdaad, na een lange worsteling gaf de leeuw het op en ging verslagen liggen. Er klonken nog meer kreten door het kamp, maar nu van vreugde en opluchting. Zelfs Titus deed mee. Hij schreeuwde harder dan alle anderen en vertelde aan iedereen die het horen wilde dat de leeuw dankzij hem was gepakt. Het wilde beest, verstrikt in het net, werd terug naar de kooi gesleept en naar binnen gehesen. Toen het weer achter de tralies zat, probeerde Ramus het uit het net te ontwarren. En het dier, uitgeput en volgzaam, liet het gewoon gebeuren. Flavius Octavius keek om zich heen naar de jongen die verantwoordelijk was voor het bewaken van de kooi. Maar die was nergens te bekennen. Hij was weg. "Sabotage!" schreeuwde een man toen hij zag dat de kooi niet door de leeuw opengebroken was. Dit was sabotage.

Beste luisteraars, we lezen weer verder uit het boek In de schaduw van Rome, In het hol van de leeuw, een boek van Sophie de Mullenheim. We lezen het 12e hoofdstuk, een noodkreet. Cyprianus keek toe hoe zijn jonge vriend Antimus de brief las die hij hem zojuist had gegeven. Na het late bezoek van de boodschapper uit Rome had Cyprianus niet kunnen slapen. En zodra het eerste zonlicht aan de horizon verscheen, was hij naar het huis van Antimus gegaan. Toen Antimus klaar was met lezen, rolde hij de brief op met een ernstige uitdrukking op zijn gezicht. Cyprianus keek hem zwijgend aan. Hij gaf Antimus even de tijd, want zelf was hij ook nog steeds van streek door de brief. Hoewel hij hem inmiddels zo vaak had gelezen dat hij hem praktisch uit zijn hoofd kende. Uiteindelijk keek Antimus op en slikte moeilijk. Hij kon zijn emotie nauwelijks verbergen. Onze broeders hebben ons nodig, zei hij ernstig. We kunnen ons niet doof houden voor hun smeekbeden. Daarom ben ik naar jou toegekomen. We moeten snel handelen. Het is afschuwelijk. Cyprianus knikte. Ja, dat was het. De brief uit Rome verbloemde niets over het martelaarschap van de christenen daar. Degene die de brief had geschreven, vroegen niet om medelijden. Ze beschreven gewoon het dagelijkse leven in het jaar 303 onder de regering van keizer Diocletianus. Zijn vervolging van christenen betekende dat ze beschuldigd, vernederd en gediscrimineerd werden. Dat ze niet mochten deelnemen aan het openbare leven, dat hun eigendommen van hen werden afgenomen en dat ze gedood werden. Dat was het lot van degenen die toegewijd waren aan de naam van Jezus Christus. En toch stond de brief van de Romeinse christenen aan hun broeders in Leptis Magna vol hoop en vreugde. Want te midden van al deze verschrikkingen bleef het aantal discipelen van Christus in Rome groeien. Het was erg moeilijk om je dat voor te stellen. Voor ieder van hen die werd gearresteerd, kwamen er 10 andere vragen of ze gedoopt konden worden. Mannen en vrouwen, van alle rangen en standen en elke leeftijd, werden geraakt door de moed van deze gelovigen en door hun niet te stoppen geloof en vreugde. De christelijke gemeenschap in Rome groeide zo snel dat ze behoefte hadden aan meer priesters, mannen die in staat waren hen te ondersteunen, de sacramenten te bedienen en de leer van Jezus voor te zetten. Om te beginnen moeten we ze een priester sturen, zei Cyprianus. Ze hebben ondersteuning nodig. Verder zullen we kijken hoeveel van ons bereid zijn om hun een helpende hand te gaan bieden. Antimus knikte instemmend. Ik vertrek naar Rome, zei Cyprianus. Antimus wilde protesteren, maar met een handgebaar legde de oude man hem het zwijgen op. Ik vertrouw het leiderschap van de gemeente hier in Leptis Magna na mijn vertrek aan jou toe. En ik vraag je om ons later versterking te sturen. Maar dat is waanzin! Dan kunt u zich net zo goed meteen in de muil van een leeuw werpen. Cyprianus stuitte zijn lippen en zei, wees gerust, ik zal heel voorzichtig zijn. God vraagt ons om in zijn dienst voorzichtig te zijn. Na een lange stilte voegde hij eraan toe, ik heb er goed over nagedacht. Maar u weet heel goed dat we u hier nodig hebben, hield Antimus vol. U kunt onze broeders niet in de steek laten. Jij zult hier zijn. Maar ik heb uw wijsheid en ervaring niet. U kent ieder van ons persoonlijk. Cyprianus glimlachte, geraakt door zijn woorden. Het was waar. Hij kende ze vrijwel allemaal. De meeste van hen had hij gedoopt. Hij had hun huwelijken gezegend en jonge priesters aangesteld.
maar nu was hij oud. Iemand anders moest zijn plaats innemen. Ik ga wel. Stuur mij in plaats van uzelf, drong de jongere man aan. Cyprianus keek hem met een klein lachje aan. Ik ga wel, herhaalde Antimus. Uw plaats is hier. De oude bisschop schudde zijn hoofd. Jij bent jong. Je zult er wel achter komen hoe je de teugels moet overnemen, verzekerde hij hem. Maar u bent te oud om zo'n zeereis te ondernemen, wierp Antimus tegen. Antimus, riep Cyprianus beledigd uit. Het spijt me, maar het is waar, verontschuldigde Antimus zich. De reis zal u uitputten. Die is niet geschikt voor een man van uw leeftijd. Ik ben oud genoeg om te sterven, zei Cyprianus, wat er ook gebeurt. Onze broeders in Rome vragen om een priester, niet om een martelaar. Laat mij gaan, hield Antimus vol. Antimus, wierp Cyprianus tegen. Laat me gaan, dan zoekt u andere vrijwilligers om mij na te reizen. Maar Antimus, luister naar me, Cyprianus. Cyprianus glimlachte en keek de jongere man recht aan. Ik had niet anders van je verwacht, verzuchtte hij uiteindelijk. Toen glimlachte Antimus ook. En ik zou het vreselijk vinden om u ooit teleur te stellen, zei hij. Cyprianus' ogen fonkelden. Hij was altijd erg op Antimus gesteld geweest. Een gewone, bescheiden jongen die liever niet de aandacht op zichzelf vestigde. Hij was van gemiddelde lengte, had een warm bruine huidskleur, donker haar en kastanjebruine ogen. Een typische Afrikaanse Romein. Niet knap en niet lelijk. Niet te groot en niet te klein. Maar achter zijn gewone kalme uiterlijk toonde Antimus een zeldzame vastberadenheid. Cyprianus had hem 2 jaar geleden tot priester gewijd en sindsdien had hij zich voortdurend ingezet. Hij had de ondergedoken christenen opgezocht, hen troost gebracht en hen geïnspireerd met zijn vertrouwen en moed. Het is gevaarlijk, herhaalde Cyprianus, zijn stem trillend van emotie. Je hebt het gelezen. Hun brief is heel duidelijk. Het is hier ook gevaarlijk. Anders zouden we niet gedwongen zijn elkaar in het geheim te ontmoeten voor gebed. De oude bisschop zweeg een ogenblik. Hij wist dat Antimus gelijk had. Het zou niet verstandig voor hem zijn om de reis naar Rome te maken, niet op zijn leeftijd. Hij zou wel eens volledig uitgeput aan kunnen komen, waardoor hij de christelijke gemeenschap daar alleen tot last zou zijn. Maar Antimus was jong en gezond, en koppig ook. Cyprianus besefte dat het geen zin had om met hem in discussie te gaan. Zijn jonge vriend had een besluit genomen en niets zou hem ervan weerhouden. Beloof me dat je voorzichtig zult zijn, zei Cyprianus tenslotte. Zonder iets te zeggen knikte Antimus. Zijn ogen glansden van diepe vreugde. Ik zal zo snel mogelijk vertrekken, antwoordde hij eenvoudig.

We lezen het 13e hoofdstuk. Zorgen. Weet je wel waar je aan begint? Antimus schrok en draaide zich om. Zijn moeder stond hem van een afstandje aan te kijken. Hij had net de deur achter Cyprianus dichtgedaan. Hij had gedacht dat ze nog sliep, maar ze had alles gehoord. Weet je zeker waar je aan begint? Herhaalde ze. Ja, antwoordde Antimus. Het is riskant, mijn zoon, zei ze. Zelfs hier worden we vervolgd en moeten we ons verborgen houden. Maar in Rome is het nog erger. Ik weet het, moeder, maar ik moet gaan. Antimus' moeder zuchtte. Je bent altijd al impulsief geweest, zei ze. Dat heeft er niets mee te maken. Ik ga er niet heen voor de uitdaging, zei Antimus met stemverheffing. Toen legde hij op zachtere toon uit. Het is mijn plicht als christen en als priester. Je had Cyprianus kunnen laten gaan. Hij is te oud, zei Antimus. De zeereis zou zijn dood worden, dat weet u. En hij is hier nodig. Hij is het eens met mijn besluit. Toen legde ze haar hand zachtjes op zijn schouder en zei: Wees voorzichtig. Antimus glimlachte. Geen zorgen, ik ben niet van plan te sterven. Maar hoe zit het met de overtocht? Heb je daar al aan gedacht? Piekerde zijn moeder hardop. Als ze erachter komen dat je een christen bent, kunnen ze je overboord gooien, net als Jona. Laten we dan maar hopen dat de Heer me een walvis stuurt. Ik maakte geen grapje, Antimus. Als de mannen aan boord erachter komen dat je een christen bent, zullen ze van je af willen. Of ze nemen je gevangen en leveren je uit zodra je in Rome aankomt. Ik ben niet van plan mezelf te laten arresteren nog voor ik arriveer. Maar hoe? Geruststellend sloeg Antimus een arm om zijn moeder heen. Vertrouw me, moeder. Maar je, protesteerde ze. Ik weet hoe ik voorzichtig moet zijn, antwoordde Antimus. Ik hoop dat je gelijk hebt. Antimus glimlachte. Al sinds hij een kind was, maakte zijn moeder zich altijd zorgen om hem. Maak je geen zorgen, verzekerde hij haar. Niemand zal iets vermoeden.

0: Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Boekad. Mij rest nog om u verder nog een hele fijne dag toe te wensen. En natuurlijk tot een volgende aflevering waarin we u graag verder lezen uit deze mooie roman.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lauden, het ochtendgebed van de kerk op deze 27e zondag door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 696. Bladzijde 696. Gevolgd door de psalmen, die je kunt terugvinden op bladzijde 999. En de korte schriftlezing, die vindt u terug op bladzijde 1002. Bladzijde 1002. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. O eeuwige Schepper van het al, die dag en nacht in hun getal, tijd en getijden in hun kring, ons geeft in milde wisseling. Hoor de heraut der dageraad, die waakt terwijl de nacht vergaat, hen die op reis zijn begeleid, en nacht van nacht met roepen scheidt. Hij roept de drager van het licht, verrijst en al het duister zwicht. Hij roept de boze geestenschaar, die 's nachts ons kwelt, vlucht uit elkaar. Hij roept de zeeman vat weer moed, stil wordt de wilde watervloed. Hij roept de rots der kerk bevrijd, zich van zijn schuld doordat hij schrijdt. O Jezus, zie hoe zwak wij zijn. Maak gij ons door uw blik weer rein. Ziet gij ons aan, dan wenen wij. Dan valt de schuld en zijn wij vrij. O licht, verlicht ons binnenin. Verdrijf de slaap uit ziel en zin. Ons eerste lied zij u gewijd, en onze trouw en dankbaarheid. U, Koning Christus, onze Heer, zij met de Vader lof en eer, en met de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Met macht heeft de Heer zich omgord. Alleluia. De Heer is koning, met luister omkleed. Met macht heeft de Heer zich omgord. Zo vast als de aarde onwankelbaar, zo vast staat uw troon door de eeuwen. Van eeuwigheid, God, zijt gij. De golven reizen steeds hoger, Heer. De golven komen bruisend nabij, de golven met dreunend geweld. Maar machtiger dan het geraas van de golven, machtiger dan de branding der zee, is de macht van de Heer daarboven. Betrouwbaar is alles wat gij betuigt. Uw huis zij heilig in lengte van dagen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Met macht heeft de Heer zich omgord. Alleluia. Geprezen uw heilige roemrijke naam, Heer. U komt de lof toe in alle eeuwen. Amen. Alleluia. Looft de Heer, alle schepselen Gods. Prijst en verheft hem eeuwig. Looft de Heer, hemelse sferen. Boden des Heren, prijst hem. Looft hem, wateren boven de hemel. Hemelse machten, prijst hem. Looft de Heer, zon en maan. Sterren des hemels, prijst hem. Looft de Heer, regen en dauw. Alle stormwinden, prijst hem. Looft de Heer, vuur en hitte. Koude en warmte, prijst hem. Looft hem, nevels en buien. Hagel en vorst, prijst de Heer. Looft de Heer, ijs en sneeuw. Nachten en dagen, prijst hem. Looft de Heer, licht en donker. Bliksem en wolken, prijst hem. Looft de Heer, heel de aarde. Prijs en verhef hem eeuwig. Looft de Heer, bergen en heuvels. Al wat daar groeit, prijs de Heer. Looft de Heer, zeeën en stromen. Bronnen van water, prijst hem. Looft de Heer, zeegedrochten, alles wat leeft in het water. Vogels des hemels, prijst hem. Looft hem, wilde en tamme dieren. Mensenkinderen, prijst de Heer. Israël, loof de Heer. Prijs en verhef hem eeuwig. Looft de Heer, priesters des Heren. Al zijn dienaren, prijst hem. Looft hem, geesten van de rechtvaardigen. Vromen, ootmoedigen, prijst de Heer. Looft hem, Anania, Azaria, Misael. Prijst en verheft hem eeuwig. Loven wij Vader en Zoon en Geest. Laat ons hem prijzen, verheffen voor eeuwig. Geprezen gij, Heer, in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen. Geprezen uw heilige, roemrijke naam, Heer. U komt de lof toe in alle eeuwen. Alleluia. Loof de Heer vanuit de hemel. Alleluia. Loof de Heer vanuit de hemel. Looft hem in den hoge. Looft hem al zijn engelen scharen. Loof hem heel zijn legermacht. Zon en maan, verheerlijkt hem. Prijst hem, stralende sterren. Looft hem, hoogste hemeltransen. Water dat boven het uitspansel staat. Laat hen nu prijzen de naam van de Heer. Want zijn bevel heeft hen allen geschapen. Hij bepaalde hun plaats voor eeuwig. Gaf hun een wet die voor altijd geldt. Loof de Heer vanaf de aarde. Draken en krochten der zee. Bliksem en hagel, nevel en sneeuw. Stormen volvoerders van zijn besluiten. Berggevaarten en heuvels rondom. Bomen die vrucht draagt en hoge ceders. Wilde beesten en vee op het veld. Kruipend en vliegend gedierte. Vorsten der aarde met al uw volken. Heren en rechters in heel het land. Jonge mannen en jonge meisjes. grijsaards en kinderen allen bijeen. Laat hij nu prijzen de naam van de Heer. Want deze naam is alleen verheven. Roemrijk is hij boven aarde en hemel. Roemvol maakte hij ook zijn volk. Dit is de lofzang van al zijn getrouwen. Israëls kinderen, hem zo nabij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Loof de Heer vanuit de hemel. Alleluia. Dit zegt God de Heer. Ik ga uw graven openen. Ik wek u in grote getalen daaruit op en voer u terug naar Israëls grond. En als ik uw graven open en u in grote getalen daaruit opwek, dan zult ge erkennen dat ik de Heer ben. Ik schenk u mijn geest, zodat ge weer leeft, en laat u op uw eigen grond wonen. Dan zult ge erkennen dat ik, de Heer, doe wat ik zeg, luidt de Godspraak van God de Heer. Christus, Zoon van de levende God, ontferm u over ons. Christus, Zoon van de levende God, ontferm u over ons. Die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Christus, Zoon van de levende God, ontferm u over ons. De eigenaar van de wijngaard zal die misdadigers een ellendige dood doen sterven en zijn wijngaard aan andere wijnbouwers verpachten die hem de opbrengst zullen afdragen op de vastgestelde tijd.

De eigenaar van de wijngaard zal die misdadigers een ellendige dood doen sterven en zijn wijngaard aan andere wijnbouwers verpachten die hem de opbrengst zullen afdragen op de vastgestelde tijd. God heeft de Heilige Geest gezonden als een licht voor alle mensen. Laten wij met aandrang tot hem bidden. Heer, schenk licht aan uw volk. Geprezen zijt gij, God, die ons licht zijt. Omwille van uw heerlijkheid hebt gij ons deze nieuwe dag geschonken. Heer, schenk licht aan uw volk. Door de verrijzenis van uw Zoon hebt gij licht gebracht waar duisternis heerste. Laat uw kerk dit licht uitdragen over heel de wereld. Heer, schenk licht aan uw volk. Door uw geest hebt gij de apostelen onderricht. Zend deze geest over uw kerk om haar te verlichten en te leiden. Heer, schenk licht aan uw volk. Licht van de volken, leid allen die in het duister tasten naar u. Open hun ogen, zodat zij zien wie gij zijt. Heer, schenk licht aan uw volk. En laten wij dan allen tot God onze Vader bidden, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.

Almachtige, eeuwige God, in uw onuitsprekelijke goedheid geeft gij altijd meer dan ons toekomt, veel meer dan wij u vragen. Schenk ons de volle maat van uw barmhartigheid, vergeving van de schuld die op ons weegt, en overvloed van gaven, waarvoor wij zelfs geen woorden hebben. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
1: Beste luisteraars, hartelijk welgekomen in het tweede deel over de vredemoord op de Franse priester Jacques Hamel op 26 juli 2016, dus nu juist 10 jaar geleden, door 2 jonge terroristen na het beëindigen van de Eucharistieviering in de kerk van Saint-Étienne-du-Rouvray, een buitenwijk van de Franse stad Rouen in Normandië. Voor deze tweede uitzending had ik kort na deze gebeurtenis een gast in de studio, Jan de Volder, professor en ook verbonden aan de Sant'Egidio-gemeenschap in België. En daarom vinden we het passend om ook deze tweede uitzending te hernemen op onze radio. En zoals ik vorige keer al zei, naast de gruwelijke feiten zijn er ook stichtende geloofsgetuigenissen van die personen die het van dichtbij meemaakten. We gaan dus verder luisteren en schakelen over naar het toen gehouden interview uit 2016. Beste luisteraars, zeer hartelijk welkom in het programma De Rots in de Branding. Hier in onze studio zit Jan de Volder. Hartelijk welgekomen. Uw specialisatie, heb ik gevonden, is Romaanse filologie, hedendaagse geschiedenis, ook een doctoraat in de religieuze en sociale geschiedenis enzovoort. En in 2015 werd u titularis van de Cusanus leerstoel religie, conflict en vrede, opgericht aan de Katholieke Universiteit van Leuven aan de faculteit theologie en religiewetenschappen. En daarin dan heel speciaal de rol van kerken en godsdiensten in conflicten in de 20e en 21e eeuw. Dus zeer boeiend, denk ik, en zeer actueel. Ik zou het misschien zowat willen samenvatten dat jullie motto zo'n beetje is. Een samenvatting heeft altijd een beetje gevaar ook natuurlijk, maar ik zou zeggen interreligieuze dialoog ter bevordering van de vrede. Maar die vrede, hebben we in de vorige uitzending gezien, is soms ver te zoeken. En zo konden de luisteraars reeds in de vorige uitzending het droevige verhaal horen over de vredemoord op pater Jacques Hamel, met de getuigenis van de slachtoffers, 3 zusters en meneer en mevrouw Coponet die het overleefden. We hebben geluisterd naar de reacties van Franse bisschoppen, uiteraard de bisschop van Rouen zelf, monseigneur Lebrun. Ook heb ik stukken laten horen uit de homilie van kardinaal Vintrois in de bonvolle Notre-Dame in Parijs, met delegaties uit de politieke wereld, ook reacties uit de moslimgemeenschap. En dan ook een aangrijpende homilie van niemand minder dan onze paus Franciscus. En dan vond ik van u een artikel in de Morgen, en dat was zowat de aanleiding om met u

0: universiteit werkt, is het een beetje vakantie en toch nog werken.
1: Ja.
0: En ja, ik volg op internet, zie ik dat nieuws binnenkomen van die gijzeling die aan de gang is in een kerk. En ja, ik volg dat. Ik ben daardoor aangegrepen. Zeker als dan blijkt dat de priester vermoord werd door twee jonge mannen die zich beroepen op de ideologie van de zogenaamde Islamitische Staat.
1: Ja,
0: en ik schrijf inderdaad de volgende dag, geloof ik, een stuk voor een krant. De Morgen publiceerde het. Ja, met een aantal bedenkingen over wat daar gebeurd is. Omdat, en ik moet zeggen, dat grijpt mij aan, omdat natuurlijk wat daar gebeurd is ja, echt nieuw is. De terroristen van de Islamitische Staat die voeren al een tijdje offensief in Europa, vooral in Frankrijk. De dramatische gebeurtenissen van Nice waren nog maar net achter de rug, wanneer op 14 juli een man met een vrachtwagen, dus eigenlijk een vrachtwagen als wapen, toch echt een bloedbad veroorzaakt op de Promenade des Anglais in Nice. Dat was een vreselijke schok voor Frankrijk, voor heel Europa. Dat eigenlijk, ja, een Europa dat op dat moment ook ongeveer op vakantie vertrok. En dan midden in die zomer, twee weken later, op 26 juli, krijg je een ander soort actie. Maar heel doelbewust tegen een katholieke kerk, waar een oude bejaarde priester van 85 wordt vermoord op het moment dat hij de liturgie viert. Of hij had net gedaan, maar goed, hij is nog in zijn albe en die wordt vermoord. Wel, dat treft mij, en ik dacht, ja, dat is de moeite om daar verder over na te denken. En waarom treft mij dat wel? Dat gaat niet om de sensatie, maar wel om het besef dat eigenlijk het martelaarschap, het christelijke martelaarschap, iets is dat terug volop deel uitmaakt van het christen zijn vandaag.
1: Van het leven. Ja.
0: En dat is een besef, denk ik, dat langzaam pas gerijpt is. Eigenlijk hadden wij Johannes Paulus II daarvoor nodig, die in het jubeljaar 2000 een bijzondere ceremonie heeft willen houden op 7 mei voor het Colosseum in Rome, om het martelaarschap van de christenen vandaag te herdenken. En dat was voor vele mensen toch nieuw, ook voor mij moet ik zeggen. Ja, als besef, want het martelaarschap is eigenlijk iets dat je associeert met de eerste eeuwen van het christendom. Ja. Toen het christendom nog geen staatsgodsdienst was in het Romeinse Rijk en toen christenen vervolgd werden. Goed, dan had je mensen die stierven voor hun geloof. Maar, excuseer, achteraf gezien, met de eeuwen zoals ze gegaan zijn, en zeker voor onze generatie, wordt eigenlijk het christendom vaak meer geassocieerd met degenen die de macht uitoefenen. Mm-hmm. En vaak meer die soms aan de kant staan van de vervolgers dan wel van aan de vervolgden. Maar aan die realiteit is eigenlijk in de 20e eeuw absoluut een einde gekomen. En ook, maar dat besef is pas heel laat gekomen. Ik denk vandaag is het besef natuurlijk wel sterker dan gisteren, omdat ja, drama voor de christenen in het Midden-Oosten, in Syrië, in Irak, maar ook op andere plaatsen, in Pakistan, in delen van Nigeria, waar je ziet dat je echt vervolging hebt van christenen, goed, dat besef is gekomen. Maar natuurlijk met Pater Hamel, met priester Hamel, is dat een realiteit die nu ook een Europese realiteit wordt. Ja, en daarom snel een reflectie daarover.
1: Het is totaal nieuw dat het eigenlijk, alleen nieuw, toch, ja, toch eigenlijk wel, dat het dus hier echt in het Westen is gebeurd. Hè? Dus wat al zoveel lang gebeurt in andere landen. Okay. Maar ik vind het ook een oproep voor ons christenen, een soort van gewetensoproep, dat we ook bij onszelf eens de vraag moeten stellen en durven stellen, hoe ver willen wij gaan in onze trouw aan Christus en zouden wij ook bereid zijn tot een dergelijk martelaarschap? Ik vind het een heel diepe gewetensoproep.
0: Wel, het martelaarschap, denk ik, voert inderdaad tot aan het hart, tot de kern van het mysterie van het christelijk geloof. Omdat, ik heb gemerkt toen ik het boekje publiceerde in Frankrijk onder de titel Martyr, en het zal ook eind deze maand, oktober, ook in het Nederlands verschijnen.
1: We gaan er straks op terugkomen.
0: Onder de titel Martelaar. Wel, ik heb gemerkt dat eigenlijk dat woord vandaag eigenlijk niet goed begrepen wordt. Er zijn eigenlijk twee dingen. Ofwel associeert men het met iets van vroeger, zoals ik zei, de eerste christenheid. Ja. Maar eigenlijk nog veel meer is er een soort besmetting ontstaan met het jihadistische idee van martelaar. En nu, die twee terroristen, die dachten van zichzelf ook dat ze martelaars waren. Hè? Mm-hmm. Dus het idee dat je je

0: eigen leven opoffert. Dus dat je eigenlijk de zelfmoord zoekt. Maar in die zelfdoding eigenlijk zoveel mogelijk andere mensen in de dood wil meenemen. Goed, dat is een jihadistisch idee van martelaarschap, dat evenwel mijlenver afstaat van het christelijke idee van martelaarschap, namelijk helemaal de andere kant. Want de christelijke martelaar is ten eerste degene die niet per se wil sterven. Trouwens, als je dat zou bekendmaken, dat je martelaar wil worden, goed, dat is een reden voor de kerk ook om dat niet te erkennen. Dus dat is iets wat je niet wil. Trouwens, het ideaal voor een christen om te sterven is niet een martelaarschap, maar is een rustige, mooie, vredige dood, omringd zonder te veel pijn en omringd door geliefden en uiteraard met de laatste sacramenten en verzoend met God en met de mensen. Dat is een mooie christelijke dood. Maar het martelaarschap is dus iets dat je overkomt. En dat je overkomt, waarom? Wel, eigenlijk uit trouw aan het evangelie. En omdat je dus niet ten alle prijzen je eigen leven wil redden. Omdat je beseft dat er nog iets belangrijker is dan je eigen leven te verdedigen. En dat zie je goed in het leven en ook in de dood van priester Hamel. Waarom is hij daar op 26 juli? Wel, hij is daar op zijn 75, omdat hij trouw is aan zijn roeping, aan zijn jawoord als priester. Op zijn 85.
1: 85, ja.
0: Ja, daarom is hij daar. En ook omdat hij is hulppriester in een parochie. Omdat de pastoor, dat is een Congolese, Auguste Mwanda, die ik trouwens ook ontmoet heb, die op dat moment terugkwam van zijn vakantie uit Congo. Hij was een maand op vakantie gegaan. En voilà, Jacques Hamel had gezegd, oké, in die maand zal ik in de parochie voor de liturgie zorgen, voor de begrafenissen. Dus hij is daar trouw aan zijn roepingen. Wat hem overkomt, wel uiteraard wil hij op die manier niet sterven, dat heeft hij absoluut allerminst gezocht. Maar uiteindelijk overkomt hem dat een vreselijke dood, zoals u inderdaad in het begin zei, een zeer laffe moord op een oude man. Maar het merkwaardige, het mysterieuze nu aan het martelaarschap is dat toch, en dat heeft te maken met het kruis van Christus, hè, dat je Christus volgt tot op het kruis, dat eigenlijk ook een vruchtbare dood wordt. Dat het martelaarschap van de christenen blijft niet zonder vrucht. De antieken wisten het al, ze zeiden dat het bloed van de martelaren het zaad is van de nieuwe christenen. Wel, het is mijn hoop en ook mijn gebed dat dit ook het geval zou kunnen zijn voor een gegeven leven zoals dat van priester Hamel. Maar ik wil toch ook onderlijnen, zij heeft dat allerminst gezocht, maar er is wel een grote coherentie tussen zijn leven en zijn dood. Namelijk, het was een gegeven leven. Ja. Ook al lang voor zijn dood was het een gegeven leven voor zijn parochianen, voor de armen, voor de mensen van zijn omgeving, van zijn parochie, voor de kerk. Ja. Voor Jezus en voor het evangelie, evident.
1: En ook een oproep voor ons natuurlijk. Hè. Dus, nu, wat mij ook heel trof zo in de reacties, dat is de houding van de Franse kerk, die toch tot een zekere bewondering wekt. Dus oproep tot vergeving, zelf gebed voor de daders. Oproep ook naar de christenen om geen wraak te nemen of geen wraakgedachten te hebben. Ja, er zijn toch een aantal serieuze lessen uit te trekken, denk ik.
0: Ja, ik vond, dat is ook een van de redenen geweest om dat boek te schrijven, om dat onderzoek te voeren. Ik vond inderdaad de reactie van de Franse kerk heel mooi en heel wijs. Heel bedaard ook. Hè. De Fransen hebben ook een rationele kant, dus helemaal niet hysterisch. Heel goed gevat dat dit een provocatie is van de Islamitische staat om proberen, laten we zeggen, de strijd die aan de gang is, om daar echt een godsdienstoorlog van te maken. Christenen tegen moslims. Dat was de reactie. Ik vond het ook heel mooi bijvoorbeeld. Het was 26 juli, dan waren er ook 100.000 jongeren al verzameld in Krakau, in Polen, voor de Wereldjongerendagen. Wel, wanneer dat nieuws binnenkomt, zijn ze natuurlijk boos, verdrietig, verontwaardigd. Allemaal terecht. Maar in de reacties hoor je geen wraak. Er is een absolute... Er is een van de jongeren die zegt, ils veulent nous faire la guerre, on ne la fera pas. Ze willen tegen ons oorlog voeren, maar wij gaan dat niet opnemen. Wij gaan dat niet beantwoorden. Ja, dat is natuurlijk, ik vind dat een zeer christelijke evangelische reactie. Om het kwade niet met kwaad te willen beantwoorden. Ja. Maar om het kwade te overwinnen met het goede. En dat vind je eigenlijk van hoog tot laag. Dat vind je inderdaad bij de bisschoppen. Aartsbisschop Lebrun, die u al geciteerd heeft en ook in de vorige uitzending heeft laten horen. En kardinaal Vingt-Trois. Maar bij de gewone gelovigen vind je dat ook. Ook in Saint-Étienne-du-Rouvray, dus in die periferie van Rouen. Dus ik vind dat inderdaad iets dat heel mooi is. En dat navolging verdient. En dat eigenlijk al een beetje een vrucht is van dat martelaarschap van Hamel. Als ik mag, het is ook niet enkel, want dat trof ik ook niet enkel de christenen of de katholieken die zo reageren. Het was ook een heel mooie reactie van de islamitische gemeenschap, waar voor mij ook iets nieuws was. Namelijk de islamitische gemeenschap van een Saint-Étienne-du-Rouvray, dat is eigenlijk het deel van de periferie van Rouen, die zeer geïndustrialiseerd, een oude arbeiderswijk, eigenlijk al heel lang gedechristianiseerd. Er is een communistische burgemeester die al tientallen jaren is de communistische partij daar onbedreigd aan de macht, om maar te situeren.
1: Beetje Don Camillo situatie.
0: Ja, wel. In elk geval, laten we zeggen, zeer sterk gedechristianiseerd. Maar met een levendige en jonge islamitische gemeenschap, dat wel. Maar die eigenlijk een goede verstandhouding had met de katholieke kerk daar. Zodanig dat de moskee die ze daar hebben gebouwd, dat is een grote moskee, die is de laatste jaren ook verschillende keren herbouwd en verruimd, dat hij zich vlak achter de kerk bevindt. Niet de kerk waar het drama zich heeft afgespeeld, maar 4 kilometer verder. Saint-Thérèse, ja. En de parochie heeft zelfs een stuk grond afgestaan voor een symbolische frank om eigenlijk de toegang tot dat gebouw te vergemakkelijken. Wel een goede verstandhouding. Wel, op het moment van die dood zie je dat, ook al waren er heel veel moslims, het was na de Ramadan, veel moslims waren vertrokken naar Algerije of naar Marokko. Maar degene die daar zijn in de moskee, en dan vooral de president, Mohamed Karabila, die ik ook lang gesproken heb, ja, die begrijpt, kijk, hier moeten we eigenlijk op reageren als gemeenschap. Dit is zodanig verschrikkelijk, dit bezoedelt de naam van de islam, van onze godsdienst. Voilà, hij reageert heel duidelijk. Hij laat op zijn moskee, en hij nodigt de andere moskeeën in de buurt ook uit om hetzelfde te doen. Ze zeggen allemaal moskee en deuil. Dus een moskee in rouw. Dus om als teken dat de islamitische gemeenschap meer rouwt met de christelijke gemeenschap. De twee dagen daarna nodigen ze ook de priesters, de pastoor en ook mensen van het bisdom uit om naar de moskee te komen en daar het woord te voeren. Mm-hmm. Het was nog nooit gebeurd. Daar bestaan videobeelden van op YouTube. Ja. Een heel aangrijpende, maar wel mooie gebeurtenis. En dan, helemaal onuitgegeven, was het idee van die zondag daarop, en dan spreken we over 31 juli, dan gaan de moslims christenen bezoeken in hun kerk. Tijdens de Eucharistie. Eerst moet ik zeggen, als ik dat hoor, dan dacht ik, wat is dat nu eigenlijk? Maar achteraf gezien vind ik waar het gebeurd is, en het is op veel plaatsen gebeurd, in Frankrijk, maar ook elders, ook bij ons in België, vooral Franstalig België. Ik vind het eigenlijk toch wel een mooi gebaar en ook iets nieuws, namelijk de moslims die begrijpen, ja, wij moeten een stap meer zetten. Maar ook, het is eigenlijk zoals een ene familie een andere familie gaat bezoeken die rouwt en die deelt in de rouw. Eigenlijk een mooi gebaar van solidariteit tussen de geloofsgemeenschappen.
1: Wel, ik stel voor, beste Jan de Volder, om even te luisteren naar een montage die ik gemaakt heb van een interview met de imam van het dorpje daar bij Rouen. En een kort stukje muziek en dat we dan ons gesprek verder zetten.
2: Moi, oui, je le connais parce qu'on a une association interconfessionnelle où vous savez, on essaye de tisser des liens entre les communautés musulmanes, catholiques, juives, protestantes. Ah, bien sûr, c'est un ami, quelqu'un que vous connaissez et que vous fréquentez, et que c'est quelqu'un que vous savez qu'il a donné sa vie pour les autres, il a toujours œuvré pour tisser des liens avec des autres. Bah, bien sûr que c'est un très bon ami.
1: Ja, we kennen pastoor Hamel. We hebben een interreligieuze organisatie. Daar proberen we banden te creëren tussen moslims, katholieken, joden en protestanten. Ja, hij was een vriend. Het was iemand die je kent en regelmatig ziet. Je weet dat zijn leven in dienst stond van anderen. Hij wilde altijd banden smeden tussen de mensen. Hij was een heel goede vriend. Ik hoop dat het bloed dat vergoten is, zijn bloed als cement tussen de gemeenschappen kan dienen. Dat is mijn grootste wens, dat het niet voor niks was. Ik zou daarom die poort graag de Jacques Hamel-poort willen noemen.
2: Donc moi ce que je souhaite maintenant c'est que le sang qui a coulé sans sang servira de ciment entre les communautés. Voilà mon souhait. Mon souhait le plus grand c'est qu'il ne sera pas mort pour rien. Mais moi j'aimerais bien appeler cette porte-là, lui donner la porte Jacques Hamel.

0: Beste luisteraars, we zitten hier in de studio met Jan de Volder, die zich verdiept heeft, als het ware, in de gebeurtenissen van de moord van priester Jacques Hamel.
1: En als ik nog even mag, dus dat is een tweede aspect, maar er is ook nog een derde aspect. Dat is het seculiere Frankrijk, dat we natuurlijk kennen van de laïcité, waarin een sterke scheiding is tussen kerk en staat. Maar je ziet er eigenlijk heel snel, en dat voor mij is daar, ik beschrijf dat in mijn boek ook, de reactie van de president, François Hollande. Dat is eigenlijk merkwaardig. Ten eerste krijgt François Hollande op 26 juli zelf telefoon van paus Franciscus. Die hem belt en die hem spreekt als tot een broer, zo zegt hij het. En hij herinnert trouwens François Hollande eraan dat hij zelf van Rouen afkomstig is, dat hij in de kathedraal gedoopt is, iets wat Hollande gewoonlijk zedig verzwijgt. Huh? Maar de paus herinnert hem dat. En Hollande is eigenlijk ontroerd. Hij is ontroerd door die actie, door die nabijheid van de paus, die trouwens al ook na Nice en zo verder zijn solidariteit had laten zien. En Hollande zegt merkwaardige dingen. Hij zegt s'avonds bijvoorbeeld, wanneer een kerk geprofaneerd wordt, wanneer een priester vermoord wordt, dan is heel de republiek die geprofaneerd wordt. En Hollande is eigenlijk ook onder de indruk van de reactie van de Franse kerk. Enfin, dat is misschien mijn interpretatie, maar ik heb daar toch getuigen voor. En ook als ik het goed nalees, ik denk dat dat waar is. Hij is eigenlijk onder de indruk van de reactie van de Franse kerk. De capaciteit om heel ingetogen te reageren zonder verwijten naar de autoriteiten. Dus zonder intern gekibbel of... Eigenlijk is er rond Jacques Hamel een heel grote eenheid ontstaan. Een nationale eenheid in Frankrijk, die totaal weg was na Nice. Ja. We hebben dat hier misschien minder gevolgd in België, maar na Nice rolden de politici vooral kibbelend en ruziemakend over de straatstenen. Er was geen eenheid, er was een grote verwarring, er was boosheid, maar er was geen eenheid. Hier bij Jacques Hamel was er een grote tederheid, vond ik, een grote nationale eenheid. Moslims, christenen, seculieren, samen rond de figuur van die oude priester. Ja, waarom? En al dat is volgens mij graphique condité d'un martyr.
2: Vooral omwille van die persoon ook eigenlijk, omdat die zo breekbaar was eigenlijk. Allee.
1: Wel, dat heeft zeker natuurlijk gespeeld. Ja, ja. Ik denk, er zijn veel dingen die daar spelen. Ja. Hè? Dus ten eerste het feit dat het in een kerk gebeurt, dat zelfs voor de grote atheïsten, voor de grootste atheïsten blijft een kerk een heilig gebouw waar geen bloed hoort te vloeien. Ik bedoel, dat spreekt als de tweede een priester, dan zeker voor de katholieken, maar ook daarbuiten denk ik, die de mis viert wel. De mis is juist natuurlijk het offer van Christus. Het is het lam gods. Daar vermoord worden, zoals Monsieur Romero in de jaren 80, terwijl hij de Eucharistie opdraagt. Ja, dat geeft nog extra dimensie aan dat martelaarschap van een priester. Ja, en ook het feit dat het om een oude, broze, breekbare man gaat van 85. Ja, dat... geeft eigenlijk een extra dimensie. En ik denk dat heeft inderdaad ook meegespeeld aan die grote tederheid die ik in heel de Franse, maar ook verder buiten in de Franse maatschappij heb gevoeld. En die toch ook voor mij een nieuw was. Ik spreek over, trouwens in mijn boek, over une émotion planétaire. Eigenlijk een globale ontroering die ontstaan is.
0: U hebt ook contact gehad in uw onderzoek met de drie zusters en ook met meneer en mevrouw Coponnet. Nu, de luisteraars hebben in de vorige uitzending hun getuigenissen kunnen horen. Nu, wat heeft u persoonlijk het meest verrast in de interviews die u met hen had?
1: Ja, ik heb hem geïnterviewd midden augustus. Ik denk dat ik eigenlijk bij de eerste was, zeker wat meneer en mevrouw Coponnet betrof. Want de heer Coponnet, 87 jaar op 26 juli, dat is de dag van zijn verjaardag. Dat is eigenlijk degene die de tweede slachtoffer had moeten zijn. Hij werd namelijk ook door de jihadisten met messteken getroffen. En ook in zijn keel. En hij lag daar voor dood naast de priester. Maar hij heeft zich kunnen, laten we zeggen, ja, voor dood houden. Ondertussen heeft hij met zijn hand de wonden gestelpt, of proberen te stelpen aan zijn keel. En wonder boven wonder heeft die man het gehaald. Nu, ik moet zeggen, ik vond het getuigenis van die mensen bijzonder ontroerend. Ik ben daar een uur of twee of drie geweest, bij hen thuis, een eenvoudige woning in die arbeiderswijk. Want men zegt een dorpje, Saint-Étienne-du-Rouvray, dat is niet echt een dorp, dat is een gemeente van 30.000 inwoners, dat is zeer geïndustrialiseerd. Maar ik zeg een eenvoudige mensen, maar met een heel groot en authentiek geloof. En dat was eigenlijk zo mooi, omdat die man dat natuurlijk kan navertellen, hoe hij dat beleefd heeft. Wel, ten eerste is dat een koppel dat is groot geworden in de spiritualiteit van Charles de Foucault. En dat dus heel sterk die spiritualiteit beleeft. En dat heeft hen zeker geholpen ook om dat moment te beleven op een heel waardige, mooie, christelijke manier eigenlijk. Verschillende dingen. Ten eerste vertelt hij hoe hij gebeden heeft, hè, als hij daar lag. Zijn gebeden, het gebed van overgave van Charles de Foucault.
2: Prachtig.
1: Dat hij van buiten kende, dat hij dat voortdurend bidt. Hij zegt ook, hij bedenkt zich, Charles de Foucault, die zoveel gedaan heeft om de getuigenis van christenen onder de moslims, om de liefde van Christus ook tot de moslims te brengen. En die vermoord werd door een hand van een moslim, 100 jaar geleden, hè, dit jaar, op 1 december, geloof ik, zullen we dat herdenken. Hij zegt, en kijk, in mij overkomt nu hetzelfde. Dus hij voelt een grote spirituele eenheid met die man die voor hem altijd een voorbeeld is geweest. Bidt ook het wees gegroet verschillende keren. Hij zegt, ik had nooit zo blijven stilstaan bij die zin. Prier pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Hij zegt, kijk. En hij zegt, en dat is heel merkwaardig, hij zegt, maar ik was totaal in vrede. Ik was totaal in vrede. Ik was niet boos. Ik had geen schuldgevoel. Ik had ook geen gevoelens van haat. Het was een groot moment van vrede.
2: Zelf van geluk.
1: Van geluk, zegt hij. Dus hij zegt, dat kan heel raar klinken, maar zo was het echt. Dus ja, ik vind het eigenlijk heel mooi hoe christenen kunnen bereid zijn om op de meest onverwachte momenten, op de dag van zijn 87e verjaardag, hun leven te geven, maar ook hun leven te geven in handen van God. En ik denk dat Hamel heeft natuurlijk niet het geluk gehad om te overleven en is ook zeer snel gestorven. Maar ik bedoel, diezelfde, ik zeg, geest is daar wel. Hè?
2: Ja.
1: Ons leven uiteindelijk liggen wij in handen van Christus, wat er ook gebeurt. En dat is het getuigenis van het koppel, wat ik een bijzonder mooi en aangrijpend getuigenis vind van een oude generatie, van een heel gelovig koppel. Ook trouwens de vrouw die dat allemaal meemaakt in de kerk, die dat ook op een heel spirituele manier beleeft. Dan heb je die drie zusters. Eén gaat er vrij snel lopen, dat is de overste. Dat is Danielle, die neemt de benen en die is eigenlijk degene die alarm zal slaan. Hè.
2: Ja.
1: Maar die twee anderen, dat zijn ook twee bejaarde zusters. Dat is Sœur Hélène en Sœur Huguette. Het is eigenlijk ook heel mooi hoe zij beschrijven wat daar gebeurd is. Dat zij ten eerste ook absoluut dachten dat ze zouden sterven. En daar ook absoluut bereid toe waren. Maar, moet ik dat nu zeggen? Enerzijds, Sœur Huguette vertelde, hij zegt, ik heb mijn geloofsbelijdenis herhaald eigenlijk, als wijze van acte van berouw, maar ook van geloofsbelijdenis. En ik herbevestigde mijn geloof in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dus in de Triniteit, de Trinitaire God, die de God van de christenen is. En het merkwaardige is juist dat na die moord en de profanatie van de kerk, die dubbele moord eigenlijk in de hoofden van de jihadisten, dat ze eigenlijk kalmeren. En je hebt dan een heel merkwaardig moment in de kerk dat 40 minuten duurt, waar ze eigenlijk in gesprek gaan met die zusters. En waar ze eigenlijk, hun drang naar bloed is eigenlijk verzadigd. En eigenlijk willen zij nu alleen nog maar zelf sterven. Dus ze wachten gewoon tot de politie komt. En in die 40 minuten heb je dus een gesprek met de zuster. En dat gaat over geloofswaarheden.
2: Theologisch gesprek.
1: Wel, bijna. Als we willen, een theologisch gesprek. Maar het gaat wel over. Ja. Zij zeggen, maar Jezus kan niet de Zoon van God zijn. En dat is natuurlijk een sleutelpunt in de islamitische geloofsbelijdenis. Die Jezus wel vereren als een profeet. Maar die absolute kruisdood afwijzen, de verrijzenis... Mm. En ook het idee zelf dat God een zoon kan hebben. Enfin, de trinitaire idee is natuurlijk iets dat zij afwijzen. Goed, dat is een theologisch verschilpunt. Ja. Dat hoeft niet... door de eeuwen heen hebben christenen en moslims ook vaak goed samengeleefd. Maar ja, bij een bepaalde heel radicale groep... en ook Daesh, dus de zogenaamde Islamitische staat, hoort erbij... Maakt er wel een punt van. Zij maken er een punt van. Zij manipuleren dat geloofsverschil om daar eigenlijk een soort godsdienstoorlog van te kunnen maken. Ja. Mm-hmm. Want eerlijk gezegd, die twee jongens, dat waren geen grote theologen. Hè. De meesten hadden, of die gingen helemaal niet vaak naar de moskee of wat dan ook. Mm-hmm. Nou, het zijn meer
2: Dat zegt zuster Danielle ook. Hè. Ze hadden uiteindelijk geen enkele culturele of religieuze basis.
1: Heel weinig. Gewoon op internet een beetje opgedaan. Ja, ze maken daar wel een punt van tegenover die zusters. Nu, wat ik zo mooi vind ook, is het geloofsgetuigenis van die zusters. Die zeggen, En kent je de Koran? Ja, zegt zuster Hélène, de andere. Ja. Ik ken de Koran, ik heb de Koran vastgehaald door bladeren. Ik respecteer de Koran zoals de Bijbel, zegt ze. En die jonge mannen die zijn verrast. Hè. Die vragen ook, hebben jullie geen schrik om te sterven? Hè? Ze denken, we gaan die zusters hier terroriseren.
2: Vooral het thema vrede in de Koran.
1: Ja, dat is echt het thema vrede. Hè. Die soera, die spreken mij. En dan zeggen die mannen, ja, maar wij willen eigenlijk ook vrede. En zeg dan maar aan jullie autoriteit dat ze moeten stoppen met ons te bombarderen in Syrië. Enfin, dus... Ja, je hebt daar theologisch politiek gesprek, maar het is toch zeer merkwaardig. Maar ik vind vooral de waardigheid van die zusters, hè, ja. die bereid zijn om te sterven, maar die wel niet bereid zijn om hun geloof te verloochenen. Mm-hmm. En die het eigenlijk een fantastisch geloofsgetuigenis doen op dat moment. Ik vind het goed af voor wat daar gebeurt. Het is ook van de kant van de christenen, zowel op het moment van het drama als daarna. Ja, ja. En vandaar een reflectie in een boek.
2: Oké. Okay. Ik stel voor terug een stukje muziek en dan gaan we verder naar een heel bijzondere uitspraak die pater Jacques heeft gedaan, juist voor zijn dood.

0: Beste luisteraars, ik heb hier dus Jan de Volder in de studio. En ik ga hem de volgende vraag stellen. Er zijn de laatste woorden van de pater voor hij vermoord werd, zijn toch wel zeer betekenisvol. En dat was dus: ga heen, Satan. Hij heeft dat dus twee keer herhaald. Verraste u dat of niet? En wat is daarachter te zoeken?
1: Ja, hij zegt dus: ga weg, Satan. Hè? Dus hij herhaalt eigenlijk wat Jezus zegt in de schrift aan Petrus. Hè? Va de retro, Satan, is dat. Hè? Dat zijn heel sterke woorden eigenlijk. Hè? Ja, als laatste woorden kunnen ze echt wel tellen. Maar de getuigen zijn uniform. Ze zeggen, va-t'en, Satan, Satan, va-t'en. We hebben dat heel duidelijk gehoord als zijn laatste woorden. Wel, wat maak ik daarvan?
0: Ook de paus heeft dat aangehaald.
1: De paus heeft dat ook aangehaald. Ja. De paus heeft daar in zijn mis in Santa Marta, toen er een groep van pelgrims vanuit Rouen op 14 september, feest van de kruisverheffing, aanwezig was in Rome, heeft hij daarover. Hij zegt, de paus heeft zijn bewondering ervoor uitgesproken voor de luciditeit van de man die met zijn gelovige blik eigenlijk het kwade kon herkennen. Dus, en het kwade niet zozeer in de misdadigers of degene die op het punt stonden hem te vermoorden, maar wel dat de Satan, de duivel, in hen ageerde, het kwade. In hen ageerde. En dus eigenlijk door die moorddadige hand eigenlijk aan het werk was. En nu, dat was wel iets dat ten eerste diep in de spiritualiteit van onze paus, die vaak spreekt over het werk van de Satan. Maar ook van priester Hamel. Ik citeer in het begin het gebed dat hij elke morgen citeerde. Een gebed dus tot de aartsengel Michael. Waarin hij ook, in dat gebed wordt heel duidelijk gevraagd om bescherming tegen Satan. Dat was iets dat in zijn spiritualiteit was, in zijn dagelijks gebed. Komt erbij dat in de lezing van de dag, die zo net gelezen was in de mis, ook het ging over de Satan die de zizanie, dus de, ja, het onkruid, het kwaad zaait in de wereld. En,
0: het was die lezing.
1: Het was die lezing. Ja. En dus helaas weten we niet hoe hij die becommentarieerd heeft. Waarom weten we dat niet wel? Ik moet zeggen, ik heb intensief gezocht. Want hij had altijd toch wel notas om zijn preek voor te bereiden. Zelfs al was het voor zes mensen. Maar ik denk dat die bij de politie moeten zijn. Want het is niet terug te vinden. En ook de getuigen die er waren, wellicht door de emoties van alles wat er daarna is gebeurd. Ze herinneren zich niet precies wat hij daar gezegd heeft. Het zal niet aan mijn gebrek aan insistentie liggen dat we het niet weten. Maar goed, zijn laatste woorden zijn eigenlijk daarna. Hè. Dus nadat ze de zegen had gegeven aan het einde van de mis. En dan inderdaad, dan heb je dan het drama dat zich afspeelt. Hè. Maar wat ook wel mooi is inderdaad die luciditeit om de kracht van het kwade te herkennen. En de paus zegt daarbij, eigenlijk zegt hij, zouden alle mensen van geloof, de christenen, maar ook de anderen moeten herkennen dat doden in naam van God, dat satanisch is. Ja. En dat is eigenlijk wat de oproep die de paus daarvan gemaakt heeft. Hè.
0: Nu, het is ook, ik vind het ook ergens een, hij heeft nu wel niet gezegd, vader vergeeft hun, want ze weten niet wat ze doen, maar door dat uit te spreken, komt het een beetje op hetzelfde neer en schuift hij de schuld voor een stuk naar Satan. En het is ook, ook dat meneer Guy Coponnet neemt om te zeggen, kijk, ik veroordeel die twee moordenaars niet. Oké, maar wel de persoon die erachter stond, Satan.
1: Ja, dus dat is inderdaad, zo interpreteren zij het. En volgens mij heel terecht. Hè. Dus, want trouwens, priester Hamel, hij was geen pater, hij was een diocesaan priester. Had hij... die had trouwens naar aanleiding van andere terreurdaden in Frankrijk, in Parijs of in Nice, had hij wel verschillende keren gezegd, kijk, die jonge mannen die zijn gemanipuleerd, die weten niet wat ze doen, dat is niet de god van de islam. Dus dat was een besef dat hij had. Hij heeft hem misschien dan niet uitgesproken op dat moment zelf, als zijn laatste woorden, maar dat was zeker zijn besef. En inderdaad, de getuigen zullen zeggen, kijk, dat was voor ons, was dat geen veroordeling van die jongens, van de persoon. Maar wel, laten we zeggen, het herkennen van het werk van het kwade. Hè. En het kwade is sterk in onze wereld. Er is een mysterie van het kwade, zegt ook Dominique Lebrun, dus de aartsbisschop van Rouen. Waarover moet worden gedacht. Maar wat mij ook, een reflectie die ik ook in het boekje kort, hè, maar toch wil meegeven, dat is, goed, er is een kracht van het kwade en een mysterie van het kwade, en dat is zo. Hè, want waarom wordt nu zo'n arme, oude, priester die eigenlijk een goede nabuurschap nastreefde met de moslims. Waarom wordt hij nu het slachtoffer van zo'n vreselijke misdaad? Hè? Je kunt zeggen, waar was God? Hè? Ik bedoel, dat is een godsvraag die het kwade natuurlijk oproept. Maar je hebt ook het andere. Je hebt ook de kracht van de liefde. Die eigenlijk sterker is dan de dood. En dat is het mysterie van het kruis. En ik vind dat je dat allemaal in een notendop hebt in dat verhaal van een perifere kerk in Saint-Étienne-du-Rouvray in het putje van de zomer 2016. Ja. En dus dat nodigt uit tot reflectie en inderdaad ook tot onze christelijke gemeenschappen van kijk, wat betekent dat voor ons christen zijn, tot waar zijn wij bereid om te gaan, maar ook geloven wij in de kracht van het gebed, hè? Zoals die Guy Coponet, die man heel duidelijk in zijn alle vertrouwen eigenlijk zijn handen legt in zijn leven legt in handen van God. Ja, al dat is denk ik zeer mooi en zeer betekenisvol. En,
0: goed, nu u sprak van dus een boek dat u hebt uitgegeven, Martyr, Vie et mort du Père Jacques Hamel, maar die verschijnt ook in het Nederlands, dacht ik.
1: Ja. Verschijnt eind oktober bij Halewijn in het Nederlands.
0: Ah ja.
1: Hij wordt ook trouwens in verschillende andere talen uitgegeven.
0: Nog een klein vraagje, dus u hebt het boek aan de paus gegeven. Vertel eens.
1: Ja, wel, ik was in Assisi bij de interreligieuze samenkomst voor de vrede op 20 september, waar ook paus Franciscus zelf persoonlijk aan heeft deelgenomen. Wel, en toen hij de verschillende deelnemers groette, had ik de gelegenheid en de eer en het genoegen om hem ook even te spreken. Goed, en bij die gelegenheid heb ik hem inderdaad het boekje dat toen net uit was, op 20 september, kunnen overhandigen. En hij was er zeer geïnteresseerd. En,
0: het is vertaald in andere talen ook nog?
1: Wel, het komt uit in het Italiaans. Maar voorlopig bestaat het enkel in het Frans. Maar goed, ik heb, hij was daar toch... hij heeft ervoor bedankt en dat was het.
0: Nu, beste Jan de Volder, ik ga je heel hartelijk bedanken voor je komst hier. Dat je tijd gemaakt hebt voor onze luisteraars in je drukke programma, want je moet doorgaan. Nu, voor de rest van de uitzending gaan we nog luisteren naar uittreksels uit de homilie van bisschop Lebrun van Rouen tijdens de begrafenisplechtigheid. Hij heeft daar een aantal zeer mooie zaken verteld. Dus heel hartelijk dank voor uw komst en uw mooie getuigenis. En tot de volgende keer, hoop ik.
1: Ja. Dank je wel. Tot kijk.
0: Ja.

Dat was het interview met Jan de Volder, gehouden kort na deze gebeurtenis, nu 10 jaar geleden. Voor de rest van deze uitzending gaan we nog luisteren naar enkele uittreksels uit de homilie van bisschop Lebrun van Rouen tijdens de begrafenisplechtigheid. En we gaan ook luisteren naar een getuigenis van imam Mohamed Karabila van de moskee in Saint-Étienne du Rouvray.

0: Beste vrienden, ik stel voor de resterende tijd terug te keren naar dinsdag 2 augustus 2016, waar in de kathedraal van Rouen de begrafenisplechtigheid plaatsvond van priester Jacques Hamel, voorgegaan door de plaatselijke aartsbisschop Monseigneur Lebrun in concelebratie met andere bisschoppen en een paar honderd priesters. Tot 2000 personen volgden de uitvaart. Ook een aantal ministers, vertegenwoordigers van lokale en regionale autoriteiten en de slachtoffers als stille getuigen. De aartsbisschop Dominique Lebrun verwelkomde van bij aanvang uiteraard eerste familieleden van priester Jacques en hij betuigde hen zijn medeleven en steun. Naast de verwelkoming van alle gelovigen, de politieke verantwoordelijken, de bisschoppen en alle priesters en heel in het bijzonder de drie zusters en het bejaarde koppel, had hij een speciale verwelkoming voor de verantwoordelijken van de Joodse en moslimgemeenschap die allen zeer geraakt zijn en beslist om zich te verenigen opdat iets dergelijks niet meer zou gebeuren. We gaan even luisteren.
1: Le mal est un mystère. Il atteint des sommets d'horreur qui nous font sortir de l'humain. N'est-ce pas ce que tu as voulu dire, Jacques, par tes derniers mots? Tomber à terre, à la suite de premiers coups de couteau, tu essaies de repousser ton assaillant avec tes pieds et tu dis « Va-t'en, Satan !» Tu répètes « Va-t'en, Satan !» Tu exprimais alors ta foi en l'homme créé bon que le diable agrippe.
0: Het kwaad is een mysterie en zijn verschrikkingen vinden hun toppunt met menselijke hulp. Is dat niet wat jij bedoelde, Jacques, met jouw laatste woorden? Je viel op de grond na de eerste steek. Je probeerde de aanvaller met je voeten weg te duwen en zei, ga weg, Satan. En nogmaals zei je, ga weg, Satan. Met deze woorden drukte je je geloof in de mensheid uit, die goed geschapen, maar in de ban van de duivel is. Aldus Monseigneur Lebrun.
1: Jésus guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, dit l'Évangile. Il s'agit d'affirmer avec Jésus que tout homme, toute femme, toute personne humaine peut changer son cœur avec sa grâce. Nous recevons ainsi la parole de Jésus qui peut sembler au-delà de nos forces aujourd'hui. Eh bien, moi je vous le dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent.
0: Jezus genas allen die werden onderdrukt door de duivel, vertelde het evangelie ons. Maar we weten, omdat de schrift het ons zegt, dat met Jezus elke man, elke vrouw, elke menselijke persoon zijn hart kan veranderen door de genade van Christus. Wij moeten ons de woorden van Christus herinneren, zelfs als die onze krachten te boven lijken te gaan. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief en bid voor diegenen die u vervolgen.
1: Je me tourne vers vous, les baptisés de notre Église catholique. Surtout, si vous ne venez pas souvent à l'Église, si vous en avez oublié le chemin. Je vous lance un appel aussi simple, comme un premier pas, aussi simple que la vie du Père Jacques Hamel. En hommage au Père Hamel, nous vous invitons à visiter une église dans les jours qui viennent.
0: Ik richt me tot jullie gedoopten in onze katholieke kerk. Vooral als u niet meer vaak in een kerk komt, de weg erheen hebt vergeten. Ik lanceer een eenvoudige oproep als een eerste stap, zo simpel als het leven van pater Jacques Hamel, als eerbetoon aan pater Hamel. We nodigen jullie uit een kerk te bezoeken in de dagen die komen.
1: Pour dire votre refus de voir souiller un lieu saint. Pour affirmer que la violence ne prendra pas le dessus dans votre cœur. Pour en demander la grâce à Dieu. Nous vous invitons à déposer une bougie dans cette église, signe de résurrection. À ouvrir votre cœur dans ce qu'il a de plus profond. Si vous le pouvez, à prier.
0: Om jullie afkeer te getuigen, een heilige plaats te zien verontreinigd worden. Om te bevestigen dat geweld geen wortel zal schieten in je hart, om Gods genade te vragen. We nodigen jullie uit een kaars te branden als teken van de verrijzenis. Om je hart te openen zo diep mogelijk, als je kunt om er te bidden. God, dank u voor uw zoon Jacques. Troost zijn familie en wek op onder ons, onder de jongeren van de wereldjongere dagen, nieuwe profeten van uw liefde. Amen.
1: Dieu, merci pour ton fils Jacques. Console sa famille. Et fais lever parmi nous, parmi les jeunes des JMJ, de nouveaux prophètes.

0: Beste luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze zeer gevulde uitzending. In de kathedraal van Rouen staat een schilderij. Een portret van Jacques Hamel met een heilige aureool boven zijn hoofd. De kunstenaar is moslim Omar Moubine. Hij schilderde een aureool omdat hij de pater een heilige vindt. Maar hij zei nog meer tijdens een interview in de kathedraal. En ondertussen dank ik jullie voor het luisteren en spreken we af in een volgende uitzending.
1: Devant toute cette confusion, j'ai voulu faire une prière en fait. C'est surtout ça, la douleur surtout. Ça m'a beaucoup touché, peut-être pour la religion, parce que je suis quelqu'un de croyant. Et c'est pas ce que j'ai appris, c'est pas ce qu'est l'islam. L'islam n'est pas ça. L'islam, c'est la paix. C'est peut-être ma manière de dire à tous ces gens qui se revendiquent de ma religion que tout être humain, chaque vie est sacrée. Chaque homme qui meurt au nom d'une idéologie qui n'a pas de nom reste un saint.
0: In al deze verwarring wilde ik een gebed maken. Dat is de voornaamste reden, vooral uit de pijn. Het heeft me heel diep geraakt. Vanwege het geloof, want ik ben zelf gelovig. Zo heb ik het niet geleerd. Dit is niet de islam. De islam is vrede. Het is mijn manier om aan iedereen die mijn religie opeist duidelijk te maken dat iedere mens en elk leven heilig is. Iedereen die sterft in naam van een naamloze ideologie is voor altijd een heilige.
1: Ils se revendiquent d'être des djihadistes. Le djihad, pour eux, mourir dans le djihad, c'est monter au paradis. Rejoindre les anges. Peut-être ma manière de dire que non. Que ce sont les autres qui rejoignent les anges. Ceux qu'ils ont tués.
0: Ze noemen zich djihadisten. Ze denken dat als ze tijdens de jihad sterven, dat ze naar het paradijs gaan, naar de engelen. Misschien is dit mijn manier van zeggen. Nee, de anderen gaan naar de engelen. Zij die ze gedood hebben. Alle moslims moeten zich verzetten en de waarheid laten horen. Ze moeten in opstand komen tegen deze onbegrijpelijke daden. Deze daden zijn, ik kan niet op een sterker woord komen dan barbaars, afgrijzelijk, gruwelijk.
1: Tout musulman doit s'insurger et donner sa voix pour dire la vérité. Et se lever contre ces actes incompréhensibles. Ces actes, c'est des actes. Je ne sais pas s'il y a un mot plus fort que barbare, abominable, atroce.
0: Het boek geschreven door Jan de Volder, Martelaar, Leven en dood van de vermoorde priester Jacques Hamel, is nog steeds te koop. U kan het bestellen op de website van Sant'Egidio, www.santegidio.nl. Het proces van zaligverklaring werd opgestart onder sterke impuls van Paus Franciscus op Witte Donderdag 13 april 2017 aan het einde van de Chrismamis door de plaatselijke bisschop Monseigneur Lebrun. Ondertussen bevindt het dossier zich op het niveau van de Heilige Stoel. Priester Hamel kan dus officieel zalig verklaard worden als martelaar voor het geloof in Odium Fidei. En daarvoor moet geen wonder erkend worden. Jacques Hamel wordt daardoor voor de katholieke kerk een dienaar Gods. De gift van zijn leven wordt dan ook beschouwd als een voldoende belangrijk mirakel.

0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.
1: En met uw geest.
0: Beste broeders en zusters, beste luisteraars van Radio Maria, Israël heeft niet altijd beantwoord aan wat God van zijn volk verwachtte. Jezus moest dat ook ondervinden. Hij werd verworpen, maar hij werd toch de kostbare hoeksteen van een nieuwe gemeenschap, de kerk. Maar ook wij voldoen niet aan wat God voor ons deed. Laten wij het water zegenen en ons richten naar God, die van ons goede vruchten verlangt. Dierbare broeders en zusters, laten wij die moedig bidden tot de Heer onze God, dat Hij dit water dat Hij geschapen heeft wil zegenen en er ons mee besprenkelt tot gedachtenis aan ons doopsel. Mogen Hij ons bijstaan, opdat wij trouw blijven aan de geest die wij ontvangen hebben. Almachtige, eeuwige God, Hij hebt gewild dat het water, bron van leven en begin van elke reiniging, ons ook innerlijk zou zuiveren en ons de gave schenken van het eeuwig leven. We bidden u, zegen dit water, waardoor wij op deze dag des Heren gesterkt willen worden. Vernieuw in ons de bron van uw genade, het levend water, dat ons naar lichaam en naar geest voor alle kwaad beveiligt. Sta toe dat we met een zuiver hart tot u komen en uw heil waardig ontvangen. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: De Almachtige God, zuivere ons van zonden en maken ons waardig door de viering van deze Eucharistie eenmaal deelgenoten te worden aan het gastmaal van zijn Koninkrijk.
1: Amen.

0: Laten we bidden. Almachtige, eeuwige God, gij blijft alle mensen roepen en met geduld wacht hij van elk van ons het antwoord af. We bidden u dat de drukte van het leven uw uitnodiging niet overstemt, dat wij niet vergeefs uw roepstem horen. Doe ons ondervinden hoe gij groei en wasdom geeft en wij uw kerk de wijngaard van de wereld moeten zijn. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.

0: Lezing uit het boek Jesaja. Ik wil zingen voor mijn geliefde, het lied van mijn vriend en zijn wijngaard. Mijn geliefde had een wijngaard, die lag op een vruchtbare helling. Hij zette er een omheining omheen en maakte hem vrij van stenen. Hij plantte er uitgelezen wijnstokken en bouwde een toren in het midden. En hij kapte er een perskuip uit. Toen verwachtte hij dat de wijngaard druiven zou opbrengen, maar hij gaf enkel wilde vruchten. En nu, inwoners van Jeruzalem, mannen van Juda, nu moet gij oordelen tussen mij en mijn wijngaard. Wat had ik nog meer kunnen doen voor mijn wijngaard, dat ik niet voor hem gedaan heb? Waarom had ik verwacht dat hij druiven zou voortbrengen en geeft hij alleen wilde vruchten? Ik zal u dan nu vertellen wat ik ga doen met mijn wijngaard. Ik haal zijn omheining weg, dat hij kaal gevreten kan worden. Ik maak mijn muren stuk, dat hij plat getrapt kan worden. Ik maak van hem een verwilderd stuk grond. Hij wordt niet langer gesnoeid en niet meer bewerkt. Distels en doorns schieten erop. En aan de wolken verbied ik regen op hem te laten vallen. De wijngaard van de Heer der hemelse machten is het huis van Israël. En de mannen van Juda zijn bevoorrechte planten. Hij hoopte op recht en zie onrecht. Op rechtvaardigheid en zie verdorvenheid. Woord van de Heer.
1: Wij danken.

0: Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Filippenzen. Broeders en zusters, wees over niets bezorgd, maar laat in alles door gebed en smeking met dankzegging uw wensen bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Ten slotte, broeders en zusters, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat beminnelijk is, al wat prijzenswaardig is, en als iets deugd heet en als iets lof verdient, wees daarop bedacht. Wat gij van mij geleerd en aanvaard en gehoord en gezien hebt, brengt dat in praktijk. En de God van de vrede zal met u zijn. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.

In die tijd zei Jezus tot de hoge priesters en oudsten van het volk: luistert naar een andere gelijkenis. Er was een mens, een landheer, die een wijngaard aanplantte en een omheining omheen zette. Er een wijnkuip in uitgroef, een toren bouwde, hem aan wijnbouwers verpachtte en naar het buitenland vertrok. Toen de tijd gekomen was om de vruchten te oogsten, zond hij zijn dienaren naar de wijnbouwers om zijn vruchten in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers grepen zijn dienaren, de een mishandelden zij, de ander doden zij, nog een ander stenigden zij. Daarop zond hij andere dienaren, talrijker dan de eerste, maar zij deden met hen evenzo. Uiteindelijk zond hij zijn zoon naar hen toe, zeggend: voor mijn zoon zullen zij ontzag hebben. Maar toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar: dat is de erfgenaam. Kom, laten we hem doden en ons zijn erfenis toe-eigenen. En ze grepen hem, wierpen hem buiten de wijngaard en doden hem. Wanneer nu de heer van de wijngaard komt, wat zal hij dan met die wijnbouwers doen? Ze zeiden hem: ellendelingen zal hij op ellendige wijze te gronde richten en de wijngaard verpachten aan andere wijnbouwers die hem de vruchten op hun tijd af zullen dragen. Toen zei Jezus hen: hebt gij nooit in de schriften gelezen? De steen die de bouwers af hebben gekeurd, die is tot hoeksteen geworden. Door de Heer is dat gebeurd en het is wonderbaar in onze ogen. Daarom zeg ik u dat het koninkrijk Gods u ontnomen zal worden en gegeven aan een volk dat de vruchten daarvan opbrengt.

heeft de wereld geschapen. En God heeft uit die wereld een volk gekozen dat tot zegen moest worden voor de hele mensheid. Maar met zijn beide initiatieven heeft God wel een enorm risico genomen. De mens moest Gods levenspartner worden en daarom ook moest hij vrij zijn. Maar daar lag juist het risico. De mens heeft Gods liefde niet beantwoord. En daarover gaat het in de lezingen van deze zondag. Ergens in de 8e eeuw voor Christus zond God zijn gezant naar Israël. Dat was Jesaja, Gods profeet. Profeten moeten de waarheid zeggen. En daarom zijn ze nooit graag gezien. Want mensen houden niet van de waarheid. Op een dag trok Jesaja naar de markt en hij begon warempel een liedje te zingen. Op het eerste gezicht was het een liefdeslied. Ik wil zingen voor mijn geliefde, het lied van mijn vriend en zijn wijngaard. De mensen kwamen dichterbij en waren verwonderd over wat de profeet nu weer in zijn hoofd had gehaald. Zal hij nu ook nog een slagerzanger worden, zo vroegen ze zich af. Maar naarmate hij zong, veranderden de gedachten van zijn toehoorders. Dat was geen liefdeslied meer. Dat was een aanklacht tegen hun eigen gedrag. Mijn geliefde had een wijngaard en deed er alles voor, zong Jesaja. Ik koos uitgelezen planten, bouwde een toren in het midden en kapte er een perskuip in uit. Maar dan komt het. Mijn vriend verwachtte nu weelderige druiventrossen, maar de wijngaard gaf enkel wilde vruchten. De wijngaard diende tot niets. Al de inspanningen van de geliefde waren vergeefs geweest. Wat had die vriend nog meer kunnen doen? Niets. Daarom haalt hij de omheining weg en laat zijn wijngaard aan zijn lot over. En dan zegt Jesaja nog eens duidelijk waar het om gaat en wat ze al het hele lied lang aan hadden zien komen. Die vriend is God en die wijngaard is het huis van Israël. De mannen van Juda zijn bevoorrechte planten. God hoopte op recht en zie, het werd onrecht en verdorvenheid. Zo ging het in Israël. Dat bevoorrechte volkje beantwoordde niet aan zijn uitverkiezing door God. Het werd geen zegen voor de mensheid. Wat heeft dat God bedroefd? En als Jezus komt, is het dan niet beter? Jezus grijpt terug naar de historie van God en zijn wijngaard. Het is nu nog erger geworden dan in de tijd van Jesaja. God heeft dienaren gezonden, profeten zonder tal. Maar die werden mishandeld en gedood. En ten einde raad zond God Jezus, zijn zoon. Maar die zal worden gedood en buiten de wijngaard worden geworpen. Jezus zal inderdaad gedood worden buiten de muren van de hofstad Jeruzalem. Wat zal God nu doen? Ja, dat vraagt Jezus en ze weten het. Hij zal zijn volk straffen en andere wijnbouwers roepen die wel de vruchten af zullen dragen. Maar Jezus voegt er nog iets heel bijzonders aan toe. Een vers uit Psalm 118, dat zegt dat de steen die door de bouwers af werd gekeurd, juist de hoeksteen is geworden. Met andere woorden, Jezus zal verworpen worden, maar op die manier zal hij juist de hoeksteen worden van een nieuw gebouw, een nieuw rijk, een nieuwe schepping. Die nieuwe schepping zal de kerk zijn, het nieuwe volk van God, dat aan God gehoorzaam zal zijn. Beste broeders en zusters, de kerk, dat zijn wij. Maar wat stelt de kerk hier in Vlaanderen, in het Westen, nog voor? En God heeft ook dat aanzien komen. Daarom liet hij in 1963 zijn heilige paus Johannes de 23e een concilie bijeenroepen om de wereld weer naar God te brengen. Denk je dat dit gelukt is? Het concilie heeft met veel wikken en wegen prachtige dingen gezegd en nieuwe initiatieven genomen. De Eucharistie wordt nu gevierd in de volkstaal
hebben we nu nieuwe leesroosters gekregen die ons Gods woord beter leren kennen. En ik sta verwonderd dat de geleerden van toen zulke prachtige lezingen bij elkaar hebben gebracht. En de gebeden van de Eucharistie zijn ook een wonderwerk geweest. Maar heeft dat allemaal vruchten voortgebracht? De kerk en de wereld hebben elkaar niet gevonden. Maar er is hoop, omdat veel jonge mensen zoeken naar een leven met meer diepgang. Wij die nog proberen te geloven, wij die nog naar de kerk komen op zondag, wij moeten veel luisteren, met onze jeugd en jongeren op weg gaan. Er komt een nieuwe kerk, die misschien niet meer zo massaal zal zijn, maar die iets te zeggen zal hebben.

0: Broeders en zusters, brengen wij onbezorgd al onze wensen in gebed en smeking bij God.
1: Dat Gods heilige kerk mag worden opgebouwd in liefde, steunend op de hoeksteen die Christus is. Laat ons bidden.

dat het huis van Israël, de wijngaard van de Heer, die door God het eerst is uitverkoren, mag komen tot de volheid van de verlossing. Laat ons bidden.

dat de landbouwers een goede opbrengst voor hun oogst mogen ontvangen en respect voor het werk dat zij verrichten. Laat ons bidden.

dat wij als christengelovigen onze aandacht gevestigd houden op al wat waar is en edel, wat rechtvaardig is en rein, op al wat deugd heet en lof verdient. Laat ons bidden.

Dat de Heer de gebeden voor onze gemeenschap mag verhoren. Voor de intenties van onze paus. Voor de geestelijke gezondheidszorg in de hele kerk. En dat onze overleden broeders en zusters Gods vrede mogen binnengaan, die alle begrip te boven gaat. Laat ons bidden.

0: Heer van de wijngaard en van de oogst, gij hebt uw zoon in de wereld gezonden waar hij verworpen werd en gedood, maar gij hebt hem opgewekt ten leven. We bidden u, geef dat wij ons van harte inzetten voor de opbouw van uw rijk en op de vastgestelde tijd vruchten voortbrengen die blijvend zijn. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard zal kunnen worden door God, onze almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer uitwonen en nemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: Heer, neem het offer aan dat gij ons hebt toevertrouwd. Verlos en heilig ons in deze viering, waarin wij u onze hulde brengen, door Christus onze Heer.
1: Amen.

Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal, door Jezus Christus onze Heer, die eenmaal door de dood heen is gegaan, het ontzagwekkend wonder heeft volbracht, die ons wegvoert uit het slavenhuis van dood en zonde om te zijn uw uitverkoren en geheiligd volk. Koningen en priesters worden wij genoemd. Uw grote daden, God, verkondigen wij overal, dat gij ons uit de duisternis geroepen hebt om nu te leven in uw onvergankelijk licht. Daarom met alle engelen, machten en krachten, met alle die staan voor uw troon, loven en aanbidden we u en zingen u toe met de woorden.

Waarlijk heilig zijt gij, Heer. Heel de schepping komt van u. Naar u gaat alle dankbaarheid. Want door uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer, en met de kracht die uitgaat van de Heilige Geest, verwekt gij leven en heiligt gij de wereld. Telkens weer roept gij uw volk bijeen, opdat van oost tot west een zuiver offerande u op wordt gedragen. Daarom zijn wij hier voor u verzameld en vieren wij op deze eerste dag der week in gemeenschap met heel de kerk dat Jezus Christus uit de doden op is gestaan. Door hem die zetelt aan uw rechterhand bidden wij u, heilig onze gaven die hier voor u neer zijn gelegd. Maak ze door uw Heilige Geest tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer, die de viering van deze heilige geheimen aan ons toe heeft vertrouwd. Want in de nacht dat hij overgeleverd werd, heeft hij brood genomen en tot u in dankzegging gebeden. Hij heeft het gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Na de maaltijd heeft hij ook de beker genomen, in dankzegging tot u gebeden, en hij heeft hem aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neem deze beker en drink hier alle uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

Heer, het lijden en sterven van uw Zoon die ons verlossing heeft gebracht, het wonder van zijn verrijzenis, zijn opgang naar u die in de hemel zijt. In dankzegging bieden wij u aan dit levend en heilig offer, totdat gij wederkomt. Wij bidden, zie naar de offeranden van uw kerk en herken het lam voor ons geslacht tot offer van verzoening. Beziel ons met zijn heilige geest, zodat wij vernieuwd door het lichaam en bloed van uw Zoon één lichaam worden bevonden en één zijn van geest in Christus. En mogen ons tot volmaaktheid voeren en maken tot een eeuwige gave aan u. Dan zal het erfdeel dat gij voor uw uitverkorenen weg hebt gelegd ons ten deel vallen, samen met de heilige maagd en moeder Gods Maria, met de heilige Jozef haar bruidegom, met de zalige apostelen en martelaren, en met de heilige Franciscus wiens feest we vandaag vieren, en met al uw heiligen. Op hun hulp stellen wij ons betrouwen, want ze zijn onze blijvende voorsprekers bij u. Mogen dit offer van onze verzoening, Heer, meer vrede brengen en geluk onder de mensen. Begeleid uw kerk op weg naar u. Bevestig haar in geloof en in liefde. Samen met uw dienaar Leo, onze paus, met Lode, onze bisschop, met alle bisschoppen, priesters en diakens waar ook ter wereld, en met heel het volk dat gij het uwe noemt. Verhoor genade het gebed van deze gemeenschap, van wie gij zoveel dienstbaarheid verwacht. Breng uw kinderen weer bijeen die in verdeeldheid uiteen zijn gegaan. Vader, wij bidden u voor de intentie van onze paus, dat de geestelijke gezondheidszorg overal in onze kerkgemeenschappen gestalte mag krijgen en dat onze christelijke instellingen voorhangers zijn in het zorgen voor die mensen die soms geen menselijke waardigheid meer hebben en dat zij ervoor zorgen dat zij die menselijke waardigheid terugkrijgen. Schenk aan alle Vader uw barmhartigheid. Zo bidden wij voor onze broeders en zusters die gestorven zijn, voor alle die ons hebben verlaten en die zochten naar uw welbehagen. Laat hen komen in uw rijk, vervulling van de hoop die in ons eigen hart op is gewekt door Christus onze Heer. Want door hem deelt hij in overvloed aan iedereen uw goede gaven uit.

verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij worden van zonde en beveiligd zijn tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.

0: Jezus Christus, ge hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons alle één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heren zij altijd met u.
2: En met uw geest.
0: Broeders en zusters, geef elkander een teken van vrede.

Zalig zij die genodigd zijn aan de heilige maaltijd van de Heer. Zie het Lam Gods. Het neemt weg de zonde van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt. Maar spreek en ik zal gezond worden.

En bidden wij dan samen, beste luisteraars van Radio Maria, het gebed van de geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

0: Almachtige God, in de sacramenten geeft gij ons het brood van eeuwig leven en schenkt gij ons de wijn die ons vervult van vreugde. Maak ons gelijk aan uw Zoon, die wij ontvangen hebben, Jezus Christus, onze Heer.
1: Amen.

Morgen is er om 9 uur geen Eucharistie. De Eucharistie is morgen met de kinderen en de jongeren om 5 uur in de namiddag. De mis is morgen om 5 uur in de namiddag. En deze namiddag hebben wij ons gebedsuur, ons maandelijks gebedsuur voor roepingen om 3 uur. Ik wens u allen nog een aangename zondag. Bedankt voor uw aanwezigheid, voor uw meevieren en meeluisteren. Ook de luisteraars van Radio Maria, bedankt om met ons mee te bidden.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne middag gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Zometeen zullen wij opnieuw met de Heilige Vader helemaal live verbonden kunnen zijn. We gaan aansluiten bij de pelgrims die zich op dit eigenste moment in grote getalen, zie ik, aan het verzamelen zijn onder het raam van het Apostolische Paleis, waar de paus zometeen het Angelus zal bidden en waar hij ook een meditatie zal geven op de lezing uit de Heilige Schrift die we hebben mogen beluisteren tijdens de Eucharistie. Alvorens we dat gaan doen, kunnen we samen het middaggebed van de kerk bidden op deze 27e zondag door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 758. Bladzijde 758. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1003. Bladzijde 1003. We zijn in de derde week van het getijdenboek. Gevolgd door de korte schriftlezing, daarop volgend bladzijde 1006 bovenaan. Bladzijde 1006. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons Geest in deze tijd, Gij dirigeert in eeuwigheid. Ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende en Hij heeft mij gehoord. Alleluia. Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het stammen van Israël. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het zonen van Aaron. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het dienaren van de Heer. Eindeloos is zijn erbarmen. Ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende. Hij heeft mij gehoord en bevrijd. De Heer is met mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij nog kwaad doen? De Heer is met mij, mijn bondgenoot. Ik zie mijn bestrijders beschaamd staan. Want beter is het te gaan tot de Heer dan op een mens te vertrouwen. En beter is het te gaan tot de Heer dan te vertrouwen op vorsten. Ik werd omsingeld door vreemde volken. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Zij sloten mij in van alle kanten. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Als bijen zwermden zij om mij heen, zij vlamden op als vuur in de doornen. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Zij stoten mij weg en sloegen mij neer. Maar Hij heeft mij ondersteund. Mijn kracht is de Heer en mijn lofzang. Hij heeft mij redding gebracht. Nu klinkt er gejuich van feest en geluk in alle tenten der vromen. De Heer greep in met krachtige hand, de hand van de Heer heeft mij opgericht. De hand van de Heer was machtig. Ik zal niet sterven, maar blijven leven en alom verhalen het werk van de Heer. Geslagen, getuchtigd heeft mij de Heer, maar niet ten dode gedoemd. Maakt open de poort der gerechtigheid, daarbinnen wil ik de Heer gaan danken. Dit is de poort van de Heer, de vromen treden er binnen. Ik dank u dat gij mij verhoord hebt en dat gij mij hebt gered. De steen die de bouwers hebben versmaad, die is tot hoeksteen geworden. Het is de Heer die dit heeft gedaan. Een wonder voor onze ogen. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Wij zullen hem vieren in blijdschap. Ach Heer, geef gij ons uw heil. Ach Heer, geef gij ons voorspoed. Gezegend die komt met de naam van de Heer, wij zegenen u uit het huis des Heren. De Heer is God, hij verlicht ons. Begeeft u in optocht met lovertakken, tot bij de horens van het altaar. Mijn God zijt gij en ik dank u. Mijn God, ik verkondig uw roem. Brengt dank aan de Heer, want hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende en hij heeft mij gehoord. Alleluia. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. Wij weten dat de hele natuur kreunt en barensweeën leidt, altijd door. En niet alleen zij, ook wij zelf, die toch reeds de eerstelingen van de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten over ons eigen lot, zolang wij nog wachten op de verlossing van ons lichaam. Verheerlijk, mijn ziel, de Heer. Hij is het die u van de ondergang redt. En laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, in uw onuitsprekelijke goedheid geeft gij altijd meer dan ons toekomt, veel meer dan wij u vragen. Schenk ons de volle maat van uw barmhartigheid, vergeving van de schuld die op ons weegt, en overvloed van gaven, waarvoor wij zelfs geen woorden hebben. Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie rechtstreeks het nieuws uit Rome via Radio Vaticaan live. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd zijn wij ondertussen helemaal live verbonden met het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. Samen met de vele pelgrims die zich hebben verzameld onder het raam van het Apostolische Paleis, waar paus Leo XIV zo meteen samen met ons het Angelus zal bidden en een meditatie zal geven op de lezing die we hebben mogen beluisteren in de Heilige Mis

Maar u weet, wanneer zulke gedachtenis op een zondag valt, dat de zondag liturgisch gezien primeert. Maar voor alle mensen, voor de hele kerk ook, is het een bijzondere gedachtenis, zeker in het jaar waar de 800ste verjaardag van het overlijden van de heilige Franciscus van Assisi wordt gevierd vandaag. En zo wachten we op de komst van de paus.

0: die we ieder moment mogen verwachten. Je hoort het al aan de reactie van de mensen zelf.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! La parabola evangelica che viene proclamata nella liturgia di questa domenica parla della vita di Gesù.
0: De parabel die we hebben beluisterd in het evangelie spreekt ons over Jezus in de essentie van zijn missie. Die van Zoon van God, die naar de wereld is gezonden en verworpen wordt door diegene door wie hij zou moeten ontvangen worden. Hij is gekomen om de verlossing te brengen. Hij wil het leven brengen aan zij die getekend zijn door de dood.
1: L'insegnamento di Cristo rivela la sempre più grande misericordia.
0: Hij die dus het leven wil geven, ontvangt uiteindelijk de dood. En zo zien we, als het ware, een onderricht van Jezus Christus, die steeds op een grotere wijze de barmhartigheid van zijn Vader wil onthullen.
1: È diventata la pietra d'angolo. Gesù stesso ricorda queste parole del Salmo che celebra l'opera meravigliosa fatta dal Signore.
0: In zijn oneindige rechtvaardigheid het kwaad kan omvormen.
1: Ecco in che modo
0: de steen die werd verworpen door de bouwers is de hoeksteen geworden. Jezus gebruikt deze woorden uit de psalm die het ongelooflijke werk gedaan door God bezingt. We mogen er dus zeker van zijn dat God nooit ons leven vergeet. Het tweede beeld dat wordt gebruikt in de parabel, de wijngaard die door de rechtvaardigen moet worden bebouwd, is natuurlijk de kerk. Die wordt opgebouwd door onze keuzes. En vandaag de dag, zeker vandaag op de 800ste verjaardag van het overlijden van de grote heilige Franciscus van Assisi, zien wij zulk een grote vrucht van de wijngaard van de Heer.
1: La letizia e le sofferenze fino al mistico segno delle stigmate.
0: Jezus kiest hem om zijn kerk te herstellen. Geïnspireerd door de gekruisigde zal de heilige Franciscus boven alles zijn leven op het fundament van Christus bouwen, waarbij hij de armoede omarmt, waar hij het

0: lijden omarmt, de moeilijkheden. Tot het moment zelfs waarop dat hij de mystieke tekenen van de stigmata ontvangt. Een man van diep gebed, van grote liefde tegenover een ieder. De heilige Franciscus heeft deze deugd van het geloof in de Heer hersteld met het getuigenis van de broederlijke nabijheid. Dierbarende heilige Franciscus van Assisi draagt ook vandaag de dag nog altijd vrucht. Hij is nog altijd de getuige van de grote en levende familie van de Franciscanen, van de vele gaven die deze spirituele vruchtbaarheid heeft uitgestort over het volk van God. En we vieren hem dan ook in dit jubileum, vragen om de gave van de vrede en vertrouwen deze ook toe aan de voorspraak van de heilige maagd Maria.
1: Angelus Domini, nunciavit Mariae.
2: Et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce Ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
2: beneficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua luce eis,
1: requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: sit nomen Domini benedictum,
2: ex nunc et usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui feci celum et terram.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, domenica scorsa a Lourdes ho invitato a pregare il rosario durante questo
1: afgelopen zondag heb ik in Lourdes opgeroepen om iedere dag de rozenkrans te bidden, om in het bijzonder te vragen aan onze lieve vrouw om de vrede wereldwijd op te bouwen. En ik ben daarmee begonnen op 1 oktober met de kinderen samen de rozenkrans te bidden. En ik wil ook aandacht vragen voor het initiatief van Kerk in Nood op 7 oktober. Het initiatief wil bevorderen om met 1 miljoen kinderen de Heilige Rozenkrans te bidden voor tevreden en vereniging in de wereld. Laten wij dan ook hun voorbeeld volgen om samen met deze kinderen verenigd te zijn en op deze wijze de voorspraak van de Heilige Maagd Maria te vragen, zodat de volkeren mogen bevrijd worden van de geesel van de oorlog. In het bijzonder wil ik bidden voor het Heilige Land, voor de slachtoffers, onschuldige slachtoffers van geweld. In de volgende dagen, ter gelegenheid van de 10e verjaardag van de apostolische exhortatie Amoris Laetitia, heb ik de verantwoordelijken van de katholieke kerk en de voorzitters van de bisschoppenconferenties geroepen voor een moment van onderscheiding, synodale onderscheiding, om op deze wijze na te gaan of wij op deze wijze het evangelie kunnen verkondigen onder de gezinnen en de jongere generaties. En hoe we dit concreet kunnen doen. En ik vraag dan ook jullie gebed voor dit werk. En voor de families, om met de hulp van God een teken van hoop te zijn en onschatbare rijkdom voor de kerk. En in het bijzonder voor alle initiatieven ook die gevierd worden naar de aanleiding van de 800ste verjaardag van het overlijden van heilig Franciscus van Assisi. In het bijzonder een groet dan ook aan alle groepen die zijn samengekomen. Ook voor alle autoriteiten van de Italiaanse staat. Ik wil dan ook de amateur radiomakers van Assisi en Foligno van harte begroeten die de boodschap van vrede van de heilige Franciscus verspreiden. Mijn hartelijke groeten en ook hier u allen aanwezig op het Sint-Pietersplein. En de Heilige Vader benoemt enkele van de groepen die aanwezig zijn. Een deelnemers aan de internationale week Secol Music, die wordt georganiseerd door het de Pauselijke Raad voor Musica Sacra. Ook een hartelijke groet aan de gelovigen van Santiago del Chile, de onderwijzers en studenten afkomstig uit Duitsland en de vormelingen uit Pinerolo, de getrouwen en gelovigen van Fasana Polesine.
2: Buona domenica.
1: De jongeren afkomstig uit Val Brembana, die gewandeld hebben van Viterbo naar Rome, en de Associazione Fiaba, die een campagne voert voor de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor mensen met een handicap. De Gruppo Mamme, die uit Taranto komen. En de Vereniging van Studenten uit Erba. Eveneens werden begroet door de Heilige Vader. En dan in het bijzonder ook de mensen die op pelgrimstocht zijn naar het heiligdom van Onze Lieve Vrouw della Rivelazione. En die zijn herkenbaar aan de donkergroene kleur. U heeft de zusters misschien al eens tegengekomen als u Rome bezoekt, in onder meer de basiliek van Sint-Jan van Lateranen. Of in de Vaticaanse musea, daar doen zij ook dienst. Maar dus in het kleine winkeltje, zeg maar, waar u een mooi souvenir kan aanschaffen voor uw bezoek aan de kathedraal van de paus, daar kan u hen terugvinden. Daar worden zij ook ingeschakeld. Dan zien we hier een groep van Poolse zusters. Die ook een icoon van de heilige Franciscus van Assisi meedragen. Ja, natuurlijk op deze bijzondere dag. Alle pelgrims die zoeken nu hun weg, terwijl wij nog mogen luisteren naar de klokken van de Sint-Pietersbasiliek. En dat betekent dat ook wij ertussenuit gaan, dierbare luisteraars. Althans voor nu. We laten u verder graag genieten van onze programmatie. Zometeen gaan we natuurlijk samen het rozenhoedje bidden. En heel in het bijzonder voor de intenties van de Heilige Vader in deze rozenkransmaand. Morgen gaan we onze intenties allemaal gaan neerleggen bij Onze Lieve Vrouw van Banneux. Daar kijken we natuurlijk ook naar uit. Om 1 uur vandaag kan u luisteren naar een aflevering van het boek In het Hol van de Leeuw. Boek dat te beluisteren is vanaf 1 uur. En wij gaan er tussenuit, dierbare luisteraars, op deze dag van de heilige Franciscus van Assisi, met het zonnelied natuurlijk. En dan wensen wij nog een zeer fijne middag toe. Hierna kan u samen met ons het rozenhoedje bidden. Van harte dank en een zeer gezegende zondag gewenst.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus wierp zich plat ter aarde en bad. Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Maar toch niet zoals ik wil, maar zoals Gij wilt.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegezeld. Omdat Pilatus het volk zijn zin wilde geven, liet hij Barabbas vrij, maar liet Jezus gezelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Christus, de man van smarten, met ziekte vertrouwd, werd met doornen gekroond.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Jezus keerde zich om en sprak tot de wenende vrouwen. Dochters van Jeruzalem, ween niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde droevige mysterie, Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Beste luisteraars van Radio Maria, we lezen verder uit het boek In het Hol van de Leeuw, een boek van Sophie de Mullenheim. We lezen het 7e hoofdstuk, Bijgeloof. Oef, Gratius schrok wakker en schoot recht overeind. Zijn hart bonsde in zijn keel. Wat? Zei zijn vrouw slaperig. Wat is er? Ik had een nachtmerrie. Mijn schip, het zonk, ik verdronk. In wijn, neem ik aan, knorde zijn vrouw terwijl ze zich op haar zij draaide. Je hebt gisteravond weer te veel gedronken. De man, klein en gezet, schudde zijn hoofd. Om zijn nek hingen 5 of 6 geluksamuletten in verschillende vormen. Bij Jupiter, ik zweer je dat... Ach, houd toch op met zweren, dat brengt je uiteindelijk alleen maar ongeluk. Denk je? Piekerde Gratus, terwijl hij een van de amuletten bleef ronddraaien. Het had de vorm van een hoorn en was bedoeld om het boze oog af te weren. Ga maar weer slapen, het is middernacht. Misschien moet ik morgen niet uitvaren. Een nachtmerrie op de avond voor vertrek en bovendien nog zo'n voorgevoel. Dat is een slecht voorteken. Nou, vertrek dan pas overmorgen. Maar ze verwachten me in Rome. Zijn vrouw haalde haar schouders op en trok de dekens omhoog. Nou, het zou niet de eerste keer zijn dat je te laat bent voor een afspraak. Haar sarcasme brandde als een gloeiend kooltje op Gratius' hoofd. Als ik mijn vertrek uitstel, kan ik misschien de ogen op de boeg van mijn schip opnieuw laten schilderen. Dat is mijn beste bescherming, weet je? Zijn vrouw zuchtte. Haar man was zonder twijfel de meest bijgelovige man in heel Leptismania. Maar ook al geloofde zij niet in al die onzin, ze moest toegeven dat de goden beslist altijd voor hem gezorgd hadden. Er was hem nooit iets ernstigs overkomen, hoe vaak hij ook in de problemen was gekomen. Want naast bijgelovigheid was drinken de andere obsessie van Gratius. Hij wist als geen ander hoe hij een kruik wijn leeg moest krijgen. Plotseling trok het geluid van haastige voetstappen net onder het raam Gratius' aandacht. Er kwam iemand aan. Kwam iemand hem waarschuwen dat zijn schip gezonken was en nu op de bodem van de haven lag? Maar er werd niet aangeklopt. En nu hoorde hij andere voetstappen aankomen. Het was allemaal een beetje verwarrend. Toen hoorde Gratius een doffe plof. Iets of iemand was zojuist met geweld tegen de deur gesmeten. Gratius ging weer rechtop zitten. Er klonk een onderdrukte kreet door de nacht. Gratius sprong uit bed. Nu hoorde hij dat er geslagen werd. Dit zou hem voorgoed ongeluk kunnen brengen. Iemand kreeg een flink pak slaag, precies voor de deur van zijn huis. Gratius haastte zich naar beneden. Hij zou niet laten gebeuren dat er de nacht voor zijn vertrek iemand op de drempel van zijn huis stierf. Met een zwaai deed hij de deur open. Hey, riep hij. Een grote man sprong geschrokken overeind, zijn vuist nog in de lucht om zijn slachtoffer opnieuw te slaan. Hij keek Gratius een moment.

aan, precies lang genoeg voor zijn slachtoffer om bij zinnen te komen en weg te rennen. De enorme aanvaller gromde van frustratie. Hij keek woedend naar Gratus, alsof hij zich afvroeg of hij hem ook een klap in zijn gezicht zou geven. Maar hij bedacht zich en draaide zich om. Hé! Hey! Riep Gratus opnieuw. Maar de man rende weg zonder achterom te kijken en sloeg de hoek van de straat om. Gratus leunde zuchtend tegen de voorpost. Er bestond geen twijfel over. Het was onverstandig om nu uit te varen.

0: We lezen het 8e hoofdstuk, Slapen onder de sterrenhemel. Slaap je, Maximus? Huh? Max, slaap je? Wat is er? Ik kan niet slapen, vervolgde Titus. Jij wel? Ja, voordat je me wakker maakte wel. Hoorde je dat? Wat? Bromde Maximus. Geluiden. Titus, er zijn zoveel geluiden. Weet ik, maar dat hoort zo, buiten, zei Maximus humeurig. Laat me nu met rust, oké? Het wordt morgen een lange dag. Sorry, wel te rusten. Maximus rolde zich om, trok zijn deken om zich heen en deed zijn ogen weer dicht. Titus staarde naar Maximus' rug en wilde dat hij net als zijn vriend lekker in slaap kon vallen. Maar hij kon zijn ogen gewoon niet dicht doen. Het leek wel alsof de bomen om hem heen op hem afkwamen om hem op te slokken. Door de vreemde, verontrustende geluiden bleef hij zijn oren spitsen. Hij voelde zich niet veilig. Alleen maar in een deken gerold. Het minste wat hij nodig had, was een stevige tent boven zijn hoofd. Of beter nog, een degelijk huis. Zijn vader had hem gewaarschuwd dat de nachten fris konden zijn. Zag je de man die door de leeuw gewond was geraakt? Ging Titus vanuit het niets verder. Wat nu weer? Wat een moed! Ik ben met hem gaan praten. Die wond ziet er niet zo mooi uit. Dus? Niets? Het is gewoon? Wel te rusten. Maximus deed zijn ogen weer open. Nu Titus erover begonnen was, moest hij denken aan de wond die de leeuw de jager had toegebracht. Dat was inderdaad niet zo'n fijn gezicht. Met één haal van zijn vlijmscherpe klauw had de leeuw de zijde van de man deels opengereten. Zijn huid hing er in rafels bij en de wond was diep. Hij had geluk gehad dat de leeuw niet dichterbij was gekomen. Dan zou hij zijn ingewanden eruit hebben gerukt. Het tafereel speelde zich weer in zijn hoofd af. Die jager had zich nauwelijks bewogen. Hij wist dat als hij had geschreeuwd of achteruit was gestapt, de leeuw hem naar de keel was gesprongen, had Titus' vader naderhand uitgelegd. Het was de eerste keer dat Maximus zo dicht bij een leeuw was geweest. Natuurlijk had hij ze wel eens in het Colosseum gezien, bij de Spelen of bij de executie van christenen. Maar van waar hij ze had gezien, vanaf de bovenste banken van de arena, leken ze kleiner, niet zo enorm groot. Hij had zich niet gerealiseerd hoe klein en kwetsbaar je je voelde als je oog in oog stond met een leeuw. Zijn krachtige gestalte, enorme klauwen, scherpe hoektanden en de spieren die door zijn vacht heen te zien waren, zijn vurige ogen. Zelfs achter de tralies van een kooi leek het dier een enorme kracht uit te stralen, alsof het alleen maar wachtte op een excuus om aan te vallen. Terwijl Maximus hierover nadacht, stelde hij zich de christenen voor, zo kalm en stoïcijns, soms zelfs glimlachend, terwijl ze tegenover zo'n beest stonden. Wat een innerlijke kracht moesten ze hebben gehad om het niet uit te schreeuwen van angst. Welke schat konden ze ontdekt hebben die hen ervan weerhield hun geloof op te geven? Het was een mysterie. Maximus stuurde in het duister rondom hem. De kampvuren knetterden niet meer. De mannen die ze op moesten stoken waren vast in slaap gevallen. En wie kon het ze kwalijk nemen? Het was een vermoeiende dag geweest. Niet veel verderop stond de leeuwenkooi als een trofee. Maximus kneep zijn ogen half dicht en probeerde het dier te zien. De bleke maan verspreidde slechts een zacht melkachtig wit licht. Het dier lag vast te slapen. Maximus kon zijn omtrek zelfs niet zien. Hij leunde op zijn elleboog en keek aandachtig naar de kooi.
1: Maximus.
0: Titus' gefluister liet hem schrikken.
1: Wat?
0: Vroeg hij, iets harder dan hij van plan was.
1: Hoorde je dat? Dat geluid?
0: Deze keer draaide Maximus zich naar zijn vriend om. Hij stond op het punt hem uit te voeteren, toen een geluid zijn aandacht trok. Hij verstijfde en spitste zijn oren.
1: Zie je, hield Titus met zachte stem vol.
0: Dat bedoelde ik dus. Maximus gebaarde dat hij stil moest zijn, want ja, deze keer hoorde hij het ook. Het leek alsof er niet ver van hen vandaan iemand of iets rondliep. Automatisch keek hij naar de kooi en bleef lang en onderzoekend kijken. Titus volgde zijn blik. Het duurde even voor hij begreep wat er aan de hand was. Maar toen...
1: De leeuw,
0: fluisterde hij angstig. Titus onderdrukte een kreet. Maximus fronste zijn wenkbrauwen om hem te waarschuwen stil te zijn. Daarna strekte hij langzaam zijn hand uit naar Achilles, die naast hem lag te slapen. Hij hoefde alleen maar zacht zijn schouder aan te raken, of een reus van een vriend ging rechtop zitten. Eén blik op zijn vriend en meester was genoeg voor Achilles om te weten dat er iets mis was. Maximus knikte met zijn hoofd naar de kooi. Zonder geluid te maken stond Achilles op en zag meteen dat de kooi leeg was. Hij keek om zich heen. Hij bewoog nauwelijks, maar klemde zijn tanden op elkaar en spande zijn spieren aan. Het geluid dat Titus had gewekt begon opnieuw. Op dat moment zagen de drie vrienden de glanzende vacht van het beest oplichten in het maanlicht. De leeuw stond maar een paar meter van hen vandaan. Hij schudde woest met zijn manen en ontblootte zijn tanden. Hij leek iets gevonden te hebben. Of iemand. Titus beefde van angst. Maximus was verstijfd. Achilles trilde en probeerde zijn hoofd erbij te houden en de situatie te overzien. Plotseling hief het dier zijn kop op en snoof. Had het hun aanwezigheid geroken? In zijn kaken hield het een bloederige, levenloze vorm.

0: We lezen het 9e hoofdstuk, Gevaar.
1: De geit,
0: fluisterde Maximus. Achilles hurkte geluidloos neer. De leeuw was nog steeds druk met zijn prooi bezig en schonk geen aandacht aan hem. De koning der dieren was voor niets en niemand bang. Geen enkel dier had hem ooit tijdens het eten durven te storen. De leeuw was altijd de eerste die kon eten en wist dat hij de tijd ervoor kon nemen. Achilles rekende erop dat hij gebruik kon maken van dit zelfvertrouwen van het beest om Ramus, de leider van de jacht, te waarschuwen. Hij zou weten wat ze moesten doen.
1: Maximus,
0: fluisterde hij zo zacht dat zijn vriend hem nauwelijks hoorde.
1: Verlies hem niet uit het oog.
0: Als hij in de buurt van een van de mannen komt, gooi dan een steen in de tegenovergestelde richting. Met een beetje geluk zal dat zijn aandacht afleiden. En jij, Titus? Maar Titus was tot niets in staat. Hij zat vastgenageld op zijn plek, met zijn ogen op het monster gericht. Zijn onderlip trilde, zijn handpalmen waren zweterig en ook zijn voorhoofd en rug waren nat van het zweet. Maximus tastte om zich heen en vond een steen niet ver van de plek waar ze net nog diep hadden geslapen. Hij greep hem vast, klampte zich eraan vast als zijn enige hoop. Toen bewoog Achilles zich, nog steeds gehurkt, achteruit. Hij leek over de grond te glijden, zo stilletjes als een schaduw of een hagedis. Zonder een moment zijn ogen van de leeuw af te wenden, bleef hij verder gaan, klaar om te reageren als de leeuw zou aanvallen. Maar als die zou aanvallen, wat kon hij dan doen? Achilles sloop tussen de slapende mannen door. Ze lagen opgerold onder hun schilden, onder dunne dekens of gewoon op de grond. Hun ademhaling was diep en regelmatig, met af en toe wat gesnurk. Geen van hen bewoog. Niemand had hem nog opgemerkt. Maar jagers hadden toch altijd één oog open, klaar om bij het minste alarm toe te slaan. Zelfs de bewakers die de kampvuren brandend moesten houden, waren op hun plaats in slaap gevallen, met hun ellebogen op hun gekruiste benen. Achilles huiverde. Wat voor tovenarij was dit? Welke magier zou iedereen zo kunnen betoveren? Of nam de natuur wraak voor het vangen van deze leeuw? In tegenstelling tot Titus was hij niet bijgelovig. En hij geloofde ook niet in al die Romeinse goden die hem vreemd en merkwaardig leken. Wel had hij als kind geleerd om de natuur en de geesten die deze bevolkte te respecteren, en ook de stenen, de planten en de dieren. Hij kende de regels van de natuur. Voor hij gevangen genomen werd en naar Rome werd gebracht om verkocht te worden, had zijn vader hem ontelbare keren verteld dat hij nooit meer van de natuur moest nemen dan hij nodig had. Dus hoe zat dat met deze leeuw, die bedoeld was om de keizer tijdens de Spelen te vermaken? Terwijl hij langs de lege kooi liep, merkte Achilles een verrassend detail op. Het luik was niet geforceerd of gebroken. Het was gewoon geopend. De leeuw kon zichzelf niet bevrijd hebben, dus iemand had hem vrijgelaten. De Numidische reus bleef een paar tellen staan, om er zeker van te zijn dat hij zich niet vergiste. Toen bukte hij zich naar de grond. Nu wist hij het zeker. Dit was niet het werk van geesten. Alleen een mens was in staat dat luik te openen. Extra alert keek Achilles rond in het donker. Als iemand hun missie wilde laten mislukken, lag diegene misschien nu nog ergens op de loer.

We lezen het 10e hoofdstuk, De Storm. Vanaf een klif keek Aksim uit over de kabbelende zee. De wind veroorzaakte schuim op de koppen van de golven, dat glinsterde in het maanlicht. Verdraaide storm, bulderde de zeerover. Het stormde al enkele dagen. Als het niet snel ophield, zou Aksim nooit op tijd zijn voor de zo gewenste ontmoeting. In ieder geval niet met dat schip van hem, dat voor anker lag in de baai beneden hem. Van waar hij stond leek het niet meer dan een stuk drijfhout dat heen en weer dobberde. Vroeger zou hij onder alle weersomstandigheden zijn vertrokken. Zijn mannen waren gewend aan de volle zee. Geen storm maakte hen bang. Hoe vaak hadden ze wel niet wilde stormen getrotseerd, gebukt onder lange houten planken die over dek waren getrokken. En, opeengepakt, onder deze geïmproviseerde beschutting, konden de mannen nog steeds het schip besturen en voorkomen dat het kapseisde. Vooruit, achteruit, naar rechts, naar links. De ervaren roeiers konden hoe dan ook blijven navigeren. Het fraaie, solide en gemakkelijk te besturen schip trotseerde de golven, waar die hen ook maar heen brachten. Maar dat was voor de grote teleurstelling van Aksims meest recente aanval op een koopvaardijschip. De bemanning van dat schip had Aksims schip ernstig beschadigd, voordat ze alles overboord hadden gegooid om aan hem te ontsnappen. Nu moest Aksim voor de reparaties betalen, en daarvoor had hij buit nodig. Als zijn informatie klopte, zou het schip dat hij hoopte tegen te komen een enorme lading vervoeren. En als hij die kon verkopen, zou hem dat veel geld opleveren. Maar hij moest die buit zien te bemachtigen, met een schip dat niet tegen een storm was opgewassen. Als de wind morgen ging liggen, had hij nog steeds kans op succes, dacht hij. Ook al zijn er altijd risico's op zee, waar de kleinste verkeerde inschatting fataal kan zijn. Gelukkig was Aksim, zelfs zonder kaarten en navigatie-instrumenten, een doorgewinterd zeeman. Elk belangrijk detail van de Romeinse scheepvaartroutes die de Middellandse Zee doorkruiste en de veilige havens aan de beide kanten had hij in zijn geheugen opgeslagen. Hij kende ook de positie van elke ster aan de hemel en de hoogte van de zon op elk moment van de dag. Als iemand op een krakkemikkig schip een aanval kon uitvoeren, dan was hij het wel, dacht Aksim. Bij het eerste teken van windstilte zou hij het anker ophalen.

We lezen het 11e hoofdstuk, Sabotage. In het vroege ochtendlicht zag Achilles Ramus wat verder weg liggen dan de anderen, net als tijdens het avondeten. Zijn ogen waren wijd open. Hij was wakker. Hij was zo'n goede jager dat hij het gevaar al had aangevoeld. De grote Numidiër kroop naar hem toe. Ramus zag hem meteen en seinde met zijn ogen dat hij voorzichtig moest zijn. De leeuw stond maar een paar meter verder bij hen vandaan. Zodra Achilles Ramus had bereikt en naast hem was gaan liggen, zag hij dat de oude Afrikaanse man het uiteinde van een touw vast had. Hij wendde zich tot Ramus voor instructies. Achilles was nooit erg spraakzaam geweest en had nooit de behoefte gevoeld veel woorden te gebruiken om zichzelf verstaanbaar te maken of om anderen te begrijpen. Ramus stak zijn hand uit en gaf hem het ene uiteinde van het touw. Aan de manier waarop het geknoopt was, kon Achilles voelen dat het een net was. Hij knikte zwijgend. De oude man gaf hem een teken en ze gingen tegelijk rechtop zitten. Gehurkt hielden ze allebei een uiteinde van het net vast. Maximus zag dat ze heel langzaam richting het beest kropen, zo langzaam dat je nauwelijks kon zien dat ze bewogen. Hij kneep de steen zo stevig vast dat die in zijn huid drong. Vanaf zijn plek kon hij het net van touw niet zien. Hij wist niet wat ze van plan waren, maar het leek pure waanzin. Vanuit Achilles en Ramus' perspectief leek het net zo absurd, maar ze hadden niet veel keus. Plotseling sprongen Achilles en de oude man met één snelle beweging naar voren. Ramus slaakte zo'n schreeuw dat de leeuw verstijfde van verbazing. Dat duurde nauwelijks een paar seconden, maar dat was precies de tijd die de twee jagers nodig hadden om het net over het dier te werpen. En ook om enkele van de slapende mannen uit hun verdoving te laten schrikken. Hun oogleden waren zwaar en hun bewegingen onhandig. Maar een paar van hen die het meest alert waren, omdat ze niet zoveel hadden gedronken als de anderen, begrepen wat er aan de hand was. Ze pakten hun schilden, een knuppel of hun pijl en boog. Tegen de tijd dat de leeuw besefte wat er gebeurde, was hij omsingeld door 10 mannen klaar om elke aanval af te slaan. Het dier was woedend. Zijn gebrul was niet alleen maar een waarschuwing of machtsvertoon. Het was veel agressiever en dreigender. Titus sloot zijn ogen, ervan overtuigd dat hun laatste uur was aangebroken. Zijn vader Flavius Octavius, die door Ramus' schreeuw wakker was geworden, sprong overeind en snelde hen te hulp. De leeuw, geërgerd door het aanhoudende geschreeuw van de oude man, leek gek te worden. Hij worstelde met het net waar hij in verstrikt zat en raakte steeds meer verstrikt in het touw. 1 man, gewapend met een knuppel, stapte naar voren en probeerde het dier te verzwakken met zijn slagen. "Stop!" beval Flavius Octavius. Hij wilde de keizer een krachtig dier in topconditie schenken. Als het dier verwond werd, zou het immense voorrecht dat Diocletianus hem verleend had, hem een leven te brengen, wel eens op schande kunnen uitlopen. De keizer had de macht over het leven en de dood van zijn burgers en zou niet aarzelen om Flavius Octavius uit te schakelen als hij niet blij was met zijn diensten. Niemand zou verrast zijn als de keizer dat deed. Integendeel, velen zouden maar al te graag zijn plekje in de gunst van de keizer willen innemen. Maar de man hoorde het niet. Hij bleef de leeuw knuppelen. En de leeuw begon alleen maar harder te brullen. Flavius Octavius sprong op de jager af en trok de knuppel uit zijn hand. "Stop!" herhaalde hij dreigend. "Laat de leeuw met rust. Hij zal zichzelf wel uitputten." En inderdaad,
Na een lange worsteling gaf de leeuw het op en ging verslagen liggen. Er klonken nog meer kreten door het kamp, maar nu van vreugde en opluchting. Zelfs Titus deed mee. Hij schreeuwde harder dan alle anderen en vertelde aan iedereen die het horen wilde dat de leeuw dankzij hem was gepakt. Het wilde beest, verstrikt in het net, werd terug naar de kooi gesleept en naar binnen gehesen. Toen het weer achter de tralies zat, probeerde Ramus het uit het net te ontwarren. En het dier, uitgeput en volgzaam, liet het gewoon gebeuren. Flavius Octavius keek om zich heen naar de jongen die verantwoordelijk was voor het bewaken van de kooi. Maar die was nergens te bekennen. Hij was weg. "Sabotage!" schreeuwde een man toen hij zag dat de kooi niet door de leeuw opengebroken was. Dit was sabotage.

0: Beste luisteraars, we lezen weer verder uit het boek In de schaduw van Rome, In het hol van de leeuw, een boek van Sophie de Mullenheim. We lezen het 12e hoofdstuk, een noodkreet. Cyprianus keek toe hoe zijn jonge vriend Antimus de brief las die hij hem zojuist had gegeven. Na het late bezoek van de boodschapper uit Rome had Cyprianus niet kunnen slapen. En zodra het eerste zonlicht aan de horizon verscheen, was hij naar het huis van Antimus gegaan. Toen Antimus klaar was met lezen, rolde hij de brief op met een ernstige uitdrukking op zijn gezicht. Cyprianus keek hem zwijgend aan. Hij gaf Antimus even de tijd, want zelf was hij ook nog steeds van streek door de brief, hoewel hij hem inmiddels zo vaak had gelezen dat hij hem praktisch uit zijn hoofd kende. Uiteindelijk keek Antimus op en slikte moeilijk. Hij kon zijn emotie nauwelijks verbergen. "Onze broeders hebben ons nodig," zei hij ernstig. "We kunnen ons niet doof houden voor hun smeekbeden. Daarom ben ik naar jou toegekomen. We moeten snel handelen. Het is afschuwelijk." Cyprianus knikte. Ja, dat was het. De brief uit Rome verbloemde niets over het martelaarschap van de christenen daar. Degene die de brief had geschreven, vroegen niet om medelijden. Ze beschreven gewoon het dagelijkse leven in het jaar 303 onder de regering van keizer Diocletianus. Zijn vervolging van christenen betekende dat ze beschuldigd, vernederd en gediscrimineerd werden. Dat ze niet mochten deelnemen aan het openbare leven, dat hun eigendommen van hen werden afgenomen en dat ze gedood werden. Dat was het lot van degenen die toegewijd waren aan de naam van Jezus Christus. En toch stond de brief van de Romeinse christenen aan hun broeders in Leptis Magna vol hoop en vreugde. Want te midden van al deze verschrikkingen bleef het aantal discipelen van Christus in Rome groeien. Het was erg moeilijk om je dat voor te stellen. Voor ieder van hen die werd gearresteerd, kwamen er 10 andere vragen of ze gedoopt konden worden. Mannen en vrouwen, van alle rangen en standen en elke leeftijd, werden geraakt door de moed van deze gelovigen en door hun niet te stoppen geloof en vreugde. De christelijke gemeenschap in Rome groeide zo snel dat ze behoefte hadden aan meer priesters, mannen die in staat waren hen te ondersteunen, de sacramenten te bedienen en de leer van Jezus voor te zetten. "Om te beginnen moeten we ze een priester sturen," zei Cyprianus. "Ze hebben ondersteuning nodig. Verder zullen we kijken hoeveel van ons bereid zijn om hun een helpende hand te gaan bieden." Antimus knikte instemmend. "Ik vertrek naar Rome," zei Cyprianus. Antimus wilde protesteren, maar met een handgebaar legde de oude man hem het zwijgen op. "Ik vertrouw het leiderschap van de gemeente hier in Leptis Magna na mijn vertrek aan jou toe. En ik vraag je om ons later versterking te sturen."
1: "Maar dat is waanzin! Dan kunt u zich net zo goed meteen in de muil van een leeuw werpen."
0: Cyprianus stuitte zijn lippen en zei: "Wees gerust, ik zal heel voorzichtig zijn. God vraagt ons om in zijn dienst voorzichtig te zijn." Na een lange stilte voegde hij eraan toe: "Ik heb er goed over nagedacht. Maar u weet heel goed dat we u hier nodig hebben," hield Antimus vol. "U kunt onze broeders niet in de steek laten. Jij zult hier zijn. Maar ik heb uw wijsheid en ervaring niet. U kent ieder van ons persoonlijk." Cyprianus glimlachte, geraakt door zijn woorden. Het was waar. Hij kende ze vrijwel allemaal. De meeste van hen had hij gedoopt. Hij had hun huwelijken gezegend en jonge priesters aangesteld. Maar nu was hij oud. Iemand anders moest zijn plaats innemen.
1: Ik ga wel. Stuur mij in plaats van uzelf, drong de jongere man aan.
0: Cyprianus keek hem met een klein lachje aan.
1: Ik ga wel, herhaalde Antimus. Uw plaats is hier.
0: De oude bisschop schudde zijn hoofd. Jij bent jong. Je zult er wel achter komen hoe je de teugels moet overnemen, verzekerde hij hem.
1: Maar u bent te oud om zo'n zeereis te ondernemen, wierp Antimus tegen.
0: Antimus, riep Cyprianus beledigd uit.
1: Het spijt me, maar het is waar, verontschuldigde Antimus zich. De reis zal u uitputten. Die is niet geschikt voor een man van uw leeftijd.
0: Ik ben oud genoeg om te sterven, zei Cyprianus, wat er ook gebeurt.
1: Onze broeders in Rome vragen om een priester, niet om een martelaar.
0: Laat mij gaan, hield Antimus vol.
1: Antimus, wierp Cyprianus tegen.
0: Laat me gaan, dan zoekt u andere vrijwilligers om mij na te reizen.
1: Maar Antimus, luister naar me, Cyprianus.
0: Cyprianus glimlachte en keek de jongere man recht aan.
1: Ik had niet anders van je verwacht, verzuchtte hij uiteindelijk.
0: Toen glimlachte Antimus ook. En ik zou het vreselijk vinden om u ooit teleur te stellen, zei hij.
1: Cyprianus' ogen fonkelden. Hij was altijd erg op Antimus gesteld geweest. Een gewone, bescheiden jongen die liever niet de aandacht op zichzelf vestigde.
0: Hij was van gemiddelde lengte, had een warm bruine huidskleur, donker haar en kastanjebruine ogen. Een typische Afrikaanse Romein. Niet knap en niet lelijk. Niet te groot en niet te klein. Maar achter zijn gewone kalme uiterlijk toonde Antimus een zeldzame vastberadenheid.
1: Cyprianus had hem 2 jaar geleden tot priester gewijd. En sindsdien had hij zich voortdurend ingezet. Hij had de ondergedoken christenen opgezocht, hen troost gebracht en hen geïnspireerd met zijn vertrouwen en moed.
0: Het is gevaarlijk, herhaalde Cyprianus, zijn stem trillend van emotie.
1: Je hebt het gelezen. Hun brief is heel duidelijk.
0: Het is hier ook gevaarlijk. Anders zouden we niet gedwongen zijn elkaar in het geheim te ontmoeten voor gebed.
1: De oude bisschop zweeg een ogenblik. Hij wist dat Antimus gelijk had.
0: Het zou niet verstandig voor hem zijn om de reis naar Rome te maken, niet op zijn leeftijd. Hij zou wel eens volledig uitgeput aan kunnen komen, waardoor hij de christelijke gemeenschap daar alleen tot last zou zijn. Maar Antimus was jong en gezond, en koppig ook.
1: Cyprianus besefte dat het geen zin had om met hem in discussie te gaan. Zijn jonge vriend had een besluit genomen en niets zou hem ervan weerhouden.
0: Beloof me dat je voorzichtig zult zijn, zei Cyprianus tenslotte.
1: Zonder iets te zeggen knikte Antimus. Zijn ogen glansden van diepe vreugde.
0: Ik zal zo snel mogelijk vertrekken, antwoordde hij eenvoudig.

We lezen het 13e hoofdstuk. Zorgen. Weet je wel waar je aan begint? Antimus schrok en draaide zich om. Zijn moeder stond hem van een afstandje aan te kijken. Hij had net de deur achter Cyprianus dichtgedaan. Hij had gedacht dat ze nog sliep, maar ze had alles gehoord. Weet je zeker waar je aan begint? Herhaalde ze. Ja, antwoordde Antimus. Het is riskant, mijn zoon, zei ze. Zelfs hier worden we vervolgd en moeten we ons verborgen houden. Maar in Rome is het nog erger. Ik weet het, moeder, maar ik moet gaan. Antimus' moeder zuchtte. Je bent altijd al impulsief geweest, zei ze. Dat heeft er niets mee te maken. Ik ga er niet heen voor de uitdaging, zei Antimus met stemverheffing. Toen legde hij op zachtere toon uit. Het is mijn plicht als christen en als priester. Je had Cyprianus kunnen laten gaan. Hij is te oud, zei Antimus. De zeereis zou zijn dood worden, dat weet u, en hij is hier nodig. Hij is het eens met mijn besluit. Toen legde ze haar hand zachtjes op zijn schouder en zei: Wees voorzichtig. Antimus glimlachte. Geen zorgen, ik ben niet van plan te sterven. Maar hoe zit het met de overtocht? Heb je daar al aan gedacht? Piekerde zijn moeder hardop. Als ze erachter komen dat je een christen bent, kunnen ze je overboord gooien, net als Jona. Laten we dan maar hopen dat de Heere me een walvis stuurt. Ik maakte geen grapje, Antimus. Als de mannen aan boord erachter komen dat je een christen bent, zullen ze van je af willen. Of ze nemen je gevangen en leveren je uit zodra je in Rome aankomt. Ik ben niet van plan mezelf te laten arresteren nog voor ik arriveer. Maar hoe? Geruststellend sloeg Antimus een arm om zijn moeder heen. Vertrouw me, moeder, maar je, protesteerde ze. Ik weet hoe ik voorzichtig moet zijn, antwoordde Antimus. Ik hoop dat je gelijk hebt. Antimus glimlachte. Al sinds hij een kind was, maakte zijn moeder zich altijd zorgen om hem. Maak je geen zorgen, verzekerde hij haar. Niemand zal iets vermoeden.

0: Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Boekad. Mij rest nog om u verder nog een hele fijne dag toe te wensen. En natuurlijk tot een volgende aflevering, waarin we u graag verder lezen uit deze mooie roman.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
2: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. Wij zijn vandaag dag 34 en wij bevinden ons in de tijdsperiode Egypte en Exodus. Alle uitzendingen van dit programma worden op onze website geplaatst, www.radiomaria.be. Daar kan u dus alle afgelopen uitzendingen vinden. Wij gebruiken de Willibrord-vertaling uit 1995. Vandaag, op dag 34, lezen wij Exodus hoofdstuk 12, Leviticus hoofdstuk 9 en Psalm 114. In Exodus hebben wij de afgelopen dagen gelezen over de eerste 9 plagen die Egypte treffen. Vandaag sluiten wij dit af met het paasfeest. Maar eerst gaan wij samen bidden. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Exodus hoofdstuk 12. Het paasfeest. De Heer sprak tot Mozes en Aaron in Egypte. Deze maand moet u beschouwen als de beginmaand, als de eerste maand van het jaar. Maak aan heel de gemeenschap van Israël het volgende bekend. Op de tiende van deze maand moet iedere familie een lam uitkiezen. Ieder huis een lam. Als een familie te klein is voor een lam, dan moeten ze, rekening houdend met het aantal personen, samen doen met hun naaste buren. Bij het verdelen van het lam moet er rekening gehouden worden met ieders eetlust. Het lam moet gaaf zijn, van het mannelijk geslacht en eenjarig. U kunt er een schaap of een geit voor nemen. U moet de dieren vasthouden tot aan de 14e van de maand. Dan moet heel de verzamelde gemeenschap van Israël ze slachten in de avondschemering. Vervolgens moet u wat bloed nemen en dat uitstrijken over de beide deurposten en over de bovenbalk van de deur van alle huizen waar het lam gegeten wordt. In dezelfde nacht moet het vlees gegeten worden, op het vuur gebraden. Het moet gegeten worden met ongezuurd brood en bittere kruiden. U mag het niet rauw eten of gekookt in water, maar alleen gebraden op het vuur, met kop, poten en ingewanden. Zorg dat er niets van over is als de zon opgaat. Wat bij zonsopgang nog over zou zijn, moet u verbranden. En dit is de wijze waarop u het lam moet eten. Uw lendenen omgord, sandalen aan uw voeten en uw staf in de hand. Haastig moet u het eten, want het is Pasen voor de Heer. Deze nacht zal ik door Egypte gaan. En alle eerstgeborenen van Egypte, zowel mensen als dieren, slaan. Aan alle goden van Egypte zal ik het vonnis voltrekken. Ik ben de Heer. Maar het bloed aan de huizen zal een teken zijn dat u daar woont. Als ik het bloed aan uw huizen zie, zal ik aan u voorbij gaan. De vernietigende plaag zal u niet treffen als ik Egypte sla. Deze dag moet u tot een gedenkdag maken. U moet hem vieren als een feest ter ere van de Heer. Generatie op generatie moet u hem als een eeuwig voorschrift vieren. Gedurende 7 dagen moet u ongezuurd brood eten. Op de eerste dag moet u het zuurdeeg uit uw huizen verwijderen. Want als iemand 1 van die 7 dagen iets eet dat gezuurd is, dan zal die van Israël worden uitgesloten. De 1e en de 7e dag moet u tot een heilige dag uitroepen. Op deze dagen mag u niet werken, behalve dan dat ieder de spijzen die hij nodig heeft mag bereiden. Houd het feest van de ongezuurde broden in ere. Want dit is de dag waarop ik uw legers heb weggevoerd uit Egypte. Als een eeuwig voorschrift moet u deze dag, generatie op generatie, in ere houden. In de 1e maand moet u vanaf de avond van de 14e dag van de maand tot de avond van de 21e dag ongezuurd brood eten. Gedurende 7 dagen mag in uw huizen geen zuurdeeg gevonden worden. Want als iemand gezuurd brood eet, zal hij van de gemeenschap van Israël worden uitgesloten, of hij nu een vreemdeling of een ingezetene is. Niets wat gezuurd is, mag u eten. Waar u ook verblijft, u moet ongezuurd brood eten. Toen riep Mozes al de oudsten van Israël bijeen en sprak tot hen. Ga voor uw families de dieren halen en slacht het paaslam.
U moet ook een bundel hyssop nemen en deze in het bloed dopen dat u in een schaal hebt opgevangen. Dan moet u het bloed uit de schaal uitstrijken over de beide deurposten en over de bovenbalk van de deur. Tot de ochtend mag niemand buiten de deur van zijn huis komen. Want als de Heer rondgaat om Egypte te slaan en het bloed ziet aan de beide posten van de deur, dan zal de Heer uw deur voorbij gaan. En hij zal de verderver niet toestaan in uw huis te komen om u te slaan. U moet dit voorschrift blijven onderhouden als een eeuwige wet, voor uzelf en voor uw kinderen. Ook als u aangekomen bent in het land dat de Heer u volgens zijn woord gaat schenken, moet u deze plechtigheid blijven vieren. En als uw kinderen u de vraag stellen, wat betekent deze plechtigheid? Dan moet u hen antwoorden. Dit is een paasoffer voor de Heer, omdat hij in Egypte de huizen van de Israëlieten voorbij is gegaan, terwijl hij de Egyptenaren sloeg, heeft hij onze huizen gespaard. Toen knielde en boog het volk in verering. De Israëlieten gingen uiteen en deden alles wat de Heer door Mozes en Aaron had voorgeschreven. Tiende plaag, dood van de eerstgeborenen. Het was midden in de nacht toen de Heer al de eerstgeborenen van Egypte sloeg. Vanaf de eerstgeborene van de farao, die hem op de troon zou opvolgen, tot aan de eerstgeborene in de gevangenis, en ook al de eerstgeborenen van het vee. Die nacht stonden de farao en al zijn hovelingen en alle Egyptenaren op. En een luid geschreeuw klonk over Egypte, want er was geen huis zonder doden. Die nacht nog liet hij Mozes en Aaron ontbieden en sprak: maak dat u van mijn volk wegkomt, uzelf en de Israëlieten. Ga de Heer vereren zoals u gevraagd hebt. Neem ook al uw kleinvee en runderen mee, zoals u gevraagd hebt. Ga weg en smeek ook voor mij zijn zegen af. De Egyptenaren drongen er bij het volk op aan zo snel mogelijk te vertrekken. Anders sterven wij allemaal, zeiden ze. Het volk nam het deeg mee, nog voor het gezuurd was. Zij wikkelden de baktroggen in hun mantels en namen ze op hun schouders. De Israëlieten deden wat Mozes hun gezegd had en vroegen aan de Egyptenaren gouden en zilveren sieraden en kleding. De Heer stemde de Egyptenaren gunstig ten opzichte van het volk, zodat zij hun verzoek inwilligden. Zo plunderden de Israëlieten Egypte. De Israëlieten vertrokken vanuit Ramses in de richting van Sukkot. En het aantal personen dat zelf liep, de kinderen dus niet meegerekend, bedroeg ongeveer 600.000. Ook vele anderen trokken met hen mee, net als de grote kudden, kleinvee en runderen. Zij bakten ongezuurde koeken van het deeg dat zij meegenomen hadden uit Egypte. Het was nog niet gezuurd. Zij waren immers uit Egypte weggejaagd zonder dat zij zelfs tijds gehad hadden om voor proviant te zorgen. Het verblijf van de Israëlieten in Egypte had 430 jaar geduurd. Op de dag dat deze 430 jaar waren verstreken, trokken al de legers van de Heer weg uit Egypte. De Heer waakte die nacht om hen uit Egypte weg te voeren. Daarom waken alle Israëlieten deze nacht voor de Heer, elke generatie opnieuw. Voorschriften voor het paasfeest. De Heer sprak tot Mozes en Aaron. Voor het paasmaal gelden de volgende voorschriften. Geen buitenlander mag eraan deelnemen.
Maar een slaaf die u gekocht en besneden hebt, mag wel van het paasmaal eten. Vreemdelingen en dagloners mogen er echter niet aan deelnemen. Het moet in één en hetzelfde huis gegeten worden. Niets van het vlees mag u buitenshuis brengen. En geen been van het lam mag u verbrijzelen. Heel de gemeenschap van Israël moet het vieren. Wil een vreemdeling die bij u woont voor de Heer het paasmaal vieren, dan moet hij eerst alle mannelijke leden van zijn familie laten besnijden. Dan mag hij het vieren, omdat hij als een geboren Israëliet geldt. Maar een onbesnedene mag er niet van mee eten. Voor de geboren Israëlieten en voor de vreemdelingen die bij u verblijven, gelden dezelfde voorschriften. De Israëlieten voerden alles uit wat de Heer door Mozes en Aaron had voorgeschreven. En diezelfde dag nog leidde de Heer de Israëlieten, in groepen geordend, weg uit Egypte. Leviticus hoofdstuk 9. Offers bij de wijding. Op de achtste dag ontbood Mozes Aaron met zijn zonen en de oudsten van Israël. Hij zei tegen Aaron: haal een kalf voor een zondeoffer en een ram voor een brandoffer, beide zonder gebrek, en breng ze voor de Heer. En zeg tegen de Israëlieten: haal een bok voor een zondeoffer en een kalf en een schaap, beide eenjarig en zonder gebrek, voor een brandoffer. Een rund en een ram voor een slachtoffer. En een meeloffer dat met olie aangemaakt is. Want vandaag zal de Heer u verschijnen. De Israëlieten brachten dat alles bij de tent van samenkomst, zoals Mozes bevolen had. Heel de gemeenschap kwam bijeen en stelde zich op voor de Heer. Toen zei Mozes: omdat de heerlijkheid van de Heer aan u gaat verschijnen, moet u naar zijn bevel het volgende doen. Tegen Aaron zei hij: ga naar het altaar, draag uw zondeoffer en uw brandoffer op en voltrek de verzoening voor u en het volk. Draag ook de offergave van het volk op en voltrek de verzoeningsrieten voor hen. Zo heeft de Heer bevolen. Aaron ging naar het altaar en slachtte het kalf van het zondeoffer voor zichzelf. De zonen van Aaron brachten het bloed naar hem toe. Hij doopte er zijn vinger in en streek het op de horens van het altaar. De rest van het bloed goot hij uit aan de voet van het altaar. Het vet, de nieren en de leverkwap van het offerdier liet hij op het altaar in rook opgaan. Zo had de Heer het Mozes bevolen. Het vlees en de huid verbrandde hij buiten het kamp. Daarop slachtte hij het brandoffer. De zonen van Aaron brachten het bloed naar hem toe en hij sprenkelde het over het altaar. Ze gaven hem ook de stukken vlees en de kop van het offerdier aan. En hij liet ze op het altaar in rook opgaan. De ingewanden en de poten waste hij en liet ze eveneens op het altaar in rook opgaan. Vervolgens liet hij de offergave van het volk brengen. Hij nam de bok voor het zondeoffer van het volk, slachtte die en droeg hem als zondeoffer op, evenals het eerste dier. Ook het brandoffer voltrok hij op de voorgeschreven wijze. Hierna droeg hij het meeloffer op en liet daarvan een handvol op het altaar in rook opgaan, naast het brandoffer dat in de ochtend plaatsvindt. Ook slachtte hij de stier en de ram als slachtoffer voor het volk. De zonen van Aaron gaven hem het bloed aan en hij sprenkelde het over het altaar. De stukken vet van de stier en de ram, het vet aan de staart, het nekvet, de nieren en de leverkwap, legde men bij de borststukken en hij liet ze op het altaar in rook opgaan.
Staande voor de Heer nam Aaron de borststukken en de rechterschenkel als gewijd aandeel van de priesters apart, zoals Mozes bevolen had. Na zo de zondeoffers, brandoffers en slachtoffers te hebben opgedragen, hief Aaron zijn handen op naar het volk en zegende het. Hij kwam van het altaar af en ging met Mozes de tent van de samenkomst binnen. En toen zij weer naar buiten kwamen, zegenden zij het volk. Toen verscheen de heerlijkheid van de Heer aan heel het volk. Van de Heer ging een vuur uit dat het brandoffer en de stukken vet op het altaar verteerde. Toen het volk dat zag, begon het te juichen en boog diep neer tot op de grond. Psalm 114. Die rotsen maakt tot een waterval. Toen Israël weg was uit Egypte, de stam van Jacob weg bij dat vredevolk, is Juda hem heilig geworden. Werd Israël zijn koninklijk domein. Dit zag de zee en zij sloeg op de vlucht. Dit zag de Jordaan en hij schrok terug. Als rammen sprongen de bergen op, als jonge schapen de heuvels. Wat is er zee? Waarom vlucht je? Wat is er Jordaan? Waarom schrik je? En jullie, bergen, waarom springen jullie als rammen? En jullie, heuvels, als jonge schapen? Voor de Heere moet je sidderen, land, voor de God van Jacob, die rotsen maakt tot een waterval, graniet tot een borrelende bron.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 34 en we hebben zo net Exodus hoofdstuk 12, Leviticus hoofdstuk 9 en Psalm 114 gelezen. En omdat wij vandaag het o zo belangrijke paasfeest gelezen hebben, dat het offer van Jezus aan het kruis voorafbeeld, lezen wij niet één, maar twee citaten om deze leesdag af te sluiten. Het eerste is van de heilige Augustinus. Nu, verder dat de benen van die twee gebroken werden, terwijl die van hem, Christus, niet gebroken werden. Hij was al dood. Waarom dit gebeurde, werd in het evangelie zelf verklaard. Het was passend, zie je, om door dit teken ook aan te tonen dat het ware punt en doel van het Joodse Pascha, Pasen, dat deze instructie bevatte om de benen van het lam niet te breken. Een profetische voorafbeelding van zijn dood moest zijn. En ons tweede citaat, beste luisteraars, is van de heilige Cyprianus van Carthago. God zegt: het moet in één en hetzelfde huis gegeten worden. Niets van het vlees mag u buitenshuis brengen. Het vlees van Christus en het heilige van de Heer kunnen niet buiten geworpen worden. De gelovigen hebben geen huis behalve de ene kerk. Dit huis van eensgezindheid, kondigt de Heilige Geest onmiskenbaar aan in de psalmen. God die de mensen doet samenwonen van één geest, als in een huis. Beste luisteraars, hartelijk bedankt om mee te lezen. Morgen gaan wij verder, dan zijn wij dag 35. En dan lezen wij Exodus hoofdstukken 13 en 14, Leviticus hoofdstuk 10 en Psalm 53. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer.

voor ons heil, voor onze verlossing. Laten wij samen op dit uur de rozenkrans van barmhartigheid bidden. En dit voor al onze intenties. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons.

0: ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
2: Quo Vadis, waar gaat ons geloof naartoe? Een programma van Radio Maria.
0: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van het programma Quo Vadis. Wij gaan vandaag u een overzicht geven van de verschillende uitzendingen die wij gehad hebben afgelopen radiojaar. Wij zijn 10 keer erop uitgegaan om de mensen op straat in verschillende Vlaamse steden aan te spreken. En om zo een beeld te krijgen door middel van enkele kennisvragen, hoe het gesteld is met de kennis van het geloof in Vlaanderen. We hebben 10 verschillende steden gedaan gedurende heel het jaar. We zijn altijd met een andere vrijwilliger op stap gegaan. En zo hebben wij alle provincies van Vlaanderen aangedaan. We zijn begonnen in Brugge. Onze tweede uitzending was in Gent. Dan zijn we naar Antwerpen getrokken, naar Tienen, naar Hasselt, Mechelen, Kortrijk, Leuven, Aalst. En we hebben ons radiojaar afgesloten in Sint-Truiden. Althans voor dit programma Quo Vadis, waar wij met de radio op straat gaan om te weten te komen hoe de gewone Vlaming op straat tegenover het geloof staat, hoeveel zij nog weten over het geloof en of zij openstaan voor het geloof. En om hen te laten kennismaken met de radio en natuurlijk vooral om hen misschien te laten nadenken en op zoek te laten gaan naar Jezus. En zo hebben wij dus 10 verschillende Vlaamse steden aangedaan. Goed voor 104 gesprekken met wel 157 mensen. We hebben gedurende dit jaar 157 mensen gehad die bereid waren om te antwoorden op onze vragen. Maar eigenlijk hebben wij nog meer mensen gezien, want er waren wel in verschillende steden wel eens een groepje waar er een paar mensen wouden antwoorden en de rest niet. Dus in werkelijkheid hebben wij nog meer mensen gezien dan die 157. Maar 157 mensen waren bereid om op onze vragen te antwoorden. Maar dan is de vraag natuurlijk hoe goed zij konden antwoorden. En daar gaan wij deze uitzending wat langer bij stilstaan. We gaan te weten komen welke vragen het makkelijkst waren om te antwoorden, welke het moeilijkst, welke stad misschien net iets beter was in het beantwoorden van de vragen, enzovoort. Dat is voor deze uitzending. En we gaan onmiddellijk beginnen met de eerste vraag die wij altijd gesteld hebben. De eerste 2 vragen waren elke uitzending hetzelfde. De overige 8 vragen die veranderden. Maar de eerste vraag was altijd: kent u Radio Maria? Wij hebben 40 keer het antwoord ja gehad en 117 keer het antwoord nee. En van die 40 mensen die de radio kenden, waren er
3: 22 die vertrouwd waren tot op zekere hoogte met de radio, met de inhoud van de radio. En nog 18 mensen die vooral de naam kenden, maar die daarom nog niet onmiddellijk echt wisten waar de radio voor stond. Maar dus 40 ja's hebben wij gehad en 117 nee's. Of dus 25% die de radio kennen. Dus 25% van de mensen met wie wij gesproken hebben, kende Radio Maria. En de stad waar we het meest gekend waren, was de stad Leuven. Daar waren wij op stap gegaan in de maand april, samen met zuster Kasia. Laten wij nog eens luisteren naar de antwoorden op deze vraag in Leuven.
4: Kent u Radio Maria? Zo ja, van waar?
5: Ik had al van Radio Maria gehoord, inderdaad. Mijn zoon die is 26 en er is ooit een Radio Maria is gebruikt door een of andere artiest. Die heeft daar een grappig liedje van gemaakt. Vandaar eigenlijk, van toen ken ik het eigenlijk. En hij vond dat wel heel grappig.
6: Wel al van gehoord. Maar meer...
3: En weet u in welke context of zo? Of?
6: Ik heb eigenlijk geen idee, nee.
3: Okay. Gewoon nee. De naam komt u bij.
6: Ja, inderdaad.
7: Voor mijn mama wel. Zij luistert er wel naar, denk ik. Ja, af en toe zet ze dan een keer op, omdat mijn mama heel gelovig is. Dus ja, ik ken het wel van naam, maar het is niet echt dat ik er persoonlijk naar luister. Maar...
8: Nee.
9: Ja, ik ken Radio Maria van de autoradio.
4: Nee. Nee.
3: Nog nooit van gehoord?
4: Nee. Ja, maar het is niet altijd evident om dat op uw gewone radio te horen. Maar ik weet dat het bestaat.
9: Ik heb daar wel van gehoord, maar zelf nog niet naar geluisterd.
3: En enig idee in welke context u daarvan gehoord heeft?
9: Als dat soms in de auto, zag ik dat soms wel in staan. Of een keer is... Soms, ik denk dat ik een keer eens online heb overgelezen ook. Okay. Maar ja, dat is het dan ook.
3: Zo hoorde u het, beste luisteraars. 6 van de mensen met wie we gesproken hebben in Leuven kende Radio Maria. En het is zo dat wij in Leuven alleen maar met enkelingen gesproken hebben. We hebben dus nooit met een groep mensen gesproken, alleen maar altijd met één persoon. We hielden dus 10 gesprekken met in totaal 10 personen. En 6 daarvan waren al vertrouwd met Radio Maria. Op naar de volgende vraag. Die was ook altijd hetzelfde. In hoeveel landen is Radio Maria actief? Aangezien Radio Maria deel uitmaakt van een internationaal radionetwerk. En dan kregen ze altijd een meerkeuzevraag. Het antwoord A. Radio Maria is in ongeveer 30 landen actief. B. Radio Maria is in ongeveer 60 landen actief. C. Ongeveer in 90 landen en D, ongeveer in 120 landen. 41 mensen van dus de 157 mensen die wij gezien hebben, die wij gesproken hebben, hebben hierop juist geantwoord. Radio Maria is in ongeveer 90 landen actief. Dat is goed voor 26%. De stad Aalst heeft hier het beste op geantwoord. Wij hebben in de stad Aalst 11 gesprekken gehad en 6 van deze gesprekken, daar hoorden wij het juiste antwoord, ongeveer 90 landen. Laten wij hiernaar luisteren.
10: Ja,
3: Radio Maria is een katholieke radio. We zijn actief hier in Vlaanderen, maar wij maken ook deel uit van een internationaal radionetwerk. Onze volgende vraag is, in hoeveel landen denken jullie dat wij actief zijn? Maar we gaan jullie een paar opties geven. Rond 30 landen, rond 60 landen, rond 90 landen of rond 120 landen?
8: Misschien 60.
3: 60?
10: Ik denk ook 60.
11: Ja, ik ook dan.
3: Je mag je eigen mening hebben, hoor.
11: Misschien 90 dan.
8: Pak 60.
10: Ik hou voor 60.
11: Ja.
12: Gaan we de 120.
3: U een gokje?
13: 90.
14: 120.
3: Mooi antwoord. Wil iemand nog een ander antwoord geven? Of jullie voelen je er goed bij?
10: Ik gok 60. Ja, ik ook 60.
15: Rond 60 landen.
16: 90 landen.
17: 90 ook.
18: 60.
19: Ik ga dan voor 90.
12: Absoluut niet. Buiten Europa ook. Ik ga voor 90 landen.
3: Zo, beste luisteraars, dat waren de eerste twee vragen die overal hetzelfde waren, die we overal gesteld hebben. Vooraleer wij verder gaan met onze twee vragen over het Oude Testament, gaan wij eerst luisteren naar muziek. Een lied gekozen door onze vrijwilligster Anna, die mee was naar Aalst. MUZIEK

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. Vandaag krijgen wij een beter beeld van hoeveel juiste antwoorden wij gehad hebben op al de vragen die wij afgelopen jaar hebben gesteld. Wij zijn 10 keer op stap gegaan en hebben telkens 10 vragen gesteld aan de personen die wij tegenkwamen op straat, op de pleinen, in de parken, waar wij overal geweest zijn. En wij hebben zo net het al gehad over de eerste 2 vragen die altijd dezelfde zijn. Kent u Radio Maria en in hoeveel landen is Radio Maria actief? En dan is het tijd geworden om het te hebben over onze oud-testamentische vragen. Onze 3e en 4e vraag gingen altijd over het Oude Testament. Misschien zou u denken dat dat niet het onderwerp is waar de meeste kennis is geconcentreerd in onze contreien, maar eigenlijk waren deze vragen verrassend goed beantwoord. Vooral de vragen over Mozes. We hebben verschillende keren andere vragen gesteld die te maken hadden met Mozes. Die werden goed beantwoord, dat kunnen we wel zeggen. Maar goed, wat waren dan de concrete cijfers? Voor de 2 vragen over het Oude Testament hebben wij een gemiddelde van 40% juiste antwoorden. En dat gaat dus over 40% van de gesprekken. We hebben het niet berekend op het aantal mensen die we gesproken hebben, maar op het aantal gesprekken die we gevoerd hebben. Dus 40% van de 104 gesprekken die wij gehad hebben. En de stad Mechelen kwam hier naar boven als de stad met de meeste kennis over het Oude Testament. De 2 vragen die wij gesteld hebben in Mechelen luiden als volgt. Uit wat werd Eva geschapen? Dat was de eerste vraag. Het juiste antwoord is natuurlijk uit de rib van Adam. En de 2e vraag was, hoe konden de Israëlieten ontkomen aan de legers van Egypte die hen achtervolgden? En daar is natuurlijk het juiste antwoord. God splitste door Mozes de wateren van de Rode Zee en zij konden zo over de bodem van de zee wandelen. En voor een nog vollediger antwoord zou u er kunnen bijvoegen dat wanneer de legers van Egypte erdoor trokken, dat de zee hen dan verzwolg. Wij gaan luisteren naar de antwoorden die wij gekregen hebben op deze 2 vragen in Mechelen. Dan gaan we naar onze Bijbelse vragen. Uit wat werd Eva geschapen?
1: Ik ben dat vergeten. Ik ben het vergeten, echt waar. Ik weet het niet. Ik ben 95 jaar.
2: Amai. Ja. Helaas, volgens de Bijbel, gewoon uit de rib van Adam, denk ik.
3: Uit wat werd Eva geschapen?
0: Ja.
3: Uit een been van Adam, denk ik.
4: Uit een rib van Adam.
2: De rib.
0: Ja.
4: Het antwoord gaat iets langer duren, denk ik. Uit een rib, kan dat?
5: Uit wat werd Eva geschapen? Is dat iets met een slang of nee? Ik weet niet. Ja.
2: De slang komt in het verhaal voor, ja, ja, inderdaad.
0: Ja. Het is over de slang.
5: Geen idee.
6: De rib.
0: De rib van?
6: De rib. De rib van Adam. Ja.
7: Oh. Ik kan me nog herinneren dat dat was geen rib.
0: Zag je de rib van?
7: God. Dat denk ik, nee.
0: Dat kan niet.
7: Nee. Ja, God is lang geleden godsdienst.
0: De man van Eva? En Eva?
7: Ah, Adam.
5: Ik weet het niet. Nee. Nee,
0: geen idee?
5: Oh, wacht, hè. Nee, ik weet het niet.
0: Het heeft iets met Adam te maken, als dat kan helpen?
5: Iets een lichaamsdeel.
8: Oh, een arm, iets van een arm. Nee, ik weet het niet.
0: Niet arm, nee.
8: Nee, ik weet het niet.
0: Het is heel dicht bij het hart. Een lichaam is heel dicht bij het hart.
8: Oei. Nee, ik weet het niet.
9: En een volgende vraag. Hoe konden de Israëlieten ontkomen aan de legers van Egypte die hen achtervolgden?
1: De dingen, Sahara te gaan of zoiets.
0: Inderdaad, ze vluchten de woestijn in.
10: Ja.
0: Maar juist voordat ze de woestijn binnengaan, is het iets...
1: Dat was een ding dat water dat tegengekomen is.
10: Ja.
2: Ja, ze zijn de Rode Zee overgestoken doordat Mozes met hulp van God het water heeft doen splitsen. En dan konden zij oversteken. En op het moment dat de legers eraan kwamen, werden die dan overspoeld?
3: Die zijn door de Rode Zee gegaan. Hè? En dan is de zee zich terug aan sluiten als zij weg waren. Of was dat Mozes?
4: Oh la la. Ah, door de zee in twee te laten gaan. Ja, een pad door de zee.
11: Ah, ze gingen door het water, ja. Ze gingen door het water.
0: Kan u iets specifieker zijn? Wat gebeurde er met dat water?
11: Ja, het splitste zich open. Het splitste zich open, ja.
4: Maar dat is een moeilijke, hè. Door de zee of zo?
12: Mozes.
4: Door de zee?
12: Heeft dat iets met Mozes te maken?
0: Absoluut. Mozes was een leider die hen uit Egypte heeft geleid. En wat?
4: Die heeft de zee gespleten, zodat ze erdoor konden.
8: De zee overgestoken.
9: En weet u toevallig nog hoe dat juist in zijn werk ging?
8: Is de zee nu weggetrokken en, ja, voilà, ja. En ze konden dan verder. Ja.
6: Dat weet ik niet.
0: Weet u waar we het over hebben?
6: Ja, ja. Okay. Ik weet wel waar je het over hebt, maar ik weet het niet.
0: Heeft iets van een zee te maken?
6: Ja, het heeft iets met een zee te maken. Ja. Het opengaan van de Rode of Dode Zee.
0: Enig idee?
13: Ik heb duidelijk niet opgelet tijdens de schooldienst. Sorry.
7: Ben ik ook aan het denken. Zeg.
0: Weet je waar ik het over heb?
7: Zijn die de 40 jaar in de woestijn of wat was dat?
0: Exact. Dit is er juist voor. Dus ze zijn nog aan het ontsnappen. Hierna komen ze in de woestijn terecht. Maar daarvoor...
7: Is dat dan zo die splitsing van het water? Maar ik heb echt nog precies toch nog goed opgelet bij godsdienst.
8: Via de Rode Zee. En Mozes. De splitsing van de Rode Zee.
0: Vooraleer wij het gaan hebben over onze vragen over het Nieuwe Testament, gaan wij eerst luisteren naar muziek. Een nummer gekozen door vrijwilliger Koen, die mee was naar Mechelen.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. Wij zijn speciaal tijdens deze zomer aan het terugblikken naar alle uitzendingen die wij hebben gehad het afgelopen radiojaar. En wij zijn aan het kijken hoe goed de antwoorden nu eigenlijk waren op onze kennisvragen. En het is tijd geworden voor de vragen over het Nieuwe Testament. Onze vijfde en zesde vraag ging altijd over het Nieuwe Testament, ging altijd over Jezus. En wij hebben een gemiddelde van juiste antwoorden van 36%. Dus gemiddeld konden 36 groepjes of personen juist antwoorden. En dit op het aantal gesprekken die wij gevoerd hebben, 104. En in de stad Brugge lag het percentage het hoogst. Daar hebben wij 7 op 10 juiste antwoorden gehad op onze eerste vraag. Waar werd Jezus geboren? En 9 op 10 juiste antwoorden voor onze tweede vraag. Wie verraadde Jezus? Maar aangezien dit ook wel misschien 2 van de makkelijkste vragen waren die wij gesteld hebben over het Nieuwe Testament, willen wij graag ook Hasselt vermelden. Want zij scoorde na Brugge het beste op deze vragen. 4 op 10 heeft spontaan juist geantwoord op de eerste vraag. En dan ook nog eens 4 die het antwoord wisten na een hint. En de eerste vraag die wij in Hasselt gesteld hebben, luidde als volgt. Vul deze uitspraak van Jezus aan. Ik ben de weg en de waarheid en... Dus 4 groepjes konden spontaan het juiste antwoord zeggen en dan nog 4 groepjes konden dit ook na een hint gekregen te hebben. En de tweede vraag over het Nieuwe Testament in Hasselt werd 8 keer juist beantwoord. En deze vraag luidde als volgt. Hoe reageert de vader op de terugkomst van de verloren zoon in de parabel die Jezus vertelt? Heel specifiek was het juiste antwoord. Hij viert feest en laat het vetgemeste kalf slachten. Maar we hebben wel net iets breder ook juist gerekend. Laten wij luisteren naar de antwoorden op deze vragen in Brugge en Hasselt. Waar werd Jezus geboren?
1: In Bethlehem.
2: In Bethlehem.
3: In Jeruzalem. Nee, ik weet het niet.
4: In Bethlehem, hè?
3: In Jeruzalem.
5: Bethlehem.
6: In Nazareth.
7: Nee.
8: In Bethlehem.
9: In een stalleken in Bethlehem.
10: Ah, in dingen niet, in Nazareth, hè?
0: Het is niet Nazareth.
10: Ah, nee, in Bethlehem.
0: In Bethlehem.
10: Oh ja, natuurlijk. Ja.
0: In Bethlehem?

0: Wie verraadde Jezus?
1: Judas.
2: Oké, dat heb ik geleerd, maar ben vergeten.
0: Ja. Nee?
3: Nog nooit in mijn leven godsdienst gedaan, dus eigenlijk. Ik weet dat eigenlijk.
0: Dan wordt het moeilijk.
3: Ja.
0: De naam begint ook met een J. Als dat hulp kan zijn.
2: Johannes?
0: Nee. Dat is een van de leerlingen van Jezus, inderdaad. Ja. Maar dat is niet de persoon die we zoeken, het is Judas.
4: Ja. Ja, Judas.
0: Ja, inderdaad. Meerdere zijden het hier. Het is inderdaad Judas.
2: It was one of the apostoli, I don't know.
0: Yes, one of the apostles.
2: Okay. The name is Judah.
5: Judas.
0: Ja, inderdaad, mooi. De anderen zijn aan het kijken en begrijpen niet waar hij de antwoorden vandaan haalt.
2: Judas?
4: Ja, Johannes.
5: Nee, ik weet het, dat weet ik niet. Dat weet ik niet.
0: Judas.
6: Ah, Judas, hè.
0: Judas?
7: Ik ga een uitspraak geven die Jezus gedaan heeft. In de Bijbel staat die. En jij moet ze aanvullen. Ik ben de weg, de waarheid en...
2: God.
7: Ja, en het geloof.
2: De waarheid.
7: Het licht.
0: Dat zegt hij ook, maar dat is niet deze specifieke uitspraak.
7: Zo, dat hij zo alles woord vertelt van God.
2: Ik ben het. De waarheid en...
7: Het geloof.
0: Vind ik een goed gokje, maar het is
7: de
0: niet...
7: De profeet.
0: Dat is hij ook, ja. Dat is niet het juiste antwoord.
7: Dat weet ik het niet.
8: Ik weet het ook niet.
0: Het begint met een L, als dat kan.
7: Leven.
9: Het licht.
0: Dat is een heel goede gok, maar dat is niet het juiste antwoord. Hij zegt dat ook, hè. Hij is ook het licht, maar dat is niet deze uitspraak.
9: Ik ben de weg, de waarheid en het woord.
0: Ook juist op zich, maar niet, ook niet de uitspraak. Hij is ook het woord.
9: Ja, ik heb twee goede gokken gedaan.
8: Je hebt ook het licht al gezegd, hè. Ja, ik ging dat ook zeggen. De waarheid, de weg en het kompas.
0: Dat past er wel bij, maar dat is niet juist.
8: Nee, oké, daar heb ik het op.
0: Dus het begint met een L, het...
9: Licht, maar dat was het niet. Het leven.
2: Ik weet dat niet. Ik weet niet zeker.
0: Maar... Maar altijd een gokje wagen, hè?
2: Leven.
6: Het leven?
2: Het leven.
7: Als je enig idee hebt, mogen we een gokje doen. De weg.
2: De winnaar.
7: Hij is zeker een winnaar. Maar dat is niet hetgeen dat hij heeft gezegd. Ik ben de weg, de waarheid en... Het is nog een kleine gok. Hier een kameraad misschien.
2: Schipper.
7: Schipper.
0: Nee, die weet ik ook niet.
2: Ik ben de zin eigenlijk al kwijt.
7: Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het...
2: Lichaam.
0: En het leven.
2: Heelal.
0: Nee.
7: Hij heeft het heelal gemaakt. Niet met een L. Met een L.
2: Het leven.
0: Ik denk de steun, maar ik ben niet zeker.
7: Het geloof. Het begint met een L.
0: Het leven. Jezus vertelt op een gegeven moment een parabel over de verloren zoon. Hoe reageert de vader op de terugkomst van de verloren zoon? Hebben jullie dat ooit al eens gehoord?
2: Nee.
8: Okay.
0: Dat moet je gokken, hè, want ja. Maar misschien moet ik de parabel een beetje vertellen. Het is dus Jezus... weet je wat een parabel is? Dat is een soort verhaal dat Jezus vertelt... Waarin dat er een vader twee zonen heeft. En de oudste zoon is een harde werker die altijd doet wat de vader van hem vraagt. En de jongste zoon gaat op een gegeven moment aan de vader vragen voor zijn erfenis. En dan krijgt hij zijn erfenis al. En dan gaat hij eigenlijk gewoon feest vieren en het goede leven en niet van werken. Hij doet al het geld op. En op een gegeven moment moet hij hard werken. En dan denkt hij, zelf de dienaars van mijn vader, die hebben het veel beter dan ik het nu heb. En dan keert hij terug naar zijn vader. Dus enig idee hoe de vader dan reageert?
2: Hij zal blij geweest zijn.
7: Ja, nee, eigenlijk andersom.
8: Blij.
0: Zeg je nog eens mooi in de micro?
8: Blij.
9: Oei. De parabel van de verloren zoon. Kan je nog eens kort zeggen wat er daarin gebeurt?
0: Zeker. Dus, er is een vader met twee zonen. De oudste zoon is een harde werker, doet eigenlijk ja, alles wat de vader van hem vraagt. De jongste zoon vraagt op een gegeven moment zijn erfenis al op voorhand. En zijn vader geeft het dan ook aan hem. En dan gaat hij eigenlijk braspartijen houden. Doet al zijn geld op en geniet van het goede leven. En dan moet hij... Hij heeft geen geld meer, dus dan moet hij werken voor eten te kunnen verzamelen. En dan beseft hij dat zelfs zijn dienaren van zijn vader het eigenlijk veel beter hebben dan hij het heeft. Want hij moet met de varkens... het eten van de varkens eten om zelf eten te kunnen hebben. En dan keert hij terug naar zijn vader. Dus met al zijn erfenis opgedaan. En...
8: Ik denk dat de vader boos reageerde.
9: Ik denk niet. Als ik denk aan de Bijbel, dan zou ik denken dat de vader de zoon vergeeft en dat hij zijn les heeft geleerd en hem terug binnen laat.
3: Was hij niet... Niet blijste, maar ook weer zo... Een beetje van... Waarom ben je eigenlijk terug?
6: Oh. Gelukkig.
1: Die is blij en die heeft dadelijk een groot feest.
3: Blij?
7: Ja, blij.
3: Blij? Na het feesten?
7: Na het feesten inderdaad. Hij is geld gaan opdoen enzovoort.
3: Ja,
7: maar
3: inderdaad.
7: Hoe reageert de vader als zijn zoon terugkomt?
3: Hij is blij en hij geeft een feest. Zijn zoon is teruggekeerd. De jongste zoon, een beetje jaloers op. Ja, van waarom krijgt hij een feest en ik die dat heel mijn leven al voor u zit te zorgen en de schapen zit te voeren, ik krijg geen feest.
10: Heel boos.
7: Dat zou je denken, dat zou een menselijke reactie zijn. Hè?
10: Hij was heel blij toen dat de zoon terugkwam.
3: Ja, hij neemt hem terug op en vergeeft hem.
0: Wij zijn al, beste luisteraars, over de helft van de vragen. Maar vooraleer wij verder gaan met de meer specifiek katholieke vragen, gaan wij eerst luisteren naar muziek. Een nummer gekozen door vrijwilliger Thomas, die mee was naar Hasselt.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. We zijn samen aan het ontdekken welke soort vragen het beste zijn beantwoord afgelopen radiojaar. We zijn namelijk elke maand op stap gegaan naar een andere Vlaamse stad en hebben daar 10 vragen gesteld aan de mensen die wij passeerden. Wij hadden een aantal categorieën waarin de vragen varieerden en die zijn wij nu samen aan het overlopen en aan het zien hoe goed deze allemaal beantwoord zijn. We hebben al onze 2 vragen over Radio Maria gehad, onze Bijbelse vragen, 2 over het Oude Testament, 2 over het Nieuwe Testament. En dan zijn we nu aanbeland aan onze meer specifiek katholieke vragen. Die konden een beetje over van alles gaan, over de paus, over het Vaticaan, liturgische vragen, veel over de liturgische kalender ook. En deze vragen zijn zeker niet slecht beantwoord. We hebben een gemiddelde van 39% juiste antwoorden. En dit dus gerekend op de 104 gesprekken die wij hebben gevoerd. En ook hier hadden wij in Brugge het meeste juiste antwoorden gekregen. Maar ook hier, Brugge was de eerste stad die we gedaan hebben, hebben zij misschien ook wel de makkelijkste vragen gekregen. 10 op 10 voor de vraag, wat vieren wij met Pasen? En 9 op 10 voor de vraag, van welk land is onze paus afkomstig? En dus, aangezien dit toch vergeleken met de andere vragen wel de makkelijkste waren, willen wij ook graag nog een eervolle vermelding doen voor Aalst. Want daar was er ook een heel mooi cijfer. We hebben een keer 6 gehad op 11 juiste antwoorden en 8 op 11. En dat ging om de vragen, aan welke heilige is de meimaand gewijd? Dus 6 van de 11 personen of groepen die wij gesproken hebben, wist hier het juiste antwoord op. En dan als tweede vraag, waar we 8 juiste antwoorden hebben gekregen. Welk hoogfeest vindt plaats 50 dagen na Pasen en sluit de paastijd af? De juiste antwoorden zijn natuurlijk de Heilige Maagd Maria en Pinksteren. Wij gaan luisteren naar de antwoorden die wij hebben gekregen, zowel in Brugge als in Aalst. En dan de laatste vraag. Uit welk land komt onze huidige paus?
1: Amerika.
2: Amerika, Verenigde Staten.
0: Ja, inderdaad, Verenigde Staten. En weten jullie ook zijn pauselijke naam? Een bonusvraagje.
2: Leo, ja.
0: Ja, inderdaad, Leo.
3: Amerika?
0: Ja, helemaal juist. Weet u ook zijn pauselijke naam?
3: Dan kijk ik even naar mijn man. Nee, ik weet het niet meer.
0: Leo de 14e, paus Leo de 14e.
3: Nee, dat heb ik niet geweten.
4: Ik weet het niet meer. Was dat niet Verenigd Koninkrijk? Verenigde Staten?
0: Ja, helemaal juist, Verenigde Staten. En weet u toevallig ook de naam van de paus?
4: Leo?
5: Ja, iets met Leo, hoor.
0: Ja, helemaal juist, dat is Leo. En dan nog het juiste cijfertje, als je dat helemaal juist wil zijn.
4: 16e?
0: Nee, een beetje naar beneden.
4: 14e?
0: Ja, 14e. Ja. Leo de 14e.
6: Argentinië.
7: Ah nee, dat was een voordeel.
8: Dat was Amerika.
6: Amerika, ja. Amerika,
0: ja. Ja, de Verenigde Staten, inderdaad. En weten jullie ook zijn pauselijke naam?
6: Nee, Titus of zo?
0: Nee, het is niet Titus.
6: Ik zei het niet. Geen idee.
9: Is from South America. Is not lion, no.
10: Niet Paus Franciscus, hè?
0: Nee, dat was de vorige paus.
10: Peru.
0: Peru is een juist antwoord. Hij is een burger van Peru. Er is ook nog een tweede antwoord. Zou iemand de tweede antwoord weten?
10: Waar dat hij nu woont.
0: Waar dat hij geboren is. Dus hij is een burger van Peru, maar hij is niet van
10: Peru zelf.
0: Ja.
10: Amerika?
5: Ja, de Verenigde Staten van Amerika. Helemaal juist. Goed gedaan.
10: Dat heb ik gehoord op nieuws.
5: Ja, ja, dat is onlangs gebeurd. Hè. Weet je zijn pauselijke naam ook toevallig?
10: Theo of Leo?
5: Leo, inderdaad. Leo de 14e, heel goed.
3: Ik weet dat hij van Zuid-Amerika komt. Nee.
7: Nee, dat is een woorden, hè.
8: Zijn?
3: Ja.
8: Van Amerika? Van de USA?
7: Nee, wat was het hier? Dat is speciaal, omdat het...
8: Ik weet het niet meer, nee.
7: Ik had het weten, maar ik weet het niet meer. Nee.
3: Okay. Ik ook niet.
5: Van Amerika?
11: Zuid-Amerika. Verenigde Staten van Amerika, hè.
5: Dat is helemaal correct. Kent u ook zijn pauselijke naam?
11: Ja, Leo de 14e.
7: Amerika.
3: Ja, Argentinië, hè?
5: Argentinië, wacht, pardon.
3: Nee. Ja, Amerika. Ja, nee. Argentinië was de vorige.
5: Ja, inderdaad.
3: Ja. Hij
5: is van de Verenigde Staten van Amerika.
3: Ja, hè?
5: Ja.
3: Oké.
5: Okay. En misschien een bonusvraagje. Kennen jullie zijn pauselijke naam?
3: Augustinus.
5: Hij is een Augustijn. Dat is
3: een
5: helemaal
3: Augustijn,
5: waar.
3: Maar dat is niet zijn
5: pauselijke naam.
3: Bent vergeten. Nee.
5: Leo de 14e.
3: Ik ging Leo zeggen, maar ik wist het zeker niet dat de 14e.
4: Aan welke heilige is de meimaand gewijd?
9: De meimaand. Jezus, ik weet het.
5: Dat had gekund. Het is niet Jezus. Maar het is wel buiten Jezus zowat de meest belangrijke heilige.
9: Nee, geen idee.
5: Onze radio is naar haar vernoemd.
9: Maria. Dan profeet of zo? Nee.
5: Het is een vrouw.
12: Maria.
5: Exact.
12: Maria.
13: Maria. Dat is niet moeilijk.
14: Maria.
15: Maria.
3: Maria.
5: Het is een vrouw.
3: Oh, wacht. Ligt op het puntje van je tong. Ik doe een tipje.
5: Ze is de meest belangrijke, toch zeker vrouwelijke heilige.
3: Maria.
15: Maria.
5: Zo? De meimaand, dus de maand mei. Jullie kennen... Het is geen heilige. Jullie kennen haar sowieso.
10: Het is een Maria.
3: De meimaand.
5: Ja, dus de maand mei.
10: Je weet het.
8: Maria.
10: Heilige. Nee.
5: Je kent haar sowieso?
10: Nee. Moeder Maria dan?
15: Maria.
5: Welk hoogfeest vindt plaats 50 dagen na Pasen en sluit de paastijd af?
9: Geen idee. Ik weet Ik
5: denk meestal
9: een verlofdag aan
5: vast. Ja, de maandag erop is ook altijd een verlofdag.
9: Ik ben niet zo goed met de feestdagen, dus ik vergeet die altijd.
5: We vieren dan dat de Heilige Geest neerdaalt over de apostelen Maria. Als dat een hulp kan zijn?
9: Nee.
12: 50 dagen na Pas.
16: Pinkstermaandag. Onze Lieve Heer in mijn vaart.
5: Nee, het is nog daarna.
16: Het is Pinksteren.
15: Pinksteren?
3: Onze Lieve Vrouw Hemelvaart.
12: Nee. Pinksteren?
3: Maar Witte Maandag is
12: Pinksteren.
3: Pinksteren.
5: Ja.
3: Witte Maandag.
5: Ik kan niet... Is dat 50 dagen Pinksteren? Ja. Dat is een beetje Pasen. Misrekenen.
3: Na Pasen.
5: Na Pasen. Het is ook nog na onze Lieve Heer Hemelvaart, 10 dagen later. Het is op een zondag, maar de maandag hebben we verlof.
3: Pinksteren.
5: Verlof.
3: Ja.
5: Pinksteren.
15: Pinksteren.
10: Pinksteren.
8: De vaste.
3: Nee, dat daarvoor.
10: Nee.
3: Dat,
8: is dat niet zo lichtfeest?
17: Hemelvaart.
18: Nee.
5: Hemelvaart is 40 dagen na Pasen. Ja, dus nog 10 dagen daarna.
17: Dat is ongeveer een... Een goede maand. Ik weet het niet. Ik dacht hemelvaart, maar...
5: Maar dat is een heel goede gok, maar het is dus nog juist daarna.
17: Ja, ik dacht dat ook, dus ik weet het niet.
19: Ja, ik weet het ook niet.
20: Wapenstilstand?
5: Wapenstilstand is in november. Pasen is altijd eerder deze periode. Het is
21: vakantiedag.
5: Ja, de maandag daarop. Hebben jullie geen school? Maria Lichtmis? Dat is 2 februari. Het is de Heilige Geest die neerdaalt over Maria en de apostelen.
17: Ik wist het nog. Ik wist

0: Kiki Geest. Ja? Ja?
1: Goed, hè?
0: Ja, ja. Kent u de naam?
2: Nee. Ja, ken als je mij zegt.
3: Beste luisteraars, wij hebben nog 1 categorie vragen te gaan. De meer lokale vragen. Maar vooraleer we het daarover hebben, gaan we eerst luisteren naar muziek. Een lied gekozen door vrijwilligster Theresia, die mee was naar Brugge.

Welkom terug, beste luisteraars, in deze uitzending van Quo Vadis. Een uitzending speciaal voor tijdens de zomer. Wij krijgen een beter beeld van hoe de mensen nu juist geantwoord hebben op alle vragen die we hen gesteld hebben afgelopen radiojaar. We hebben in totaal wel meer dan 100 vragen gesteld. En dat was altijd in verschillende categorieën opgedeeld en wij zijn ondertussen aangekomen aan de laatste categorie om te bespreken, de lokale vragen. Deze gingen dus altijd over de stad waar wij ons op dat moment bevonden. Over de stad en natuurlijk ook nog altijd iets van een link met het religieuze, het katholieke. 38% is de score op deze vraag. Die is dus gemiddeld 38% juist beantwoord. En ook hier hebben wij een winnaar die we al eens gehad hebben. De stad Mechelen.

0: Aarde heeft het hier het beste gedaan. Zoals ook het geval was bij de vragen over het Oude Testament. De eerste lokale vraag had iedereen juist die wij gesproken hebben. En die vraag luidde: waar is de zetel van ons aartsbisdom? Dat wist dus iedereen in Mechelen. De tweede lokale vraag was: hoe heet de sacramentsprocessie die jaarlijks plaatsvindt in Mechelen? En deze was een stuk minder goed beantwoord als de eerste. We kregen 3 spontane goede antwoorden en dan nog 2 mensen die een hint nodig hadden vooraleer zij op het antwoord konden komen. Laten wij naar deze juiste antwoorden luisteren.
1: Dan gaan we naar de lokalere vragen. Waar is de zetel van ons aartsbisdom?
2: In Mechelen.
3: Het aartsbisdom Mechelen-Brussel is hier in Mechelen.
2: Mechelen.
4: Hier in Mechelen?
5: Hier in Mechelen.
4: Mechelen.
5: In Mechelen natuurlijk, ja. We wonen in Mechelen of we wonen niet in Mechelen, hè?
1: Ja. Jullie wonen in Mechelen?
5: Ja, ja, ja.
4: Mechelen. In Mechelen, hier een beetje verder. Achter de toren in de... Is dat Merode straat? Nee.
6: Nee. Dat is de...
1: Het bisschopshuis bedoelt je misschien. Ja.
7: Hier in Mechelen.
8: Hier in Mechelen.
4: Is dat hier? Nee.
9: Sint-Rombouts-kathedraal.
10: Mechelen.
7: Mechelen.
11: En dan de laatste vraag. Hoe heet de sacramentsprocessie die jaarlijks plaatsvindt in Mechelen?
2: Nee, ik ben het vergeten.
3: Nog nooit gezien, maar het is vernoemd naar een kerk hier ook. Van parochie hier. Goh. Ja.
1: Zijn jullie van Mechelen?
3: Nee. We wonen bijna 3 jaar in Mechelen, maar...
1: Oh, de processie nog niet gedaan, hè? Ja.
3: Nee.
2: Oh, dat weet ik niet.
1: Nee? Geen idee?
2: Ja, ik heb dat al gehoord, maar daar ben ik niet zo in geïnteresseerd. Dus dat onthoud ik zo niet.
4: De Hanswijk-processie.
12: Hanswijk-processie. Onze lieve vrouw van Hanswijk-processie.
4: Hanswijk-processie? Daar heb ik nog in meegelopen ooit.
1: Ah, ja?
4: Maar ja, als de Deilen. In blauw dus.
7: Onze lieve vrouw. Nee, wacht. Ja.
11: Het heeft met onze lieve vrouw te maken, vrouw, inderdaad.
7: De heilige processie. Oh.
11: Ja, het is soms moeilijk erop te komen, hè, als je zo'n vraag krijgt.
7: Amai, dat moet ik weten.
11: Het is een bepaalde wijk.
7: Hanswijk-processie.
8: Dat weet ik niet.
11: En
8: dat,
11: is er een verwijzing naar een wijk?
8: Nee, ik ken de wijk niet. Nee.
4: Dat weet ik niet.
1: Nee? Geen idee? Weet u hoe de basiliek heet? Er is een basiliek in Mechelen.
4: Tuut. Ik weet niet.
1: Het is naar een bepaalde wijk van Mechelen.
4: Hanswijk?
10: Ja.
1: Zijn jullie van Mechelen of niet?
10: Ja. Helaas. Muizen eigenlijk, dus die is er net naast. Hoe noemt hij?
13: Een wijk te maken.
1: Ja. Er is een basiliek in Mechelen die ook zo heet.
10: Schaamtelijk dit. Geen idee. Nee. Vertel het ons.
7: De bloedprocessie. Nee.
1: Dat is Brugge.
7: De stroppendragers.
1: Dat is Gent.
7: Dat is Gent. Oh. Nee, dan weet ik het niet.
1: Het heeft iets te maken met een wijk van Mechelen. Dus dat kan helpen.
7: Nee.
1: Weet niet toevallig hoe de basiliek hier heet?
7: Sint-Rombouts.
1: Ja, dat is de kathedraal. Ja, dat is ook een basiliek.
7: Basiliek, nee.
0: Beste luisteraars, wij staan nog even stil bij deze laatste vraag, of deze laatste categorie. De lokale vragen. Want er volgt nog een eervolle vermelding van de stad Gent. Zij zijn erin geslaagd om twee heel uiteenlopende antwoorden te geven. Zij hebben een vraag die heel goed is beantwoord en een vraag die heel slecht is beantwoord. Een beetje in dezelfde trant zoals we juist gehoord hadden in Mechelen eigenlijk. En de eerste vraag die dus heel goed is beantwoord, daar hadden wij 8 juiste antwoorden op 11 gesprekken. En de tweede vraag, ook over Gent, had maar 1 juist antwoord. Daar gaan wij ook nog eens naar luisteren.
1: In Gent, waar we zijn, bevindt zich een wereldberoemd religieus kunstwerk. Over welk kunstwerk hebben we het?
6: Lam God.
7: Is dat het Lam God?
6: Is dat het Lam God?
9: Ik woon nog maar 4 jaar in Gent. Ik zou het niet weten.
13: Het Lamschot, ja.
4: Over welk kunstwerk hebben we
1: het? Het Lam God?
13: Oh, ja. Ja. Ik heb dit meermaals. Ik weet welk... Oh, wat is de naam ook weer? Mijn oom wil heel graag dat ik dit schilderij zie. Het enige... Is het iets met een schaap?
1: Ja?
13: Ja, oh. Oké, nee. Iets met een schaap. Ik heb er meer wel eens van gehoord. Ik kom even niet op de naam.
14: Geen idee.
15: Ja. Amai. Allee. Hoe heet dat nu weer? Is dat van de gebroeders van Eyck? Is dat dat?
1: Ja,
15: ja, je weet dat. Met die 12... Nee, we zijn al 12 panelen. Ik weet niet meer het aantal.
1: Hoe heet dat nu weer?
15: Nee, dit... Amai, dat is erg dat ik dat niet meer weet.
1: Weet je nog hoe het eruit ziet? Want het is de naam is heel centraal op het schilderij ook. Allee, dat, niet de naam uitgeschreven, hè, maar je weet wat ik bedoel.
15: Ja, ik weet wat je bedoelt. Allee. Nee, sorry. De naam ontglipt mij even.
1: Dan is de volgende vraag. Wie is het Lam God?
14: Dat is Christus. Dat is Jezus.
7: Oei. Jezus?
6: Het is dan met 12 stukken, hè. Waar dat er een stuk van gestolen is.
1: Dat is waar. De rechtvaardige rechters. Dat paneel is gestolen.
6: Wie dat geschilderd had?
1: Nee, de vraag is, wie is het Lam God? Dus het schilderij is onder andere, staan heel veel mensen en zo op. Ja. Maar ook het Lam God, dat is dus een lam dat geofferd wordt.
6: Ja.
1: De vraag is, wie is het Lam God?
6: Ik denk Jezus. Dat dat de offering was voor correct. De zonden.
1: Dat is helemaal correct. Jezus.
14: Wie?
1: Ja.
14: Huh? Wie is het Lam God?
1: Ja.
14: Het is geen tafereel, hè. Is het geen... Hoe zei je dat? Een object, een religieus object? Nee. Ah, het is toch een persoon?
1: Ja.
14: Ah, dan zal het... Ja, niet van God, want van God mag je er, dacht ik, geen afbeelding hebben. Dus het is een verwijzing naar God, denk ik dan.
1: Het is,
14: omdat
1: het
14: geen allee, mensen beeld van God, dacht ik, mocht hebben, dat je dan een anders een verwijzing naar... Of...
1: Voor katholieken mag dat eigenlijk wel.
14: Mag het wel, ja. Ik dacht dat dat niet 100%...
1: Jezus, God de Zoon, mag absoluut afgebeeld worden. En het Lam God is Jezus.
14: Dus dat is Jezus. Ja, dus dat hij God die waren, dan eigenlijk wel
1: geofferd dat wordt voor onze zonde, dat is het Lam God.
14: Oké.
9: Dat ga ik zeker niet weten.
1: Het is zo de belangrijkste persoon in het christendom.
9: God, Jezus...
13: Dat weet ik niet.
1: Nee? Dat is wel de meest belangrijke figuur uit het christendom. Allee, de belangrijkste.
13: Jezus.
9: Het schaap.
1: Dus inderdaad... Het lam.
9: Of het lam. Het lam, ja.
1: Het lam. Ja, het is het lam dat geofferd wordt. Ja. Enig idee. In de katholieke theologie, in de christelijke theologie. Wie dat lam is. Het is de belangrijkste persoon in het christendom.
9: Jezus.
16: Is Jezus niet schaap?
9: Jezus?
16: Ja.
9: Jezus?
13: Oh, nee, dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet.
1: Het is de belangrijkste persoon in het christendom.
13: Jezus? Jezus?
14: Lam God, wees Lam God. Moet dat Jezus zeggen? Ik weet niet meer, als weet altijd.
15: Nee, dat weet ik niet. Ah, Jezus? Nee? Ja.
1: Welke link heeft 1 oktober met Gent?
7: Oei. Ook geen idee, nee.
6: Oei, ja, ik ben zelf niet van Gent. Ik heb echt geen idee.
7: Het ook religieus te maken, of?
15: Ja. Ja.
7: Goh, ik zou denken dat het is een maand voor... ongeveer maand voor Allerheiligen, Allerzielen...
1: Ja, het heeft daar niets mee te maken.
7: Nee?
1: Het is echt specifiek met Gent te maken.
7: Met Gent te maken?
1: Ja.
7: Als ik het ga horen, ga ik denken van... Ah.
9: Oh, dat weet ik helemaal niet.
1: Het is de feestdag van de patroonheilige van Gent.
9: Hebben wij dat? Oh, oké. Ga ik nu iets bijleren?
10: Dat weet ik niet.
9: Nee.
17: Sint-Baafs. De kinderen gaan naar Sint-Bavo, dus... Ah. Daarom weten we dat. En ik was daar ook, dus... 1 oktober staat in mijn geheugen gegrift. Moest altijd naar de kathedraal, dus... Kijk.
13: Geen idee.
7: Een dag na Mina van Jurnas. 1 oktober. Ik ook niet. Geen idee.
15: Oei, 1 oktober. Ik wist niet dat daar een link was tussen die twee.
0: Beste luisteraars, vooraleer wij het gaan hebben over onze laatste cijfers, namelijk over de cadeautjes die we hebben uitgedeeld, luisteren wij nog naar een lied gekozen door vrijwilligster Lize toen zij mee was in Gent.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in deze uitzending van Elke Dag Telt. Wij hebben nog tijd voor onze laatste statistiek. We hebben namelijk elke keer dat wij op stap gingen in een Vlaamse stad ook altijd cadeautjes meegenomen. En dan konden de mensen die geïnterviewd werden kiezen tussen ofwel een balpen van Radio Maria, ofwel, afhankelijk van de uitzending, een rozenkrans of een medaille. We hebben in totaal 154 van deze geschenkjes uitgedeeld. Er waren een paar keer een groep mensen waarvan dan maar één persoon iets gekozen heeft. Vaak was dat dan een koppel en dan hebben we het aangeboden om elk een cadeautje te geven, maar volstond één volgens hen. Daarom dat we dus meer mensen gesproken hebben dan dat wij cadeautjes hebben uitgedeeld. Maar in totaal dus 154 rozenkransen, medailles en balpennen uitgedeeld. En van deze 154 waren er 69 stilo's en 84 van de religieuze cadeautjes. Van de 84 hebben we het over 53 rozenkransen en 31 medailles. Dit komt neer op 55% die koos voor het religieus cadeautje. En dus 45% wou graag de balpen van Radio Maria. In Kortrijk viel het op dat de overgrote meerderheid gekozen had voor het religieus cadeautje. 13 van de uitgedeelde cadeautjes waren wel degelijk een rozenkrans. En slechts 2 stilo's hebben wij daar uitgedeeld. Laten we daar even naar luisteren. Ik zou u heel graag nog als bedankje willen laten kiezen tussen een stilo van Radio Maria of een rozenkrans.
1: Ik ga liever de rozenkrans.
0: Liever de rozenkrans.
1: Dank je wel.
0: Alsjeblieft. Enorm bedankt, mevrouw.
1: Alsjeblieft.
0: Fijne dag nog, hè.
1: Dank je wel.
0: Dag.
2: Ik denk dat Jarmo
3: gaat dat wel willen.
0: Ja, oké. Alsjeblieft.
3: Dank je wel.
0: Ook eentje? Allee, ik bedoel, we hebben er genoeg mee om.
3: Nee hoor, dankjewel.
0: Is goed?
2: Ik kan iets origineels nemen, een rozenkrans.
4: I chose the prayer beads. Ik kies...
0: Ik kies de
4: hozenkast. Ik kies de hozenkast. Ik kies
5: balpen. Liever dat er. En iedere keer moet je lezen en bolken wagen.
0: Ja, inderdaad. Dus het is altijd een tientje, altijd in onze vader. 10 weesgegroetjes, eer aan de vader.
5: Ja. Wat een goed.
0: Ja.
5: Goed dat je dat een keer uitlegt. Radio Maria.
0: Ja, absoluut.
5: I be there.
0: Fantastisch. Ja, dank u wel, meneer. Fijne dag, hè.
5: Dank u wel.
0: Dag.
6: Rode krans. Ja, ik hou ook over de rode krans.
0: Oké, ik heb er nog hoor. Jullie mogen allemaal iets kiezen.
6: Dank je wel.
0: Wacht, hè.
6: Het was heel interessant. Mogen we wel nog een foto nemen? Dat we iets van bewezen hebben.
0: Ja, dat gaan we doen.
6: Het is toch voor godsdienst dat we te laten zien. Dus
0: ja, het is wel een goede gelegenheid.
6: Ja, inderdaad.
0: Sorry, wie wou nog een roze krans?
6: Ja, allemaal, denk ik.
0: Allemaal?
6: Ja.
7: Een roze krans.
0: Een roze krans, fantastisch.
7: Dat zijn 9 weesgroetjes aan 1 onze vader.
0: 10 weesgegroetjes.
7: Ah, 10? Ah, ja.
0: Bij elk tientje, 10 1 onze vader, 10 weesgegroetjes en het eer aan de vader.
7: Oké.
0: En dat is 5 keer. Maar als u eens wil meebidden, meneer, op Radio Maria, elke dag om 12:15, 's middags bidden we de rozenkrans, of 's avonds om 6:30, dan kan u zo meebidden, dan kan u volgen.
7: Oké, ik heb dat vroeger veel gedaan.
0: Ah ja, oké. Of 's ochtends trouwens ook om 7:00.
7: Oké, dank je wel. Allee, dag.
0: Enorm bedankt, hè, meneer.
7: Ja, dag.
0: Fijne dag, hè.
8: Oh, nee, een stilo is goed.
0: Stilo is goed.
8: Dat is altijd, kan altijd gebruiken.
0: Die ziet er zo uit, maar een stilo.
8: Dank je wel. Merci.
0: Als allerlaatste wil ik jullie graag nog een geschenkje geven.
3: Oh.
0: Jullie kunnen kiezen tussen een stilo van de radio of een rozenkrat.
3: Dat mag een rozenkrat
0: zijn. Een rozenkrat zijn, alsjeblieft.
3: Zo.
0: Wilt u ook iets, meneer, of is het?
9: Nee, dank u.
0: Okay.
3: Voilà, hè?
10: Een rozenkrans. Je draagt dat graag, toch?
9: Wat?
10: Ja, en draagt al graag roze als accessoire. Ja, hij kent dat.
9: Ja,
0: mode.
9: Ja,
0: is een
9: ik
10: wil dat. Ik wil dat ook.
0: Je wil dat? Alsjeblieft.
9: Ja.
0: Wil jij ook eentje of niet?
9: Ja.
0: Oké. Okay. Goed, even...
10: Ah, ik zag een mooie.
4: Dat is eigenlijk, van de continenten.
9: Eigenlijk is het een missie, Rozenkrans. Elk tientje stelt een van de continenten voor. Alsjeblieft. Okay. Oh, sorry, dat zijn er.
6: Ja.
9: Alsjeblieft. Dus je hebt, als jullie geïnteresseerd zijn, wacht, ik moet even nadenken. Dus blauw is Oceanië, de oceaan. Okay. Wit is Europa voor de kleur van de paus.
6: Okay.
9: Rood is Amerika voor het vuur van hun geloof.
6: Okay.
9: Afrika is groen voor de regenwouden.
6: Ja.
9: En geel is Azië, omdat het oosten is waar de zon opkomt.
6: Okay.
9: Dat is een missie, Rozenkrans. Ja.
0: Zo, beste luisteraars, zijn wij bijna aan het einde gekomen van deze uitzending van Quo Vadis. Wij delen na het volgende lied nog een mooie getuigenis met jullie. Maar eerst het nummer, gekozen door vrijwilligster Eline toen zij mee was naar Kortrijk.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. We zijn vandaag te weten gekomen hoe de verschillende vragen die wij gesteld hebben, hoe goed die zijn beantwoord afgelopen jaar. En misschien om dus nog even toe te lichten welke soort vragen het best is beantwoord. 40% heeft juist geantwoord op de twee vragen over het Oude Testament. Dat is de beste score die wij gehad hebben. Maar heel nauw gevolgd op de tweede plaats door de katholieke vragen, 39% juist beantwoord. En dan vlak daarna de lokale vragen, 38%. Dus heel nauw op elkaar. En ook de vragen over het Nieuwe Testament volgen daar eigenlijk heel snel op. Daar hebben 36% juist geantwoord. De vragen over Radio Maria, die waren net iets minder, nog altijd goed. Maar 26% juist op de vraag over het aantal landen waarin wij actief zijn. En 25% is natuurlijk niet juist, maar... En dan de laatste vraag is natuurlijk geen vraag met een juist antwoord, maar 25% kende Radio Maria. En zoals daarnet gezegd, het laatste cijfer om te delen is dat 55% gekozen had voor een rozenkrans of een medaille. Beste luisteraars, de eerste uitzending die wij gedaan hebben in Brugge, die liep in het begin niet zo heel vlot. We hadden het een beetje moeilijk om de juiste plaats te vinden om mensen te interviewen. We waren wel op drukke plaatsen, er waren heel veel mensen rondom ons, maar weinig mensen die bereid waren om te antwoorden. En dat was wel even echt lastig. We waren door Brugge aan het zwerven, op zoek naar mensen die wilden antwoorden. En toen kwamen wij in het Minnewaterpark. En daar was de eerste persoon die we hebben geïnterviewd een bekeerlinge. Iemand die heel recent was bekeerd tot het christendom. En dat heeft ons eigenlijk nieuwe moed gegeven. En dan hebben wij daarna heel vlot mensen gevonden en was het een heel mooie ervaring. Maar speciaal daarvoor luisteren wij nog naar die getuigenis van die mevrouw.
1: Dankjewel om onze vragen te beantwoorden. Mag ik misschien kort eens vragen? U is veel van de vragen juist. Bent u gelovig opgevoed? Of?
2: Nee, ik ben niet gelovig opgevoed. Maar ik ben wel eigenlijk sinds anderhalf jaar of zo tot geloof gekomen.
1: Echt?
2: Ja.
1: Ah, mag ik u daar wel over vragen? Hoe is dat gebeurd?
2: Wow. Oké, nu heb ik dat heel kort kan even denken. Nou, ik ben eigenlijk altijd zoekende geweest. Zoeken naar antwoorden, naar wat is nou waar. En daarin ben ik ook wel, zeg maar, op het verkeerde pad terechtgekomen. En uiteindelijk, ja, ben ik op een punt terechtgekomen dat dit tot mij kwam als, ja, hoe noem je dat? Ja, ik zeg de waarheid. Ja. Dus dat eigenlijk, ja.
1: Oké, zo op een moment dat je het gevoel had dat dit de waarheid was? Of was het meer intellectueel?
2: Er zijn wel meerdere dingen die natuurlijk daaraan bijgedragen hebben.
1: Ja.
2: Ik denk dat ik wel sowieso altijd al geloofd heb in God en ook in Jezus. Daarin ben ik een beetje van het pad afgeraakt in de zin van wat dan daarin klopte. En doordat een goede vriendin van mij ook tot geloof was gekomen, hadden we, ja, pittige gesprekken en kritische vragen die ze stelden.
1: Oké. Okay.
2: En zo is het balletje gaan rollen, ja. Ja.
1: Oké, okay, heel mooi. Dankjewel. Ja. Ik zie nu ook dat u oorbellen daar heeft bij kruisjes aan.

Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Quo Vadis. Volgende maand, dan gaan wij wat meer focussen op de vrijwilligers die telkens zijn meegegaan en op nog enkele mooie getuigenissen die wij hebben mogen horen het afgelopen radiojaar. Gewoon door mensen willekeurig op straat aan te spreken. Vergeet ook niet, beste luisteraars, dat u al deze uitzendingen kunt terugvinden op onze website www.radiomaria.be. U kan ze dus daar allemaal herbeluisteren. Enorm bedankt voor het luisteren. Herinner ook zeker al deze mensen die wij gehoord hebben in uw gebed. En tot een volgende keer.

Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk. Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Op deze zondagavond, zondag 4 oktober, de 27e zondag door het jaar, en we gaan samen het avondgebed van de kerk bidden, de Vespers. De hymne kan u vinden op pagina 698, de psalmen vanaf pagina 1007 en daarop volgend de korte schriftlezing en slotgebeden, die kan u terugvinden vanaf pagina 1010. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der

al wat er leeft verstart. Vriendelijk licht dat eeuwig brandt, wil de dood in mij verteren. Licht der zondaars, licht des Heren, licht van het eeuwig vaderland. De Heer spreekt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand, alleluia. De Heer spreekt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Ik leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten. Uit Sion reikt de Heer de scepter van uw macht. Heers nu te midden van uw tegenstanders. Een vorst zijt gij, wanneer gij u vertoont, met macht bekleed, in glans van heiligheid. Ik heb u voor de dageraad verwekt. Gezworen heeft de Heer, hij neemt het niet terug. Voor eeuwig zijt gij priester als Melchisedek. De Heer staat aan uw zijde, die vorsten neerslaat in zijn toorn. Hij laaft zich uit de bergstroom langs de weg. Dan gaat hij voort met opgeheven hoofd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer spreekt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Alleluia. Wonderen deed hij om nooit te vergeten. Liefdevol toont zich de Heer. Alleluia. De Heer wil ik danken uit heel mijn hart, te midden der vromen, voor heel de gemeente. Geweldig is alles wat hij verricht, de aandacht boeiend van elk die het nagaat. Mildheid en majesteit spreekt uit zijn daden. Eeuwig blijft hij rechtvaardig en trouw. Wonderen deed hij om nooit te vergeten. Minzaam en liefdevol toont zich de Heer. Voedsel geeft hij aan die hem vereren. Altijd herinnert hij zich zijn verbond. Hij toont zijn volk de kracht van zijn daden en gaf hun het heidense land in bezit. Het werk van zijn handen is goed en betrouwbaar. Al wat hij besluit staat onwrikbaar vast. Het blijft door de eeuwen en altijd van kracht. Het is doordacht en rechtvaardig. Hij heeft zijn volk verlossing gebracht. Voor eeuwig met hen zijn verbond gesloten. Heilig en hooggeëerd is zijn naam. De vrees voor God is begin van wijsheid. Verstandig doet ieder die hem vereert. In eeuwigheid moet men hem loven. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wonderen deed hij om nooit te vergeten. Liefdevol toont zich de Heer. Alleluia. De Heer onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. Alleluia. Alleluia. Het heil en de eer en de macht komen toe aan onze God, want waarachtig en rechtvaardig is zijn oordeel. Alleluia. Alleluia. Looft onze God al zijn dienaars, gij die hem vreest, gij kleinen en grote. Alleluia. Alleluia. De Heer, onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. Alleluia. Alleluia. Laat ons blij zijn en juichen, hem alle eer bewijzen. Alleluia. Alleluia. De tijd is gekomen voor de bruiloft van het Lam, en zijn bruid heeft zich reeds getooid. Alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. Alleluia.

uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in zijn grote barmhartigheid deed herboren worden tot een leven van hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Een onvergankelijke, onbederfelijke, onaantastbare erfenis is voor u weggelegd in de hemel. In Gods kracht, geborgen door het geloof, wacht gij op het heil dat al gereed ligt om op het eind van de tijd geopenbaard te worden. Geprezen zijt gij, Heer, in de koepel des hemels. Geprezen zijt gij, Heer, in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen, in de koepel des hemels. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Geprezen zijt gij, Heer, in de koepel des hemels. De steen die de bouwers hebben verworpen, die is de hoeksteen geworden. Op last van de Heer is dit gebeurd, en wonderbaar is het in onze ogen.

De steen die de bouwers hebben verworpen, die is de hoeksteen geworden. Op last van de Heer is dit gebeurd, en wonderbaar is het in onze ogen. In den beginne heeft God de wereld geschapen. Door de verlossing heeft Hij haar herschapen, en Hij blijft haar door zijn liefde vernieuwen. Roepen wij Hem met vreugde aan. Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde. Wij danken u, Heer onze God, want gij hebt alles in uw wijsheid geschapen en uw voorzienigheid houdt alles in stand. Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde. Door het woord van uw Zoon en zijn overwinning op de dood, bevrijd ons van wanhoop en vrees. Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde. Geef allen die de gerechtigheid liefhebben de kracht om mee te werken aan de opbouw van een vreedzame wereld. Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde. Help de verdrukten, bevrijd de gevangenen, troost de ongelukkigen. Schenk brood aan wie honger lijden en genees de zieken. Laat de kracht van het kruis zichtbaar worden in allen. Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde. Na zijn dood en begrafenis hebt gij uw Zoon op wonderbare wijze opgewekt en in heerlijkheid verheven. Laat de overledenen voor altijd bij hem zijn. Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde. En bidden we dan samen.

Laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, in uw onuitsprekelijke goedheid geeft gij altijd meer dan ons toekomt, veel meer dan wij vragen. Schenk ons de volle maat van uw barmhartigheid, vergeving van de schuld die op ons weegt en overvloed van gaven waarvoor wij zelfs geen woorden hebben. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God voor de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenken ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Wij staan aan de drempel van de Sint-Walburgakerk die wij vorige keer mochten bezoeken, op het punt om hier verder te gaan door de Oudenaardse straten, nog richting het Begijnhof om vervolgens de Schelde over te steken. En de kerk van Pamelen, de abdij van Maagdedalen, te leren kennen. En van daaruit gaan we dan verder naar Onze Lieve Vrouw van Kerselaren. Dat is de uiteindelijke eindbestemming van onze pelgrimstocht hier in Oudenaarde en buurt. U herinnert zich misschien dat we vorige keer met de geschiedenis van de Sint-Walburgakerk eigenlijk een beetje op het spoor gekomen waren van de impact van de beeldenstorm, die ook zeker Oudenaarde heeft getroffen. En daar moeten we toch even blijven bij stilstaan, want dat is een term die je misschien wel al eens gehoord hebt, of wel in een of andere geschiedenisles uit een ver of minder ver verleden wel is ter sprake gekomen. Maar het heeft wel deel uitgemaakt van de geschiedenis van de stad Oudenaarde, zeer zeker ook de religieuze geschiedenis. Het is eigenlijk een soort van opstand die is uitgebroken in het Westkwartier. En vandaar is deze snel uitgebreid door Vlaanderen en Holland om zich uiteindelijk tot in Groningen te manifesteren. En dus deze beeldenstorm is dus die opstand van de protestanten, de Calvinisten, met grote haat tegen de katholieke kerk, omwille van het feit dat de katholieken heiligen vereren. Verder ook was er heel wat schoonheid te vinden in de kerkgebouwen van de katholieke kerk en waren er zeker ook een aantal mistoestanden die in die tijd hebben plaatsgevonden. Dat alles samen was blijkbaar de reden genoeg om de wapens op te nemen als het ware en de schoonheid van onze kerkgebouwen te vernietigen en een spoor van vernielzucht door onze streken te trekken. En dat had toch wel een grote impact. Hè? We hoorden daarnet al 10 augustus 1566 in Steenvoorde begint de beeldenstorm. Maar de eerste opstanden zouden al plaatsvinden tijdens de regering van Karel de Vijfde. Jacob de Buizere, hij is een belangrijke aanstoker van de beeldenstorm. Hij was een Ieperse Augustijner monnik die in 1560 zijn klooster verliet en zich tot de hervorming bekende. Vanwege de vervolging in de Spaanse Nederlanden zal hij eind november 1560 te Nieuwpoort inschepen met bestemming Londen. Door ongunstige weersomstandigheden legde zijn schip onverwacht aan in Duinkerke en diende hij te overnachten in een herberg aan wal. Twee meereizende geloofsgenoten werden er gevat, maar de Buizere kon ontkomen naar Londen, waar hij zijn overtuiging verder zou verkondigen. Het zal u niet verbazen, maar op 24 augustus 1561 zou de voormalige Augustijner monnik trouwen met Catalina de Raad en in september verhuizen naar Sandwich, waar koningin Elisabeth de I een Vlaamse vluchtelingenkerk had geautoriseerd. De voormalige monnik behoorde er tot de radicale vleugel van de consistorie die de inquisitie met geweld wilde bestrijden. In de roerige zomer van 1566 zal hij preken in zijn geboortestreek. Op zaterdag 10 augustus, tijdens de processie voor het feest van de heilige Laurentius, was hij dus samen met die Sebastiaan Matte en een gewapend gevolg in Steenvoorde. Na een opzwepende preek van Matte gingen de toehoorders onder leiding van de Buizere over tot beeldenbraak in de Sint-Laurentiuskapel van het Karmelietenklooster, het begin van de beeldenstorm die zich bliksemsnel over de Lage Landen zou verspreiden.
De volgende 2 dagen prikt hij verder op de markt van Kassel. Hij was ook in Bellen voor de bestorming en de, wat hij noemde, zuivering van het Sint-Antoniusklooster op 13 augustus. En hij hield niet op. Hij preekte de haat verder in Hazebroek, Honschoten en Mezen, telkens geld inzamelend voor de evangelische militie, zoals dat heette, van Jan de Nys. Na de nederlagen van de calvinistische milities bij Lannoy, verliet hij met de andere predikanten het Westkwartier om naar het Antwerpse te trekken. En in het voorjaar van 1567 stond hij in relatie met Hendrik van Brederode om een veldtocht te organiseren. Dat liep in maart uit op een nieuwe nederlaag bij Oosterweel. Via Amsterdam zal hij vluchten terug naar Sandwich, waar hij uiteindelijk in juni 1572 zal sterven. Heel deze situatie zal uiteindelijk leiden tot de, en daar heeft u al eens over gehoord, de 80-jarige oorlog en strijd tussen de Habsburgers en de Orangisten, met Fransen in steun, die eindigt met de onafhankelijkheid van de 7 verenigde provinciën. En het is dus in het kader daarvan dat die hertog van Alva naar de Nederlanden komt en Margaretha van Parma als landvoogdes zal dwingen af te treden. En het is uiteindelijk de opstand van de prins van Oranje, de graaf van Nassau-Dillenburg, Willem de Zwijger, tegen de politiek van Philips II, die uiteindelijk zou uitmonden in dus die fameuze 80-jarige oorlog. En Oudenaarde werd dus ook zeker slachtoffer. En dat heeft toch ook wel een stukje te maken met die tapijtweverij waar we de schoonheid van hebben kunnen bewonderen, want het is wel zo dat uiteindelijk dat protestantisme, dat lutheranisme en het calvinisme Oudenaarde en Gent zou bereiken en aanhang zou vinden onder de werkende klasse in de tapijtweverij, waaronder Jacob Blommaert en Pieter Bakereel. Oudenaarde wordt op die manier het toneel van heftige beeldenstorm die zou uitmonden in de moord op 15 priesters te Gorkum in juni 1572 en in Oudenaarde 4 priesters die hier werden vermoord. En dus die portretten kunnen we ook nog bewonderen in de Sint-Walburgakerk. Maar u kan zich natuurlijk voorstellen dat de katholieken zich niet zomaar lieten doen. Het is na 1550 dus dat de hervorming ook in Oudenaarde begint door te breken. Er wordt toch gezocht naar een soort van equilibrium tussen die partijen en er worden verschillende toegevingen gedaan, ook aan de protestanten. Ze krijgen een eigen tempel op een toegewezen plaats, de Einddries hier in Oudenaarde. Maar het is niet voldoende. De bosgeuzen ondernemen strooptochten en plunderen kerken. Uiteindelijk zou het dus leiden tot grote geweldplegingen. Met onder meer de bezetting ook van de kastelen van Bourgondië en van Pamelen. Priesters worden gevangen gezet, edellieden worden gevangen gezet. En op 9 september 1572 moeten alle kerken en kapellen in Oudenaarde het ontgelden. Alles wordt geplunderd. En ze gaan daarbij heel ver, want bij de inname van de stad worden de zusters, die dus in het Onze Lieve Vrouw Hospitaal werkzaam waren, beroofd van het geld dat bestemd was voor de verzorging van de zieken en de armen. En zij gaan vluchten en vinden uiteindelijk onderdak in het Sionklooster te Kortrijk. Nu, dat zou niet zo heel lang duren, want in oktober 1572 zijn ze terug in Oudenaarde. Helaas was het de voorbode van veel ergere omstandigheden. Vanaf de periode 1577 tot 1578 lopen de spanningen tussen de katholieken en de gereformeerden zeer hoog op. Door het voortdurende oorlogsgewoel vlucht de bevolking van het platteland naar de stad. Maar voor de zusters brengt dit een gevoelige daling van de pachtinkomsten mee. En tegelijkertijd neemt het aantal zieken en het aantal mensen die hun toevlucht zoeken tot het hospitaal
ook toe. De prijs van de tarwe gaat eveneens de hoogte in. En in 1578 worden de biddende ordes uit de stad gewezen. De zusters in het hospitaal vrezen voor hen hetzelfde scenario. De overste, zuster Margaretha Cabellio, en een deel van de zusters zullen uitwijken naar Doornik, waar zij logies zullen vinden naast het daar gevestigde Onze Lieve Vrouw Hospitaal. Enkele zusters echter blijven in Oudenaarde om de zieken te verzorgen, tot 1580, en dan worden de laatste zusters ook gedwongen te vertrekken. Uiteindelijk zou de zeer moeilijke situatie, ellendige toestand van aangroei van zieken, weinig of geen medicatie, tot een einde komen wanneer de fameuze Alexander Farnese, u weet wel, de zoon van Margaretha van Parma, Oudenaarde zal innemen, waarbij een katholiek stadsbestuur wordt geïnstalleerd en de religieuzen van de verschillende orden kunnen terugkeren naar de stad. Ja, u ziet het, een hele woelige periode in de geschiedenis van onze streken, de geschiedenis van Oudenaarde, door die perikelen tussen katholieken en gereformeerden. En perikelen is nog zacht uitgedrukt. De beeldenstorm is zo een klein beetje geplaatst, maakt een belangrijk deel uit van de geschiedenis van de stad. Wel, laten wij voor de eenheid onder de christenen ook bidden. Het is belangrijk om dit mee te nemen in onze eigen gebedsintenties. Gaan we daarvoor naar het Begijnhof, hier niet zo ver vandaan. Dat is onze volgende halte in onze pelgrimstocht.

Zo, we staan hier aan een, ja, mogen we toch wel zeggen, opvallende barokke toegangspoort met een beeld van de heilige Rochus. En dat is een bekende pestheilige natuurlijk. Hierachter ligt het goed verscholen Begijnhof van Oudenaarde. Maar een bezoekje aan dit Begijnhof blijft echt de moeite waard. Oorspronkelijk was het zo dat de Begijnen achter de Sint-Walburgakerk verbleven, waar we daarnet waren. Maar in de 15e eeuw kregen zij een onderkomen op deze plaats. Tijdens de tweede fase van de beeldenstorm, die plaatsvond van 20 tot en met 27 augustus 1566, werd de 16e eeuwse kapel door de beeldenstormers vernield, maar later in zijn oorspronkelijke glorie heropgebouwd. Het oudste gebouw dateert uit 1500 en dat was het woonhuis van de rector, de heer van de Velde, die door de geuzen in de Schelde werd geworpen en verdronk. We moeten het ons voorstellen dat vroeger het Begijnhof eigenlijk volledig door water was omringd. De meeste kleine witte woningjes werden heropgebouwd in de 19e en de 20e eeuw. Er zijn er nog enkele die dateren uit de 17e eeuw. Het laatste Begijntje van Oudenaarde overleed in 1960. Vandaag de dag is er een bewoning van eigenlijk meestal bejaarde dames die alleenstaand zijn, om toch de traditie van, ja, het Begijnenleven, dat hier zo tot ontwikkeling is gekomen, om dat te respecteren. En steeds vanuit een christelijke instelling. We gaan hier de ingangspoort binnen en we komen dan, ja, in een stukje overdekte poort, zeg maar, waar je ook wat meer informatie nog kan terugvinden over de geschiedenis van het Begijnhof, maar ook over de Begijnhofkapel. Deze werd ten dele ingebouwd, is gelegen ten noorden van deze poort en kijkt uit op het gekasseide binnenplein. In 1516 werd ze gebouwd en ingewijd. Maar we weten dus dat van die oude kapel weinig is overgebleven en dus zullen wij kunnen binnengaan in een neogotische kapel die toegewijd is aan Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten. En vermoedelijk gebouwd in de tweede helft van de 19e eeuw op de plaats van de oudere kapel. Ideale plaats dus om opnieuw een gebedsmoment te houden. En zo zijn we ondertussen binnengewandeld in het Begijnhof, niet zo heel ver van de kerk vandaan. En hier staat aan de ingang van de kapel: aan ieder die voorbij komt, goeiedag, welkom in dit huis. Hier is een stoel voor wie moe is, hier is hoop voor wie verdwaald is, hier is liefde voor wie vol wrok is. Hier is geloof voor wie twijfelt. Hier ben je thuis, hier ben je verwacht zoals je bent. Want zo dikwijls heeft God naar jou gezocht. Zo dikwijls heeft Hij op jou gewacht. Uren, dagen, maanden, jaren misschien. Sta even stil, bewonder de schoonheid van deze kapel. Adem in het verleden van dit huis, je eigen nieuw begin. Sluit je ogen, word even stil, want in de stilte hoor je de echo van Gods woord. Ga even zitten, hol ook hier jezelf niet voorbij. Vouw je handen, open je hart, bid. En als je dat niet kan, als je niet geloven kan omdat je pijn hebt, ga dan naar je eigen huis met de groet, vrede en alle goeds. En hier aan de ingang staat een heel mooi beeld van de heilige Jozef met het kindje Jezus. De heilige maagd Maria is hier ook aanwezig. Uitgebeeld in een beeld waar ook zij het kind draagt. En een tal van noveenkaarsen die hier branden. We gaan even binnenkijken in de kapel.

Hier wordt ook nog altijd de Eucharistie opgedragen. Dus Jezus is hier aanwezig in het allerheiligste sacrament van het altaar, waar we even neerknielen. En centraal ook een heel mooi beeld van onze lieve vrouw, koningin. Waar gevraagd wordt voor de voorspraak van de heilige maagd Maria. En we hebben daar nog in deze tocht weinig gelegenheid toe gehad. Maar op deze plaats die duidelijk de heilige maagd Maria als grote voorspreekster naar voren brengt, willen we ruimte maken om ook te bidden tot onze lieve vrouw. Zij is de koningin van de hemel, de koningin van ons hart, de koningin van de vrede. En we hebben allemaal nood aan vrede. De ware vrede die enkel van Christus komen kan. En daarom willen we hier heel eenvoudig een weesgegroet uitspreken. Onze lieve vrouw staat hier afgebeeld terwijl ze bovenop de wereldbol staat, met de maan onder haar voeten. Een beeld uit de Apocalyps. We weten dat onze lieve vrouw op het einde der tijden bij ons zal zijn, zoals ze altijd bij ons is geweest. Vragen wij voor de wereld vrede, voor vrede in de harten van alle mensen. In het bijzonder zij die hier komen bidden en halt houden in deze mooie kapel in dit Begijnhof in Oudenaarde. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ook hier weer, te midden van de stad, een Begijnleven. Hoeveel vrouwen hebben hier ook hun leven niet gegeven aan Christus? Zijn ons voorafgegaan op de weg naar heiligheid, op de weg naar het eeuwige leven. De weg die wij ook samen gaan als pelgrims onderweg. Al uw intenties, dierbare luisteraars, nemen we mee op onze tocht, op weg naar onze lieve vrouw van Kerselare en naar dat miraculeuze beeldje waar zoveel duizenden in de loop der eeuwen op bedevaart zijn gegaan. En we nemen u zeer graag mee.

Nooit komt er een dag dat de reis ten einde komt. Als vreemdelingen vinden wij ons thuis. Jezus heft het glas.

0: heeft gegund.
1: Ondertussen zijn we dus de Schelde overgestoken en staan we aan de kerk van Pamelen. Helaas is de kerk niet open en werken hier in de buurt hebben het verhinderd om ook opnames te doen, zeg maar, in de nabijheid van de kerk. Neem daar ook nog eens bij dat het ondertussen een goede stortbui hier is beginnen gieten. Wel, maak u geen zorgen, we staan ondertussen droog en we kunnen toch iets vernemen over de geschiedenis van deze kerk. Het is rond 1100 dat langs de rechteroever van de Schelde dus de heer van Pamelen het middeleeuwse stadje Pamelen zal oprichten. En dat wordt dan, zoals u al weet, in 1543 zeg maar opgeslorpt door Oudenaarde. Amper vier eeuwen zelfstandig bestuur lieten echter mooie sporen na, met de Onze Lieve Vrouw van Pamelenkerk als hoogtepunt. De eerste kerk van Pamelen werd in de 13e eeuw vervangen door de huidige, die in meer dan één opzicht op kunsthistorisch vlak echt een grote waarde heeft. Door de relatief korte bouwperiode van deze kerk, van 1234 tot 1265, vormt het gebouw ook stilistisch een mooi voorbeeld van de Scheldegotiek, dat men van bouwpartij tot bouwpartij kan zien evolueren. Merkwaardig is dat hier een bouwopschrift bewaard werd, wat eerder zeldzaam is in onze streken. De plaat, waarvan het origineel verborgen is onder een bronzen kopie, vermeld als jaartal 1234 en de naam van meester Arnulf van Binche. Daardoor is meteen de koorpartij van de kerk gedateerd. Tot een volgende fase behoort het transept en de benedenkerk sloot dan de bouw af. Het geheel is gebouwd in doornikse steen en wijst duidelijk op, ja, toch wel een kerkbouw waar de nodige middelen voorhanden waren om dit soort gebouw neer te zetten. Wat betreft de opbouw van de Onze Lieve Vrouw van Pamelenkerk vallen drie belangrijke kenmerken op. Een eerste is een dubbele overlangse galerij of een doorgang die aangelegd is in de dikte van de langsmuren. Oorspronkelijk kon men in elk van deze gangen rond heel het gebouw gaan. Dit systeem, zeg maar, van dubbele doorgangen is één van de hoofdkenmerken van de Scheldegotiek en van de Noord-Franse gotiek in het algemeen. Het tweede belangrijke kenmerk is het gotische systeem van verticale indeling. Nochtans blijven de krachtlijnen in de kerk van Pamelen nadrukkelijk horizontaal, typisch voor de traditioneel gerichte Schelde-architectuur in de Romaanse tijd. Wat ook absoluut uniek is dat deze kerk haar volledig authentiek dakgebinte uit de 13e eeuw heeft bewaard. Een echt indrukwekkende constructie, een woud van balken, zeg maar, hier in het dak. Ook de mooie brandglasramen mogen niet

kerk in het koor werd gerestaureerd door August van Asche. En het hoogaltaar heeft een verguld zandstenen retabel met een beeldje van de apostelen. Op het fijn geciseleerd tabernakel staat een indrukwekkend ciborium dat de vorm heeft van een torenspits. En verder kunnen we hier ook enkele mooie schilderijen terugvinden. Een drieluik met de schepping in 1609, wat gemaakt werd als een altaarstuk van het hoofdaltaar. Vandaag in de zuiderkapel van Onze Lieve Vrouw van de Scapulier terug te vinden. Het doopsel van de heilige Augustinus door de heilige Ambrosius van Milaan uit 1653. En de kruisvinding door de heilige keizerin Helena, geschilderd door Simon de Pape in 1672, afkomstig uit het penitentenklooster. Ook is er een vroeg 16e eeuwse kopie van de Madonna met de vis van Raphaël, de heilige Ignatius van Loyola naar Rubens en de heilige Stanislas de Costa, beide uit de 17e eeuw, afkomstig van het Jezuïtenklooster. Verder valt hier ook een bijzondere grisaille te bewonderen uit de 17e eeuw. De heilige Simon Stock ontvangt het scapulier van Onze Lieve Vrouw van de Karmel. Voor liefhebbers van beeldhouwwerk, er wordt hier een houten polychroom beeld van Onze Lieve Vrouw ter water of ter walle, vermoedelijk uit de 16e eeuw bewaard en afkomstig van het eind 19e eeuw gesloopte kapelletje ten Walle aan de Louise Mariekaai vandaag. Er zijn diverse houten beelden uit de 17e en de 18e eeuw, dus zeker eens de moeite om ook de kerk hier te komen bezoeken. Ja, de Sint-Walburgakerk, dat was makkelijk. De kerk van Onze Lieve Vrouw van Pamele is te bezoeken van Onze Lieve Heer Hemelvaart tot en met september op zaterdag en zondag van 2 tot 17:30. Zo weet u dat als u hier de indrukwekkende kerk eens wil komen bezoeken. Helaas, we hebben het moeten baseren op de beelden die we hebben gezien. Nu, niet getreurd, we hebben al de schoonheid van de Sint-Walburgakerk in levende lijven mogen bewonderen, dus dat was al zeker een bijdrage voor de kunstliefhebbers die met ons meegaan. Zo, dierbare medepelgrims, trek uw schoenen maar stevig aan. Wij gaan nog een klein eindje wandelen, het is gelukkig niet al te ver, naar de abdij van Maagdedale. En dat is onze laatste halte, alvorens wij koers zetten naar Onze Lieve Vrouw van Kerselaren. Alvorens wij onze finale route zullen inzetten in de richting van Onze Lieve Vrouw van Kerselaren. En ik kijk hier even op de kaart waar we momenteel aan de abdij van Maagdedale staan. Is het een goede 2,5 kilometer wandelen, alvorens we bij de kapel van Onze Lieve Vrouw van Kerselaren zullen aankomen. Een goede 40-tal minuten stappen, zoiets. Maar zoals ik al zei, we staan dus aan de abdij van Maagdedale. En het is zo dat Arnulf de Vierde, die de baron was van Pamele, die schonk in 1233 gronden op de oostelijke oever van de Schelde. En we hebben dus ondertussen de rivier overgestoken. Voor de bouw van een nieuwe Cisterciënzerinnenabdij. De abdijgebouwen en de kerk werden opgetrokken in de loop van de 13e eeuw. Eertijds was het een van de belangrijkste vrouwenabdijen van Vlaanderen. De eerste abdij werd gesticht in Vloesbergen of Flobec in de 13e eeuw en was dus eigendom van het huis Pamele. Arnulf de Vierde, de baron van Pamele, die schonk in 1233 de gronden op de oostelijke oever van de Schelde in de Ham, Pamele, aan de abdij van Maagdendale, voor de bouw dus van een nieuwe abdij.

In dezelfde periode liet hij eveneens de Onze Lieve Vrouwenkerk van Pamelen bouwen, die we daarnet hebben bezocht. De abdijgebouwen en de kerk werden opgetrokken in de loop van de 13e eeuw. Belangrijke bouwcampagnes van deze voormalige abdij vonden plaats onder de abdissen Katelijne van Marke in 1416 tot 1423, Anne Geraerts in 1624 en Cornelia Armare in 1650. Tijdens de bombardementen van de Fransen in maart 1684 werden vernielingen aangericht door brand. De abdij zelf werd herbouwd onder abdis Cecilia Remy en Eleonora der Kinderen, nog tot het midden van de 18e eeuw. In 1745 werd onder de Franse bezetting opnieuw een deel van de abdij vernield. Ze werd zelfs opgeheven in september 1796 en in 1797 als nationaal goed verkocht, zoals het lot was van vele abdijen in onze streken. In 1826 werd het goed overgemaakt aan de staat en van 1830 tot 1966 werd het in gebruik genomen als militaire kazerne. Vanaf 1829 werd het eigendom van de stad Oudenaarde en vanaf 1835 kregen ze er ook de kerk bij, tot 1873. Tussen 1835 en 1841 werden diverse dienstgebouwen opgericht, onder meer woningen van één bouwlaag aan het poortgebouw, nu politiekantoren en de inmiddels gesloopte wat men noemde de manège, op de plaats van het huidige administratief centrum. Later nog een garage voor vrachtwagens. Van de voormalige abdij bleven enkel een gedeelte van de kerk, het abdissenhuis met gastenkwartier en poorthuis bewaard. Nu, vandaag de dag schiet dus van die grote abdij weinig over. Vroeger was het een volledig ommuurd complex met kenmerkende plattegrond. Ten noorden een kerkgebouw, want uit het noorden kwam het kwaad. Dus het kerkgebouw werd in het noorden gebouwd. Ten zuiden ervan een kloosterpand, waaromheen de voornaamste lokalen. De kapittelzaal, het refertorium, de keukens en de bibliotheek. En dan ten oosten een poortgebouw met gastenkwartier. Later werd ten noorden van de kerk nog een brouwerij gebouwd en een neerhof. En ten zuidoosten van het kloosterpand een infirmerie. In de 17e eeuw werd het geheel aangevuld met een imposant abdissenhuis met gastenverblijf ten oosten van de kerk. En die kerk is toch wel bijzonder, want ze is volledig gebouwd volgens het concept van de Cistercienserorde met invloeden van de Scheldegotiek in de 13e eeuw. Er werd gebruik gemaakt van Doornikse breuksteen en baksteen. Er zijn nog sporen terug te vinden trouwens van de oudste kerk, gebouwd voor 1250, van Doornikse kalksteen in het koor, de oostelijke en noordelijke gevel van de Noordtranseptarm en de aanzet van de noordelijke zijbeuk. Daar vindt men dus de oudste bouwfase, zeg maar, van deze kerk terug. En vandaag de dag is het dus het huis van de kunstopleiding. Ondertussen, dierbare luisteraars, roept de weg ons opnieuw om aan te zetten. We gaan richting Onze Lieve Vrouw van Kerselaren, in de voetsporen van de pelgrims van eeuwen geleden die ons voorafgegaan zijn op diezelfde bedeweg.

En zo zijn we aangekomen aan onze uiteindelijke locatie. De kapel van onze lieve vrouw van Kerselare. De kapel vandaag is helemaal opgetrokken uit een soort van bruut beton. Passend in de stijl van het brutalisme. Over smaken en kleuren valt niet te discussiëren, zegt men. Maar de liefhebber van de moderne architectuur zal hier zeker zijn gading vinden. De reden waarom wij naar hier gekomen zijn vooral is omwille van het beeldje van onze lieve vrouw van Kerselare. En het is zo dat de legende vertelt dat in 1452 een Mariabeeldje dat voorheen toebehoorde aan de pastoor van Volkegem na zijn dood hier opgehangen werd aan een kerselaar. Het werd toen in een klein kapelletje geplaatst en het eerste mirakel dat men heeft genoteerd, heeft geconstateerd, vond plaats in 1455. Op 2 juli van dat jaar wordt er dus een eerste heilige mis gelezen. Het miraculeuze beeldje dat we hier kunnen aanschouwen is een laat gotisch polychroom beeldje van de Mechelse Sint-Lucas-gilde. De eerste steenlegging van de oudste kapel, resorterend onder de abdij van Ename, bisdom Kamerijk, op de plaats van de kerselaar, vond plaats op 10 juli 1457. De inwijding op 3 mei 1460. Van toen af begon ook de traditie om in de meimaand elke dag een heilige mis op te dragen. De talrijke mirakelen die worden toegeschreven aan onze lieve vrouw van Kerselare werden opgetekend in een mirakelenboek. De kapel werd vergroot in 1570 in opdracht van Jacob van Joigny, de baron van Pamelen, vermoedelijk als gevolg van een gelofte door zijn vader Joos, nadat hij in Egypte door een krokodil aangevallen werd. En jawel, we zijn om naar onze lieve vrouw van Kerselare te komen ook door een stukje van Oudenaarde gewandeld dat Egypte heet, verwijzend dus naar het voorval van de baron. Deze krokodil die werd uiteindelijk overmeesterd en de gebalsemde krokodil werd later als votiefbeeld in de kapel opgehangen. Er hangt trouwens ook hier dus een krokodil aan de muur en ook onder het beeldje vindt men een beeld van een krokodil verwijzend naar deze geschiedenis. In 1804 en 1860 werd het beeld vervangen door een houten geschilderde krokodil van beeldhouwer van Biesbroek. Rond 1614 werden herstellingswerken uitgevoerd aan de kapel na de vernielingen tijdens de godsdienstoorlogen. In 1619 werden 2 altaren ingewijd. En belangrijke werken werden ook uitgevoerd in 1679. In 1763 zal zilversmid Van den Hende uit Oudenaarde een zilverschrijn maken voor het gotisch miraculeus beeldje uit de 15e eeuw. En met dit reliekschrijn wordt nu nog na de heilige mis gezegend, ook hier. Na de Franse revolutie werd de kapel in 1796 verkocht aan een particulier. En in 1831 kwam ze in het bezit van de kerkfabriek van Pamelen. De deken van Oudenaarde en de pastoors van Edelare en Volkegem werden benoemd als toezichters van de rekeningen. In de loop van de 19e eeuw werd de kapel voorzien van nieuw meubilair, onder andere een communiebank, een altaar, een biechtstoel, een orgel. In 1887 nog liet de pastoor van Edelare, eerwaarde heer Jozef Verheijden, de bouwvallig geworden kapel restaureren, onder leiding van de Gentse architect August van Asche. En in 1902 kwam er nog een nieuwe preekstoel. Op initiatief van de pastoor van Edelare, eerwaarde heer Lordeaux, en burgemeester Jozef Tienpont,
werd op Hemelvaartsdag 1953 een autowijding georganiseerd. En deze van Kerselare is de grootste van het land. Op 21 februari 1961 werd de kapel door een uitslaande brand totaal vernield. Enkel het befaamde beeldje in zijn reliek kon worden gered. De kerkfabriek van Onze Lieve Vrouw van Pamelen en pastoor Heye van Pamelen beslisten een nieuwe kapel te bouwen in vervanging van de afgebrande en schreven daarbij een internationale wedstrijd uit. Uiteindelijk werd dus deze betonnen kapel gekozen als de mogelijkheid om die de oorspronkelijke kapel te vervangen. Momenteel zijn ze volop bezig met de restauratie en preservering van het gebouw, omdat er ondertussen betonrot is vastgesteld. Het is een voorbeeld van wat men noemt brutalisme in de kerkelijke bouwkunst. Men kan hier ook een lange en een korte omgang doen, waarbij verschillende kapelletjes van Onze Lieve Vrouw van Zeven Weeën in rotstaferelen kan gebeden worden rond de kapel en de mysteries van de rozenkrans in de lange omgang van 3 kilometer. En dus bij deze plaats, waar eeuwenlang vele pelgrims naartoe gekomen zijn met hun intenties, naderen ook wij tot Onze Lieve Vrouw van Kerselare en bidden. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Onze Lieve Vrouw van Kerselare, bid voor ons.

Dierbare medepelgrims, we zijn aan het einde gekomen van onze mooie pelgrimstocht door Oudenaarde in de richting van Onze Lieve Vrouw van Kerselaren. We eindigen dus hier onze tocht vlakbij dit bijzondere, miraculeuze beeldje en hebben zo onze intenties ook bij Onze Lieve Vrouw kunnen neerleggen en vertrouwen wij verder op haar voorspraak. Dat is de uitnodiging om mee te gaan op onze volgende pelgrimstocht. Wie weet waar het ons zal heen brengen en wat God voor ons op de weg in petto heeft. We ontdekken het een volgende keer en dan hoop ik dat u opnieuw met ons meegaat. Van harte dank voor uw meewandelen. Tot bij Onze Lieve Vrouw van Kerselaren en graag tot een volgende keer.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer, aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. De engel sprak de vrouwen aan en zei: Ge behoeft niet bevreesd te zijn. Ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie, de Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, maagd Maria, omdat gij de Heer geloofd hebt. In u is tot vervulling gekomen wat u gezegd is. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel gekroond. Maria, gij houdt de hoop in ons levend en gij zijt een troost voor het volk onderweg.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. In deze uitzending gaan we op bezoek bij onze collega's van Radio Maria England. Eigenlijk is dat niet helemaal juist, we moeten zeggen Radio Maria United Kingdom. Want sinds kort is de naam van Radio Maria in Engeland veranderd naar Radio Maria Verenigd Koninkrijk. In onze magazine, de Porta Fidei, de magazine van Radio Maria, heeft u een artikel kunnen lezen, een uitgebreid artikel over de naamsverandering met ook extra nieuws uit Radio Maria United Kingdom. Vandaag gaan we dus in gesprek met Father Toby, directeur van Radio Maria Engeland. Radio Maria Verenigd Koninkrijk, moet ik zeggen, om juist te zijn. En laten we eerst eventjes het hebben over het Verenigd Koninkrijk. Het Verenigd Koninkrijk is een land in noordwestelijk Europa voor de kust van het vasteland. Het omvat Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland. Met een bevolking, beste luisteraars, van meer dan 69 miljoen. De oppervlakte van het Verenigd Koninkrijk is 244.376 vierkante kilometer. 46,5% van de bevolking behoort tot het christendom. U weet het, binnen het christendom zijn er verschillende stromingen, zoals uiteraard het anglicanisme, het katholicisme, het presbyterianisme en het methodisme. Maar er is ook een grote en sterk groeiende groep, ongeveer 37,8% van de bevolking die aangeeft geen religieuze overtuiging te hebben. En natuurlijk is er ook nog de islam, de grootste minderheidsreligie, goed voor ongeveer 6% van de bevolking. Daarnaast zijn er ook overige religies, verschillende gevestigde gemeenschappen van hindoes, ongeveer 1,6%, Sikhs ongeveer 0,8% en boeddhisten 0,4% en ook joden hetzelfde 0,4%. En hoewel het christendom historisch gezien de dominante cultuur en wetgeving heeft gevormd, is het Verenigd Koninkrijk tegenwoordig dus een sterk geseculariseerde en pluriforme samenleving. Daar gaat vader Toby ons zeker ook in een van de komende uitzendingen meer over vertellen.

0: En bij de start van ons gesprek, beste luisteraars, vraag ik aan vader Toby Lee om zich even voor te stellen aan jullie.
1: Well, hello, it's lovely to be with you today. My name's Father Toby Lees. I'm a Dominican friar. I am based at the Priory of St. Dominic in London, where we have a church dedicated to Our Lady of the Rosary. I've been a Dominican priest for just over 7 years and in the order for 14 years. And before that, I was a lawyer in the City of London for a little under 7 years. And I've been priest director of Radio Maria for just over 4 years now.
0: Hallo, het is zo fijn om vandaag bij jullie te zijn. Mijn naam is vader Toby Lees. Ik ben een Dominicaanse broeder en ik ben gevestigd in de priorij van de Heilige Dominicus in Londen, waar we een kerk hebben gewijd aan Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Ik ben iets meer dan 7 jaar Dominicanerpriester en reeds 14 jaar in de orde. Daarvoor was ik iets minder dan 7 jaar advocaat in de stad van Londen. Ondertussen ben ik ook iets meer dan 4 jaar priester-directeur van Radio Maria. En ik vraag aan vader Toby om wat meer te vertellen over zijn roeping tot het priesterschap. Want ja, hij was 7 jaar lang advocaat in Londen en dan ineens naar de Dominicanen gegaan, priester gewijd te worden en dan enkele jaren later directeur van Radio Maria. Ik vraag hem om wat meer te vertellen over zijn roeping.
1: Yes, I went to World Youth Day in Australia, in Sydney in 2008. I'm half Australian and it seemed like a good reason to go back to Australia and see some family and go to World Youth Day. And when I came back from that, I just had this sense that I wasn't going to be a lawyer for the rest of my life. I didn't know what I was going to do, but I knew it wouldn't be that.
0: Well, ik ging in 2008 naar de Wereldjongerendagen in Australië, in Sydney. Ik ben half Australisch en het leek me een goede reden om terug te gaan naar Australië, wat familie te zien en naar de Wereldjongerendagen te gaan. En toen ik daarvan terugkwam, had ik het gevoel, gewoon het gevoel dat ik niet de rest van mijn leven advocaat zou zijn. Ik wist niet wat ik ging doen, maar ik wist dat het dat niet zou zijn.
1: And I started to do some part-time study in philosophy and the Catholic tradition at a distance learning Catholic university called Maryvale. And it was there that I encountered the thought of St. Thomas Aquinas. And also I met a Dominican sister. And those two things together made me start to explore the Dominicans more, who I'd never come across before. And I started to get a sense of, oh my God, maybe this is what you want me to do. And it was both exciting and scary at the same time. And eventually, after about 2 years, I realized I was going to have to try it out, or I would spend the rest of my life wondering what if.
0: En ik begon een deeltijdse studie, filosofie en de katholieke traditie aan een katholieke universiteit voor afstandsonderwijs, genaamd Maryvale. En het was daar dat ik het denken van de heilige Thomas van Aquino tegenkwam. En ik ontmoette ook een zuster, een Dominicanes. En die twee dingen samen zorgden ervoor dat ik de Dominicanen meer ging verkennen, die ik trouwens nog nooit eerder was tegengekomen. En ik begon een gevoel te krijgen van, oh mijn God, misschien is dit wat je wilt dat ik doe. Het was zowel spannend als eng tegelijk. En uiteindelijk, na ongeveer 2 jaar, realiseerde ik me dat ik het zou moeten proberen. Anders zou ik de rest van mijn leven doorbrengen met de vraag, wat als? En het was voor vader Toby dus een moment om een sprong in het onbekende te nemen, of het deels bekende. En ik vraag aan hem als het moeilijk was. Hij antwoordt ons het volgende.
1: It was a bit difficult because I had a very good job. I had a very nice flat in a lovely location. I had quite a serious girlfriend and marriage had been spoken about. But I just found myself with this sense that there was more to life, more that I was being called to ask to give to God. And I realized, as I said, if I don't try this, I'll spend all of my life wondering, what if?
0: Ja, wel, het was echt wel een beetje moeilijk. Ik had een hele goede baan. Ik had een prachtig appartement op een superlocatie in Londen. Ik had een vrij serieuze vriendin en we hadden al gesproken over huwelijk. Maar ik merkte gewoon bij mijzelf dat er meer was. Meer in het leven, meer waartoe ik geroepen werd door God om aan God te geven. En ik realiseerde me, zoals ik al zei, als ik dit niet probeer, zal ik mijn hele leven doorbrengen met de vraag, wat als? En vader Toby is ondertussen al 14 jaar broeder, dominicaan, 7 jaar priester. En ik vraag hem, als hij eigenlijk gelukkig is met die sprong in het diepe, zijn beslissing om zijn leven aan God te geven.
1: Fortunately, yes.
0: Yeah, that's
1: very
0: good.
1: Very happy. The religious life has been a real blessing and priesthood has added to that.
0: Ja, gelukkig wel. Het is goed. Ik ben zeer gelukkig. Het religieuze leven is een echte zegen geweest en het priesterschap heeft daaraan bijgedragen. 4 jaar geleden werd de taak van priester-directeur van Radio Maria aan hem gegeven. En als hij nu terugkijkt naar het verleden, 14 jaar geleden, dacht hij, dat zoiets hem zou overkomen? Dominicaner worden, priester, directeur van Radio Maria? Hij antwoordt ons.
1: I had absolutely no idea that something of this might happen. I was working at that time as a hospital chaplain and also as a university chaplain.
0: Ik had absoluut geen idee dat zoiets zou kunnen gebeuren. Ik werkte in die tijd als ziekenhuisalmoezenier en ook als universiteitsalmoezenier.
1: I began the hospital chaplaincy during COVID, when I was. They had an age restriction on the priests who could go in, and I was young enough to be able to go in and be a hospital chaplain during that time. And I really, it was a sad time, but it was also a great privilege, and I enjoyed it. And then I loved being a university chaplain. And then I just got asked to start doing some volunteering with Radio Maria. As some of your volunteers and listeners may know, volunteering for Radio Maria can be a dangerous thing. It can change your life.
0: En ik begon het ziekenhuispastoraal tijdens COVID. Toen ik, ja, ze hadden een leeftijdsbeperking voor de priesters die naar binnen mochten. En ik was jong genoeg om naar binnen te kunnen gaan en in die tijd ziekenhuisalmoezenier te zijn. En ik, echt, oh, het was een droevige tijd. Maar het was ook een groot voorrecht en ik heb ervan genoten. En daarna vond ik het geweldig om universiteitsalmoezenier te zijn. En toen werd me gewoon gevraagd om wat vrijwilligerswerk te gaan doen voor Radio Maria. Zoals sommige van jullie, vrijwilligers en luisteraars misschien weten, kan vrijwilligerswerk voor Radio Maria een gevaarlijk iets zijn. Het kan namelijk je leven veranderen.
1: And I was doing a half an hour program once a week on faith and culture. And then I started doing a 1 hour a month program on sports and faith, because I've always loved sports. And then when the then priest director of Radio Maria England was reaching the end of his term, his father Andreas Schatzler from the world family of Radio Maria, he'd been asked to just do a year with us. He identified me as a possible successor and they approached my provincial and my prior and they both said yes and I said yes too.
0: En ik deed dus een programma van een half uur per week over geloof en cultuur. En daarna begon ik met een programma van een uur per maand te doen over sport en geloof, omdat ik altijd al van sport heb gehouden. En toen de voormalige priester-directeur van Radio Maria Engeland het einde van zijn termijn naderde, dat was pater Andreas Schetzler van de wereldfamilie van Radio Maria, hem was trouwens gevraagd om gewoon een jaar bij ons te doen, wel, toen hij aan het einde van zijn termijn kwam, droeg hij mij aan als mogelijke opvolger. Ze benaderden mijn provinciaal overste en ook mijn prior hier. Beide hebben ja gezegd en dan heb ik natuurlijk ook toegezegd. En we hebben ondertussen vader Toby Lee al wat beter leren kennen, beste luisteraars. En natuurlijk ben ik geïnteresseerd, zijn wij geïnteresseerd, in de geschiedenis van Radio Maria in Engeland. En ik vraag aan vader Toby Lee om wat meer te vertellen over de geschiedenis van Radio Maria in het Verenigd Koninkrijk.
1: Yes, well, there was our first president and our founder, Dr. Charles Wilson, and he was grew up in France, so fluent French speaker. And when he was working in hospital, sometimes he would listen to Radio Maria France, and he thought it was fantastic. And he asked the question of himself, why don't we have this in England? We should have this in England. This is really, really brilliant.
0: Wel, onze eerste voorzitter en de oprichter van Radio Maria in het Verenigd Koninkrijk, Dr. Charles Wilson, groeide op in Frankrijk en hij sprak dus vloeiend Frans. En toen hij in het ziekenhuis werkte, luisterde hij dus zo naar Radio Maria Frankrijk. En hij vond het fantastisch. En hij stelde zichzelf de vraag, waarom hebben we dit niet in Engeland? We zouden dit in Engeland moeten hebben. Dit is gewoon echt briljant.
1: And he got in touch with the world family of Radio Maria in Erber, and he said, why don't we have Radio Maria in England? And they said, because nobody has volunteered to start it yet. Would you like to? And he said, I don't have any experience in radio. And they said, don't worry, we'll teach you.
0: En dus nam Dr. Charles Wilson contact op met de wereldfamilie van Radio Maria in Erba. En hij vroeg, waarom hebben wij geen Radio Maria in Engeland? En ze zeiden, omdat niemand zich nog als vrijwilliger heeft gemeld om het op te starten. En hij zei dan, ja, ik wil dat wel, maar ik heb geen enkele ervaring met radio. En dan zei de wereldfamilie, maak je geen zorgen, we zullen het je leren.
1: And so he set it up with a group of lay people in Cambridge, launched in 2019 on the 1st of November 2019, just in time for the COVID lockdown. And it started broadcasting just out of a small room, originally with a mobile studio.
0: En dus zette hij het op, Radio Maria Engeland, met een groep leken in Cambridge. Gelanceerd in ongeveer 2019, 1 november 2019, eigenlijk net op tijd voor de COVID-lockdown. En ze begonnen oorspronkelijk uit te zenden vanuit een klein kamertje met een mobiele studio. En toen kregen ze nog snel een mobiele studio in de Dominicaanse priorij in Cambridge, zodat ze daar vandaan het getijdengebed en de mis konden uitzenden.
1: En dan they quickly got another mobile studio into the Dominican Priory in Cambridge so that they could broadcast the Divine Office and the Mass from there. And it grew from there, but it was the vision of Charles Wilson based on listening to Radio Maria France.
0: En van daaruit is Radio Maria Engeland, Radio Maria Verenigd Koninkrijk, gegroeid. Het was eigenlijk het begin met Dr. Charles Wilson, die Radio Maria ontdekte in Frankrijk en zo eigenlijk zijn visie had op het opstarten van Radio Maria in het Verenigd Koninkrijk. En daarover wil ik het zeker ook hebben met vader Toby Lee. Voor degenen onder jullie die de Porta Fidei van de maand september hebben kunnen lezen, daar stond er een volledig artikel over de naamsverandering van Radio Maria Engeland naar Radio Maria Verenigd Koninkrijk. En dat wil ik toch nog even vragen aan vader Toby. Waarom die naamverandering? En als hij ons kan vertellen waarom dit belangrijk was voor Radio Maria in het Verenigd Koninkrijk.
1: It became obvious that there wasn't going to be the chance or the possibility to set up a separate Radio Maria in Scotland or in Wales in the immediate future. And yet we had some listeners in those countries, but at the same time, for if you're a very, very proud Scot, there is a little bit of you that maybe doesn't want to speak on Radio Maria England or isn't as attracted by speaking to Radio Maria England.
0: Wel, het werd eigenlijk duidelijk dat er in de nabije toekomst niet gelijk de kans of de mogelijkheid zou zijn om een afzonderlijke Radio Maria in Schotland of in Wales op te zetten. En toch hebben we wat luisteraars in die landen. Maar tegelijkertijd, als je een heel, heel trotse Schot bent, is er een klein stukje in je dat misschien niet gelijk wil spreken op Radio Maria Engeland of niet zo aangetrokken wordt door te spreken op Radio Maria Engeland.
1: And so we wanted to reflect the fact that we were broadcasting in the broader area and get some DAB licenses in Scotland and in Wales, and we broadcast in most of Scotland, where Scotland has a very concentrated population in a what's called the central belt between Edinburgh and Glasgow. So we now broadcast there and in Aberdeen.
0: En dus wilden we eigenlijk het feit weerspiegelen dat we in een breder gebied uitzonden en wat DAB-licenties krijgen in Schotland en in Wales. En nu zenden we dus uit in het grootste deel van Schotland, waar Schotland een zeer geconcentreerde bevolking heeft in wat de centrale gordel wordt genoemd tussen Edinburgh en Glasgow. Dus we zenden daar nu uit en ook in Aberdeen.
1: And then we're also broadcasting in Cardiff, which is the capital of Wales. And so this is just a more inclusive name with Radio Maria United Kingdom to reflect these new areas where we're broadcasting and hopefully to bring in new speakers, new opportunities to broadcast from different places and many more listeners.
0: En dan zenden we ook nog uit in Cardiff, de hoofdstad van Wales. En dus is dit gewoon een meer inclusieve naam met Radio Maria Verenigd Koninkrijk, om deze nieuwe gebieden te weerspiegelen waar we uitzenden. En hopelijk zo ook nieuwe sprekers binnen te brengen, nieuwe mogelijkheden om vanuit verschillende plaatsen uit te zenden en nog veel meer luisteraars te bereiken. En het is belangrijk natuurlijk, beste luisteraars, om te begrijpen wat het belang is van een Radio Maria in het land waar we op bezoek zijn. Dus vraag ik ook aan Toby Lee. Denkt hij dat het belangrijk is voor de kerk van vandaag in het Verenigd Koninkrijk om een katholieke radio te hebben als Radio Maria?
1: Really, really important. In the UK, we don't have a lot of Catholic media. We are the only Catholic radio station in this country. And it's not that there used to be a Catholic radio station and then it shut down. There has never been a Catholic radio station before.
0: Heel, heel belangrijk. In het Verenigd Koninkrijk hebben we niet veel katholieke media. We zijn eigenlijk het enige katholieke radiostation in dit land. En het is niet zo dat er vroeger een katholieke radiostation was en dat dat toen is gesloten. Nee, er is gewoon nog nooit eerder een katholiek radiostation geweest.
1: And yet still so many people in the UK listen to radio. Radio is very popular in the UK. And it's important that the good news be proclaimed wherever the people are, whatever the people are listening to.
0: En toch luisteren er nog steeds zoveel mensen in het Verenigd Koninkrijk naar de radio. Radio is eigenlijk gewoon zo populair bij ons. En het is belangrijk dat het goede nieuws, de blijde boodschap, wordt verkondigd waar de mensen ook zijn, waar de mensen ook naar luisteren.
1: And we're growing and increasingly I get messages from people about how Radio Maria has changed their lives.
0: En we groeien. We groeien goed. En steeds vaker krijg ik berichten van mensen over hoe Radio Maria hun leven heeft veranderd.
1: One woman sent me a lovely message a little while ago saying, very sadly, she has stage 4 terminal cancer and maybe doesn't have long to live. But she told me that Radio Maria had made Catholicism normal for her children and that she'd spoken to her husband and they had agreed that the children would continue to listen to Radio Maria even after she is gone, that the husband isn't Catholic, he's Methodist.
0: Een vrouw stuurde me een tijdje geleden een zeer lief bericht waarin ze zei, heel erg, heel verdrietig, dat ze stadium 4 terminale kanker heeft en wellicht niet lang meer te leven heeft. Maar ze vertelde me dat Radio Maria het geloof, het katholicisme, normaal had gemaakt voor haar kinderen en dat ze daarover met haar echtgenoot had gesproken. Ze waren overeengekomen dat de kinderen naar Radio Maria zouden blijven luisteren, zelfs als zij er niet meer is. De echtgenoot is zelf niet katholiek, hij is methodist. En dit hebben ze dan overeengekomen.
1: And then I've had stories from Anglicans who have been listening to the radio, attracted by Mary or the Rosary, and have now become Catholic. In fact, one of our newest volunteers, she was training to be a priest in the Anglican Church. In the Anglican Church, women can be priests in England. And she was training for the priesthood and now has become Catholic and started volunteering for Radio Maria.
0: En we hebben natuurlijk nog meer getuigenissen gehad van Anglicanen die naar de radio hebben geluisterd, aangetrokken door Maria en de Rozenkrans, en nu katholiek zijn geworden. In feite is een van onze nieuwste vrijwilligers, wel, zij was eigenlijk aan het trainen om priester te worden in de Anglicaanse kerk. In de Anglicaanse kerk, beste luisteraars, kunnen vrouwen priester zijn in Engeland. En ze was dus in opleiding voor het priesterschap daar en is nu katholiek geworden. En begonnen met vrijwilligerswerk voor Radio Maria, die haar hart zo heeft geraakt.
1: So, and then we reach atheists, who some have told me that Radio Maria has been important for them. And then also just the general Catholic population, helping them to grow in their faith. Because the reality is, if we go to church for an hour a week, and then everything else that we listen to is a secular message indifferent to Christ, that is what we will become. We need to be listening to the gospel in the totality of our lives, not just for a small portion of our Sunday.
0: En dan bereiken we atheïsten, van wie me meegedeeld is dat Radio Maria zo belangrijk voor hen is geweest. En dan ook natuurlijk gewoon de algemene katholieke bevolking, die we helpen te groeien in hun geloof. Want de realiteit is, als we een uur per week naar de kerk gaan en al het andere waar we naar luisteren een seculiere boodschap is die onverschillig staat tegenover Christus, wel, dat is wat we zullen worden. We moeten naar het evangelie luisteren in de totaliteit van ons leven, niet alleen voor een klein deel van onze zondag. En ik zeg aan vader Toby dat het veel hoop geeft om al die getuigenissen te horen van luisteraars in het Verenigd Koninkrijk, van vrijwilligers. Het is echt een prachtige boodschap ook naar ons toe.
1: Yes, it's very, very exciting. And increasingly, as I go to places, I was speaking in Ipswich, which is a town in Suffolk, actually, where Cardinal Wolsey, who was a big cardinal at the time of the Reformation and got killed for treason, where he was born. And I had people come up to me there saying to me, how much they enjoyed listening to Radio Maria.
0: Ja, absoluut. Het is zeer aangenaam en ook zeer motiverend. En steeds vaker, als ik ergens naartoe ga, zo onlangs sprak ik in Ipswich, een stad in Suffolk, daar waar kardinaal Wolsey werd geboren, die een grote kardinaal was ten tijde van de reformatie en werd gedood wegens hoogverraad. Wel, er kwamen daar veel mensen naar me toe die me vertelden hoeveel ze genoten van het luisteren naar Radio Maria.
1: And that's happening more and more. It's definitely growing in this country. And one of the other things that excites me is the number of young people who approach me and say, we would like to have a program on the radio.
0: En dat gebeurt echt meer en meer. De mensen die dankbaar zijn voor Radio Maria en die laten weten dat ze luisteren. En Radio Maria groeit zeker in dit land. En een van de andere dingen die me zo enthousiast maken is het aantal jongeren dat me benadert en zegt, oh, we willen graag een programma brengen op de radio. En ik heb dus nu heel wat programma's die worden gepresenteerd door mensen onder de 35 en hun vrienden die dan luisteren. En het is echt fijn voor onze oude luisteraars, oudere luisteraars, om ook jongere stemmen te kunnen horen. Dat is voor hen ook echt bemoedigend.
1: And I now have a lot of programs being presented by people under 35 and their friends are listening and it's lovely for our older listeners to be able to hear younger voices too, so that's very encouraging.
0: Wel, dat interesseert ons natuurlijk. We horen in Europese landen, overal ter wereld, maar ook in Europese landen, dat er veel jeugd is die probeert terug te keren naar de kerk of iets in hun leven proberen te vinden waardoor ze zin kunnen geven aan hun leven. En dus zou ik willen vragen aan vader Toby Lee, als ze merken in de katholieke kerk in Engeland, in het Verenigd Koninkrijk, dat er meer jeugd terugkomt naar de kerk. Hij antwoordt ons het volgende.
1: Yes, and for some of them it's not coming back to church, it's coming for the very first time. Mm-hmm. And we have people who are coming to church and their parents have never brought them to church when they were younger. But they're searching for either community or for something transcendent or for a message of hope. And it's very, very encouraging. It's very exciting.
0: Ja, absoluut. En voor sommigen van hen is het niet terugkeren naar de kerk. Het is voor de allereerste keer naar de kerk komen. En we hebben mensen die dus naar de kerk komen en hun ouders hebben dus hen nooit naar de kerk gebracht toen ze jonger waren. Of iets doorgegeven van geloofsovertuiging. Maar die jongeren zoeken naar gemeenschap. Of naar iets dat dieper gaat, iets dat meer zin heeft, naar een boodschap van hoop. En het is zeer, zeer bemoedigend. Het maakt ons zeer enthousiast.
1: And there are regularly younger people coming to the parish that I assist at here in London and across the country. We had larger numbers being received into the church at Easter than we have seen in many decades. And this appears to be a trend now, which fills me with joy.
0: En er komen regelmatig jongere mensen naar de parochie waar ik help hier in Londen. En in het hele land hadden we met Pasen veel grotere aantallen die in de kerk werden opgenomen dan we in vele decennia

0: Society is more fractured in England than it has ever been in my life. There is greater division. There is less social cohesion. Whereas children, young people always assumed that they would be as well off or perhaps even richer than their parents when they grew up.
1: Ja, we leven in een tijd, denk ik, waarin dingen een beetje afbrokkelen. De samenleving is in Engeland meer verdeeld dan ze in mijn leven ooit is geweest. Er is grotere verdeeldheid. Er is minder sociale cohesie. Terwijl kinderen, jongeren er altijd van uitgingen dat ze net zo goed af zouden zijn of misschien wel rijker dan hun ouders als ze groot waren.
0: All these old certainties are disappearing and they're making people ask bigger questions. Once more, the old certainties of affluence are going away. And as people ask these bigger questions, they're seeing that the church has real wisdom, that the church is able to point to a real source of hope, namely life in Christ. And increasingly people are searching out the church for that reason.
1: En al deze oude zekerheden verdwijnen. En ze zorgen ervoor dat mensen opnieuw grotere vragen stellen. De oude zekerheden van welvaart verdwijnen. En terwijl de mensen deze grotere vragen stellen, zien ze dat de kerk echte wijsheid heeft. Dat de kerk in staat is te wijzen op een echte bron van hoop, namelijk het leven in Christus. En steeds meer mensen zoeken om die reden de kerk op. En we vragen aan vader Toby Lee om uit te leggen hoe makkelijk of hoe moeilijk het is om aan evangelisatie te doen in het Verenigd Koninkrijk. Heeft Radio Maria moeite om Jezus bij de mensen te brengen of verloopt het goed en makkelijk?
0: It's going well and it's difficult at the same time, if that makes sense. As I said, we have an underdeveloped Catholic media culture. So you have an effort to persuade people to move from watching or listening to the BBC or whatever media they used to listen to. The idea of listening to a Christian radio station, for even most Catholics, that is a foreign idea. It's not something they're used to doing.
1: Well, het gaat goed en het is tegelijkertijd moeilijk. Als dat logisch klinkt. Wij hebben, zoals ik zei, een onderontwikkelde katholieke mediacultuur. Dus je moet moeite doen om mensen te overtuigen om over te stappen van het kijken naar of luisteren naar bijvoorbeeld de BBC of welke media ze ook gewend waren te luisteren. Het idee om naar een christelijke radiostation te luisteren is voor de meeste katholieken zelfs een vreemd idee. Het is iets wat ze niet gewend zijn te doen.
0: So you have to try and change that culture. And then there is the big difficulty of fundraising. The church in England and in Wales and Scotland is still largely pretty poor.
1: Dus we moeten deze radio-tv-cultuur proberen veranderen. En dan is er natuurlijk het grote probleem van fondsenwerving. De kerk in Engeland en in Wales, en natuurlijk ook Schotland, is nog steeds grotendeels arm.
0: The richer people in England tend to be the Anglicans. And Catholics, since the Reformation, a lot came from Ireland. And they came from Ireland because they were poor and they were seeking work in England. And then that's continued with immigration from Eastern Europe and then from the West Africa. And so the people who comprise the Catholic Church in this country are largely amongst the poorer people in the country. And so fundraising is a difficulty.
1: De rijkere mensen in Engeland zijn meestal de Anglicanen. En katholieken sinds de Reformatie kwamen veel uit Ierland. En ze kwamen uit Ierland omdat ze arm waren en werk zochten in Engeland. En dat is doorgegaan met immigratie uit Oost-Europa en vervolgens uit West-Afrika. En dus behoren de mensen die de katholieke kerk

0: in dit land vormen grotendeels tot de armere mensen in het land. En dus, beste luisteraars, is fondsenwerving een moeilijkheid.
1: At the same time, I hear when people do start listening to Radio Maria, they find it really life-giving. But we operate with a very small staff here. We only have 5 staff. That's all we can afford at the moment. And so that makes life busy. But it also makes it hard work getting the news out there, promoting Radio Maria across all of the UK.
0: Tegelijkertijd hoor ik dat wanneer mensen eenmaal naar Radio Maria beginnen te luisteren, ze het echt levensgevend vinden. Maar we werken hier met een klein team van personeelsleden. We hebben maar 5 medewerkers. Dat is alles wat we ons op dit moment kunnen veroorloven. En dat maakt het leven druk. Maar het maakt het ook hard werken om het nieuws naar buiten te brengen, om de blijde boodschap naar buiten te brengen en Radio Maria in het hele Verenigd Koninkrijk te promoten. En we hebben, beste luisteraars van Radio Maria, nog zoveel vragen voor vader Toby Lee, directeur van Radio Maria in het Verenigd Koninkrijk. In een volgende uitzending gaan we verder in gesprek. We gaan het nog hebben over het team daar bij Radio Maria Verenigd Koninkrijk, over een favoriet, verschillende favoriete programma's van de luisteraars. En ook gaan we stilstaan met iets wat de actualiteit bezighoudt in het Verenigd Koninkrijk, namelijk een wet over de levensbeëindiging. En daar wil vader Toby Lee zeker iets over vertellen. We gaan afsluiten met een stukje muziek, niet zomaar een stukje muziek. U heeft het gehoord, vader Toby Lee is begonnen bij Radio Maria als vrijwilliger. Hij vond het belangrijk om geloof en cultuur ook in radioprogramma's op Radio Maria te verwerken. En zo heeft hij gevraagd aan verschillende muzikanten om liederen te schrijven. Liederen rond de Rozenkrans, rond de mysteries van de Rozenkrans. Tijdens een live uitzending van de Rozenkrans met de wereldfamilie van Radio Maria, nog niet zo lang geleden vanuit het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans in Londen, hebben we al een fragment van een van die liederen kunnen beluisteren. Maar we gaan vandaag luisteren naar het volledig lied. En dit lied is geschreven als meditatie op een van de droevige mysteries, namelijk Jezus wordt met doornen gekroond. De titel is Woman en wordt gespeeld, gezongen door Ian Kelly. En met dit lied, beste luisteraars, sluiten we deze uitzending af. Tot volgende week.

0: Dit is Klassiekuur, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in het programma Klassiekuur. Vandaag stellen wij de componist Heinrich Schütz in het licht, met het oog op de rozenkrans en de engelen, om deze oktobermaand muzikaal aan te brengen. Ernaast klinkt het Gregoriaans, dan muziek van Hildegard von Bingen, een kantate-uittreksel van Johann Sebastian Bach, een estampiegezang ter ere van Maria, gevolgd door een driedelig trio van Joseph Haydn. En een tweeluik van gezangen van Frans Lehár sluit dan deze uitzending af. Als eerste treden de King's Singers aan om een Onze Vader, een echt rozenkransgebed, toe te zingen, waarop sopraan Maria Christina Kier en de contratenor Andreas Scholl het Sei gegrüßet Maria muzikaal bidden. Beide gezangen zijn van Heinrich Schütz en passen natuurlijk aan de kralen van de rozenkrans, zeker in de rozenkransmaand oktober, want de liturgische gedachtenis van Maria van de rozenkrans op 7 oktober werd reeds ingesteld door de heilige paus Pius V in het jaar 1571. Het gebruik om jaarlijks de hele maand oktober in het teken van de rozenkrans te stellen dateert uit de 19e eeuw en die door paus Leo XIII. Schütz leefde van 1585 tot 1672 en was een belangrijk toondichter van de vroege barokke muziek. En was voornamelijk componist van sacrale vocale muziek, onder meer psalmen van David, de Johannes en de Matthäus Passion en de musicalische exequien van. En dan Schütz was ook hofkapelmeester in Dresden en verbleef ook tijdelijk aan het hof in Kopenhagen. Schütz studeerde in Italië bij Giovanni Gabrieli en bracht de Italiaanse polyfone en polychorale stijlen naar Duitsland. Zijn muziek combineert deze expressieve zuidelijke invloeden met een diepe noordelijke soberheid. Maar wij geven uw aandacht aan Schütz, Onze Vader en Feest gegroet.

Heinrich Schütz schreef ook een mooi der Engelspraak zu dem Hirten, voor u vertolkt door het Richard Carr Consort en het Capella Richard Carr met Greta de Reigere, Agnes Melon, Dominique Visse, Guy de Meij en Victor de Maf. Begin oktober kunnen we heel wat feestdagen vieren, zoals van de Engelbewaarders. Het woord engel stamt af van het Latijnse angelus, wat afgeleid is van het Griekse angelos, wat allebei boodschapper betekent. Ook het Hebreeuwse woord malach betekent boodschapper. De engelen hebben verschillende taken. Eén daarvan is ondertussen al duidelijk geworden. Ze zijn de boodschappers van God. Ze worden uitgezonden om mensen een boodschap te brengen van God of een opdracht te volbrengen in naam van God. Ze dienen ook de mensen. Ze beschermen hen en dragen hen op handen. Dat is vooral de taak van de beschermengelen. En zoals de aartsengel Michael zijn ook zij de strijders die strijd voeren tegen de kwade geesten. Der Engel sprak zu dem Hirten, de engel sprak tot de herders, beschrijft Schütz en aansluitend zingt een sopraan uit de Schola Gregoriana of Cambridge het Angelis Suis Mandavit DT, een bekende bijbeltekst uit Psalm 91 vers 11, waarvan de tekst luidt: Hij zal zijn engelen bevel geven over jou, om je te beschermen op al je wegen. En deze tekst klinkt eenstemmig a cappella en drukt het volledige vertrouwen uit in Gods bescherming en de zorg van de engelen voor de mens.

Uit de kantate Bachwerkenverzeichnis 16, Herrgott, die geloben wir, beluistert u nu het gelijknamig koor deel 1 van Johann Sebastian Bach met de barokke bezetting van sopraan, alt, tenor, bas, strijkers, twee hobo's, hoorn en continuo, waarvan de tekst luidt: Heer God, u loven wij, Heer God, u danken wij, laat de hele wereld u, God Vader, in eeuwigheid eren. En de sopraan zingt breed de psalmtekst, de andere stemmen brengen barokke versieringen aan, door de instrumenten gedubbeld. U hoort in deze versierde lofzang tot God Christina Laki, Aldo Baldin, met het Stuttgart Bach Collegium en het Gechinger Kantorei onder leiding van Helmut Rilling.

De heilige Hildegard van Bingen bezingt eveneens de engelen. Louter vocaal zingt een sopraan van de Academy of St. Martin in the Fields dit eenstemmige sololied met een engelachtige zuiverheid in een grote uitgestrektheid van de sopraanstem. Hildegard schreef dit ietwat aparte Gregoriaans getinte lied met op zeker moment een liggende bourdonstem, in afwisseling met meerdere zangeressen die eenstemmig zingen. De inhoud van dit O Vos Angeli is: O gij engelen die de volken hoedt, van wie de gestalte glanst in uw gelaat, en o gij aartsengelen die de zielen der rechtvaardigen opneemt, en gij krachten, machten, vorstendomen, heerschappijen en tronen, die gerekend wordt tot het vijfde geheime getal. En o gij cherubijnen en serafijnen, zegel van Gods geheimen, lof zij u, die het schrijn van het oude hart in de bron beschouwt, want gij ziet de innerlijke kracht van de Vader, die uit zijn hart ademt als een gelaat.

In Classic Europe Radio Maria zijn we nu aangekomen bij het Maria-lied Santa Maria Strela do Dia. Het onderste lied uit de Cantigas de Santa Maria. Een lied van rond 1260, gezongen in het Galicisch Portugees. Het is een pure lofzang en gebed tot Maria in middeleeuwse taal. Van dit estampiegezang, en estampie is eigenlijk een zeer populaire middeleeuwse muziek- en dansvorm, uit een collectie van het Hof van Alfons X van Castilië in de 13e eeuw. En daarvan geef ik toch graag de tekst mee, een mooie tekst. Heilige Maria, ster van de dag, toon ons de weg naar God en leid ons. Want zie hoe zij die dwalen door hun zonden verloren waren, begrepen dat zij zeer schuldig waren, maar door jou zijn zij vergeven van de vermetelheid die hen ertoe bracht, dwaas te handelen, meer dan zij hadden mogen doen. Heilige Maria, wijs ons de weg die wij moeten gaan om op alle mogelijke wijze het onvergelijkelijke en ware licht te verkrijgen dat jij alleen ons kunt geven. Want God heeft het aan jou toevertrouwd en heeft gewild dat jij het door jou zou geven. En zo geeft zij het. Heilige Maria, jouw wijsheid kan ons goed leiden, want niets brengt ons dichter bij het paradijs, waar God altijd vreugde en glimlach heeft voor wie in hem heeft willen geloven. En het zou mij verheugen als het jou behaagde dat mijn ziel in zo'n gezelschap zou zijn. Heilige Maria.

Beste luisteraars, als instrumentaal deel in Klassiekuur hoort u nu het driedelige pianotrio nummer 43 in Do groot of C majeur van Joseph Haydn. Een van zijn bekendste kamermuziekwerken uit 1797, toen hij te Londen een succesvol verblijf had. Joseph Haydn was een beroemd Oostenrijks componist in de klassieke muziekstijlperiode en was de grondlegger van de klassieke symfonie, maar ook van het kamermuziekgenre, het strijkkwartet. Maar van dit pianotrio, dat steeds bestaat uit een piano, viool en cello, hoort u nu het openingsdeel Allegro, welk snel en uitgebreid het langste der drie delen is. Leer de klank appreciëren van de piano forte, met een klassiek timbre, geen volle vleugelklank, maar wel tintelend en intiemer. In dit trio hoort u dus de drie instrumenten die op onze Brusselse Koningin Elisabeth-wedstrijd weer klinken, namelijk klavier, viool en cello, hier in dialoog met elkaar. Alvast veel luistergenot met dit pianotrio van Haydn.

Uit dit prachtige Haydn trio nummer 43 in C majeur of Do groot gaan we nu verder met deel 2, het Andante. Een gaande beweging waarin timbres van lage celloklanken, hoge schitterende vioolklanken contrasteren met een gezellig piano fortespel. Dynamische explosies en onverwachte toonsoortveranderingen of modulaties kruiden dit andante middendeel. Harmonische verfijndheid en melodische zeggingskracht weerklinken in deze langzame beweging

in liedvorm. Joseph Haydn was echt de vader van de klassieke muziekperiode en wordt in één adem genoemd met Mozart en Beethoven. Zijn bekendste stukken waren onder meer zijn strijkkwartetten en uit meer dan 100 symfonieën de 100ste en 104e symfonie. Zijn celloconcerto nummer 1, zijn trompetconcerto en zijn oratoria, waaronder die Schöpfung. Uw aandacht nu voor deel 2 uit dit trio in C, Andante, van Haydn.

Beste luisteraars van Radio Maria, als besluit van dit louter instrumentale luik, het trio nummer 43 in Do Groot, voorzag Haydn in een spetterend presto. Een zeer snel slot. Verheug u nog eens in de tintelende klanken van het pianoforte, de klassieke voorloper van de romantische vleugelpiano, en van de warme celloklanken onder de zangerige viooltonen. Met dank aan Patrick Cohen, pianoforte, Erik Heubaert, viool, en Christophe Coyne, cello, en hun guitige interpretatie vol speelse dialoogjes en effecten. Maar we geven nog enkele leuke weetjes mee van Haydn. Haydn werd geboren in 1732, het geboortejaar van George Washington, en stierf in 1809, het geboortejaar van Abraham Lincoln. Als jochie had hij een prachtige sopraanstem en zong in het koor van de Sint-Stefansdoom in Wenen. Maar toen hij 17 werd en de baard in de keel kreeg, werd hij meteen de laan uitgestuurd. Haydn gaf compositieles aan Ludwig van Beethoven, al konden de eigenzinnige leerling en de beleefde papa Haydn het niet altijd even goed met elkaar vinden. Haydn had een warme vriendschap met Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart noemde Haydn liefkozend zijn leermeester en roemde dat Haydn als enige de kunst verstond om hem te laten glimlachen en te raken in zijn hart. In zijn symfonie nummer 45, de Afscheidssymfonie, bliezen de muzikanten tijdens het slotdeel één voor één hun kaarsen uit en verlieten het podium. Dat was een subtiele hint voor zijn werkgever Prins Nicolaus, dat het echt tijd werd om terug naar huis te gaan. Zijn paukenslagsymfonie, nummer 94, bevat een plotselinge keiharde paukenslag in een heel zacht deel, naar eigen zingen om slapende deftige gasten in de zaal te verrassen. En symfonie nummer 96, ook wel Miracle genoemd, omdat het publiek de première maar ternauwernood overleefde. Er zou een kroonluchter naar beneden zijn gevallen in de zaal. Het publiek ontweek die toevallig, omdat iedereen op dat moment vooraan bij het podium stond te applaudisseren. En zo besluit dit Haydn-luikje met een gulle lach

Beste luisteraars van Radio Maria, als dankjewel voor uw luisterend oor brengt Klassiekuur nog een lichter tweeluikje van operettecomponist Frans Lehár. Eerst klinkt zijn Heurig Zimbalklänge uit de romantische operette in drie bedrijven, Zigeunerliebe, welke in 1910 in het Karltheater te Wenen in première ging. Met de operette Zigeunerliebe slaagt hij erin in 1910 een verbinding te leggen tussen de grote dramatische opera en de swingende Weense wals en de temperamentvolle Hongaarse folklore. En als slotakkoord van deze klassiekeur klinkt van Lehár Herr Kapitän, Der Weg ist weit, uit zijn operette Giuditta. Giuditta spreekt tot de kapitein met verlangende, verwachtende en weemoedige woorden over de lange weg die voor hen ligt. Ze vraagt verder te gaan, ondanks de afstand. De reis wordt daarbij een beeld van de levensweg die ze samen moeten afleggen. Ze verlangt naar een andere toekomst en naar liefde. Lehár brengt ons in een romantische sfeer met melancholie, kort samengevat, de weg is lang. Laten we vertrekken. Voor ons ligt een onbekende toekomst, maar mijn verlangen naar liefde en avontuur is sterker dan de afstand die ons nog scheidt. U hoort Hilevi, Martin Pelto en dan het BRT Symfonisch Orkest en Radiokoor onder leiding van Emmerich Smola. Graag tot wederhoren, beste luisteraars, in Klassiekuur op Radio Maria.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. We bidden samen de dagsluiting te completen op deze zondagavond. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1203. En de korte schriftlezing die vindt u daarop volgend op bladzijde 1204. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. En laten wij dan allen bij het besluit van deze dag terugblikken op de uren die voorbij gegaan zijn. Laten we de Heer danken voor alles wat wij hebben mogen ontvangen op deze dag waar wij de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus hebben gevierd. Laten we ook erkennen dat we zwakke mensen zijn en vergeving nodig hebben voor onze zonden. Belijden wij. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan. U roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het, als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste, die in de schaduw van de Almachtige woont. Hij zegt tot de Heer, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Want hij maakt u los uit de strik van de jagers. Behoed u voor de kwaadaardige tong. Hij zal u met zijn vleugels beschermen, onder zijn wieken vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is uw panzer en schild. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Geen pijl bij klaarlichte dag. Geen ziekte die sluipt in de duisternis. Geen kwaal in de gloeiende zon. Al vallen er naast u 1000 neer, 10.000 man aan uw zijde, u zal het onheil niet deren. Het zal gebeuren onder uw ogen. Ge zult de straf van de zondaars zien. De Heer is immers uw toevlucht, de Allerhoogste uw burcht. Het kwaad zal u niet bereiken. De ramp blijft ver van uw tent. Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken. Zij zullen u op hun handen dragen. Geen steen zal uw voeten kwetsen. Gij kunt op slangen en adders trappen, leeuwen en draken trotseren. Wie op mij rekent, zal ik verlossen. Beschermen zal ik wie mij erkent. Wanneer hij mij aanroept, zal ik hem horen, hem bijstaan in iedere nood, hem redden en aanzien schenken. Zijn levensdagen zal ik vervullen, mijn zegen zal hij ervaren. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hij zal u met zijn vleugels beschermen, geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Zij zullen zijn gelaat aanschouwen en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Er zal geen nacht meer zijn en zij behoeven geen licht meer van lamp of zon. Want God de Heer zal over hen lichten en zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat ons bidden. Heer, luister naar onze stem op deze dag, nu wij het mysterie van de verrijzenis hebben gevierd. Laat ons in uw vrede rusten. Bewaar ons voor alle kwaad en laat ons weer opstaan om met vreugde uw lof te bezingen. Door Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending van Heiligen Getuigen lezen we verder uit het boek Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop van Marie-Dauphine Caron. We waren aangekomen aan het 10e hoofdstuk, de laatste chemokuur, skivakantie. Ik bel mijn vriendin om haar te vragen hoe dat zit. Ze rechtvaardigt zich als volgt. Je kunt ons niet kwalijk nemen dat we onze kinderen willen beschermen. Als ik opgehangen heb, barst ik in tranen uit in mijn slaapkamer. Naast onze problemen ben ik ook nog het doelwit van de vijandigheid en het onbegrip van degenen bij wie ik steun zou moeten kunnen vinden. De vrouw aan wie ik François Xavier zou toevertrouwen, meldt zich in de loop van de avond af, uit angst dat hij besmet zal raken. Ondanks mijn aanhouden weigert Latimon hardnekkig de kuur uit te stellen. Ik zit op een doodlopende weg. Ik blijf tot laat in de avond bellen om een oplossing te vinden. Iedereen laat verstek gaan. Verslagen bel ik uiteindelijk in tranen Marie-Gabrielle. Ze heeft een baby van minder dan 6 maanden en voor mij was er geen sprake van dat ik haar die last erbij zou geven. Ze heeft zich de vorige week laten vaccineren om haar kleine Thais te beschermen. Maar het vaccin is nog niet werkzaam. Tegenover mijn ontreddering aarzelt ze niet me voor te stellen om François Xavier te nemen. Op mijn gewetensbezwaren zegt ze: luister, ik zal zorgen dat hij niet in contact komt met Thais. Het enige wat ik je vraag is dat je me waarschuwt als je ook maar het geringste teken van griep ziet bij François Xavier. Ik bedank haar uit de grond van mijn hart, God dankend voor zo'n dapper hulpaanbod. Als ik uiteindelijk naar bed ga, is het middernacht. Ik sta enkele malen op om Blanche, die ijlt, te drinken te geven. Om 4 uur in de nacht hoor ik François Xavier hoesten. Ik verstijf helemaal. Zou hij nu ook de griep hebben? Wat moet ik doen? Ik blijf de hele nacht op zijn hoest letten, maar het komt niet terug. Ik zet de kinderen af op school. Naast mij praten moeders onder elkaar. Het schijnt dat er meiden zijn die hun kinderen naar school brengen, terwijl ze heel goed weten dat ze de griep hebben. Dat zijn misdadigers. Ik kan niet meer. Ik barst in tranen uit in de armen van Marie-Gabrielle, snikkend. François Xavier heeft vannacht 1 keer gehoest. Dokter E. heeft me gezegd dat hij geen enkel verschijnsel van griep heeft. Maar ik kan je niet voor 100% garanderen dat hij niks mankeert. Ik kan een dergelijke verantwoordelijkheid niet nemen. Ik weet niet meer wat ik zeggen of doen moet. Ik weet het niet meer. Marie-Gabrielle probeert me te steunen met grote fijngevoeligheid en stelt me gerust. Maak je niet druk, wees gerust. In ieder geval gaan we onze lieve vrouw vragen om ons allemaal te beschermen. Anne G., die trouw op Alex past bij elke chemokuur, is niet gevaccineerd. Ze werpt op. Ik heb lak aan die griep. Maak je absoluut niet ongerust. Haar gezond verstand sterkt me en met een wat minder bezwaard hart stap ik bij Anne Gabriel in de taxi om naar Latimon te vertrekken. Geen van de kinderen zal griep krijgen, de mijne niet en ook geen van de anderen. In Latimon ontvangen de verpleegkundigen ons met veel enthousiasme. Nou, Anne Gabriel, dat wordt je laatste chemokuur. Dat is geweldig. Ze is blij en glimlacht. Ik ook.
Toch ben ik niet in staat me echt te verheugen. Ik ben die vreselijke woorden van de arts in juni nog niet vergeten. Over 5 jaar zal uw dochtertje aan haar ziekte overleden zijn. Dus, laatste chemokuur of niet, ik weet dat we er nog niet zijn, tenzij er een wonder gebeurt. Wegens de aangriep die er bij ons heerst, ze hebben geweigerd de kuur uit te stellen, maar er wel rekening mee gehouden, wordt Anne Gabriël geïsoleerd, verpleegd. In ieder geval hebben we geen gedeelde kamer, wat een opluchting is. Helaas verbieden de preventieve maatregelen ook dat ze deelneemt aan de verschillende activiteiten in de speelkamer. Als ze haar kamer verlaat, moet ze een mondmasker dragen, wat ze bijzonder vervelend vindt. Het is donderdag, de dag dat de osteopaten langskomen. Ze komen tegen 14 uur en beginnen hun massages. Op een zeker moment zegt er een tegen een collega: heb je gezien hoe warm haar scheenbeen is? Dat is niet normaal. We moeten de artsen waarschuwen. Ik schrik op. Waarom zou haar scheenbeen warm zijn? Een effect van de bestraling misschien? Maar dit is al bijna 5 maanden geleden. Dat is niet normaal. De artsen worden gewaarschuwd en komen. Een van hen betast het rechterbeen van Anne Gabriël en stelt haar heel wat vragen en kondigt dan aan dat er een echografie gedaan moet worden om te zien of er geen trombose is. Ik heb een slecht voorgevoel. En als het nu eens geen trombose is, dan betekent het dat de ziekte teruggekomen is. We gaan onderzoeken doen voordat we de chemokuur starten, want het dient tot niets die te geven als het geen effect op de ziekte heeft. We gaan naar beneden, naar de eerste etage, de röntgenafdeling. Daar wachten we veel te lang. Anne Gabriël trekt de aandacht van kinderen en volwassenen door haar mondmasker. Dan komt er een knappe radiologe die vrolijk praat met leerlingenverpleegkundigen. Of artsen, dat weet ik niet precies. Ze begint met de echografie. Ze ziet geen enkel teken van aderontsteking en ook niet van verwijding van de mergholte, wat op een recidief zou wijzen. Ze stuurt ons dus, zonder dat we een antwoord hebben, terug naar de 5e verdieping. De artsen besluiten dan een bot scintagram te laten maken. Als de kinderarts net de deur uit is, wend ik me tot het beeld van Notre-Dame de la Garde dat we buiten zien door het raam van de kamer en zeg met een soort wanhopig onbegrip tot haar: wat nu, onze lieve vrouw? Wat doet u? We gaan weer naar beneden, naar de afdeling waar de PET-scans en de scintigrammen gemaakt worden. Op de trap word ik plotseling overvallen door een bovennatuurlijke vrede. Ik weet dat er ons niets kan gebeuren. We wachten weer een uur in een wachtkamer die vol zit met volwassenen, voor het merendeel ouderen. De aanwezigheid van een kind van 7 in die wereld is stuitend. Iedereen zit opgesloten in zijn eigen angst. Op dergelijke afdelingen zijn de uitslagen die verwacht worden vaak van levensbelang. Toch, wanneer ze zien hoe braaf Anne Gabriël de verhalen van de Comtesse du Ségur leest, hoe beleefd ze met mij praat, glimlachen ze tenslotte tegen haar. Tijdens het onderzoek bid ik uit alle macht met de ogen gericht
op het beeldscherm dat de beelden toont. Het apparaat komt tot vlak boven de neus van Anne Gabriël. En ik bewonder haar dat ze zo kalm en volgzaam blijft. Met die enorme machine boven haar. De scintigrafie duurt een uur. Mijn hart slaat over als ik enkele rode plekken in beeld zie komen. Die geven een ontsteking aan. Ik denk, daar heb je het. Ze heeft een recidief. Als we naar buiten gaan, drink ik erop aan de uitslag te krijgen. Ze laat me lang wachten en dan laat het hoofd van de afdeling me in zijn grote kantoor. Ik zie niets op de scintigram. We moeten een PET-scan doen.

De pestkan wordt gepland op 4 januari. Zullen ze nog besluiten om die te vervroegen? Als we weer boven komen, vertellen de artsen me dat de warmte van het scheenbeen van de bestraling moet komen, omdat ze niets zien op het scintigram en op de echografie. Ze gaan haar dus wel haar chemokuur geven. Ik ben opgelucht. Ik dank God. De kuur verloopt betrekkelijk goed, ook al moet Anne-Gabriël veel overgeven. Voordat hij de volgende ochtend de ontslagpapieren tekent, betast de artsassistent opnieuw het warme scheenbeen van Anne-Gabriël en stelt haar dezelfde vragen als daags tevoren. Dat maakt me ongerust, omdat ik toch al op scherp sta. Ik vraag haar hoe het zit. Ze kijkt me vanuit de hoogte aan en antwoordt op kille toon: ieder zijn vak. U zorgt voor uw kind en ik zorg voor de ziekte. Is dat duidelijk? Ik incasseer de vermaning en vind haar echt een draak. We gaan doodop naar huis van deze kuur. We hebben even in angst gezeten, maar godzijdank heeft ze geen recidief. Deo gratias. Ondanks de verhuizing moeten we ook aan Kerstmis denken. Ik kom om in de dozen. We zijn sinds enkele dagen aan de advent begonnen en de kinderen eisen dat we de kerststal gaan opzetten. Ik probeer er onderuit te komen, denken dat het deze keer misschien niet nodig is om alles tevoorschijn te halen. Ik moet nog zoveel afwerken. We doen het volgend jaar wel. Maar een klein stemmetje fluistert me van binnen toe. Maar wie zegt dat dit niet haar laatste Kerstmis zal zijn? Je moet de kerststal opzetten. Dat besluiten we uiteindelijk ook. Die bezigheid geeft de kinderen grote vreugde. Een vreugde die elke avond terugkeert als we ons avondgebed bidden voor ons mooi verlichte herderstafereel. We gaan zelf extra santons kopen. Kindjes waarvan elk één van onze kinderen moet voorstellen. Ze laten ze voortschrijden naar de grot van papier op dezelfde manier als de drie koningen. Maar die komen bij Jezus aan op kerstavond. Half december hoor ik bij het uitgaan van de school dat de uitkomst van het concours waaraan Alexander heeft deelgenomen die avond moet binnenkomen. Hij is op zee en ik kan het alleen te weten komen via een vriendin. Bij het thuiskomen vraag ik aan Anne-Gabriël: liefje, vind je het niet vreselijk spannend hoe de uitkomsten van het concours van papa zijn? Nee, want ik weet dat onze lieve Heer voor ons zal doen wat het beste is. Ik heb bewondering voor haar onthechting en haar vertrouwen. Ik heb verschillende mensen gevraagd me op de hoogte te houden wat het resultaat ook is. Ze hebben dat allemaal beloofd, maar ik wacht nog en heb nog niets gehoord. In feite durft niemand me te zeggen dat mijn man is afgewezen. Om 19 uur gaat de telefoon eindelijk. Het is een collega van Alexander. Het spijt me, Marie Dauphine. De lijst van de geslaagden is bekendgemaakt en helaas staat Alexander daar niet op. Ik voel dat het hem echt spijt. Ik zeg tegen mezelf dat we toch het liefst ons eigen kruis zouden kiezen. Maar een stemmetje fluistert me in: dat heb je al gedaan. Anne-Gabriël heeft geen recidief. Dan denk ik, natuurlijk, als we gehoord hadden dat ze een recidief had, dan hadden we nooit kunnen profiteren van de promotie van Alexander. Het is dus beter zo. Ik vertel het nieuws aan de kinderen.

zijn bord allerlei cadeautjes gelegd, waarmee ze proberen hem wat steun te bieden door allemaal tekenen van genegenheid. Aan zijn blik te zien, zie ik meteen dat hij erg getroffen is door de afwijzing die hij de avond tevoren op middernacht heeft vernomen. De kinderen springen in zijn armen en Anne-Gabriël houdt hem het langst vast, zonder een woord, alsof ze hem wil troosten. Hij laat ze begaan, maar blijft hardnekkig, uitdrukkingsloos kijken. Vreugdeloos opent hij de enveloppen van de kinderen. In die van Anne-Gabriël zit een tekening en een brief. Bij het lezen daarvan houdt hij zich niet meer goed en verdwijnt in de slaapkamer. Ze heeft hem geschreven: "Papa, we weten dat het niet leuk is, maar denk maar dat het voor ons beter was. Het belangrijkste is dat we allemaal samen gelukkig zijn. En we hebben tekeningen voor u gemaakt om uw moed in te spreken." Met haar kinderlijke eenvoud heeft ze de dingen op de juiste waarde weten te schatten. Afgezien van de teleurstelling die Alexander te dragen heeft, ben ik zelf ook nogal geraakt door zijn falen, waarvoor ik me enigszins verantwoordelijk voel. In de week die voorafging aan de mondelinge examens is hij met onze dochter meegegaan naar de chemokuur, omdat ik hem dat gevraagd had. Ik hield de lange uren wachten in het ziekenhuis niet meer vol, maar hij had me wel gewaarschuwd. Als er een chemokuur is waaraan ik niet zou moeten meedoen, dan is het deze. Ik wist dat hij gelijk had. Maar die keer weer daarheen gaan leek me onoverkomelijk. Ik barstte in tranen uit. Toen hij me in die toestand zag, aarzelde hij niet. "Goed, maak je geen zorgen. Ik zorg wel voor die chemokuur." Toch wierp ik tegen, als om tot de orde te roepen: "Maar als je bij de concours afgewezen wordt, dan zul je zeggen dat het door mij komt." Hij stelt me gerust: "Nee, dan praten we er nooit meer over." De chemokuur was bijzonder naar verlopen, zodat Alexander doodmoed thuis kwam en zijn examen tegemoet ging onder de slechtst mogelijke omstandigheden. Ik moet er steeds aan denken en dat sloopt me. Uiteindelijk deel ik hem mijn gedachten mee. "Denk je dat je beter in vorm zou zijn geweest voor het mondeling examen als je met die chemokuur was meegegaan?" Maar hij valt me vriendelijk in de rede: "We hadden afgesproken dat we het er nooit meer over zouden hebben." Ik bewonder zijn grootmoedigheid en eigenlijk verrast die me ook niet. Die klopte helemaal met hoe hij is. En ik kom tot rust.

Enkele dagen na haar laatste chemokuur vertrekt Anne Gabriël met verschillende andere zieke kinderen naar een sneeuwvakantie. De vereniging Sourire à la vie, Glimlach voor het leven, die onder andere is opgezet door een verpleegkundige van de kinderoncologie, organiseert die vakanties die openstaan voor alle klantjes van de vijfde verdieping van 7 tot 18 jaar.

Toen de vereniging ons het plan voorlegde, heb ik me wat zwijgzaam getoond bij de gedachte dat onze dochter zo ver van ons weg zou gaan. Ik vreesde in het geheim dat ons kind te zeer rechtstreeks geconfronteerd zou worden met de mogelijke boosaardigheid van andere kinderen. Bovendien heb ik weinig op met vakantieclubsfeer en ik ben bang dat sommige uitspraken haar zullen kwetsen. Ja, zelfs zullen beschadigen. Op materieel gebied vertrouw ik de organisatoren volkomen. Maar hoe het moreel en intellectueel in elkaar zit, ontgaat me volkomen en ik vrees het ergste. Ik ben ook bang dat ze zich erg alleen zal voelen, vooral bij het naar bed gaan. Maar tegen alle verwachting in is ze enthousiast geworden door het vooruitzicht van die reis. De materiële voorbereiding is bijzonder eenvoudig, want de reis wordt helemaal betaald door de organisatie, inclusief de skipakken. Het verblijf zal een kleine week duren. Terwijl ik de koffers inpak, heb ik zin om haar een beetje voor te bereiden op de cultuurschok die ik vrees. Ik geef haar een beeldje van onze lieve vrouw en spoor haar aan om niet te vergeten iedere dag te bidden. Meer concreet heb ik haar 10 euro gegeven, een heel bedrag voor haar, want ze krijgt nog geen zakgeld, voor het geval ze wat souvenirtjes zou willen kopen. Ze maakt zich helemaal niet ongerust en ik heb er wel voor opgepast om haar mijn eigen angsten over te dragen. Zo zet Alexander haar op zaterdagochtend af bij La Timon. We horen niet veel van haar, wat eerder een goed teken is. We hebben inderdaad afgesproken dat ze alleen zou opbellen als ze zich bedroefd voelde. Toch moet ik de hele tijd aan haar denken en vraag ik me af hoe ze zich houdt. Ik besef dat ik haar mis en dat ik haar afwezigheid sterk voel. Bij het zien van de lege plaats aan tafel denk ik: nu is het al moeilijk. Hoe zal het zijn als ze dood is? Want de afschuwelijke woorden van de artsen blijven me op een doordringende manier achtervolgen. Over 5 jaar zal uw dochtertje aan haar ziekte overleden zijn. Ook al herhaal ik ze nooit hardop. Toch belt ze op een avond. Aan haar stem hoor ik dat ze niet goed in haar vel zit. En er is inderdaad iets voorgevallen met haar kamergenootje. Dat meisje, ongeveer 16 jaar, dat aanvankelijk heel aardig en vriendelijk was, stoort zich aan haar als de grote braafheid. Ze behandelt haar als een klein meisje en maakt allerlei onaangename opmerkingen. Ik raad Anne-Gabriël aan er met de begeleidster over te praten, die de orde op de slaapkamer wel zal weten te herstellen. Naarmate het gesprek vordert, wordt ze vrolijker en vertelt me over de verschillende activiteiten die ze meemaakt. Het fijnst vindt ze de skistoel. Terwijl ze zit in een stoel die op skis is gemonteerd, profiteert ze van het glijplezier, zonder dat ze haar scheenbeen in gevaar brengt, dat door de bestraling zo breekbaar is als glas. Als ze ophangt, is ze helemaal gekalmeerd en haar verblijf verloopt verder in alle rust. Thuis praten we vaak over haar en de kinderen bedenken al de sneeuwspelletjes waar ze ongetwijfeld mee bezig is. Voor deze ene keer zouden ze wel met haar willen ruilen. Op een ochtend van haar terugkeer krijgen we nog een telefoontje. Het zijn de begeleidsters die ons vertellen dat ze in een aplasiedip zit. Ze willen ons toch geruststellen. Luister,
We komen vanavond thuis. We zetten haar een mondmasker op. Meer kunnen we niet doen. Maakt u maar niet ongerust. Ze vertellen ons echter dat Anne Gabriel er erg moe uitziet, wat het opkomen van koorts doet vermoeden. Het nieuws heeft haar uit het veld geslagen en ons ook. Het is 22 december. Als de dip met koorts gepaard gaat, betekent dat we Kerstmis in het ziekenhuis zullen moeten doorbrengen. Onmiddellijk vragen we onze lieve vrouw van Le Laus om onze kleine zieke te beschermen, te zorgen dat ze geen koorts krijgt. 'S Avonds biedt Alexander aan om haar te gaan halen bij Latimon. Na lang wachten en vertraging vangt hij haar op als ze uit de bus stapt. Ze draagt braaf haar mondmasker en maakt geen geheim van haar blijdschap om het weerzien van haar vader. Ze nestelt zich in zijn armen en zegt steeds weer: "Papa, lieve papa." Thuis aangekomen stormt ze op me af. Ze omhelst me en zegt meteen daarna: "Mama, ik ben niet vergeten te bidden. Ik heb het iedere avond en iedere ochtend gedaan." Het ontroert me hoe ernstig ze mijn raadgeving heeft opgevolgd. Aan tafel houdt ze niet op met praten en vertelt ons alles wat ze heeft meegemaakt. Gewoon skiën in de skistoel. Ze draagt trots haar eerste ster. Voldaan vertelt ze ook dat ze ons kan vertellen dat ze haar eerste feestje gehad heeft, dat ze met Fred, de begeleider, gedanst heeft en dat ze heel laat naar bed gegaan is. Wij glimlachen als ze haar dat woord feestje horen gebruiken, wat uit haar mond nogal onverwacht overkomt. Dan wordt haar gezichtje somber en plotseling doodernstig. "Weet u," zegt ze, alsof ze ons iets afschuwelijks vertelt, "er zijn heel veel kinderen die niet in God geloven. Ze hebben daar aan tafel veel over gepraat. Ze zeiden allemaal: 'Ik geloof niet in God. Voor mij bestaat God niet. Ik ben atheïst.' De begeleidster had me uitgelegd wat dat betekende. Er was er zelf een die zei: 'Ik geloof niet dat God bestaat. Als hij bestond, dan zou deze ziekte niet bestaan.'" "Zo, en wat heb je toen geantwoord?" "Ik heb alleen maar gezegd: 'Ik beklaag jullie.'" Met ontroering zien we aan haar gezichtje dat echt bedroefd staat, dat ze hen echt beklaagt. Ze zegt erbij, min of meer tegen zichzelf: "We hebben geluk dat we onze lieve Heer hebben. Dan kunnen we hem tenminste vragen om ons te helpen en kunnen we hem onze pijn opdragen." Dan, na een korte stilte: "Er was maar één meisje, O mama, die tegen me zei: 'Ik geloof ook in God, maar dat is niet dezelfde God. Ze is moslimme.'" Dan vertelt ze ons dat ze erg schrok toen ze haar vertelden dat ze een aplasiedip had en dat ze heel bang was om weer naar het ziekenhuis te moeten gaan. Toen zei dat meisje met wie ik vriendin was geworden tegen me: "Kom mee." We zijn in de kamer ernaast gegaan. Ze reed de deur dicht en toen legde ze beide handen op mijn schouders, deed haar ogen dicht en bleef een hele tijd zo staan. Ik vroeg me af wat ze deed, maar durfde niets te bewegen. Later zei ze me dat ze gebeden had dat ik niet naar het ziekenhuis zou hoeven te gaan. Ze toont zich erg getroffen door de houding van het meisje dat voor haar bad. In een wereld waarin alles wat bovennatuurlijk is wordt afgewezen, hebben zij, dat katholieke meisje, en omama, de kleine moslima,
elkaar herkent. De volgende ochtend, bij het begin van de kerstvakantie, pakt Anne Gabriel haar koffer met mij uit. Ze pakt de medaille die ik haar voor haar vertrek gegeven had, draait die wat rond tussen haar vingers en zegt met een dromerig gezicht: "Weet u, mama, toen ik daar ginds was, was ik 's avonds heel bedroefd, omdat ik niet met u kon praten en u niet wel te rusten kon zeggen. Dan nam ik de medaille, drukte die op mijn hart en dacht bij mijzelf: hoe dan ook, onze lieve vrouw is ook mijn mama. Zij zal me wel troosten." "Dat is mooi, liefje. En was je daardoor getroost?" Ze aarzelt even en zegt dan met een expressief snoetje: "Nee, niet zo erg." Inwendig glimlach ik om de betoverende eenvoud waarmee Anne Gabriel me haar zielroersel vertelt. Ze is ongekunsteld, probeert niet mij een genoegen te doen door haar verhaal mooier te maken. Ze zegt het zoals het is, dat is alles. Godzijdank stijgen de witte bloedlichaampjes zodanig dat het niet nodig is naar het ziekenhuis te gaan. En met vreugde in het hart vieren we Kerstmis met ons gezin. Het is een heerlijk moment. We kunnen niet weg uit Toulon. Maar Benoît Arnault, zijn broer met zijn gezin en ook zijn moeder zijn Kerstmis komen vieren bij ons. Doordat Alexander enkele dagen extra verlof heeft kunnen krijgen, brengen we bovendien nog enkele gelukkige en rustige vakantiedagen door. Tot grote vreugde van iedereen en vooral van de belanghebbende begint de schedel van Anne Gabriel weer bedekt te worden met een donkerblonde dons, wat toont dat haar haren weer groeien. Elke dag meest ze en is blij dat ze zo snel langer worden. Vol vertrouwen sturen we dus onze wensen aan onze familie en vrienden. We berichten de remissie van onze dochter, waarmee we later zien hoezeer we hopen dat het wonder waarom we gevraagd hadden ook plaatsgevonden heeft. We zullen echter 5 jaar moeten wachten om de bevestiging daarvan te krijgen. We spreken er onze dankbaarheid in uit voor alle ontvangen genaden en ook ons vertrouwen in de toekomst. Het is een correspondentie die opgewekt is en vol geestkracht. We weten nog niet dat ze dan al een recidief heeft. Beste luisteraars, vanaf morgen zullen we verder lezen uit Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop van Marie-Dauphine Caron. Neem gerust een kijkje op onze website www.radiomaria.be bij het programma Heiligen Getuigen. Tot de volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: U luistert naar Mystieke Lectuur. Een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
2: Welkom, beste luisteraars. Het programma Mystieke Lectuur presenteert sterke en diepe teksten van heiligen en van mystieke auteurs, voornamelijk over de intieme gebedsrelatie met God, pareltjes uit onze rijke schat aan christelijke spirituele traditie. In vorige edities van Mystieke Lectuur hebben we verder geprobeerd om de realiteit van ons geestelijk leven van nabij te bekijken. Daarbij eindigden we met het spirituele dagboek van Lucie Christine, waarin we gelezen hebben dat ze zich bij haar gebed en meditatie liet helpen door het boekje De Navolging van Christus van Thomas à Kempis. In heel deze tocht hebben we gezien dat de hele leerschool van het gebed erin bestaat om in niets de werking van God in ons te belemmeren. We kunnen zelf niets bewerkstelligen of produceren in het christelijk leven. We hebben enkel de draden of koorden door te knippen die ons vasthouden en ons belemmeren om op te stijgen, om een waar kind van God te worden in eenvoud en nederigheid van hart. We stonden dus stil bij Sint-Jan van het Kruis, die het beeld van een koortje gebruikt dat volstaat om een vogel te beletten te vliegen. Meer dan het koortje doorknippen is niet nodig, opdat de vogel weer zonder moeite kan vliegen. Wanneer we de geboden bekijken die God ons heeft gegeven, dan zien we dat de positieve geboden, die ons zeggen wat we moeten doen, enkel bestaan uit gij zult de Heer uw God beminnen met heel uw hart, enzovoorts. Al de rest zijn negatieve geboden, dat wat we niet moeten doen. Het zijn enkel de positieve geboden die men zelf moet verlangen en met een positieve actie verrichten. Het is namelijk God liefhebben, loven, prijzen, aanbidden, dienen, enzovoorts. We stonden eveneens stil bij het geheim van de kleine Theresia van het kind Jezus, dat het deel van de mens in de actie de contemplatie is. Want als we hier spreken over de actie waarvan het menselijke deel de contemplatie is, dan is dat inderdaad de bovennatuurlijke actie. Om dat bovennatuurlijke deel van de mens verder te doorgronden, gaan we nu een hele reeks teksten van Thomas van Kempen lezen en bespreken. Thomas was geboren te Kempen, ten noorden van Keulen ergens, in de buurt van 1379, maar van die datum zijn we niet heel zeker, en overleed in 1471. Hij bracht zijn adolescentie door in Deventer, bij de broeders van het gemene leven, rond Gerard Grote en Florens Radewijns. Het was een kerncentrum van de moderne devotie. In de lijn van Rusbroek de Wonderbare, in 1381 overleden, cultiveerden de broeders van het gemene leven daar de innerlijkheid die later verder tot bloei zou komen bij de Spaanse mystiekers. Ze gingen zich vooral toeleggen op de studie van de grote auteurs van de traditie. Later zou dit bijvoorbeeld via Erasmus en Ignatius van Loyola verder ontpoppen tot een manier om het opkomende protestantisme het hoofd te bieden. Rond 1400 trad Thomas binnen bij de reguliere kanunniken van de Sint-Agnietenberg nabij Zwolle, een van de huizen van de zeer belangrijke Windesheim-congregatie. Ook deze realiteit situeert zich in de geestelijke afstamming van Rusbroek binnen de moderne devotie. Daar schreef Thomas als novicemeester duizenden bladzijden met meditaties voor de novicen die hij in opleiding had. Deze bladzijden munten uit door een sterke innerlijke pedagogie. Het werk, De Navolging van Christus, is jarenlang een echte bestseller geweest, niettegenstaande het enkel bedoeld was voor de novicen die Thomas onder zijn hoede had. Dat bevestigt dan ook dat hij door zijn werk heel veel mensen heeft geïnspireerd en geholpen om hun spiritueel avontuur op het spoor te komen, verder te ontdekken en het goed te beleven. Deze dagen wijzen velen zijn teksten af als te zeer gedateerd en niet meer de moeite om zich erin te verdiepen. De vier pastorale domeinen waar rond men deze dagen vooral aandacht heeft, in parochies en pastorale eenheden, zijn catechese, liturgie, diaconie en evangelisatie. Belangrijke aspecten uiteraard. De catechese of geloofsverdieping en onderricht voor alle leeftijden is veelal zeer beperkt en raakt onze innerlijke, intieme relatie met God amper of soms helemaal niet. Laat staan dat die echt ter sprake komt. De liturgie, het samen vieren van het geloof, met eucharistievieringen en gebedsmomenten binnen de geloofsgemeenschap, poogt in vele gevallen met beelden, uiterlijke emoties en gevoelens te bespelen. Het mysterie van deze liefdevolle God die zichzelf heeft overgegeven aan ons en ons oproept om onszelf volledig aan Hem over te geven, is veelal ver te zoeken. De vieringen lijken soms meer op opvoeringen die de showbusiness proberen na te bootsen, maar waar weinig of geen vruchten uit voortkomen. Met de diaconie of de zorg voor de medemens, de naastenliefde en de solidariteit met kwetsbaren en armen, wordt geprobeerd om het evangelie in praktijk te brengen in de samenleving. Dat is een edel doel en iets wat zeker moet worden verricht, maar het verwordt al te gemakkelijk tot iets waarbij we goede punten proberen te krijgen om de mensen te laten zien hoeveel goeds we dan wel doen. Dit omdat we ons hart niet hebben verankerd in het voorbeeld van de zelfvergetende gave van onze Heer Jezus Christus en van allen die in zijn spoor zijn willen treden. Met de evangelisatie willen we uiteraard de blijde boodschap uitdragen en missionair werk verrichten. Daarbij proberen we zo zichtbaar mogelijk te zijn voor de bredere omgeving en mensen mee te trekken in het geloofsverhaal. Maar Jezus heeft zich eigenlijk zoveel mogelijk proberen terug te trekken en heeft radicaal de weg van de nederigheid bewandeld. Wanneer Hij ons vraagt om Hem te volgen, dan is dat niet door zijn materiële voetsporen te betreden, maar door die weg van radicale nederigheid te bewandelen. Wie de eerste wil zijn, moet de laatste of de dienaar of slaaf van allen zijn. Dat lezen we in onder andere het Matteüsevangelie, hoofdstuk 20, versen 26 en 27, en in het Markusevangelie, hoofdstuk 10, vers 44. Onze aandacht gaat dus vooral, jammer genoeg, naar de buitenkant, daar waar die aandacht gefundeerd moet zijn op een innerlijkheid, onze liefde, met degene die in het diepste van ons mens zijn, in het hart van onze ziel aanwezig is. In het boek van de Openbaring van Johannes, hoofdstuk 3, vers 20, horen we de Heer zeggen: "Zie, ik sta voor de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal dan bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij." Dat is aan de deur van ons hart. Van het maaltijd met ons houden krijgen we reeds een prachtig voorproefje in de Eucharistie. Maar wanneer we in de Eucharistie de communie ontvangen hebben, worden we snel daarna gezegend en gezonden om als nieuwe mensen, zoals Jezus, of beter gezegd, omgevormd in Jezus, zijn menswording in deze wereld verder te zetten. Thomas van Kempen spitst zich toe op deze binnenkant. Niet om van ons wereldvreemde mensen te maken, maar om ons juist op een echtere, menselijkere, spirituelere of, mogen we misschien ook zeggen, goddelijkere manier in de wereld te staan. In zekere zin kunnen we dit proces vergelijken met het bouwen van een goede fundering, een fundering op de rots, om van daaruit een stevig huis te kunnen bouwen, een huis dat stand houdt bij storm en noodweer. De tekst komt dus uit dit samengestelde werk en is grotendeels afkomstig uit Thomas' jeugd en doordrongen van een bijbelse en traditionele cultuur. De navolging van Christus is een verzameling kernachtige, gemakkelijk te onthouden spreuken, bedoeld om het voortdurende herkauwingswerk van de geestelijke of godzoekende mens te voeden. Het is volledig representatief voor de Devotio Moderna en het werk belicht haar belangrijkste thema's, Jezus als de trouwe vriend, de liefde voor eenzaamheid en stilte tegenover een wereld in diepe crisis, de noodzaak van de ervaring van de ouden, meer dan uiterlijke praktijken, opdat het innerlijk leven tot bloei zou komen, de matigheid op alle gebieden, enzovoort. We mogen ronduit zeggen dat het als een van de meest gedrukte boeken uit de geschiedenis van het boek een beslissende invloed heeft gehad op de verdere ontwikkeling van de christelijke spiritualiteit. Laten we dan toch even door die tekst gaan. We lezen in kleinere stukjes die we dan ook telkens wat gaan toelichten. Dus het stukje dat we lezen is genomen uit de Navolging van Christus, boek 3, hoofdstuk 7. Als titel van dat stukje distilleren we: De genade is bescheiden. We moeten ons in dit stukje voorstellen dat het de Heer is die tot ons spreekt. En gezien het opgemaakt is voor novicen van reguliere kanunniken, zegt het: mijn zoon. Maar Lucie Christine en vele anderen met haar hebben dat zonder problemen weliswaar als mijn dochter gelezen of geïnterpreteerd. Luister maar. Mijn zoon, het is nuttiger en veiliger voor jou om de genade van de devotie verborgen te houden, om je hoofd niet hoogmoedig op te steken voor haar en om er niet te veel over te praten of er te veel belang aan te hechten, maar in plaats daarvan jezelf te verachten en te vrezen onwaardig te zijn om het te ontvangen. Je mag niet te sterk gehecht zijn aan deze affectie die zich te snel kan omdraaien in het tegenovergestelde. Laten we in dat eerste stukje van de tekst even stilstaan bij twee belangrijke elementen die we vandaag misschien eerder anders zouden begrijpen dan bedoeld werd. Bij de genade van de devotie vat het woordje devotie het evenwichtspunt samen van de spiritualiteit die zich in Noord-Europa ontwikkelt en die zal leiden tot het devotionele leven van een heilige Franciscus van Sales bijvoorbeeld, en het beschrijft de innerlijke waarneming van degene die zich zonder voorbehoud aan Christus geeft en die eenmaal de spirituele volwassenheid bereikt, een diepe en kalme samenhang vindt, namelijk die van een ziel die zichzelf beheerst terwijl zij volledig in overeenstemming is met Gods wil, en dat in een wereld die dat niet is. Het woord affectie behoudt hier nog zijn oude monastieke betekenis van een gevoelde gehechtheid aan de wil, aan wat zij wil. Het is juist als gevoelde gehechtheid en niet als devotie zelf dat Thomas ons hier waarschuwt tegen de gehechtheid aan de genade van de devotie. Want deze heeft slechts waarde voor zover zij onze wil in overeenstemming brengt met die van God en niet noodzakelijk onze gevoelens bespeelt. En we lezen nog een stukje verder uit dat hoofdstukje van de navolging. Wanneer de genade aanwezig is, denk er dan aan hoe ellendig en arm je bent zonder de genade. De vooruitgang in het geestelijk leven bestaat er niet alleen in dat je de genade van de vertroosting ontvangt, maar ook daarin dat je haar ontbering nederig verdraagt, met zelfverloochening en geduld, zodat je dan niet verzwakt in de beoefening van het gebed en jezelf geen enkele verslapping toestaat in de rest van je gewone praktijken. Doe integendeel van harte alles wat van jou afhangt zo goed als je kunt en begrijpt, en laat je niet volledig meeslepen door de dorheid of de innerlijke onrust die je ervaart. Velen namelijk vallen wanneer de dingen hun niet lukken. Meteen vallen ze ten prooi aan ongeduld en luiheid. Maar de weg van de mens ligt niet altijd in zijn eigen macht. Het is aan God om te geven en te troosten, wanneer hij wil, zoveel hij wil en aan wie hij wil, zoals het hem behaagt, en niet meer dan dat. In dit tweede deeltje zien we dat het noodzakelijk is om voorzichtig te zijn, vooral in de beginfase. De waarheid van een spiritueel leven ligt in deze overeenstemming, die hoe dan ook verloopt via onze trouw aan het gebed en aan de plichten van onze levensstaat. Al het overige behoort tot de soevereine vrijheid van God. En we lezen nog twee paragraafjes verder uit dat hoofdstukje van de navolging. Sommige onvoorzichtigen zijn door de genade van de devotie ten val gekomen omdat zij meer wilden doen dan zij konden. Zij hielden geen rekening met hun kleinheid, maar volgden veeleer de aandrift van het hart dan het oordeel van de rede. In hun vermetelheid streefden zij hoger dan het God behaagde, en meteen verloren zij de genade. Ze hadden hun woonplaats in de hemel gevestigd en vonden zich terug in ellende en verachting, om door vernedering en ontlediging te leren niet op hun eigen vleugels te vliegen, maar te hopen onder de mijne. Vaak is een dergelijke beproeving voor jou nuttiger dan een voortdurende voorspoed overeenkomstig je eigen wil, want de verdiensten van iemand worden niet afgemeten aan het aantal visioenen of vertroostingen, noch aan zijn kennis van de schrift, noch aan het aanzien van zijn positie, maar daaraan dat hij geworteld is in ware nederigheid en vervuld van goddelijke liefde, dat hij altijd zuiver en volledig de eer van God zoekt, dat hij zichzelf als niets beschouwt en zich waarachtig veracht, en dat hij zich er meer over verheugt door anderen miskend en vernederd te worden dan door hen geëerd.

In deze twee laatste paragraafjes zien we dat de beste spirituele levens niet de meest schitterende zijn, maar wel diegene die het meest aandachtig zijn voor de actuele wil van God. En toch, wanneer wij door vermetelheid ten val komen, moeten we niet wanhopen, maar deze val begrijpen als een uitnodiging om de weg van het vertrouwen in God en in God alleen opnieuw te vinden. De nadruk op nederigheid, zelfverachting en het vluchten van zelfs religieuze schijn is weliswaar gericht op novicen, maar ze bepaalt eveneens de fundamentele toon van elk christelijk leven dat zich in een ernstige institutionele crisis bevindt en dat zich voortaan in vele opzichten alleen zal moeten opbouwen. In die zin blijft de navolging van Christus het referentiewerk van de moderne spiritualiteit. Laten we nog eens alles op een rijtje zetten van wat deze passage ons op het hart drukt. De tekst raadt dus een houding van terughoudendheid en nederigheid aan tegenover geestelijke vertroostingen. Bij de terughoudendheid wordt men afgeraden zich door de ontvangen genade te laten opwinden of er te veel over te spreken om te voorkomen dat men er zich overdreven aan hecht. En wat de nederigheid betreft moet de gelovige zichzelf beschouwen als iemand die een dergelijke gunst in feite niet verdient. Ten slotte moeten we waakzaam zijn en ervoor oppassen de genade niet als een blijvend bezit te beschouwen dat we voor altijd hebben, want zij kan snel in haar tegendeel veranderen. De schrijver benadrukt tevens dat geestelijke vooruitgang niet alleen blijkt uit het ontvangen van genade, maar ook uit de manier waarop men de afwezigheid ervan doorstaat. De gelovige moet zijn gewone praktijken, gebed en dagelijkse plichten met volharding voortzetten, geduldig zichzelf verloochenend, ook in tijden van dorheid of angst. Omdat de weg van de mens niet geheel in diens eigen macht ligt, moet hij zich aan Gods wil overgeven. De tekst benadrukt dat God alleen volgens zijn welbehagen geestelijke vertroosting geeft, onthoudt of wegneemt. Daarbij waarschuwt hij voor het gevaar van ongeduld. Velen vervallen namelijk in luiheid of ongeduld wanneer het hun niet lukt en tonen daarmee dat zij hun eigen kleinheid niet inzien. In de tweede helft van de tekst waarschuwt Thomas tegenover geestelijke hoogmoed, die op eigen kracht wil handelen of zich eerder laat leiden door de emotionele gevoelens van het hart dan door het verstand, is onvoorzichtig en vervalt in ellende omdat hij uit aanmatiging heeft gehandeld. De ware maatstaf van verdiensten wordt ons hier ook voorgehouden. De verdienste wordt niet afgemeten aan visioenen, kennis van de schrift of aanzien, maar aan werkelijke nederigheid, goddelijke liefde en het verlangen Gods eer te zoeken. Zelfverachting en vernedering door anderen worden voorgesteld als heilzamer voor de gelovige dan succes of eer bewijzen. Beproevingen zijn echter niet altijd makkelijk te dragen, maar ze zijn toch wel nuttig om ons een juiste houding te helpen aannemen, een juiste houding van nederigheid. En laten we nog even vermelden dat we Thomas à Kempis moeten situeren in het centrum van de Devotio Moderna, die ontstond rond Geert Grote en Florens Radewijns, die zich geïnspireerd hebben op het voorbeeld en de geschriften van de zalige Jan van Rusbroek. Deze beweging legde sterk de nadruk op innerlijkheid. De navolging van Christus is een belangrijke bron geworden voor de moderne spiritualiteit.
Het biedt een structuur voor een christelijk leven dat is opgebouwd rond innerlijkheid en vertrouwen op God, vooral in een tijd van institutionele crisis. Misschien moeten we toch nog een paar van deze elementen herzien vanuit onze hedendaagse leefwereld. Sommige dingen die Thomas ons aanreikt, kunnen we vreemd vinden of ongepast zelfs. Aan het begin van deze bijdrage stonden we reeds stil bij de manier waarop we doorgaans in onze pastorale bezigheden de kern van onze christelijke roeping wel eens voorbij lopen en uiteraard met de beste bedoelingen van de wereld verzanden in uitwendige betrachtingen, onszelf zoeken te profileren en in de schijnwerper te zetten. Als we onszelf niet wegcijferen, dan staan we God in de weg, in plaats van Hem door ons te laten werken. Hij wil steeds werken met en door ons, maar daarvoor moet ons hart zuiver zijn en aan niets anders gehecht dan aan Hem die ons het leven gegeven heeft en ons elk moment in leven houdt. Bij het lezen van de teksten van Thomas van Kempen worden we met een eerder klassieke taal geconfronteerd, waar veel mensen vandaag niet altijd goed weten hoe ermee om te gaan. Vandaar dat de bestseller van vroeger nu niet meer een even grote bestseller gebleven is. Wat betekent dat voor ons? Hoe kunnen we helpen dat mensen er weer de rijkdom van in kunnen zien? De geestelijke ervaring erachter moeten we proberen te vertalen naar herkenbare situaties. We mogen zeker niet denken dat de mens zichzelf moet kleineren of zijn geloofservaring moet verbergen, maar dat hij leert te leven uit genade, in nederigheid, met onderscheiding en volharding, ook en vooral wanneer hij weinig voelt of geen erkenning ontvangt. Thomas spreekt over de genade van de devotie of godsvrucht. Daarmee wordt niet alleen een religieuze gewoonte bedoeld, maar een innerlijke gerichtheid op God. Het hart wordt ontvankelijk, het gebed wordt levendiger en men verlangt ernaar Christus te volgen. We kunnen dit verbinden met ervaringen zoals een onverwachte vrede tijdens het gebed, ontroering bij de Eucharistie, een diep geraakt worden door een Bijbeltekst, het verlangen om opnieuw te beginnen, de ervaring van vergeving, een sterkere bereidheid om te dienen, het bewust worden van Gods aanwezigheid in een moeilijke situatie. Het is belangrijk deze ervaringen niet te bagatelliseren. Zij kunnen werkelijk een genadevolle beweging zijn van God. Tegelijk waarschuwt Thomas voor een andere valkuil, dat we deze genade die God ons geeft niet als een geestelijk eigendom mogen beschouwen. De mens kan bijvoorbeeld denken, nu heb ik het geloof eindelijk begrepen. Ik sta verder dan anderen. Of mijn gebedservaring bewijst dat ik een bijzondere roeping of genade heb. En dan vervallen we weer zonder het goed te beseffen in een hoogmoedige houding. Het initiatief ligt bij God en de genade komt van Hem. Maar het menselijke antwoord blijft uiteraard nodig. Gebed is gave en opgave. Het vraagt om aanvaarding, oefening en volharding. Thomas waarschuwt niet noodzakelijk tegen ieder getuigenis, het geven van getuigenis. Het probleem ontstaat wanneer de verkondiging van Gods werk, zonder dat we het goed beseffen, onszelf in het centrum van de belangstelling zet. Dan wordt een geestelijke ervaring gebruikt om erkenning te krijgen of een bepaalde identiteit op te bouwen en dan vallen we weer in die hoogmoed. In plaats van God te dienen en de eer en glorie te geven die Hem toekomt, dienen en verafgoden we onszelf. Een getuigenis richt de aandacht op God.
is eenvoudig en dankbaar, laat ruimte voor het geheim van Gods handelen, dient de bemoediging van anderen en erkent ook onze kwetsbaarheid en afhankelijkheid van God. De zelfverheffing richt de aandacht uiteindelijk op zichzelf, wil bewonderd of bevestigd worden, doet alsof alles duidelijk en beheersbaar is, schept een beeld van geestelijke superioriteit en verbergt zwakheid achter religieuze taal. De sociale media, die meer en meer onze maatschappij en ons leven binnendringen, worden voor velen een leefomgeving waarin waarden, overtuigingen en het verlangen naar erkenning worden gevormd. Daarom is ook onze digitale aanwezigheid een geestelijke kwestie. De kerk spreekt over een gewetensonderzoek met betrekking tot drie dimensies, namelijk onze relatie met God, met de naaste en met de wereld om ons heen. De nederigheid moeten we niet begrijpen als een zelfverachting of een manier om jezelf als niets te beschouwen. De klassieke katholieke traditie verbindt nederigheid daarom met waarheid. Men moet nog groter, nog kleiner over zichzelf denken dan overeenkomt met de werkelijkheid. Nederigheid betekent niet ik ben waardeloos, maar het betekent veeleer mijn waarde is geschonken door God. Ik hoef haar niet voortdurend te bewijzen. De eer die ik door die genade ontvang, komt God toe en het is mij een eer hiertoe bij te dragen. Thomas herinnert er ons aan dat God genade schenkt wanneer hij wil, zoals hij wil en aan wie hij wil. Dit betekent niet dat God willekeurig of wispelturig is, maar dat genade nooit een menselijke prestatie of een recht op geestelijke troost wordt. Ze blijft een vrije gave, een geschenk. Je kunt Gods genade dus niet afdwingen, maar je kunt wel de deur openhouden door gebed, trouw, waarheid, sacramenteel leven, liefde en beschikbaarheid. Een belangrijk aspect van de geestelijke groei bestaat niet alleen uit het ontvangen van troost, maar evenzeer uit het verdragen van het ontbreken ervan. Veel mensen beoordelen hun geloof aan de hand van hun innerlijke ervaring. Ik voel niets meer bij het gebed. De mis raakt mij niet meer zoals vroeger. Ik kan niet meer bidden. God lijkt afwezig, enzovoorts. Thomas nodigt ons uit tot een onderscheid tussen geloof en gevoel, tussen Gods aanwezigheid en de ervaring van die aanwezigheid, of tussen trouw en enthousiasme, het gebed en de onmiddellijke beloning die we soms van het gebed verwachten. De geestelijke dorheid bestaat en wordt ervaren als een moeilijkheid waarin het hart geen smaak of troost in het gebed meer ervaart. De gelovige wordt dan uitgenodigd in

0: Ja, is hierin een heel sterk voorbeeld geweest. Maar veel meer mensen dan zij alleen hebben deze strijd doorgemaakt en hebben zij willen en kunnen volharden daarin. De tekst van Thomas blijft aanmoedigen: laat de afwezigheid van troost niet automatisch leiden tot het verlaten van iedere vorm van goedheid, gebed of geloof. De blijvende actualiteit van Thomas en teksten liggen voornamelijk hierin dat het geloof niet wordt bewezen door de intensiteit van onze ervaringen, maar door de liefdevolle trouw waarmee wij, gedragen door Gods genade, blijven antwoorden en antwoorden aan zijn roeping. Hij roept namelijk iedereen van ons tot heiligheid. Ziezo, het wordt weer tijd dat we deze bijdrage afsluiten. We moeten dit alles zo goed mogelijk proberen te begrijpen en te beleven. Mogen de Heer ons daarin bijstaan. Volgende keer gaan we verder met andere teksten van deze inspirerende auteur, die zoveel mensen in het diepst van hun hart en ziel geraakt hebben en geholpen hebben om die universele roeping van God naar heiligheid te beantwoorden. U luisterde naar het programma Mystieke Lectuur, waar we deze keer hebben gehandeld over ons spiritueel leven met enkele sterke teksten uit onze rijke schat van christelijke spirituele literatuur. Tot de volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en vooral onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen de blijde mysteries. Eerst de blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Maria sprak: wonderbaar is wat hij mij deed, de machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen, voor ieder die hem erkent. Behoeftigen schenkt hij overvloed, maar rijken gaan heen met ledige handen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. In de omgeving bevonden zich herders in het open veld. En plotseling stond een engel des Heren voor hen. De engel sprak: Vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stal van David.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd dat gij hebt bereid voor alle volken. het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel te midden van de leraren. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt gij ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt gij toch naar mij gezocht? Wist gij dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Hij ging met hen mee naar Nazareth en was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
2: Bid voor ons.
1: Heilige Jozef.
2: Bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael.
2: Bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Het Evangelie volgens Johannes. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 54. Jezus was te weten gekomen dat de fariseeën gehoord hadden dat hij meer leerlingen trok en doopte dan Johannes. Eigenlijk doopte Jezus niet zelf, maar zijn leerlingen. Daarom verliet hij Judea en vertrok hij weer naar Galilea. Hiervoor moest hij door Samaria. Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sychar, die in de buurt ligt van het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef had gegeven en waar zich de Jacobsbron bevindt. Jezus, die afgemat was van de tocht, was bij de bron gaan zitten. Het was ongeveer het zesde uur. Een Samaritaanse vrouw kwam water putten. Jezus sprak haar aan: "Geef mij wat te drinken." Zijn leerlingen waren eten gaan kopen in de stad. De Samaritaanse vrouw antwoordde: "Hoe kunt u als Jood te drinken vragen aan mij, een Samaritaanse?" Joden wilden namelijk met Samaritanen niets te maken hebben. Jezus hernam: "Als u de gave van God kende, als u wist wie het is die tegen u zegt: 'Geef mij te drinken,' dan had u hem erom gevraagd en hij had u levend water gegeven." "Maar Heer," zei de vrouw, "u hebt niet eens een emmer en het is een diepe put. Waar wilt u dat levende water dan vandaan halen? Of bent u soms groter dan onze vader Jacob, die ons de put heeft nagelaten en er zelf uit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudde?" Jezus antwoordde: "Iedereen die drinkt van dit water krijgt weer dorst. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer. Integendeel, het water dat ik hem zal geven, zal in hem opborrelen als een bron van eeuwig leven." "Heer," zei de vrouw, "geef mij van dat water, dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik hier niet telkens te komen putten." Daarop zei Jezus: "Ga uw man roepen en kom hier terug." "Ik heb geen man," antwoordde de vrouw. "Dat zegt u terecht dat u geen man hebt," zei Jezus. "Want u hebt 5 mannen gehad, en die u nu hebt, is uw man niet.

Wat u daar zegt, is waar. Heer, zei de vrouw, ik zie dat u een profeet bent. Onze voorouders hebben op die berg daar God aanbeden, maar volgens jullie is Jeruzalem de plaats waar men moet aanbidden. Geloof me, zei Jezus, er komt een uur dat men niet meer op die berg daar en ook niet in Jeruzalem de Vader zal aanbidden. Jullie aanbidden wat je niet kent, wij aanbidden wat we wel kennen. De redding komt immers uit de Joden. Er komt een uur, ja, het is er al, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Dat zijn de aanbidders waar de Vader naar uitziet. God is geest. En zij die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw antwoordde, ja, er komt een Messias, dat weet ik. Messias betekent gezalfde. Als die er is, zal hij ons alles verkondigen. Daarop zei Jezus tegen haar, dat ben ik, degene die met u spreekt. Juist op dat moment kwamen zijn leerlingen terug. Het verwonderde hen dat hij in gesprek was met een vrouw. Toch vroeg geen van hen, wat wilt u eigenlijk, of wat hebt u met haar te bepraten? De vrouw liet haar kruik staan, liep naar de stad en zei tegen de mensen, kom eens kijken, daar is iemand die mij wist te vertellen wat ik allemaal gedaan heb. Zou hij soms de Messias zijn? Toen liepen ze de stad uit naar hem toe. Ondertussen drongen de leerlingen bij hem aan, eet toch iets, Rabbi. Maar hij zei, ik heb al iets te eten, voedsel dat jullie niet kennen. De leerlingen zeiden onder elkaar, zou iemand hem al eten gebracht hebben? Daarop zei Jezus, mijn voedsel is de wil doen van hem die mij gezonden heeft en het werk volbrengen dat hij mij heeft opgedragen. Zeggen jullie niet, nog 4 maanden en dan komt de oogst? Welnu, ik zeg jullie, kijk eens goed naar de velden. Ze staan wit, rijp voor de oogst. Nu al krijgt de maaier zijn loon en verzamelt hij vruchten voor het eeuwig leven. Zo kan de zaaier delen in de vreugde van de maaier. Want het gezegde, de een zaait en de ander maait, is waar. Ik heb jullie uitgezonden om een oogst binnen te halen waarvoor je je niet hebt afgemat. Anderen hebben zich afgemat en jullie plukken de vruchten van hun werk. Uit die stad waren vele Samaritanen in hem gaan geloven op grond van het woord van de vrouw die getuigd had. Hij wist me alles te vertellen wat ik gedaan heb. Toen de Samaritanen naar hem toegekomen waren, vroegen ze hem bij hen te blijven. Hij bleef daar 2 dagen. En nog veel meer kwamen er tot geloof door zijn woord. En ze zeiden het ook tegen de vrouw. Nu geloven we niet meer op grond van wat jij verteld hebt. We hebben hem zelf gehoord en nu weten we, dit is werkelijk de redder van de wereld. Na die 2 dagen trok hij verder naar Galilea. En dat terwijl Jezus zelf had verklaard dat een profeet in zijn vaderland geen erkenning vindt. Toen hij in Galilea kwam, bleek hij daar welkom te zijn. De Galileërs waren immers ook in Jeruzalem op het feest geweest en hadden gezien wat hij toen allemaal had gedaan. Zo kwam hij weer in Kana, in Galilea, waar hij het water in wijn had veranderd. In Kafarnaüm woonde een dienaar van de koning wiens zoon ziek lag. Toen hij hoorde dat Jezus uit Judea naar Galilea was gekomen, ging hij naar hem toe en vroeg hem zijn zoon te komen genezen. Want deze was de dood nabij. Jezus zei, jullie willen wondertekenen zien, anders komen jullie nooit tot geloof. Heer, zei de dienaar van de koning, kom toch mee voordat mijn kind sterft. Ga maar, antwoordde Jezus, uw zoon leeft. De man geloofde Jezus op zijn woord en hij ging.
terwijl hij nog onderweg was, kwamen zijn slaven hem tegemoet om hem te zeggen dat zijn jongen leefde. Hij vroeg hen op welk moment hij zich beter was gaan voelen en ze antwoordden: gisteren, op het 7e uur, heeft de koorts hem verlaten. De vader besefte dat dit het uur was waarop Jezus gezegd had: uw zoon leeft. En samen met al zijn huisgenoten kwam hij tot geloof. Hiermee had Jezus wederom een teken verricht na uit Judea naar Galilea gekomen te zijn.

Het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 47. Enige tijd later ging Jezus voor een van de Joodse feesten naar Jeruzalem. Nu is er in Jeruzalem bij de schaapspoort een bad in de richting, in het Hebreeuws Bethsaida geheten, met 5 zuilengangen. Daar lag gewoonlijk een groot aantal zieken, blinden, lammen en kreupelen. Er was ook een man bij die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen en omdat hij begreep dat hij al lang ziek was, sprak hij hem aan. Wilt u graag gezond worden? Maar Heer, zei de zieke, ik heb geen mens om mij in het bad te helpen wanneer het water in beweging komt. En terwijl ik mij erheen sleep, is een ander mij voor. Daarop zei Jezus, sta op. Pak uw bed en loop. Meteen werd de man gezond. Hij pakte zijn bed en liep. Nu was die dag een sabbat. De Joden zeiden dus tegen de genezen man, het is sabbat, u mag uw bed niet dragen. Maar hij antwoordde, hij die mij gezond heeft gemaakt, heeft mij bevolen, pak uw bed en loop. Wie is de man die tegen u gezegd heeft, pak uw bed en loop, vroegen ze. Maar wie het was geweest, wist de man niet. Jezus was in de menigte verdwenen. Later vond Jezus hem in de tempel terug. U bent nu gezond, zei hij. Zorg dat u niet meer zondigt, anders zou u nog iets ergers kunnen overkomen. De man ging aan de Joden meedelen dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. Daarom begonnen de Joden Jezus te vervolgen, omdat hij zulke dingen deed op sabbat. Jezus gaf hun een antwoord. Mijn vader werkt ononderbroken en zo werk ook ik. Toen waren de Joden er pas echt op uit om hem te doden. Hij tastte niet alleen de sabbat aan, hij noemde ook nog God, zijn vader, en stelde zo zichzelf met God gelijk. Hierop nam Jezus opnieuw het woord. Waarachtig, ik verzeker u, de Zoon kan niets uit eigen kracht. Hij kan alleen maar wat hij de Vader ziet doen. Wat deze doet, doet de Zoon eveneens. De Vader houdt immers van de Zoon. Hij laat hem alles zien wat hij zelf doet. Hij zal hem zelfs nog grotere daden laten zien, zodat u versteld zult staan. Zoals namelijk de Vader de doden laat opstaan en tot leven brengt, zo brengt ook de Zoon tot leven wie hij wil. Ook oordeelt de Vader de mensen niet meer zelf. Hij heeft het oordeel geheel en al aan de Zoon toevertrouwd. Zo zal de Zoon dezelfde erkenning vinden als de Vader. Wie de Zoon niet erkent, erkent ook de Vader niet die hem gezonden heeft. Waarachtig, ik verzeker u, wie naar mijn woord luistert, wie hem gelooft die mij gezonden heeft, bezit eeuwig leven. Voor hem is er geen oordeel meer. Hij is al overgegaan van de dood naar het leven. Waarachtig, ik verzeker u, er komt een uur, ja, het is er al, dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen en zij die er naar luisteren zullen leven. Want de Vader, die de bron van leven is, heeft de Zoon gemachtigd om eveneens bron van leven te zijn. Hij heeft hem volmacht gegeven om te oordelen, omdat hij de mensenzoon is. Wees daar niet verwonderd over. Er komt een uur waarop alle die in het graf liggen zijn stem zullen horen en eruit zullen komen. Wie goed hebben gedaan, zullen opstaan om te leven. Wie kwaad hebben gedaan, zullen opstaan om veroordeeld te worden. Ik doe niets uit eigen kracht. Ik oordeel naar wat ik hoor, en het oordeel dat ik uitspreek is rechtvaardig. Want niet door mijn eigen wil laat ik me leiden, maar alleen door de wil van hem die mij gezonden heeft. Wanneer ik van mezelf getuig, is dat getuigenis niet waarachtig. Maar er is een ander die van mij getuigt, en ik weet dat zijn getuigenis over mij wel waarachtig is. Zelf hebt u gezante op Johannes afgestuurd, en hij heeft getuigd voor de waarheid.
Niet dat het mij te doen is om het getuigenis van een mens. Ik vermeld dit alleen met het oog op uw redding. Hij was een helder brandende lamp, maar alles wat u hebt willen doen, was u even in het schijnsel ervan verlustigen. Ik kan mij echter beroepen op een belangrijker getuigenis dan dat van Johannes. De daden die ik moet volbrengen in opdracht van de Vader. Alleen al de daden die ik verricht, getuigen van mij. Ze bewijzen dat ik de gezondene ben van de Vader. En de Vader die mij gezonden heeft, heeft zelf van mij getuigd. Maar u hebt nooit zijn stem gehoord en nooit zijn gezicht gezien. U draagt zijn woord niet blijvend met u mee, want aan degene die hij heeft gezonden, schenkt u geen geloof. U doorzoekt de schriften in de mening daarin het eeuwig leven te bezitten. Welnu, juist die getuigen over mij. Toch weigert u naar mij toe te komen om dat leven te bezitten. Het is mij niet te doen om de eer die van mensen komt. Maar u heb ik leren kennen als mensen zonder liefde voor God. Want, hoewel ik gekomen ben op gezag van mijn Vader, aanvaardt u mij niet. Maar komt er iemand op eigen gezag, dan zult u die wel aanvaarden. Hoe zou u tot geloof kunnen komen, wanneer het u te doen is om de eer die u van elkaar ontvangt, en u de eer niet zoekt die komt van de enige God? Denk echter niet dat ik u bij de Vader zal aanklagen. Degene die u aanklaagt is Mozes, op wie u uw hoop gevestigd hebt. Want als u Mozes zou geloven, zou u ook mij geloven. Over mij immers heeft Mozes geschreven. Maar als u al geen geloof schenkt aan zijn geschriften, hoe zou u dan geloof schenken aan mijn woorden?

Het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 71. Enige tijd later stak Jezus het meer van Galilea over, ook het meer van Tiberias genoemd. Een grote massa mensen volgde hem, omdat ze de tekenen gezien hadden die hij aan de zieken verrichtte. Jezus trok het gebergte in en ging daar zitten met zijn leerlingen. Het was kort voor het Joodse paasfeest. Toen Jezus zijn ogen opsloeg en zag dat er een massa mensen naar hem toestroomde, zei hij tegen Filippus: "Waar zullen we brood halen om al die mensen te eten te geven?" Dit zei hij bij wijze van proef. Hij wist zelf wel wat hij ging doen. Filippus antwoordde: "Zelfs als we voor 200 denariën brood kopen, is dat niet genoeg om ieder ook maar een klein stukje te geven." Een van zijn leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, merkte op: "Er is hier een jongen die 5 gerstebroden en 2 gedroogde visjes bij zich heeft. Maar wat hebben we daaraan voor zo'n aantal?" Hierop zei Jezus: "Zeg tegen de mensen dat ze moeten gaan zitten." Er was daar veel gras en ze gingen dus zitten. Er waren ongeveer 5000 mannen. Daarop nam Jezus de broden en na het uitspreken van het dankgebed deelde hij ze uit onder de aanwezigen en zo ook de vissen, zoveel ze maar wilden. Nadat ze volop hadden kunnen eten, zei hij tegen zijn leerlingen: "Verzamel nu de overgebleven brokken, zodat er niets verloren gaat." Ze verzamelden ze dus. 12 korven vulden ze met brokken die van de 5 gerstebroden na de spijziging waren overgebleven. Bij het zien van het teken dat Jezus verricht had, zeiden de mensen: "Dit is ongetwijfeld de profeet die in de wereld komen zou." Omdat Jezus doorhad dat ze hem met al geweld gingen meenemen en tot koning uitroepen, trok hij zich weer, geheel alleen, in het gebergte terug. Toen het avond was geworden, daalden zijn leerlingen af naar het meer en gingen aan boord om over te steken naar Kafarnaum. Het was intussen donker geworden en Jezus was nog niet naar hem toegekomen. Ook woei er een hevige wind, zodat het water woelig begon te worden. Toen ze ongeveer 25 of 30 stadien ver waren, zagen ze Jezus die over het meer liep en in de buurt van de boot kwam en ze werden bang. Maar hij zei tegen hen: "Ik ben het, je hoeft niet bang te zijn." Ze wilden hem toen aan boord nemen, maar meteen was de boot aan land op de plaats waar ze naartoe voeren. De volgende dag bevond de menigte zich nog steeds aan de overkant van het meer. Ze hadden daar maar 1 boot zien liggen en hadden Jezus niet zien meegaan toen zijn leerlingen wegvoeren. Wel waren daar andere boten uit Tiberias aangeland, dicht bij de plaats waar ze het brood hadden gegeten na het dankgebed van de Heer. Toen Jezus nergens te zien was, en ook zijn leerlingen niet, stapten ze in die boten en voeren ze naar Kafarnaum om Jezus te zoeken. Ze vonden hem aan de overkant van het meer en vroegen hem: "Rabbi, wanneer bent u hier gekomen?" Jezus gaf een antwoord: "Waarachtig, ik verzeker u zoekt mij niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u volop hebt kunnen eten. U moet niet zoveel werk maken van vergankelijk voedsel, maar liever van het voedsel dat blijft, het voedsel van het eeuwig leven, dat de Mensenzoon u zal geven. Want op hem heeft de Vader, God zelf, zijn zegel gedrukt." Daarop zeiden ze: "Wat moeten we doen als we de werken willen verrichten die God van ons vraagt?" Jezus gaf hun ten antwoord: "Dit werk vraagt God van u, dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft." Daarop zeiden ze: "Maar u, welk teken verricht u dan wel? We willen zien om u te kunnen geloven. Op welk werk kunt u zich beroepen? Onze voorouders hebben in de woestijn het manna gegeten, zoals geschreven staat: brood uit de hemel gaf hij hun te eten." Jezus hernam: "Waarachtig, ik verzeker u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven. Mijn Vader is het die u het brood uit de hemel geeft, het echte. Want het brood dat God geeft, is hij
die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld leven geeft. Heer, zeiden ze, geef ons dat brood dan voor altijd. Jezus antwoordde, ik ben het brood om van te leven. Wie naar mij toekomt, krijgt geen honger meer, en wie in mij gelooft, krijgt nooit meer dorst. Maar, zoals ik u gezegd heb, u hebt mij gezien en toch gelooft u niet. Allen die de Vader mij toevertrouwt, komen naar mij toe, en wie naar mij toekomen, zal ik nooit buitensluiten. Want niet om mijn eigen wil te doen, ben ik uit de hemel neergedaald, maar om de wil te doen van hem die mij gezonden heeft. Dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ik van allen die hij mij heeft toevertrouwd, niemand verloren laat gaan, maar hen allemaal op de laatste dag laat opstaan. Want dit is de wil van mijn Vader, dat wie de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven bezit, en dat ik hem op de laatste dag laat opstaan. Intussen waren de Joden gaan morren, omdat hij gezegd had, ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. Dit is toch Jezus, de zoon van Jozef, zeiden ze, en zijn vader en moeder zijn hier toch bekend. Hoe kan hij dan beweren, ik ben uit de hemel neergedaald? Jezus gaf hun ten antwoord, houd op met dat gemor. Niemand kan naar mij toekomen, tenzij de Vader, die mij gezonden heeft, hem naar mij toehaalt, en ik laat hem op de laatste dag opstaan. Er staat geschreven bij de profeten, en allen zullen onderricht ontvangen van God. Wie naar de Vader heeft geluisterd en bij hem in de leer is geweest, komt naar mij toe. Niet dat iemand de Vader ooit gezien heeft, alleen hij die van God komt, heeft de Vader gezien. Waarachtig, ik verzeker u, wie gelooft, bezit eeuwig leven. Ik ben het brood om van te leven. Uw voorouders hebben in de woestijn het manna gegeten en toch zijn ze gestorven. Zo is het niet met het brood dat uit de hemel neerdaalt. Wie daarvan eet, zal niet sterven. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als men van dat brood eet, zal men leven in eeuwigheid. En het brood dat ik zal geven is mijn vlees voor het leven van de wereld. Toen ontstond er onder de Joden een discussie. Hoe kan hij ons zijn vlees te eten geven? Daarop hernam Jezus. Waarachtig, ik verzeker u, als u het vlees van de mensenzoon niet eet, als u zijn bloed niet drinkt, is er geen leven in u. Maar wie mijn vlees en mijn bloed eet en drinkt, die bezit eeuwig leven. Op de laatste dag laat ik hem opstaan, want mijn vlees is echt voedsel, mijn bloed is echte drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft met mij verbonden en ik met hem. Zoals ik leef uit de Vader, de levende, die mij gezonden heeft, zo zal ook hij die zich met mij voedt, leven uit mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Niet dat wat uw voorouders hebben gegeten, die niettemin gestorven zijn. Wie zich met dit brood voedt, zal leven in eeuwigheid. Zo luidde de onderrichting die Jezus hield in een synagoge in Kafarnaum. Vele van zijn leerlingen die hem gehoord hadden zeiden, dit zijn harde woorden, wie kan daar nog naar luisteren? Maar Jezus die wist dat dit bij zijn leerlingen gemor uitlokte, zei, dit ergert jullie dus. En als jullie nu de mensenzoon eens zien opstijgen naar waar hij vroeger was, het is de geest die levend maakt. Het vlees helpt niets. De woorden die ik tot jullie gesproken heb, zijn geest, ze zijn leven. Maar er zijn er onder jullie die niet geloven. Jezus wist immers al vanaf het eerste moment wie het waren die niet geloofden en wie het was die hem zou overleveren. En hij vervolgde. Dat is de reden waarom ik zei dat niemand naar mij toe kan komen, tenzij hem
dit door de Vader geschonken is. Toen keerden vele van zijn leerlingen hem de rug toe en trokken niet langer met hem mee. Hierop vroeg Jezus aan de 12: jullie willen toch niet ook weggaan? Simon Petrus antwoordde: maar Heer, naar wie zouden we gaan? In uw woorden vinden we inderdaad eeuwig leven. Wij geloven vast en zeker dat u de Heilige van God bent. Jezus besloot: ben ik het niet die jullie alle 12 heb gekozen? En toch is één van jullie een duivel. Hiermee doelde hij op Judas, de zoon van Simon Iscariot. Die zou hem namelijk overleveren. Eén van de 12.

Het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 7, verzen 1 tot en met 53. Hierna bleef Jezus rondtrekken in Galilea. De Joden waren er immers op uit om hem te doden, en daarom trok hij liever niet in Judea rond. Intussen was het Joodse loofhuttefeest op handen. En zijn broer zeide dus tegen hem: blijf toch niet hier, ga naar Judea, dan zien ook je leerlingen de daden die je verricht. Je kunt niet in het geheim werken en tegelijk openlijk erkend willen worden. Als je toch al die daden verricht, vertoon je dan aan de wereld. Zo spraken zijn broers, want ook zij geloofden niet in hem. Jezus gaf hun ten antwoord: mijn tijd is nog niet gekomen, maar voor jullie is iedere tijd goed. Jullie kan de wereld niet haten, maar mij haat ze wel, omdat ik door mijn getuigenis de slechtheid van haar daden aan de kaak stel. Gaan jullie maar naar het feest. Ik ga niet naar dat feest, omdat mijn tijd nog niet is aangebroken. Dit zei hij hun, en hij bleef zelf in Galilea. Toen echter zijn broers naar het feest waren vertrokken, trok hij er ook heen, maar onopvallend, als het ware in het geheim. De Joden keken tijdens het feest naar hem uit en vroegen zich af: waar blijft hij toch? Er werd onder de menigte druk over hem gepraat. Sommigen zeiden: hij is een eerlijk man. Maar anderen zeiden: hij misleidt het volk. Niemand echter durfde vrijuit over hem te spreken, uit vrees voor de Joden. Toen het feest al op de helft was, ging Jezus naar de tempel en gaf er onderricht. De Joden stonden verbaasd en zeiden: hoe komt hij aan die kennis van de schriften? Hij heeft toch geen onderwijs genoten? Jezus ging hierop in: mijn leer komt niet van mijzelf, maar van hem die mij gezonden heeft. Wie bereid is zijn wil te doen, zal weten of deze leer van God komt, of dat ik spreek op eigen gezag. Iemand die op eigen gezag spreekt, zoekt zijn eigen glorie, maar hij die de eer zoekt van degene die hem gezonden heeft, is betrouwbaar en vrij van alle bedrog. Heeft Mozes u de wet niet gegeven? En toch onderhoudt niemand van u die wet. Waarom bent u er anders op uit om mij te doden? U bent bezeten, zei het volk. Wie is er op uit om u te doden? Jezus hernam: één daad heb ik verricht en u staat er alle versteld van. En toch, Mozes heeft u de besnijdenis gegeven, al gaat ze eigenlijk terug op de aartsvaders en niet op Mozes zelf, en u besnijdt iemand zelfs op Sabbat. Als iemand dus op Sabbat besneden mag worden, omdat anders de wet van Mozes wordt geschonden, moet u dan op mij kwaad worden als ik op Sabbat iemand helemaal gezond maak? U moet niet oppervlakkig oordelen, maar een rechtvaardig oordeel vellen. Nu begonnen sommige Jeruzalemmers zich af te vragen: dit is toch de man die ze willen doden? En hij staat daar in het openbaar te spreken, zonder dat ze er iets van zeggen. Zouden onze leiders dan werkelijk tot de overtuiging gekomen zijn dat hij de Messias is? Maar van hem weten we waar hij vandaan komt, terwijl de Messias komt zonder dat men weet waar hij vandaan komt. Bij zijn onderricht in de tempel riep Jezus: goed, u kent mij en u weet waar ik vandaan kom. Toch ben ik niet gekomen uit mezelf. Maar iemand die waarachtig is, heeft mij gezonden en u kent hem niet. Ik ken hem, want ik kom bij hem vandaan. Hij is het die mij gezonden heeft. Toen hadden ze hem willen grijpen, maar niemand sloeg werkelijk toe, want zijn uur was nog niet gekomen. Onder het volk waren er velen in hem gaan geloven. Ze zeiden: als de Messias komt, zal hij dan meer tekenen kunnen verrichten dan deze man gedaan heeft? Toen de Farizeeën hoorden dat het volk zo over hem sprak, stuurden de hoge priesters en de Farizeeën gerechtsdienaren op hem af om hem te grijpen. Toen zei Jezus: nog maar een korte tijd ben ik bij u. Dan ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft.
U zult mij zoeken, maar niet vinden. Waar ik ben, daar kunt u niet komen. De Joden zeiden onder elkaar, waar wil hij dan naartoe, dat hij voor ons onvindbaar zal zijn? Hij wil toch niet uitwijken naar de Griekse diaspora en daar de Grieken gaan onderrichten? Wat betekent die uitspraak dan? U zult mij zoeken, maar niet vinden. En waar ik ben, daar kunt u niet komen. Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus daar en riep, heeft iemand dorst, laat hij dan naar mij toekomen en laat drinken wie in mij gelooft. Zoals de schrift zegt, uit zijn binnenste zullen stromen levend water vloeien. Hiermee doelde hij op de geest die men zou ontvangen als men tot geloof in hem kwam. Toen was de geest er namelijk nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Onder het volk waren er die bij het horen van deze woorden zeiden, dit is werkelijk de profeet. Sommigen beweerden, hij is de Messias. Maar er waren er ook die zeiden, de Messias komt toch niet uit Galilea? Zegt de schrift niet dat de Messias uit het geslacht van David komt en uit Bethlehem, de woonplaats van David? Zo ontstond er verdeeldheid over hem onder het volk. Er waren er die hem wilden grijpen, maar niemand sloeg werkelijk toe. Toen de gerechtsdienaren bij de hoge priesters en fariseeën terugkwamen, vroegen deze, waarom hebben jullie hem niet meegebracht? De dienaar zeiden, nog nooit heeft een mens zo gesproken. Waarop de fariseeën antwoordden, hebben jullie je ook al laten misleiden? Heeft een van de leiders hem geloof geschonken? Of iemand van de fariseeën? Maar dat volk dat de wet niet kent, vervloekt zijn ze. Nicodemus, de man die indertijd naar Jezus toe was gekomen, iemand uit hun eigen kring, merkte op, sinds wanneer staat de wet ons toe iemand te veroordelen zonder hem eerst te horen en ons over zijn daden een oordeel te vormen? Maar hij kreeg als antwoord, bent u soms ook een Galileër? Zoek het maar na en u zult zien, uit Galilea komen geen profeten. Toen ging iedereen naar huis.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Het Evangelie volgens Johannes. Hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 59. Terwijl Jezus naar de Olijfberg ging. Maar in de vroegte was hij alweer in de tempel en heel het volk stroomde naar hem toe. Hij ging zitten en onderrichtte hen. Nu kwamen de schriftgeleerden en de farizeeën aanzetten met een vrouw die betrapt was op echtbreuk. Ze brachten haar voor hem en zeiden: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt op echtbreuk. Mozes heeft ons in de wet voorgeschreven zulke vrouwen te stenigen. Hoe staat u daar tegenover? Met deze vraag wilden ze hem op de proef stellen, om te zien of ze een aanklacht tegen hem konden indienen. Maar Jezus bukte zich om met zijn vinger op de grond te schrijven. Toen ze op een antwoord bleven aandringen, keek hij op en zei: Wie van u zonder zonde is, moet dan maar als eerste een steen op haar werpen. En weer bukte hij zich om op de grond te schrijven. Zij echter trokken na die woorden weg, de een na de ander, te beginnen met de oudste, zodat hij alleen achterbleef met de vrouw daar voor hem. Jezus keek op en vroeg haar: Waar zijn ze gebleven, vrouw? Heeft niemand u veroordeeld? Nee, Heer, niemand, antwoordde ze. Waarop Jezus zei: Ik veroordeel u ook niet. Ga nu maar en zondig voortaan niet meer. Weer richtte Jezus zich tot hen: Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, gaat zijn weg niet in de duisternis, maar zal het ware levenslicht bezitten. De farizeeën brachten hiertegen in: U getuigt van uzelf. Zo'n getuigenis heeft geen waarde. Jezus gaf hun ten antwoord: Inderdaad, ik getuig van mezelf, en toch heeft mijn getuigenis waarde. Want ik weet waar ik vandaan kom en waar ik heen ga. Maar u weet niet waar ik vandaan kom of waar ik heen ga. U oordeelt naar menselijke maatstaven. Maar ik oordeel niet over niemand. En als ik toch oordeel, is mijn oordeel waarachtig. Want het komt niet van mij alleen, maar ook van de Vader die mij gezonden heeft. En in uw eigen wet staat geschreven dat het getuigenis van twee personen rechtsgeldig is. Ja, ik ben iemand die van zichzelf getuigt, maar van mij getuigt ook de Vader die mij gezonden heeft. Uw Vader? Vroegen ze. Waar is die dan? Jezus antwoordde: U kent mijn Vader al evenmin als u mij kent. Als u mij zou kennen, zou u ook mijn Vader kennen. Zo sprak Jezus bij de offerkist tijdens zijn onderricht in de tempel. Toch was er niemand die hem greep, want zijn uur was nog niet gekomen. Opnieuw zei hij tegen hen: Ik ga heen en u zult mij zoeken, maar u zult in uw zonde sterven. Waar ik heen ga, daar kunt u niet komen. De Joden zeiden daarop: Gaat hij zich soms het leven benemen dat hij zegt: Waar ik heen ga, daar kunt u niet komen? Maar hij vervolgde: U bent van beneden, ik ben van boven. U bent van deze wereld, ik ben niet van deze wereld. Vandaar mijn waarschuwing dat u in uw zonde zult sterven. Want als u niet wilt geloven dat ik het ben, zult u in uw zonde sterven. Maar wie bent u dan? Vroegen ze. Daarop zei Jezus: Niets anders dan wat ik u aldoor zeg dat ik ben. Over u zou ik veel te zeggen hebben, en wel tot uw veroordeling. Maar hij die mij gezonden heeft, is waarachtig. En wat ik van hem gehoord heb, dat verkondig ik aan de wereld. Ze begrepen niet dat hij hun over de Vader sprak. Daarom ging Jezus verder. wanneer u de Mensenzoon omhoog geheven hebt, dan zult u begrijpen dat ik het ben en dat ik niets uit mijzelf doe. Alleen datgene wat de Vader mij geleerd heeft, dat verkondig ik. En Hij die mij gezonden heeft, is met mij. Hij laat mij nooit alleen, omdat ik altijd doe wat Hem welgevallig is. Terwijl Hij zo sprak, gingen er velen in Hem geloven. Tegen die Joden die in Hem geloofden, zei Jezus: als u vasthoudt aan mijn woord, dan bent u werkelijk leerlingen van mij. Dan zult u de waarheid leren kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Toen wierpen ze tegen: we zijn toch afstammelingen van Abraham en nooit iemand slaaf geweest. Hoe kunt u dan zeggen dat we vrij moeten worden? Jezus gaf hun ten antwoord: waarachtig, ik verzeker u, wie zonde doet, is een slaaf van de zonde. Een slaaf blijft niet voorgoed in huis. De Zoon blijft voorgoed. Als de Zoon u vrij maakt, zult u echt vrij zijn. Natuurlijk bent u afstammelingen van Abraham, maar toch bent u erop uit om mij te doden, want mijn woord vindt geen weerklank bij u. Ik verkondig niets anders dan wat ik bij de Vader heb gezien, en u doet niets anders dan wat u van uw vader hebt gehoord. Onze vader is Abraham, antwoordde ze. Daarop zei Jezus: als u werkelijk kinderen van Abraham bent, zou u doen wat Abraham deed. In plaats daarvan bent u erop uit om mij te doden. Iemand nog wel die u de waarheid heeft verkondigd, die hij van God heeft vernomen. Zoiets zou Abraham nooit gedaan hebben. Nee, u hebt een andere vader en u doet zoals hij. Wij zijn geen onechte kinderen, antwoordde ze. We hebben maar één vader en dat is God. Als God uw vader was, zei Jezus, dan zou u mij lief hebben, want ik ben van God uitgegaan en van Gods wegen ben ik hier. Ik ben niet uit mijzelf gekomen, maar Hij heeft mij gezonden. Weet u waarom u mijn taal niet verstaat? Omdat u niet in staat bent te luisteren naar mijn woord. U bent zonen van de duivel, die is uw vader, en u doet niets liever dan uitvoeren wat uw vader in de zin heeft. Vanaf het begin stond hij de mens naar het leven en bevond hij zich buiten de waarheid, omdat er in hem geen waarheid is. Als hij leugentaal spreekt, spreekt hij zoals hij geaard is. Hij is een geboren leugenaar. Maar mij, iemand die de waarheid zegt, gelooft u niet. Kan iemand van u aantonen dat ik mij aan bedrog bezondig? Als ik dus de waarheid verkondig, hoe komt het dan dat u mij niet gelooft? Alleen degene die uit God is, luistert naar de woorden van God. En daarom luistert

De Joden zeiden daarop: Nu weten we zeker dat u bezeten bent. Zelfs Abraham is gestorven en ook de profeten. En u beweert, wie zich houdt aan mijn woord zal de dood nooit proeven. Bent u soms groter dan onze vader Abraham en dan de profeten, die toch allemaal gestorven zijn? Wie denkt u wel dat u bent? Jezus hernam: Als ik mezelf verheerlijk, heeft dat niets te betekenen. Mijn heerlijkheid komt van de Vader. U noemt hem onze God. Maar u weet niet over wie u het hebt. Ik ken hem wel. Als ik zou zeggen dat ik hem niet ken, zou ik een leugenaar zijn zoals u. Maar ik ken hem en ik houd me aan zijn woord. En wat uw vader Abraham betreft, hij verheugde zich erop dat hij mijn dag zou zien. En toen hij die zag, was hij vol vreugde. Toen zeiden de Joden: U bent nog geen 50 jaar en u hebt Abraham nog gezien. Jezus antwoordde: Waarachtig, ik verzeker u, van voordat Abraham werd geboren, ben ik. Toen scheelde het niet veel of ze hadden hem gestenigd, maar hij wist te ontkomen en verliet de tempel.

Het Evangelie volgens Johannes. Hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 41. Bij het naar buiten gaan zag hij een man die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen hem: Rabbi, waarom is hij blind geboren? Heeft hij dat te wijten aan zijn eigen zonde of aan die van zijn ouders? Jezus antwoordde: Niet aan zijn eigen zonde en evenmin aan die van zijn ouders. Nee, de daden van God moeten in hem openbaar worden. We moeten de daden van hem, die mij gezonden heeft, verrichten zolang het dag is. De nacht komt en dan kan men niet werken. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. Na deze woorden spuwde hij op de grond, maakte wat slijk van zand en speeksel en streek dat op de ogen van de blinde. Daarna zei hij tegen hem: Vooruit, ga u wassen in het Siloam-bad. Siloam wil zeggen gezondene. De man ging er naartoe, waste zich en kwam ziende terug. Zijn buren en degene die hem voordien vaak hadden gezien, hij was namelijk een bedelaar, zeiden: Is dat niet de man die altijd zat te bedelen? Inderdaad, zeiden sommigen. Wel nee, zeiden anderen, maar hij lijkt er wel op. Maar hij zelf zei: Toch wel, ik ben het. Maar wat is er dan met je ogen gebeurd, dat je nu ineens kunt zien? Vroegen ze. Hij antwoordde: Een zekere Jezus maakte wat slijk en streek dat op mijn ogen. Toen zei hij: Ga nu naar de Siloam om u te wassen. Ik ben dus gegaan en toen ik mij gewassen had, kon ik zien. Waar is die man? Vroegen ze. Dat weet ik niet, zei hij. Ze brachten de man die blind geweest was bij de Farizeeën. Nu was de dag waarop Jezus slijk had gemaakt en zijn ogen had geopend, een sabbat. Daarom stelde ook de Farizeeën hem de vraag hoe het kwam dat hij nu kon zien. Hij antwoordde: Hij deed wat slijk op mijn ogen, ik heb me gewassen en nu zie ik. Zo iemand komt niet van God, oordeelden sommige Farizeeën, want hij houdt de sabbat niet. Anderen merkten op: Maar hoe zou een zondaar zulke tekenen kunnen verrichten? Kortom, er was verdeeldheid onder hen. Ze richtten zich toen opnieuw tot de blinde. Wat denk jij ervan? Hij heeft toch je ogen geopend? Dat hij een profeet is, antwoordde hij. De Joden wilden niet geloven dat de man die nu kon zien ooit blind was geweest, zolang ze zijn ouders er niet bijgeroepen hadden en hun de vraag hadden gesteld: Is dit wel degelijk die zoon van u, die volgens u zeggen blind geboren is? Hoe komt het dan dat hij nu kan zien? De ouders antwoordden: We weten dat dit onze zoon is en dat hij blind geboren is. Maar hoe het komt dat hij nu kan zien, dat weten we niet. En wie zijn ogen geopend heeft, dat weten we evenmin. Dat kunt u beter aan hem vragen. Hij is oud genoeg, hij kan zelf zijn woord wel doen. Zijn ouders spraken zo omdat ze bang waren voor de Joden. Want die hadden ondertussen besloten dat iedereen die Jezus als de Messias herkende uit de synagoge gebannen zou worden. Dat was de reden waarom zijn ouders zeiden: Hij is oud genoeg, vraag het maar aan hem. Toen riepen ze de man, die blind was geweest, voor een tweede verhoor bij zich. Wees nu eens eerlijk voor God, we weten dat die man een zondaar is. Maar hij antwoordde: Of hij een zondaar is, daar weet ik niets van. Wat ik wel weet is dat ik eerst blind was en nu kan zien. Wat heeft hij met je gedaan? Vroegen ze. Hoe heeft hij je ogen geopend? Dat heb ik toch al verteld, antwoordde hij, maar u hebt niet geluisterd. Waarom wilt u het nog eens horen? Wilt u soms ook leerlingen van hem worden? Toen werden ze grof en zeiden: Jij bent een leerling van hem, wij zijn leerlingen van Mozes.
Wij weten dat God heeft gesproken tot Mozes, maar waar hij vandaan komt, daar weten we niets van. Hierop gaf de man ten antwoord: maar is dat nu juist niet merkwaardig dat mensen als u niet weten waar hij vandaan komt? En hij heeft mij nog wel de ogen geopend. Naar zondaars luistert God niet, dat weet toch iedereen. Maar naar iemand die ontzag voor hem heeft en zijn wil doet, naar zo iemand luistert hij. Nog nooit heeft men gehoord dat een mens de ogen heeft geopend van iemand die als blinde geboren was. Als die man niet van God kwam, had hij dat nooit gekund. Toen voeren ze tegen hem uit: wat, jij die vanaf je geboorte een en al zonde bent, jij wilt ons de les lezen. En ze gooiden hem eruit. Jezus hoorde dat ze hem eruit gegooid hadden. En toen hij hem teruggevonden had, zei hij: gelooft u in de Mensenzoon? Hij antwoordde: wie is dat, Heer? Dan zal ik in hem geloven. Toen zei Jezus: u hebt hem ontmoet, hij is degene die met u spreekt. Heer, ik geloof, zei hij, en hij wierp zich voor hem neer. Daarop zei Jezus: een duidelijke scheiding ben ik in deze wereld komen brengen. De niet-ziende zullen zien, en de ziende zullen blind worden. Enkele fariseeën in de buurt hadden dit gehoord en vroegen: zijn wij soms ook blind? Jezus antwoordde: was u maar blind, dan zou u zonder zonde zijn. Maar u beweert dat u ziet, en daarom zit u vast in uw zonde.

Het Evangelie volgens Johannes. Hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 42. Waarachtig, ik verzeker u, wie niet door de deur de hof van de schapen binnenkomt, maar naar binnen klimt op een andere plaats, kan alleen maar een dief zijn en een bandiet. Wie wel door de deur binnenkomt, is de herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem. Zijn schapen roept hij ieder bij zijn naam en hij brengt ze naar buiten. En als hij zijn schapen allemaal naar buiten heeft gebracht, trekt hij voor hen uit. En de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Een vreemde echter zullen ze nooit volgen. Integendeel, ze gaan voor hem op de vlucht, omdat ze de stem van vreemden niet kennen. In deze versluierende taal sprak Jezus hen toe, maar ze begrepen niet wat hij hun te zeggen had. Jezus ging dus verder: waarachtig, ik verzeker u, ik ben de deur voor de schapen. Al degenen die voor mij zijn gekomen zijn dieven en bandieten. Naar hen hebben de schapen niet geluisterd. Ik ben de deur. Wie door mij binnenkomt, zal gered worden. Die kan vrij in- en uitgaan en zal wij de grond vinden. Een dief komt alleen maar om te roven en te slachten en om verloren te laten gaan. Ik ben gekomen opdat ze leven mogen bezitten en wel in overvloed. Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Maar een huurling, geen echte herder dus, als die een wolf ziet komen, laat hij de schapen in de steek en gaat er vandoor. Het zijn zijn eigen schapen niet. En de wolf overvalt ze en drijft ze uiteen. Hij is immers een huurling en bekommert zich niet om de schapen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef dan ook mijn leven voor mijn schapen. Ik heb nog andere schapen dan die uit deze hof. Ook voor hen moet ik een herder zijn. Ze zullen luisteren naar mijn stem. Zo wordt het één kudde met één herder. Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef, om het daarna weer terug te nemen. Niemand neemt het mij af. Ik geef het uit eigen vrije wil. Daartoe immers heb ik de macht, zowel om het te geven als om het terug te nemen. Dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb ontvangen. Door deze woorden ontstond er weer verdeeldheid onder de Joden. Hij is bezeten, hij raaskalt, zeiden velen. Waarom luisteren jullie nog naar hem? Maar anderen zeiden: dit is geen taal van een bezetene. Een bezetene kan toch de ogen van blinden niet openen? Toen werd in Jeruzalem het feest van de tempelwijding gevierd. Het was winter en Jezus liep op en neer in de tempel in de zuilengang van Salomo. De Joden kwamen om hem heen staan en zeiden: hoe lang laat u ons nog in het onzekere? Als u de Messias bent, zeg het ons dan ronduit. Jezus antwoordde: dat heb ik al gedaan, maar u wilt niet geloven. De daden die ik namens mijn Vader verricht, getuigen van mij. Maar omdat u niet tot mijn schapen behoort, wilt u niet geloven. Mijn schapen luisteren naar mijn stem. Ik ken ze en ze volgen mij. Ik geef hun eeuwig leven. Nooit zullen ze verloren gaan. Niemand zal ze aan mijn hand ontrukken. Want wat mijn Vader mij heeft toevertrouwd, gaat alles te boven. Niemand kan het ontrukken aan de hand van mijn Vader. Ik en de Vader, wij zijn één. Weer scheelde het niet veel of de Joden hadden hem gestenigd. Hierop zei Jezus: zoveel daden heb ik u te zien gegeven, wel daden die van de Vader kwamen. Om welke daarvan wilt u mij stenigen? De Joden antwoordden:
Niet om een weldaad willen we u stenigen, maar wegens godslastering. Want, hoewel u maar een mens bent, geeft u zich voor God uit. Jezus hernam, staat er niet in uw wet geschreven, ik heb gezegd, jullie zijn goden. Als dus de wet diegene, tot wie dit woord gericht wordt, goden noemt, en de schrift is onaantastbaar, met welk recht bestempelt u dan diegene die de Vader heeft uitverkoren en naar de wereld heeft gezonden, als een godslasteraar, omdat hij zich zoon van God noemt? Als ik de daden van mijn Vader niet verricht, hoeft u niet in mij te geloven. Maar als ik ze wel verricht, dan zou u, ook als u niet gelooft in mij, toch moeten geloven op grond van die daden, zodat u eindelijk en voorgoed gaat erkennen dat de Vader in mij is en ik in de Vader ben. Weer hadden ze hem toen willen grijpen, maar hij wist uit hun handen te blijven. Hij keerde terug naar de plaats aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes indertijd gedoopt had, en daar bleef hij. Velen kwamen naar hem toe. Ze zeiden, Johannes heeft dan wel geen enkel teken verricht, maar alles wat hij over deze man heeft gezegd, was waar. En velen kwamen daar tot geloof in hem.

Het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 57. Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Bethanië, het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria is de vrouw die de Heer met balsem zalfde en zijn voeten met haar haren afdroogde. De zieke Lazarus was haar broer. De zusters stuurde Jezus de boodschap: Heer, hier is iemand ziek, iemand van wie u houdt. Toen Jezus dit hoorde, zei hij: Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de verheerlijking van God, want de Zoon van God moet erdoor verheerlijkt worden. Jezus hield veel van Martha, van haar zuster en van Lazarus. Jezus hoorde dus van zijn ziekte, toch bleef hij nog 2 dagen waar hij was. Daarna pas zei hij tegen zijn leerlingen: Kom, we gaan weer naar Judea. Maar Rabbi, zeiden de leerlingen, onlangs nog probeerden de Joden u te stenigen, wilt u er nu alweer heen? Jezus antwoordde: Een dag duurt toch 12 uren. Zolang het dag is, kan men zijn weg gaan zonder te struikelen, omdat men het licht van deze wereld ziet. Maar als men 's nachts zijn weg gaat, zal men struikelen, omdat men dan het licht moet missen. Na deze woorden deelde hij hun mee: Onze vriend Lazarus is ingeslapen, maar ik ga erheen om hem wakker te maken. De leerlingen merkten op: Als hij slaapt, Heer, dan komt hij er weer bovenop. Jezus had echter over zijn dood gesproken, terwijl zij dachten dat hij de gewone slaap bedoelde. Daarom zei Jezus ronduit: Lazarus is gestorven. Toch ben ik blij voor jullie, met het oog op jullie geloof, dat ik niet ter plaatse was. Maar kom, laten we er nu heen gaan. Toen zei Thomas, ook Didymus genaamd, tegen zijn medeleerlingen: Laten wij ook maar gaan, dan kunnen we samen met hem sterven. Bij de aankomst van Jezus bleek Lazarus al 4 dagen in het graf te liggen. Nu lag Bethanië dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer 15 stadiën. Heel wat Joden waren dan ook naar Martha en Maria toegekomen om hun medeleven te betuigen met het verlies van hun broer. Martha, die gehoord had dat Jezus op komst was, was hem tegemoet gegaan. Maria was thuisgebleven. Martha zei tegen Jezus: Heer, als u hier geweest was, zou mijn broer nooit gestorven zijn. Maar ik weet zeker dat u ook nu nog alles aan God kunt vragen en dat hij het u zal geven. Je broer zal opstaan, verzekerde Jezus haar. Dat weet ik, zei Martha, hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Ik ben de opstanding en het leven, zei Jezus. Wie in mij gelooft, mag dan wel sterven, toch zal hij leven. En iedereen die leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Geloof je dat? Ja, Heer, antwoordde Martha, ik geloof vast dat u de Messias bent, de Zoon van God, degene die in de wereld komen zou. Na deze woorden ging ze haar zuster Maria roepen. De Meester is er, fluisterde ze haar toe. Hij laat je roepen. Zodra ze het hoorde, ging ze op weg naar hem toe. Jezus was namelijk nog niet in het dorp, maar bevond zich nog op de plaats waar Martha hem ontmoet had. De Joden die bij Maria in huis waren om hun medeleven te betuigen, zagen haar het huis uitsnellen en gingen haar achterna, in de veronderstelling dat ze bij het graf wilde gaan treuren. Toen Maria de plaats bereikt had waar Jezus zich bevond, wierp ze zich, zodra ze hem zag, voor hem neer en zei: Heer, als u hier geweest was, zou mijn broer nooit gestorven zijn. Toen Jezus zag hoe ze weeklaagde en hoe ook de Joden die haar vergezelden weeklaagden, ontstak hij in toorn en wond zich op. Waar hebt u hem neergelegd? Vroeg hij. Komt u maar kijken, Heer, zeiden ze. Jezus begon te huilen, zodat de Joden zeiden: Hij moet wel veel van hem gehouden hebben.
maar sommigen merkten op, had hij dan niet kunnen zorgen dat hij niet doodging? Hij heeft toch ook de ogen van de blinden geopend? Opnieuw in toorn ontstoken ging Jezus naar het graf. Het was een grot die met een steen was afgesloten. Neem die steen weg, beval hij. Martha, de zuster van de gestorvene, zei: Maar Heer, de stank! Hij ligt er al 4 dagen. Jezus antwoordde: Heb ik je niet gezegd dat je de heerlijkheid van God zult zien als je maar gelooft? Toen nam men de steen weg. Jezus sloeg de ogen op en bad: Vader, ik dank u dat u mij aanhoord hebt. Voor mij stond het vast dat u mij altijd aanhoort, maar ik spreek zo met het oog op al die mensen hier, opdat ze mogen geloven dat u mij gezonden hebt. Na dit gebed riep hij met luide stem: Lazarus, kom naar buiten. En de dode kwam naar buiten, zijn voeten en handen gebonden met zwachtels en zijn gezicht in een doek gewikkeld. Maak hem los, beval Jezus, en laat hem gaan. Van de Joden die naar Maria toe waren gegaan en gezien hadden wat hij gedaan had, gingen velen in hem geloven. Anderen echter gingen naar de Farizeeën om hun te vertellen wat Jezus gedaan had. De hoge priesters en Farizeeën belegden toen een vergadering en zeiden: Wat bereiken we eigenlijk? Kijk maar eens hoeveel tekenen hij verricht. Als we hem zo laten doorgaan, zal iedereen nog in hem gaan geloven. En dan komen de Romeinen en zien we alles verloren gaan, onze heilige plaats en onze natie. Een van hen, Caiaphas, hij was dat jaar hoge priester, nam het woord en zei: Gebruik toch uw verstand. U ziet niet in dat het in uw eigen belang is wanneer één mens sterft voor het volk en niet onze hele natie ten onder gaat. Dit idee kwam niet van hemzelf. Hij was dat jaar hoge priester en als zodanig had hij een profetisch woord gesproken. Jezus zou inderdaad sterven voor zijn volk. En niet alleen voor zijn volk, maar ook om de kinderen van God die verstrooid zijn te verzamelen en tot eenheid te brengen. Vanaf die dag waren ze vastbesloten om hem ter dood te brengen. Jezus bewoog zich dan ook niet meer openlijk onder de Joden. Hij vertrok naar de streek in de buurt van de woestijn, naar de stad Ephraim, en met zijn leerlingen bleef hij daar. Intussen kwam het Joodse Pasen dichterbij, en veel mensen uit de rest van het land waren nog voor het feest naar Jeruzalem gekomen om zich daar te reinigen. Ze waren benieuwd of ze Jezus zouden zien. En terwijl ze in de tempel bleven, zeiden ze tegen elkaar: Denken jullie dat hij nog naar het feest zal komen? De hoge priesters en Farizeeën hadden intussen het bevel gegeven dat iedereen die te weten kwam waar hij was, daarvan aangifte moest doen, zodat ze hem konden arresteren.

Het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 50. Jezus kwam 6 dagen voor het paasfeest naar Bethanië, de woonplaats van Lazarus, de man die door Jezus uit de doden was opgewekt. Men gaf daar een maaltijd ter ere van hem. Martha trad op als gastvrouw en Lazarus was een van degenen die met hem aan tafel zaten. Maria kwam met een litra echte, heel dure nardusbalsem naar Jezus toe, zalfde daarmee zijn voeten en droogde die met haar haren af. Het huis werd vervuld van de balsemgeur. Judas Iscariot, een van zijn leerlingen, degene die hem zou overleveren, merkte op: "Waarom heeft men die balsem niet voor 300 denariën verkocht en het geld aan de armen gegeven?" Dit zei hij niet omdat hij zo met de armen begaan was, maar omdat hij een dief was en zich, als beheerder van de kas, de inkomsten toe-eigende. Toen kwam Jezus tussen beiden. "Laat haar. Ze moest die balsem bewaren voor de dag van mijn begrafenis. De armen zullen jullie altijd bij je hebben, maar mij niet." Heel veel Joden waren intussen te weten gekomen dat hij daar was en kwamen erop af. Niet alleen vanwege Jezus, maar ook omdat ze graag die Lazarus wilden zien die hij uit de doden had opgewekt. De hoge priesters maakten toen plannen om ook Lazarus ter dood te brengen, want wegens hem liepen er veel Joden over en ze gingen in Jezus geloven. De volgende dag hoorden de menigte feestgangers dat Jezus toch naar Jeruzalem kwam. En in grote getalen trokken ze hem met palmtakken tegemoet. Ze riepen almaar: "Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël." Jezus wist een ezeltje te vinden en ging erop zitten. Zoals geschreven staat: "Vrees niet, dochter Sion, zie, uw koning komt, gezeten op een ezelsveulen." Dit begrepen zijn leerlingen aanvankelijk niet. Maar toen Jezus verheerlijkt was, toen werd het hun duidelijk dat het geschreven stond, met het oog op hem, en dat dit met hem ook gebeurd was. Veel mensen die erbij waren geweest toen hij Lazarus uit het graf riep en uit de doden opwekte, bleven daarvan getuigenis afleggen. Dat was ook de reden waarom de menigte hem tegemoet was getrokken. Ze hadden gehoord dat hij dit teken had verricht. De fariseeën mopperden tegen elkaar: "Zie je wel, we komen geen stap verder. Kijk maar, de hele wereld loopt hem achterna." Nu waren er ook Grieken onder de pelgrims, die ter gelegenheid van het feest aan de eredienst kwamen deelnemen. Ze wendden zich tot Filippus, die afkomstig was uit Bethsaida in Galilea, met het verzoek: "We zouden Jezus willen ontmoeten." Filippus ging dit bespreken met Andreas en samen gingen ze toen de zaak aan Jezus voorleggen. Jezus gaf hun ten antwoord: "Het uur is gekomen dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt. Waarachtig, ik verzeker jullie, als een graankorrel niet in de akkergrond sterft, blijft hij onvruchtbaar. Maar hij moet sterven, alleen dan brengt hij rijke vruchten voort. Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest het. Maar wie zijn leven prijsgeeft in deze wereld, zal het behouden voor het eeuwig leven. Wie mij wil dienen, zal mij moeten volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Wie mij dient, zal erkenning vinden bij de Vader. Nu het zover is, is mijn ziel ontsteld. Zal ik dan zeggen: 'Vader, red mij uit dit uur'? Nee, want juist daarom ben ik gekomen, met het oog op dit uur. Vader, verheerlijk uw naam." Toen klonk er een stem uit de hemel: "Die heb ik al verheerlijkt, en ook nu zal ik hem verheerlijken." De mensen die hadden staan luisteren dachten dat het gedonderd had. Maar sommigen zeiden: "Er heeft een engel tegen hem gesproken."
Jezus zei echter, niet voor mij heeft die stem geklonken, maar voor u. Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld. Nu gaat de vorst van deze wereld ontroond worden. Ikzelf moet van de aarde omhoog geheven worden en zo haal ik allen naar mij toe. Hiermee kondigde hij aan op welke manier hij zou sterven. De mensen wierpen tegen. Ons heeft de wet geleerd dat de Messias blijft tot in eeuwigheid. Hoe kunt u het dan hebben over een mensenzoon die omhoog geheven moet worden? Wat is dat voor een mensenzoon? Hierop zei Jezus, nog maar een korte tijd is het licht in uw midden. Ga dus uw weg, zolang het licht er nog is, en laat de duisternis u niet overvallen. Wie zijn weg gaat in de duisternis, weet niet waar hij terechtkomt. Geloof in het licht, zolang het er nog is, dan wordt u kinderen van het licht. Met deze woorden nam Jezus afscheid van hem en hij trok zich terug. Hoewel hij voor hun ogen zoveel tekenen had verricht, geloofden ze toch niet in hem. Want het woord van de profeet Jesaja moest in vervulling gaan. Heer, wie heeft geloof geschonken aan onze boodschap? Wie heeft de machtige arm van de Heer herkend? En de reden waarom ze niet konden geloven vinden we eveneens bij Jesaja, waar hij zegt, hun ogen heeft hij verblind, hun hart heeft hij versteend, opdat ze met hun ogen niet zien en met hun hart niet tot inzicht komen. Opdat ze zich niet bekeren en ik hen zou genezen. Jesaja zegt dit, omdat hij Jezus' heerlijkheid heeft gezien. Daarom sprak hij met het oog op hem. Toch waren er, zelfs uit de leidende kringen, velen in hem gaan geloven. Maar uit vrees voor de fariseeën kwamen ze er niet voor uit, om niet uit de synagoge gebannen te worden. Ze waren meer gesteld op menselijke glorie dan op de glorie die van God komt. Toch had Jezus met nadruk verklaard, wie in mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in hem die mij gezonden heeft. En wie mij ziet, ziet hem die mij gezonden heeft. Als een licht ben ik in de wereld gekomen, zodat niemand die in mij gelooft in de duisternis blijft. Maar als iemand mijn woorden hoort zonder ze ter harte te nemen, dan ben ik het niet die hem veroordeel. Want ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om haar te redden. Voor wie mij afwijst en mijn woorden niet aanvaardt, is er al een rechter. Het woord dat ik verkondigd heb, dat zal hem op de laatste dag veroordelen. Ik heb het immers niet eigenmachtig verkondigd, maar de Vader die mij gezonden heeft, die heeft mij opgedragen wat ik te zeggen en te verkondigen heb. En ik weet dat deze opdracht eeuwig leven betekent. Mijn boodschap verkondig ik, zoals ik haar van de Vader heb gehoord.

Het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 38. Het paasfeest was op handen. Jezus wist dat zijn uur gekomen was. Nu zou hij de wereld verlaten om naar de Vader te gaan. Voorheen hield hij al van degene die hem in de wereld toebehoorde. Maar nu zou hij hun zijn liefde betonen tot het uiterste. Het gebeurde tijdens een maaltijd. De duivel had inmiddels iemand ertoe aangezet hem over te leveren. Judas, de zoon van Simon Iscariot. Jezus, die wist dat de Vader hem alles in handen had gegeven en dat hij van God gekomen was en naar God zou teruggaan, stond van tafel op, legde zijn bovenkleren af en bond een linnen schort om zijn middel. Daarna goot hij water in een waskom en begon hij de voeten van zijn leerlingen te wassen. Hij droogde ze af met de schort om zijn middel. Zo kwam hij bij Simon Petrus. Heer, zei deze, gaat u mij de voeten wassen? Jezus gaf hem ten antwoord. Wat ik doe, daar heb je nu geen begrip van. Later zul je het begrijpen. Petrus hield vol. Nooit in der eeuwigheid zult u mij de voeten wassen. Maar Jezus zei, als ik je voeten niet mag wassen, hoor je niet bij mij. Heer, zei Simon Petrus toen, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Maar Jezus antwoordde, wie in bad is geweest, is helemaal gezuiverd. Buiten de voeten hoeft hij niets meer te wassen. Zo zijn ook jullie gezuiverd, hoewel niet allemaal. Hij wist namelijk wie hem zou overleveren. Daarom zei hij, jullie zijn niet allemaal gezuiverd. Toen hij hun voeten had gewassen en zijn bovenkleren had aangetrokken, nam hij weer aan tafel plaats en zei, begrijpen jullie wat ik gedaan heb? Jullie noemen mij meester en heer. En terecht, want dat ben ik. Wel nu, als ik, jullie heer en meester, jullie voeten heb gewassen, dan behoren jullie ook elkaar de voeten te wassen. Ik heb jullie het voorbeeld gegeven. Je moet doen zoals ik voor jullie heb gedaan. Waarachtig, ik verzeker jullie, een knecht is niet meer dan zijn meester en een gezant niet meer dan degene die hem zendt. Nu je dat weet, gelukkig ben je als je er ook naar handelt.